fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee. Disco, disco. Disco, disco. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Disco, disco. Disco, disco. Volgende week staan. Ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen nog anderhalve zon zijn. Je moet het er maar mee doen.

je wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal aan je denken. En rij voorzichtig naar huis, blok op je loten. En we hopen

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: middag bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijden in Friesland, dat wie doen.
2: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierke. Terugbellen, Verdi Elzas.
3: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
2: Toen waren de schillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snijden in middag van Ian Manshuizen. Snijden in Friesland.

0: profiteert van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jern 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van De Tourfeest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de Zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Fries.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Vitamintje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits.

0: Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsuit-curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
3: Friesland non-stop.
1: Non-stop de band.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Geniet van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers
4: en het gevoel van...

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de omdenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de ondertinkers en het gevoel van Doel.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dan begint nice maken ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

En dan kreeg ik ze de smoring als wat. En nou zijn mijn zoon het strand, krijgt mij net meer in zee. Oh Robben ze, kom maar, ik zis van nee. En ik keer nog liever naar huis, frustratieblues. Als jonkje op squallen hier gedekt net best. Ik kreeg al dit op mijn soort de meter van de rest. En daarom zil ik nou naar de kweekskwalita. En als ik haast een eigen klasse ga, nou dan pak ik ze weer om bij de roes. Frustratieblues.

0: frustratieblues.
1: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
2: De tiet van
3: Tommy.
2: Petje Pietermientje.
1: En die A-team.
4: I love it when a plan comes together.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van...

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er toen met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM op weg naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwszuid-curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland van de morgen.
0: My Erit Science.

0: The Pretenders. En Brass in Pocket.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: Dat is net een eigen slogan voor het programma. Nee, het gaat over Belorig, die besteedt 30 jaar. En de kijf naar dat succes, dat begon alle keer in Bantegeer. De Nijstedt in Ljouwt een keer op de schoppen. Maar de horecaondernemers die vielen haar net yet.
4: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Dat verhaal komt daar zo voorbij in Friesland van der Hoorn. Ik zag het Jan Jaap, zien weekend, dat zit erop.
5: Dat zit erop?
0: Ja, wij beginnen haast van het weekend en Jan Jaap die had zien weekend is hoor.
5: Dus die maakt nou een werk?
0: Dat denk ik wel, ja.
5: Oké, okay.
0: Dus
5: nou werkt ze.
0: Stuurt een mooie plaat in, die achterplaat. En dat ken je goed, zo is ze van het laatst, dat is natuurlijk net helemaal zo. Maar goed, je hoort van het laatst. Friesland van der Moorn niet verslijn in tram zit van de jaren 80 natuurlijk voor eerst.
5: Is voorbij vlijn die weekend.
0: Nou, ze is er wel. En dan nog het gevoel dat je lang net alles kwijt bent.
5: Nee. Weekend. Dus dat volle muziek maken doen we.
0: Ja.
5: Ja, heerlijk.
0: Ja, dus komt ook weer een mooie koffieplaat van Jelke komt binnen. En ik, Jaap en Tjelke, je bent er voorbij. Stuur een goede morgen mij daarbij. Ik alweer een mooie koffieplaat.
5: Nou, weer benijd. De jury heeft weer een zware taak.
0: Ja.
5: Weer een keuze uit te meidchen.
0: De Oremedia.
5: Ja, ik zou haar zeggen, een special over Gaza. En ik zeg dat mijn jippe zucht.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Eerst maar wat je toe dan om te...

0: Of de achtergrondzongeres van Stevie Wonder nog even een stukje My Jonge Koe op een alternatieve remix. Nou, dat doen ze wel. Dit weer een alternatieve mix van Desire van U2, de Hollywood remix.
1: Om het njoggen horen,
2: Friesland van de Moor.
0: Het centrum van Ljouwt, dat mat en dat git op een skeppen. De Nijstad midden in de stad krijgt een volslijnde opknapbeurt. Een facelift. En dat had consequenties. Kleuren op en los de stritten die mat op maar afstemd worden. Hoor ik ondernemers die blind blieb dat er eindelijk wat dien wordt. Maar ze ben ik wel benauwd. De bijdrage is van verslaggever Hajo Boersma.
3: Erven van de Meulenhuizen kwast onder de oren. Ja, hier 12 horecazaken op het Nijstad in Ljouwt. Er wordt aasen weer in ruchten. Dat je toch vrij gauw gebeuren vanzelfs. Beeldplan is clear. Had je dat beeldplan zuggen? Wat denk je dan?
4: Aan de winkelkant gaat het heel mooi worden. Met mooie platsoentjes. De kade wordt een beetje gezakt. Dus dat wordt allemaal wel heel mooi. Ik denk dat de nieuwe stad wel beter uit gaat zien. Maar voor mij, onder andere, maak ik me wel hele grote zorgen.
3: Want?
4: Ik moet onder andere mijn terrasschotten op de pijp moet ik weghalen. Picknickbanken moet ik weghalen. En ik moet nog een terrasschot bij het pand bij de Bras weghalen.
3: Ze zeggen de gemeente, ja, dat is goed voor zichtlijn. Omdat wat ze eigenlijk willen is dat de gracht goed zichtbaar is. Zodat mensen ervan genieten kunnen. En de historische pan aan de stille kant van de Nijstad.
4: Ja, en daar ben ik het ook wel mee eens. Het is ook wel wat hokkerig. Alleen, we zijn nu bijna 2 jaar in gesprek geweest. Ik ben met allerlei oplossingen gekomen. Want ik heb die plantenbakken natuurlijk niks voor niks daar neergezet. Puur voor de veiligheid. De fatbikes, fietsers, hulpdiensten, leveranciers. Er rijdt best veel over de brug heen. Ja, en als ik daar mijn bakken of schotten niet meer mag hebben, dan maak ik me wel heel erg zorgen.
3: Hey, de Wittelburg hier, hè?
4: Ja. Ja, ze zijn hier bezig met de gasleiding. Die hebben ze eerst bij ons al gedaan van het voorjaar. En nu maken ze het laatste stukje af bij Fire.
3: Ik heb straks dus weer eigenlijk de Nijstad en heel scoop dit vanzelfs. Ja. Als je niet kunt verhalen door de Chinese Lijstien die erin leidt, Lijstien, die leidt er net heel lekker in. Dus dat je het iPhone, dat is dus positief. Ja. Maar weet je dus echt op zitten is van oké, kan ik aasen op fatsoenlijk terras rijden?
4: Ja, klopt.
3: Kan ik nog een horecazaak runnen?
4: Ja, nou ja, ik heb de Bras 5 jaar geleden overgenomen. Met het doel op dat grote terras. Die terrasschotten, ja, die zijn er al 15 jaar. Want ik heb oude foto's gezien van de Bras. En ik heb dat alleen maar iets uitgebreid met toestemming van de gemeente. En nu moet het weg. Ja, als dat weg moet, ik weet niet of het voor mijzelf nog wel goed te doen is om dan de exploitatie goed draaiende te houden.
3: Ja. Wat zeggen jou dan als ideale oplossing? Want je had hoe veilig iets. Wat zou je nevens jou een oplossing wezen kennen?
4: Nou, ik heb zelf al een aantal oplossingen aangedragen door hele mooie glazen terrasschotten te plaatsen. Eventueel zelfs met een mooi plantenbakje erin. Daar heb ik gezegd, nou, zeggen jullie maar welke planten erin moeten. Zet het maar op de vergunning. In het kader van vergroening is dat ook gewoon heel mooi. Alleen, er wordt gewoon resoluut nee gezegd door de werkgroepen en de ontwerper. Ja, dat vind ik wel heel jammer. En denk, ja, we zijn 2 jaar lang in gesprek geweest. Maar eigenlijk zijn we in gesprek geweest voor niks, denk ik.
3: Net het idee dat luisteren werd?
4: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
0: En dat zei Erwin van der Meulen, de eigenaar van restaurant Huizen Kwast. De belutsend wethouder Evert Stellingwerf die vindt dat de gemeente juist goed luistert had naar de wensen van de ondernemers. En zijn reactie juist Nijsson in dit programma.
1: De media van de Moor.
0: Want eerst is het tijd om eens even te herinneren wat er in de rest van Nederland en de boetenbad.
5: Vooral de boeten. Maar wat er dan boeten bad, dat het dan ik weer geval van wat hier in Nederland gebeurt. Ja, het is misschien ingewikkeld, maar het hoe Gaza. Nou ja, we weten al hier die striet, die is al 3 jaar geënde. En dat had de gemoederen nog hield iets bodwaande. Just jong ben er 60 mensen aanhouden rondom een Israël manifestatie op de Dam in Amsterdam. En de meesten die het binnen, dat wie een pro-Palestijnse actievierders. Die hier zijn, wij willen ik demonstreren. Tjen die manifestatie. Nou, dat mocht net op dat plak. Nou, dags kwam dus het tiental meesten kwam daar op alle. Er waren hele grote vlaggen. Waar uit een gebouw rollen, Palestijnse vlaggen. De rond meesten mij spandoeken. Wie support Hamas? En die roept me hup Hamas. Dan mag ik misschien nog even uitlezen wat Hamas is. Dat is een terreurorganisatie die Traïlin op 7 oktober bewust Israël binnenvoel om zo volle mogelijk mensen om te brengen en te verkrijgen en ik mensen te gijzelen. Daar ben ze dus voor. Dat is wel heel bijzonder verzels. Ja, de politie heeft dus ingrepen en 60 mensen aanhouden. En is er... Erik. Jij moest even...
2: kribbel in de keel.
5: Dan is er nog meer gaande, want de documentaire NASA... dat zijn twee Israëlische filmmakers die hebben documentaire maken NASA... en hebben ze anonieme militairen interviewd, Israëlische militairen... en die hebben dus uitlijn van hoe het Israëlische leger... wat voor aanpak had hij hier in Gaza... dat ze burger... slachtoffers, dat die accepteerd waren om een Hamas-figuur dan uit te schakelen. Dat heeft dan heel soort opscoren, vooral in Israël heeft dat laat. Er wordt nou zelfs tocht om hun het staatsburgerschap al te pakken.
2: Zo.
5: Ja, en ze hebben nou zelf een oproep dienen. Ik hoor Nederlandse filmdistributeurs van... vertoon die documentaire, die komt op 1 oktober uit, vertoon die maar net... op de dagen op en om zo'n oktober.
2: Oh ja.
5: Dat was een soort van, ja.
2: Van de horen komt, als je dat door erop hebt, dat zet ik wel waarom.
5: Dat zet ik wel waarom.
2: Maakt het ook wel nieuwsgierig op die horen proberen, hè? Hoe er die steek.
5: Precies. Dus, en dan wie er ik nog, Ed Sheeran verzels. Die zou mijn tour beginnen. Een van de meest in zijn voorprogramma, wie de Amerikaanse rapper Macklemore. Nou, die is uit het voorprogramma Wij Helpen. Want die begon ik pro-Palestina leuzen te roppen. Toen zijn die organisatoren en de stadioneigenaren van daar is dit net voor bedoeld. Toen is dus die rapper die is scrossed uit dat voorprogramma. Alleen nog, nou krijgt Ed Sheeran die wordt nowhere cancelen.
2: Ja.
5: Daar terug. En die zei, ik heb wel een mening erover, maar ik ben artiest. Ik wil dat privé horen. Ja, ik wil meestal daar net maar lastig vallen.
2: Zijn hele image is natuurlijk dat hij politiek totaal kleurloos is.
5: Precies.
2: En dat maakt het van haar volgens mij. Dat hij, als het om Amerika gaat, republikein bent of democraat, links of rechts.
5: Ja.
2: Hij had ook zijn imago's altijd zo in het corset. Ja. Dat het eigenlijk net helemaal duidelijk is wat hij erbij heeft. En dan is dit natuurlijk, dat is zijn carrière heel gevaarlijk.
5: Precies, want een media-witnesskipper, Dan Hassler-Forrest, die zei als je niets zegt, wordt dat tegenwoordig ook gezien als een statement. Omdat dat wordt geïnterpreteerd alsof je de bestaande machtsverhoudingen accepteert. En deze man die zei, er is sprake van een grotere individualisering en versplintering in de maatschappij. En die door... Of die wordt versterkt door sociale media. Het debat wordt gedomineerd door extremen en door miljardairs met dictatoriaal gedrag. Sociale media lenen zich niet voor een genuanceerd debat.
2: Ze hebben toch weer een Dolly Parton nodig, volgens mij.
5: We hebben weer een Dolly Parton.
2: Die balanceren er altijd keurig. Ja, die laveren er altijd helemaal tussen trog. Maar ja,
5: nou,
2: goed.
1: Zis het maar.
2: Die had natuurlijk in de jaren 80 ook al wat plaat nu gebracht, Dolly Parton.
5: Jazeker.
2: Ik echt van die, wat ik net van haar verwacht, maar zo'n albumhoes, maar echt van het gigantische jaren 80 hier.
5: Ja.
2: En van wat ik net helemaal bij dat country imago past.
5: Nee.
2: Maar goed, zet het al hier in.
5: En ze kwam er maar bij.
2: Maar had misschien wel oorideeën van platen die het nodig binnen om Jood nog even naar te harken in deze laatste dij van de weken van de jaren 80. En we nemen hem niet schrik al even ook maar die, die met Rolle Bak, het weekend eindigt voor hem.
5: Ja.
2: En daar past deze plaat bij, Devers Him. Roy Orbison en I Drove All Night.

0: Roy Orbison en I Drove All Night.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: De binnendoorwaterstuin balorig bestaat deze mannen 30 jaar. Dorps Wens van Bantekeer, die stierde mij onder basis van dat succes. Zij hopen oprichters Lisbeth Wijmans en Fijke Vaartjes onder meer bij het meidje van de eerste Bartenstastel. Het idee van balorig dat ontstiert trouwens net in Nederland, maar in Engeland. De oprichter Lisbeth Wijmans uit Echtenbrege laat uit hoe het krijgt zit.

0: Dat muziekje wie net de bedoeling, maar had het wel dynamisch.
1: Nou, Feike en ik die kwamen in contact met een, de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk zijn we moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. De snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Belorog, moet ik zeggen hoor. Ja.
2: Je hebt echt een familieproject.
1: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later, als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
2: Heel bantig en woordschijn.
1: Ja, heel bantig en woordschijn. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk. Ja.
2: En hoe wie die eerste dag dat je hem hier kan wien?
1: Nou ja, hartstikke spannend natuurlijk. We hadden echt geen idee. Toen we begonnen, mensen zeiden van, ja, wat is dit eigenlijk? En waar beginnen jullie aan? En je kon het ook nog niet zo goed laten zien. Dus nou, nee hoor, er was niet veel enthousiasme direct van met over ons initiatief. Ja, die eerste dag, mensen kwamen binnen, volwassenen. En die zeiden, oh, was dit er maar geweest toen ik klein was, bijvoorbeeld. En kinderen, ja, vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op die eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
2: En hoe is het nou dan zoveel vestigingen verder om dat te zien dat het zo'n succes is?
1: Ja, waar ik vooral, en ik denk Feike ook, het aller trots op zijn, is dat het nog steeds voor alle kinderen zo leuk is. Dat het een speelplezier is voor de kinderen. En dat we inderdaad het kind centraal hebben gezet. Want dat was bijvoorbeeld belangrijk van het concept. En dat is niet veranderd, eerder nog uitgebreid. Dat we juist voor de hele kleine kinderen van 0 tot 4 een plek hadden waar zij alleen konden spelen. Dat was nog nergens toen.
0: Belorog is nog altijd een echt familiebedrijf. Joeke Vaartjes, de dochter van Maaioprichter Feike, die runt de vestiging in Snits. En daarmee is ik de 12e generatie nou belutsen bij dat bedrijf, vertelt Joekje.
3: Ik met die C's dat ik mij Belorog ben opgegroeid. Ik, mijn heid, het samen met zijn vrouw Lisbeth Wijnands, het 30 jaar Lien Belorog opzetten. De eerste vestiging die in 1996 in Almere haven. Zat wanneer ben ik er kwam te werken. En nou, sinds 2008 hiek een aantal eigen vestigingen. Dus zat wanneer ik snit. Dus hartstikke leuk.
2: En is er ooit een moment, Wes, dat is toch ik wel wat oorst van?
3: Ik heb wel af en toe eens een momentje. Maar ik denk, ja, hier leidt dan wel mijn hart. Hè? Ik vind het leuk om mijn band om te gaan. Ik vind het geweldig om nou, ouders te worden te staan. Wat dat hier ben ik wel een mensenmens. Dus ik denk dat dit werk me heel op het hart is skrouwen.
2: Ja, want wat maakt dat zo mooi, zo'n familiebedrijf?
3: Als ik u scheid bel je en ik zit ergens mij, dan ken ik altijd even advies vreden of Lisbeth, dat ik denk van, nou Lisbeth, hoe zou ik dit even kunnen oppakken? En ja, ze weten met wie wij het over hebben, hè? Het gaat om het band, vinden wij bij Belorog. En dat is voor u het belangrijkste en dat Jos bij u de hele familie weer om.
2: En hoe sjoeg je hem naar de toekomst van Belorog?
3: Ik zie de toekomst heel goed in. Het klimaat verandert natuurlijk wel. Dus ik denk wel dat we de simmers toch moeten bedenken. Ik heb bijvoorbeeld de airco in de keuken laten plaatsen. En in het magazijn. Maar ik denk dat we in de toekomst toch maar zonnepanelen op het dak en airco in de zaal. Zodat het hier simmers ik heerlijk vertoeven moet.
4: Onder op Friesland.
5: Simmer in Friesland.
4: Twa jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
6: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
4: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. In de Noordzee boven Schiermonzeeg is juist een omslijn schildskip voen. Het schip was aan 30 kilometer boven Schiermonzeeg ontroffen. De helpdiensten hij in de buurt zocht naar mogelijke opvarenden. Vanwege het juster en de Roegezee is dat stopzet. Het is ontnota net duidelijk dat het om de vermiste schielboot gaat, dat juster midden naar zocht waard op de Waadzee. Binnen Waterstuin Balorig bestiert deze man 30 jaar. Was bewenders van Bantegeers die in mei onder basis van het succes. Ze helpen oprichters Lisbeth Wijnans en Fijke Vaatjes biedt meidje van de eerste Waterstastel. Na de opening van de eerste locatie wie direct een succes, zei Wijnans.
1: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
8: Op de N-trein 54 bij Boerum is Justine een auto op de kop in het water bedaren. De helpdiensten die rukken me machtig uit. En daar waard ik een traumahelikopter oproepen. Het slachtoffer kwam mij dus krik vrij en hoefde net mij naar het ziekenhuis. Hoe de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het centrum van Ljouwert giet op een scheppen. De Nijstad krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers zijn blij dat er eindelijk wat dingen wordt, maar ze vinden wel dat er te minder harde luster is. Erwin van der Meulen had 2 zaken op de Nijstad.
9: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
8: De ondernemers zijn bijna bang dat het ten koste gaat van Dion van Harn terras.
0: Fijke, dank u wel. Tiet voor het Waberjocht, Tietske, goeiemorgen.
10: Een hele goeiemorgen.
0: We hebben wat een witte wieken dat het onbelakert. Jelt dat Jodek weer?
10: We kennen zeker het eerste pad van de dijk. Hebben we nog wel een spatje Rijnwetten verwacht. Zou ik dan nou ik naar de radar sjug. Die is net in Jondalskin. Wat lichte buikers die toeren de provincie in de loeken van het westen naar het eerste taal. En het jouw te waarnemen, Ruud Akkerum, die jouw het ik hoor. Die zei dat het Rijntje licht. En dat had ik heb een temperatuur van zo'n 12,8 graden derde. Had ik dan sjug naar de temperatuur op oren plakken. Dan is het een beetje het bekende plaatje. Hoe dichter biedt wetter, hoe heger de temperatuur. Skielge, daar is het hast 15 graden dwaim. Het 15 komen hier op de thermometer staan. Dan wordt zit alweer op 11,8. Laaksem 15,6 en 12,6. Dat schroeft Siegerswaard en Bakkeveen. Dus dat is weer wat jippen de provincie in. Het waarbeeld van het eerste pad van de dijk. En ik zie ze dat het een beetje liekwijs is. Zeg maar wat we nou Sjen kennen. Het is voor zelfs nog het juiste. Maar er binnen wat wolkenvelden. Tussen terug ik brede opklaringen. En een enkele lichte bui die het nog hoe de provincie heen loekt. Van de meetje is dat eigenlijk een oorverhaal. Dan is het oerel droeg. Maar dan zullen we vanuit het westen wij wil de bewolking wat taannemen. En dan krijgt de zinnen het wat regen. Nou, ik verwacht ze jou bij de maandtijd dat we dan op een temperatuur van zo'n 15 graden zitten. En van de media onder die bewolking, dan zal dat nog een zandje, misschien nog 18 graden wezen. De west-zuidwestelijke wind is van de morgen matig gewoon vrij krachtig, maar die wordt van de media ik weer wat krachtiger in het kustgebied. En Boppelan ik matig en wat meer vlegerig van karakter. Nou, en dan in de joen en in de nacht. Dan is het eigenlijk nog wel weer droeg. Maar in de joen tijd hebben we het eerste spatje Rijnwetter al weer verwacht. En dan komt er alweer een nieuwe steuring. En dan komt de wien uit het zuidwesten wij matig rondkrijftig. En dan ben er ik weer wienpoesters mogelijk. Nou, en ja, dit waarbeeld het zwaarder dan ik voor dat die temperatuur vannacht vrijwel oerel net onder de 14 graden zakje zil.
0: En dat we dan verder uitzoeken, morgen bij Kliks, hoe komt het dan?
10: Ja, nou, morgen verzellen ze het eerste rij van de weekend. Het liek het allemaal wel een prima dij te worden. Al het de bewolking wel echt de oer hangen. Dus een heel soort zinneschien waren hoe we net te verwachten. Toch wel wat warme lucht wat uw kant op komt. Maar zo'n 18 jochertje graden. En daarbij is die trick aardig wat wien uit het zuidwesten. Wij matig ontkrijftig, soms zelfs hut in het kustgebied. En dat het alles werd te krijgen, maar een steuring die we letter in de nacht verwacht ze kennen. Maar hoe dat is dus, een spatje rijden is mogelijk. Maar dan ben ik zeker een heel soort droegeritis. Dus al met al is het waarbeeld morgen wel aardig. Maar dan in de nacht die steuring en dan hebben we op snijn. Dan willen we volle meer rond van de zinnen. Alleen scoren dan het eerste pad. Ik nog wel aardig wat buien oer dus heen. De noordwestelijke wien is dan ik nog heel tijd matig ontkrijftig. En dat is ik het waarbeeld van Menje. In elk geval qua wien. Nog hield hij die matig ontkrachtige wien. Alleen nog liep het op meen wol meer droeg te wijzen, maaiwolken en zinnen. En de temperaturen deze dagen zijn 18 jochentje graden hoe dijs en in de nacht een graad is jochen als minimumtemperatuur. En dan op tientje, komen we echt wel onder invloed van een hege drukke biet. Het liep het eigenlijk voor de rest van de dij wel droeg te bloeien. Maar ja, kalm waar. In elk geval een stuk minder wien. Maar bewolking van zee. Dat zou misschien wel wat als een spulbrekker willen kennen voor de zinnen. En ja, de temperatuur, 20 graden, dat is dan wel weer heel noffelijk. En dus het bloed wat wikselend inderdaad. Morgen misschien nog een spatje rijn, maar van een beetje is het droeg. En het tweede part van het weekend, dan zullen we de zinnen in elk geval wat vaker.
0: Mooi, zullen we daar nu uit?
10: Ja, nou ik.
0: Ditske, dankjewel.
10: Hey, graag Dien.

0: The Shorts en Comment ça va.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Zo'n 600 lippenhuisters die beginnen vanmiddag met het opprikken van een heel miljoen dahlia's op zijn versierde wijn van het Blommencorso dat morgen in Dwarp houden wordt. Ik praat over met Arnoud Patrink van de organisatie van het lippenhuisterfeest. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Op dit stuit, ben je al in de grote feesttenten of onderwijs naar de feesttenten?
3: Nee, ik ben er onderweg naartoe.
0: Oké. Okay.
3: En nou, het is nu nog een beetje donker, maar het, nou, straks als het licht wordt, dan doen we de tenten open en dan gaan we beginnen.
0: En wat treffen je al in die tent?
3: Nou, nu is de tent nog leeg, maar we gaan vanochtend één voor één de wagens die al klaar zijn gemaakt in de papier-maché, die gaan wij dan in de tent trekken met een shovel en dan worden daar alle bloemen opgeprikt. Dus de bloemen die staan nu in kratten klaar. En dan kunnen we vanmiddag beginnen.
0: En dat binnen 600 mensen niet een heel miljoen dahlia's opprikken?
3: Ja, ik verwacht dat er in totaal wel 600 mensen gaan komen om vanmiddag om 2 uur te beginnen. En dan worden één voor één met een spijker die dahlia's op de wagens geprikt. En ja, we gaan pas stoppen als alles erop zit.
0: Maar wat een logistieke operatie met dat WSEC dan, om dat voor elkaar te krijgen?
3: Ja, klopt. Ja. We zijn er al heel lang. Eigenlijk zijn we er al wel 1,5 jaar, 2 jaar mee in voorbereiding. En nou, nu zijn we dus bezig met het laatste stukje. De wagens die zijn vanaf, nou ja, ik denk vanaf mei, juni zijn ze opgebouwd. En met staal en met papier-maché. En ja, nu zijn we eraan toe om het laatste stuk, om de bloemen erop te doen.
0: En die bloem die kun je vanzelf ook net heel rom in het voor erop prikken. Dat maakt natuurlijk wel een beetje fris blauw alle keer.
3: Precies, ja. Die bloemen zijn hartstikke vers. Die komen uit Vollenhoven Sint-Jans Klooster. Die hebben we daar aangekocht. Die worden deze week geprikt. Dus de eerste lading hebben we al binnen. En dat zijn ongeveer 600 kratten. En vrijdagavond komen de laatste 200 kratten. En dat zijn de laatste kleuren die nog deze week zelfs nog verder gerijpt zijn aan de steel.
0: Oké, okay, die blom die komen dus uit de polderwei, maar witte ze daar dan enkel krijgt welke blom dat wij ze kennen, want dat is zo'n soort binnen. Ja, dan is misschien ook wat skipper in welke kleur dat beschikbaar binnen is, of niet?
3: Ja, dat klopt, ja. Wij hebben de kleuren wel aangegeven. We zijn daar, hebben dat al met hun afgestemd toen de planten de grond ingingen. En dat is vanuit een landelijk netwerk van een stichting die de kleuren beheert van alle corso's in Nederland. En dan geef je dan al aan welke kleuren je denkt nodig te hebben. En dan begint het hele verhaal. En deze week worden dus de laatste bloemen geplukt en in kratten gedaan. En elke krat heeft weer een andere kleur. En ja, dan moeten we dus verdelen.
0: Maar al met al, zal dit wel nachtwerk worden, denk ik?
3: Ja, dat verwacht ik wel, ja. We hebben de laatste keer dat op 10 jaar geleden gedaan. En toen werd het ook iets van 2 uur of 2:30 s'nachts. Dus dat, ja, dat. Ja. Maar omdat het. Ja, iedereen helpt elkaar en we doen het met elkaar in één grote tent. Dat is eigenlijk ook uniek, hè? Want heel veel corso's die doen het. Heel veel bouwgroepen doen het in hun eigen tent. Maar wij hebben er toen voor gekozen om alle wagens naar de feesttent te halen. En daar gezamenlijk alle bloemen erop te prikken. En dat geeft dat natuurlijk heel veel. Ja, meanskip, hè? Om het zo maar te noemen.
0: Ja, ja, ja, ja. En als natuurlijk zo, als er 600 mensen met lippenhuizen om mijn werkje. Die vregen natuurlijk hun familie weer om te komen, om te zien. De belangstelling die zal groot zijn morgen.
3: Ja, dat verwachten we wel. We denken dat er een enorme opkomst is. Want we hebben er ook heel veel aan gedaan om het. Aan publiciteit. En ja, het is een gratis entree. En wij vragen natuurlijk wel om een bijdrage. En je kunt onderweg op de route zijn de punten waar je een drankje kunt halen. En we verwachten heel veel mensen om te komen, die komen kijken. Het wordt prachtig weer. En het wordt een heel mooi schouwspel om dat te zien. Dus wij, ja, we weten nu eigenlijk, we kunnen niet inschatten hoeveel mensen komen, maar ja. We houden overal rekening mee.
0: Nou, het zien versierde wijn van het Blommencorso daar in Lippenhuizen. Die binnen Montagien daar. Zo'n 600 Lippenhuizen. Dus hadden mij werken dus. En het wordt nog even nachtwerk. Tegen dank voor het bijpraten. Arnoud Batrink van de organisatie van het Lippenhuisterfeest. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan.

0: The Golden Earring. When the Lady Smiles, juist.
1: Friesland van de Moorn.
0: Na een lange tijd van tariering, voenswerving en al is het van de midden de Bartestuin van ziekenhuis MCL in Ljouwt iepenen. Toen die mat het wolwezen en bestel van Ben dit in het ziekenhuis verbleuwen verbeteren. En dan praat ik verder over met de voorzitter Greta Prins van de stichting Prins Max. Dat is een van de initiatiefnemers van de Bartestuin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar kwam het idee voor deze nieuwe Bartestuin waar je eigenlijk?
2: Nou, het is zo dat de kinderarts Laura Keukens die had het initiatief omleveren bij het ziekenhuis, want die vond ik echt dat er een speeltuin nodig was, een boetenplak voor bensies, want dat is er ontnood aan neerwest. En ze kreeg er een jacht, dus op die manier is het tot rallyen kwam.
0: Dus het nooit had er je voor een waterstuin geweest bij het MCL?
2: Nee, daar ben ik ook eigenlijk net naar boeten. Er is zelfs wel een hele mooie grut speelzaal. Waar ben wel verdivideren kennen. Maar nee, ze kon net naar boeten. Dus mensen die soms voor een langere tijd opnamen wien of gezin. Hè, dan wien ze toch wel echt binnen boeten. Nee, dan kan ze eigenlijk net boeten.
0: En dat zijn waterstuinen te komen. Maar ben je daar dan gauw maar in, is mijn koor.
2: Ja, op zich wel. Want daar zit iedereen vanzelfs wel achter. Maar dat is een grote uitdaging vanzelfs. Want de speeltuin bevond zich op de eerste etage. En daar zit een mooi speeltuin, een tuintje naast. Maar dat is vanzelfs op het begane groen. Dus daar ontstond wel een eerste uitdaging. Maar er is, nadat het Green Jacht kwam, is er mij een sessie was waarbij je een brainstorm sessie was met Snoek, Puur Groen en alle hier belutsende maaiwerkers van het Friesjes die er wel iets voor in te zeggen, pedagogisch maaiwerker, fysio, unithoofd. En toen is het wel een prachtig idee, mijn hellingbaan. En die is dan verbond vanuit de eerste etage en die leidt die band dan staat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles mij attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles mag gewoon een heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle tune. Het is echt geschikt maken voor mensen die het bedboom binnen of die het rolstoelboom binnen.
0: Ja, maar dat vind ik mij nogal inderdaad. Want het onderlezen van zo'n waterstuin, ja, dat zal op heel veel plakken zal er wel heel wat eerst. Iedereen had wel een eerst en een dreamen en ideeën. Ja. Bij een ziekenhuis zal het natuurlijk misschien nog wel een beetje meer zou wezen. Want maar toch op een andere manier. Maar voor iedereen wat toegankelijk wezen en zo.
2: Nou, absoluut. En daar is vanzelfs ook zo nijtig dat het ook voor elders gewoon een inspirerend plak wezen mag. Je kan

0: Je voorstellen dat je in een rolstoel of bed zit. Van die bij maat er echt wat te beleven wezen. En die maat inderdaad veilig naar beneden komen kennen. Nou, maar daar is hoe dat is wel ontzacht. En ik zag in zo'n jungle toen ja, zelfs de kloon, daar is hoe nijdacht. Dus als onderwijs dat ze naar beneden gaan, dan komen ze gewoon af in de tuin. Daar ben ik al je beste kloon, niet ze dan jaren. Dus dat is, goed zo'n nijdacht. Ja.
1: Ja, en het kost het dan dik 5 ton. Wie dreigt om dat varrelkoor te krijgen? Kijk, budgetair?
0: Nou, daar maak ik echt een grote ploem ja, voor de fondsenwerven van vrienden van het Friesius MC, Helle Botman. Zij is echt een hele grote motorwest. Maar ja, dan daaromheen is gewoon een heel groot projectteam ontstaan, waaronder wij ook. En Helle had alle fondsen die ze in haar arsenaal hier aanbellen. En bedrijven ons kreunen die het eventueel direct om mij doneren wonen. En wij als stichting, ja, wij weer een aanspreekpunt voor alle lokale initiatieven. En dat is bijzonder inspirerend, want sports, kerkenkoren, voetbalvereniging, serviceclubs, band en patiënten zelfs. Je kunt ze gek net betekenen of else die op. Ja, er is gewoon een leger om mensen ontstaan. Die het, toen ze jaren van het idee dat ze dachten, ja, daar willen wij gewoon om bijdragen.
1: En dat kind had het dus, als de opening hoort, wordt ook een groot feest met al die mensen die blutten binnen.
0: Ja, ze hebben er wel een feestje van maken. En er is voor de band vooral voor die wedage. En wij zijn vanzelfs als stichting en als projecting tegen Gruts. Dat ze ook siermaaien werd ze heel voor ophellen hebben. Werd ze de acties voor verdienen hebben. Dus ja, dat is... we beginnen er een mooi feestje van mij te zien. Ja.
1: Nou, prachtig. En dan in die barters doen, dan in die Ierpenen. En dan kan iedereen er maar van genietje de komende tijd.
0: Ja, het is nou zo dat het op dit moment vooral voor de ben is. He, van de benafdeling zelf, van vrouw, moeder, kind. Maar in de toekomst, ze willen eerst zien hoe dat gaat. Ook voor de veiligers van de bensies. Maar er is ook een eindtocht dat het uiteindelijk ook hier besteld wordt. Voor ben die het op visite binnen bij Heidne, Mem of Bakers of Beppers of waar dan ook. Die het elders in het ziekenhuis op andere afdelingen lezen. Maar nou, je krijgt ook al zijn veiligheid. Ja, dat is wel iets waar... wat voorop staat. Dus dat wordt dan in etappes dienen.
1: Greta Prins, oor die nieuwe battenstuin dus in het ziekenhuis MCL of Friesius in Tusken. Tegen dank.
0: Ja, graag gedaan.
2: Van de Moorn.
1: Fijke, het Nijs uit Oren Media.
3: Ja, maar wat een heerlijk initiatief dit.
1: Oh,
3: Max Visser. Ja.
1: Ja,
3: maar dit is... We hier krijg je in het medioshow hoe Gaza en al die ellende die erbij komt te zien.
1: Ja, maar dit is even...
3: En nou, denk ik, dit is zo'n mooi verbindend verhaal.
1: Eerst de meerskip zijn uit het dorp bij met de blom.
3: Ja,
1: en
3: precies.
1: De waterstuin.
3: En nou de waterstuin.
1: Ja.
3: Nou, je krijgt er zuur wat warm van. Je hebt niks met water krijgen. Dan geven we het allemaal weer even naar de hudde realiteit van het Nijs. De Telegraaf en het AD heb ik voor me lezen. En het gaat beide over vanzelfs de politiek. Coalitie in zwaar weer. D66, VVD en CDA tot op het bad verdeeld. Best grote telegrafen. Hoe donkere wolken pakken zich samen boven coalitie. Ja, ze binnen ze op het bad verdeeld. Hoe de begrutting onder meerderheid komen mat. Zowel over de vraag of het over links of rechts moet. Als over de route naar een deal. En het AD had het ik... voorop staan. Het kabinet kan door, maar het echte werk moet nog beginnen. Jetten zoekt vrienden. Ja, premier Rob Jetten. Die had zei van, ja, het zil slagje, maar er komt genoeg stiepen voor de kabinetsplan bij de oppositie. Maar ja, hoe dat dan komt, ze zitten momenteel in een politiek niemandsland, schroot de kranten. Nou, dan is er nog, goed nice. De HEMA bestiert 100 jaar.
1: Nederlands boy het hè? Eenheidsprijzenmaatschappij.
3: Precies. En zie je juist daar hege besieten. Koningin Maxima die kwam langs.
1: Oh.
3: Koningin bezoekt in Rookworstbruin en Tom Poes Roze de jarige winkelketen.
1: Oh, ja.
3: Dus ze had ik wel een bekentenis dien. Ze is gek op de reekwasten en op de panties van de 100-jarige zaak.
1: Oh, ik vind het wel wat een tamme bekentenis. Ik denk dat ze jat rookworst of zo. Maar...
3: nee, die maakt keurig betel je.
1: Ja.
3: Ik koop hier altijd veel meer dan gepland.
1: Oh ja.
3: Ja, dat plant ze natuurlijk. Ja, ze zijn drok. Een drok agenda. En ze zei, ik word nu al zenuwachtig van de kerstcollectie. Dus dan hing je eraan, bal van de HEMA, hing je in de koninklijke crisis mee.
1: Takkie in de BM.
3: Takkie in de BM. Ja, die had ik nog kregen. Een speciale uitvering. Oh. Dus Takkie verovert hart Maxima.
1: Een limited edition.
3: Limited Takkie. Edition.
1: Ik dat bestiet.
3: Ja.
1: Het is haast zo'n hoor. Het nijs van de NOS. Dat komt erom.
2: Wat is die nijs van deze week?
4: Het was nogal iets prutsen.
2: Bijzonder?
5: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
6: Het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Ik word daar blij van.
6: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
8: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
6: Debat en opinie op radio.
7: Ja, klopt.
9: Maar ik op de televisie.
6: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
9: Bureau de Vries.
2: Is dat zo?
7: Meer dan niet anders.
9: Nee. Op de radio.
6: Maar ik op televisie.
10: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
14: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
13: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
15: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
13: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En daar is het in de Friese Vollemoorn. Houdt de Nijstedt van Ljouwt, die moet aantrekkelijker worden. Maar de horeca, die zucht wel wat problemen. Het verhaal, dat is zo. En dit komt trek aan. Een Love Shack.
6: Bij Omroep Friesland.
16: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
6: De wieken van de jaren 80.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: Friesland van de Moor.
24: My Erit Zion.

0: Het biedt al in de jaren 80, of eigenlijk jij er al. Het is wel wat een trend om bandnamen te bedenken die te krijgen in mij flint aan stellen, hè?
1: Ja.
0: De U2, de B-52.
1: Ja, dat is nice. Ja.
0: De Love Shack, wie dat?
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: Ja, het gaat ook balorig. Besteed 30 jaar en dat begon al een keer in Bantegeer. Dat verhaal dat juist aasen. En de Nijstedt in Ljouwt. Het gaat op de skeppen. Maar de horecaondernemers, die vielen haar net jet.
4: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Ja, dat klinkt wel wat frustratie. Dat verhaal dat juist aasen nek. En Feike, is toch nou wat vrolijkere nijs?
1: Ja, zeker.
0: Als de vorige keer?
1: Ja, absoluut. Ja, ik begin eerst even met de provincie Noord-Holland. Want die houdt Likas, uw eigen provincie, vast onder het eigen stikstofbeleid en plan voor natuurherstel. En er wie een hilarisch vraagpeteer met een bekende Nederlander.
5: Ik ben een artiest.
1: Ik hem herken. Doe ik? Die interviewer net namelijk.
0: Dit is zo'n 80 programma bij zo'n mystery guest die daar zijn binnenkomt.
1: Precies, ja.
0: Nou, wat dat is dat juist aasen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Want eerst is het iets van het Waberjocht, mij Tjitske Wiebenga.
6: Een goeie morgen. Nou, voor de morgen is er een afwisseling van wolken, zinnen en een enkel spatje rein. Voor de meeste is het dan droeg, maar hoe heerske de bewolking en bieden matig want soms krachtige westenwind, wordt het dan zo'n zandje graden. Jongens, het is echt nog droeg, maar vannacht valt er wel lichte rijnwetter. Je bestiet een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking echt nog de oerhaan en is het meestentijds droeg. Bieden matig want soms hudde zuidwester, wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: Ja, het centrum van Ljouwt had het oor. Dat mat in het git op de skeppen. De Nijstedt midden in de stad krijgt een opkrisbeurt. En het had vanzelfs consequenties. Kleuren op en longse stritten die matten op een korrel stemd worden. De horecaondernemers die binnen blij dat er wat dien wordt, maar ze vielen haar net jet. De belutsende wethouder, dat is Evert Stellingwerf, die vindt dat de gemeente juist goed luistert had naar de wensen van de ondernemers. Hij laat eerst uit waarom al die onpassingen eigenlijk nodig binnen.
7: Ja, er zijn wat sleetse plakken en er is natuurlijk een omleiding om het mooier te maaien, greener te maaien. Wij zetten vol in op de verblijfskwaliteit in de binnenstad. Dat mensen het prettig vinden dat ze ik langer bluwen, dat ze ik op de terrassen zitten kennen. Dus dat is je speerpunt, verblijfskwaliteit.
8: Maar nou zijn ze ondernemers, die verblijfskwaliteit die komt nou onder druk te steken. Toch als we zeggen naar het beeldkwaliteitsplan, de regels die erin steken. Biglix had het om trasafscheiding. Dat mooi net al je samen meer. Waarom wil je daarop onpassen?
7: Ja, dus is dat mij samen net meer. Het punt is eigenlijk, de mijne heel stort nog wol. En sommige dingen mochten ik al net. En dan gaat het bijvoorbeeld door de terrasafscheidingen op de pijpen. Die wie ik onder de huidige regels binnen die net tastien. En wij vinden het ook geen goed idee om dat alsnog te testen. Omdat wij zeggen van ja, de kwaliteit van de binnenstad die zit nou correct in het zicht op de gevels, in het zicht op de grachten. En hoor dat nou in staan, want dat is ik een van de redenen dat mensen hier graag komen.
8: Dan kun je ik zeggen van oké, want er zijn grote houten bakken daar. Je kan ik zeggen oké, op oorplakken zijn glazen een wan. Dan ga je zicht. Dan zie je alles, dan wil het in. En dan kom ik misschien te meer onder het argument dat ondernemersbroeken veilig is. Het is een stukje veilig is voor de meesten op het terras. Dat er net zomaar meesten bedel fietsen kunnen. Wat mooi nemen kinderen van tafel.
7: Ja, nee, wij snappen natuurlijk dat comfort op die terrassen ik een punt is. En daarom
8: stemmen we.
7: Ja, de wien. Dat is ook de reden dat we op een heel soort plakken dat ik wil tasten. Hacks op de gevels van de terrassen kunnen die schermen gewoon plaatst worden. Op de railings van de pijpen, wat we hier nou ik hoor hebben, daar plaatsen wij straks zelf die transparante schermen, dat je wollen troszicht behoren. Maar ja, als je daar omheen ik nog werd afschiedingen tasten, dan wordt het toch een beetje dat absoluut een beeld, een beetje hokkerig. Ja, we zien dat nou op verschillende plakken en dat vinden wij gewoon zonde van die kwaliteit van de binnenstad.
8: Er is nog een kritiekpunt, ik weet hoe je daar zelfs naar zeggen, want toen we je nog geen wet hadden vanzelfs, maar in januari is het binnen de sessies west. Daar had de gemeente gevraagd, kom maar punten. Ondernemers zijn van hebben dingen inbracht, dus je er niet van waarom. Is er wat met dingen met datgene wat ze inbracht hebben?
7: Het is wel degelijk meerdere keren mijn ondernemers sprutsen. En er is ik een soort wel van hun wezen oernaam. De terras weer op verschillende plekken uitwrijden. Op de pijpen, we hebben het krek alweer hier. Parasols willen straks wel tasten. Dat we hier nog net zo. We lissen op fysiek van ondernemers mantelbuizen voor de elektriciteit. Zodat ze de voorzienings op het terras hebben kennen. Dus we proberen op meerdere manieren hun wensken mee te nemen.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs-Uit-Oren Media.
1: Ja, de provincie Noord-Holland die hoort vast om haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Dat betekent dat er in het begin zal zones om kwetsbare en beschermde natuurgebieden ingesteld worden van 250 meter. Het kabinet heeft kwartlien nog zijn dat er zones van 400 om 1000 meter invierd worden matten. Dijstig bestuur die denkt dat 250 meter zones genoeg binnen en dat die afstand juridisch ik houdbaar is. En dat joeg BBB deputaire Jelle Beemsterboer van Landbouw on. En vaststel van landbouwminister Jamie van Essen lid nevens hem de ronde voor die lietsere stroken. Als er maar voldoen wordt onder het doel die het Riek stelt. En als de natuurherstel genoeg versteld is, dan kennen provincies van het stikstofslot en dan kennen we vergunningen komen voor Bigelix Wenningbouw. Dus dit is net alleen nog het dijstig bestuur wat er oertinkt. Want ze kregen een brede stiepe in provinciale steden, Justin Joen, voor de insteek van het college dus. En eerder deze week jaren de politici frustreerde boeren die op wie is dat een verdere vermindering van het aantal kei grote gevolgen heeft zoeken voor onverwante sectoren, die als de ikkerbouwers, want die broeken de dongweg voor harden groen. Ja, dus... Nou, dan geven we toch even naar wat luchtigers.
0: Ja, toch benieuwd wat die mysterieuze bekende Nederlander weer krijgt.
1: Ja, inderdaad. Er is een kanaal, sociale media kanaal. En die interviewer is meeging spontaan op stritten. En
0: ja.
1: Dat gaat dan om ondernemerskip. Ben je ondernemer? En nou, okay, heb je dan tips voor andere ondernemers? En ze spreken er spontaan meeging oor op stritten. En dan zit er wel eens een bekende Nederlander tussen. Laten we even jaren hoe dit gesprek gaat.
5: Sorry meneer, vraagje voor u.
9: Ja.
5: Bent u ooit een ondernemer geweest? We hebben een kanaal, vragen tips voor ondernemers voor jongere generatie.
9: Ik ben geen ondernemer geweest.
5: Nou, nee. Je zit er wel uit als ondernemer meneer.
9: Ja, echt waar?
5: Ja?
9: Nee, ik ben het niet.
5: Wat deed u dan?
9: Ik ben een artiest.
5: U bent een artiest, dan ben je toch ondernemer?
9: Ja, maar niet zelfstandig.
5: Nee, en wat voor artiest bent u? Hoe bent u ermee begonnen?
9: Ik ben André van Duin. Ik ben een komiek geweest.
5: Ja, en hoe bent u ermee begonnen?
9: Nou, als kind al, toen ik 16 jaar was.
5: Maar waar kwam die drijf vandaan om te ondernemen? De meeste mensen kiezen voor de vastigheid, een vaste baantje.
9: Ja, maar ja, ik wou graag artiest worden. Dat heb ik dat dus 100 jaar geleden, dus daar dacht ik doe niet over na.
5: Heeft u nooit iets van een normale baantje gehad?
9: Nee, ik was 16 jaar en toen ben ik gelijk artiest geworden. En ik ben nu bijna 80 en dat is wel goed zo.
1: Dit is gewoon... Yes, interviewt André van Duin.
0: Hij is eigenlijk bijna in zijn repertoire. Hè? Want de wist als een vreger snel begonnen is. Ja, we begonnen bij Nieuwe Oogst. Dat vertelt hij, staat een riedeltje. Maar dat betekent niet eens, maar dat zei de jongen al helemaal niks.
1: Nee, het zei deze jongen echt helemaal niks. Wat hij nou, maar waar hij nou aan het praten is.
0: Nee.
1: Het is echt onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: En waar ik zag ik in, er komen een hele soort reacties op dit filmpje.
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen die zeggen van, ja, een heel soort van die bekende artiesten die zo'n hun misledige vielen, als ze net herkend worden. Maar ja, wat is die André van Duin toch een topkerel?
0: Ja.
1: Dat hij beantwoordt gewoon de vragen en bloed ik heel gewoon. En dat zei ik wel weer genoeg André van Duin, want dat is natuurlijk ik een topkerel.
0: Nog één keer dan van die jongen, speciaal voor die jongen.
1: Ja.
0: Dit weer.
1: André.
0: Ja, nou. Jaap.
1: Jaap.

0: op eens op, zit. Gefeliciteerd, want de plaat is afgelopen. Weg met je jongens naar huis. Zo de bieden op.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Ja, en dat naar heel wat oors. Hoewel, van de aap naar de apenkooi, dat valt ik wel daar. Binnen Boatestuin Balorig besteedt deze mannen 30 jaar. Dorpsbewoners van Bantegeer, die stien mijnwaar onder basis van het succes. Zij hopen de oprichters Lisbeth Wijnands en Fijke Vaartjes onder meer bij het bijtje van de eerste Boatestastel. Het idee van Balorig ontstond net in Nederland, maar in Engeland. En de oprichter Lisbeth Wijnands uit Ichtenbrege leidt u hoe dat krijgt hier.
3: Nou, Fijke en ik die kwamen in contact met een, de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk zijn we in, moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. De snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Balorig, moet ik zeggen hoor. Ja.
4: Je hebt echt een familieproject.
3: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later, als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
4: Heel bantig en woordschijn.
3: Ja, heel bantig en woordschijn. Ja. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk. Ja.
4: En hoe wie die eerste dag dat je hem hier kon zien?
3: Nou ja, hartstikke spannend natuurlijk. We hadden echt geen idee. Toen we begonnen, mensen zeiden van ja, wat is dit eigenlijk? En waar beginnen jullie aan? En je kon het ook nog niet zo goed laten zien. Dus nou nee hoor, er was niet veel enthousiasme direct van met over ons initiatief. Ja, die eerste dag. Mensen kwamen binnen, volwassenen, en die zeiden, oh, was dit er maar geweest toen ik klein was, bijvoorbeeld. En kinderen, ja, vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet en huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk, dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
4: En hoe is het nou dan zoveel vestigingen verder om dat te zien dat het zo'n succes is?
3: Ja, waar ik vooral, en ik denk Fijke ook, het aller trots op zijn, is dat het nog steeds voor alle kinderen zo leuk is. Dat het een speelplezier is voor de kinderen. En dat we inderdaad het kind centraal hebben gezet, want dat was bijvoorbeeld belangrijk van het concept. En dat is niet veranderd, eerder nog uitgebreid. Dat we juist voor de hele kleine kinderen van 0 tot 4 een plek hadden waar zij alleen konden spelen. Dat was nog nergens toen.
5: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van doe.
2: Mijn muziek van Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ja, Eddie Murphy.

0: Eddie Murphy die wiel van doel om een album te meitsen. En toen werd hij uitdaagd. Kist ik een noemermeitje dat net grappig is. Dat gewoon een serieus goed toeper is. Ja, dat is goed. En er stik nog een mooie prijs op. $100,000 in die tijd. Wat erop zet. Een soort weddenschip.
1: Ja.
0: Nou, dat is volgens mij aardig goed hier.
2: Dus die had hij wel binnen.
0: Ja, die had er binnen. Ik denk dat hij God's chin had om de verkeer van het singeltje. Maar Eddie Murphy en Party All The Time, wie dat.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
4: Maar de hele week de quiz, de stem van Doel.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kors op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
6: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
7: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jurm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
8: Dat smaakt.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over 7:30. Feike, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. In de Noordzee, boppe Schiermonzee, is Justine een omslijn zielskip voen. Het schip waard zijn 30 kilometer boppe het waadeiland voen. De Hell Jensen, hij in de buurt zocht naar mogelijke opvarenden. Vanwege het Tjuster en de Roegezee is dat stopzet. Het is ontnota nog net duidelijk dat het om de vermiste zielboot gaat. Dat Justine midje naar zocht waard op de Waadzee. Het centrum van Ljouwen giet op een scheppen. De Nijstedt krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers ben blij dat er eindelijk wat dien wordt, maar ze vinden wel dat er te minder harde luister is. Erwin van der Meul had 2 horecazaken op de Nijstedt en viert hem ik net yet.
18: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
2: Op de N354 bij Boerum is Justine een auto op een kop in het water bedaren. De Hell Jensen die riep maar machtig uit en daar waard ik een traumahelikopter oproepen. Het slachtoffer kwam uit de schrik vrij en hoefde net mij naar het ziekenhuis. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Binnen Waterstuun Ballorig bestuurt deze mannen 30 jaar. Dwarsbewenders van Bantegeest dienen mij onder basis van succes. Ze hopen oprichters Lisbeth Wijnands en Feike Vaatjes bij het meidje van de eerste Waterstar stellen. Na de opening van de eerste locatie werd het direct een succes, zei Wijnands.
19: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
2: Nou, mooi.
0: Toch van u, het perspectief van ouder is het meestal net het beste signaal. Als je komt, hoe sta ik in? Maar
2: Nee, maar dan heeft ze natuurlijk een rauzenwest en een beetje burg. En dan mat ze naar hoes, maar dan wollen ze net naar hoes. En dan begin je toch te boeien. Ja.
0: Ze vinden het gewoon leuk en ze misschien ze zich te volmat. Ja, oké. Fijke, dank u wel.
1: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Friesland van de Moor.
8: Erit Science.
1: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk muziek van Bruce Springsteen. Maar eerst die het vader het waarberucht, mijn tietje. Goeiemorgen.
16: Een hele goeiemorgen.
0: Wat voor dag zit u te wachten, Joert?
16: Nou, het is wat een wiksel in de dag. Zeker dat we nou even naar de radar zuggen. En ik zug nou hier in de boet, nou waar heen je op Jerevin? Nou krijg ik een buien aan. Maar het is nou eigenlijk wel weer droeg. En verder, ja, op horen plakken is het ik droeg. Maar even een paar kilometer verderop, dan schoten we weer even een buikoer. En dat is toch wel het waarbeeld van het eerste pad van de dag. Tussen trog zo de zin hem. Ik nog wel eens even Sjen leren kennen. Dus het is echt wikselend. En ja, qua delslag, als we daar even de cijfers er even bij pakken. Maar juster hebben ik wel aardig wat rijnwetter gehad. In elk geval het eind van de midden en begin van de juni hadden we het nog aardig wat buien gehad. En dat had toch zo aardig wat millimeters op smieten. 9,6 millimeter in Ljouwert, Biggeliks, met 10 millimeter in Damwoord. 22,7 millimeter in Boeren. En ik in Laaksum hier is het 10 millimeter te pakken. En Lemmers groet ik 18,9 millimeter. En dat is wel een beetje het karakter ik van buien. He, dat ze op gewoon plakken krijgt even wat voeler binnen als op oren plakken. Ja, en dat zullen we Joert, ik die verschillen. We zeggen Joert, ik dat we al wat millimeters te pakken hebben, maar dat is nog net op alle plakken. Zo. Nou, de minimumtemperatuur, nou, die lijn het leest in Frieske Peel, daar is het kwikzakken rond 11,4. En de heeste minimumtemperatuur heb ik steen op Vlieland met 15,8. Ja, en vierde, wat we Joert verwachten kennen, nou, de eerste part van de dag dus een afwisseling van wolken. Ze noemen dan eens even een glimp zinnen ertussen terug en een lichte bui die het oerloekt. De wind komt uit het westen, wij is in trogsneedmatig want vrij krachtig. Maar het zou ik soms nog wel eens even krachtig wijzen kennen in het noordwestelijk kustgebied. Nou ja, waar de mand hier zitten we dan op zo'n 15 graden. In de midden, dan hebben we wel wat tannimmere bewolking, maar dan gaat die buiengiet eruit. Dus dan is het eigenlijk wel droeg, de hele midden. Nou, nog hield hij die westelijke streming, matig want vrij krachtig, soms krachtig. En dat smiet dan een zandje graden op als maximum temperatuur. Nou, dat is wat onder de lege kant. En ja, als die zinder er net bij komt, mij die wind, ja, dan zoet ik wel eens wat fris onvielen kennen. Nou, jong, dan hebben ik nog droeg waar. Zelfde omstandigheden wat. Maar die wind die helpt wat meer on. Draait ik wat meer weer naar het zuiden. Hè. Hij krimpt wat, zat we dat nemen. Matig ontkrachtig, soms hut in het kustgebied. Mij der ik wienpoesters. En dan hebben we vannacht weer wat rijnwetter te pakken. Ja, en deze combinatie, mij die wien en de bewolking. Dat smiet dan een minimumtemperatuur op van 14 graden. In het eerste van de provincie en op de waterland. Zuk hem zelfs net onder de zontje graden zakje. Dus ja, die binnen een stukje heger dan ze al rond de nacht.
0: En over naar morgen, joh, naar sneeuw, hoe komt het dan?
16: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk wel een aardige dij. Wel die wind die het nog hield, die haterol pakt. Zuidwester, matig, want krachtig. Soms ik werd hut in het kustgebied. Hoe dijs, een spatje rijnwetter. Op de meeste plakken wel even mogelijk wijze kennen. Maar de droege rietes, die oerheers je echt. En ja, we zitten even in het warmtefront is krek voorbij. Het keeltfront moet toch komen, dat komt in de nacht. En dat betekent dus dat we even in een warmere luchtsoort zitten. Daarom hebben we morgen een maximum temperatuur van zo'n 18 of jochentje graden. Nou, en dan hebben we in juni en in de nacht, of eigenlijk in de nacht, hebben we die steuring dan wel te pakken. Minimum temperatuur dan 15 graden. Ja, en dan pak ik de snijder ik even bij, want dan zullen we dus achter dat keldfront dat we nog wel buien hebben, het eerste pad van de dij. Maar de zinnen, die krijgt dan alweer volle meer rond in de rin van de midden. Nog hield die wien die het echt dan nog behoorlijk trouw waait. Matig
20: wat krijftig, soms hut ek dan. Maar het komt dan wat meer uit het noordwesten bij. Ja, en dan de dagen daarna zorg ik op menje meer droege dij. Nog wel een stevige wind uit het noordwesten. Maar van tientje aan dan komen we echt onder een hege drukke bier te lezen. De wind die kiert eruit. Ja, er komt wat lege bewolking van de Noordzee aan. Tussen trog is de zinne ik mogelijk. Maar er komt ik weer wat warme lucht op dus aan. En dan hebben we op tientje al weer 20 graden te pakken. Dus het, ja, ik kan wel stellen dat de komende dagen de wien eigenlijk wel aardig trouw waait. Zo doen dan eens even een bui. Maar de zinnen, die zullen we dan toch wel het vaakst opsnijden.
0: Dus we kennen uitje naar die zinnen, die komt rond.
20: Ja, nou en ik dat graag mij.
0: Nou, heel goed. Jitske, dank wel.
20: Hey, een mooie dijf verder, hè?
0: De binnen van die platen, daar zit een mama appelsap in. Dan jest iets en dat kerst nooit meer net jaren. Ik zie deze plaat van Bruce Springsteen op vinyl. En ik ken het oors als jaren dat hij zongt op pindakaas in de intro.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en I Won't Back Down. Tom Petty die heeft trouwens een keer een gutte flater maken. Dat had te meidje mij een plaat die dwaasend draaien, maar dat verhaal dat juist haast.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Het Jedderen gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 41 appartementen en een huisdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plan om de locatie, net al skoffen neer maar die wordt, een nieuwe bestemming te aan. En de gemeente Zuidwest-Friesland had bouwbedrijf Friso nou een opdracht doen om het gebouw om te pakken. Ik praat er verder met wethouder Michel Rietman van de gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan hebben we het over appartementen. 41 stiks, dat binnen er nogal wat. Wat ik kon denken dan, hoe kan het binnen die appartementen?
3: Nee, het wordt een flink gebouw, maar dat is het huidige gebouw ook al. Hè? Dus de plek leent zich ook voor een mooi iconische gebouw waar 41 appartementen komen. En die variëren van 50 vierkante meter tot 80, 90 vierkante meter.
0: Oké, dus hij heeft dan een bepaalde groep voor eigen, waarvan je denkt, die havelet van een appartement, bijvoorbeeld starters of je stalden?
3: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen die er op een hele mooie plek kunnen komen te wonen.
0: Ja, nou, je als gemeente was zelfs een opjeft om bij te bouwen, om extra wind te maaien. 40 appartementen, is dat nou echt dat je zegt van, nou, dit zit echt mooi op, dat we die erbij gebouwd hebben? Of is er nog wel werk om de winkel?
3: Nou, kijk, in totaal willen we de komende 4 jaar 1500 woningen in Zuidwest-Friesland realiseren. En dan bouw je op de ene locatie 100 tot 200 woningen. Maar je kijkt ook, als je kijkt naar een stad als Elst en het aantal woningen, dan is daar 41 woningen is daar gewoon een fantastische toevoeging. En zo bouw je ook naar aard en schaal in de verschillende steden en dorpen die we hebben.
0: Ja, als er vanzelfs was, het gaat nou om een gebouw dat de mensen toch een bepaalde ondertinkers aan hebben. Biegeliks hadden poppen der onjoen of ze binnen de trouwte, dat soort verhalen. Dat had ik wel pijnlijk wijzen van gewoon mensen, denk ik.
3: Nou, dat is ook zo. En daarom heeft het ook wat langer geduurd. Hè, want we hebben eerst gekeken, kunnen we het gebouw ook bewaren en dat je in het gebouw zelf appartementen kunt realiseren. Dat was ook wel een wens vanuit de inwoners van Elst. Nou, en daar is eerst een verkenning naar gedaan van, zou dat kunnen? Leent dat gebouw zich ervoor om ook weer duurzame appartementen te kunnen bouwen? Nou, dat, vervolgens was dat niet haalbaar. Toen hebben we toch besloten dat er een nieuw gebouw moet komen. Nou, die moet wel de identiteit van Elst versterken. Dus dat zal straks ook in het ontwerp van Friso terugkomen. De houtstad Elst. Maar ook dat elementen van het gebouw ook weer terugkomen in het nieuwe gebouw. En daarom slopen we ze het ook niet, maar demonteren ze het gebouw. Zodat je ook echt kunt kijken, wat zijn nou nog waardevolle elementen in of rondom het gebouw. En laat die gewoon terugkomen. In de tuin staat bijvoorbeeld het hinder. Nou, dat blijft sowieso staan en daar komt een hele mooie tuin omheen. En zo is Friso echt wel op een goede manier straks bezig om geschiedenis van het pand wat er is, om dat ook weer te bewaren en terug te laten komen.
0: En hoe vier binnen de plan? Wanneer kan mensen verwachten dat mensen komen te waaien? Hoe lang zal dat door je?
3: Nou, Friso zal nu eerst het definitief ontwerp verder gaan uitwerken. Dan komen de

0: de keuze is gemaakt om iets nieuws te bouwen. En voor de verschillende doelgroepen van Els zelf. En op een hele bijzondere plek.
1: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Tere dank.
2: Omroep Friesland.
1: Ja, je had soms van die muzikanten die een foutje maatje feiken. Ik denk Big Leaks, Pharrell Williams. Die op een gegeven moment een noemer om ben kregen. CeeLo Green, heel grut mij waard.
3: Mm-hmm.
1: Britney Spears, die een noemer om ben kregen. Dat heet Umbrella.
3: Oh, ja.
1: Ja, dat vond ze ook maar niks.
3: Mm.
1: Don't You Forget About Me is ik een peker alwezen te horen artiesten. En dan heeft ik nog wat oors, namelijk Tom Petty.
3: Ja.
1: Die kreeg eens een keer een demo te jaren. Dat wie in de begintijd van de drumcomputer en een zekere een muzikant, hoe heet het, Campbell, die wie een prutsen met dat ding. En daar kwam een deuntje uit.
3: Ja.
1: Spelen dat vervolgens van Tom Petty.
3: Ja. Die vond niks.
1: Hij zei erover: he didn't tap a foot or move his head. Hij bewoog net.
3: Mm-hmm.
1: He listened all the way through it. Hij had alles yet.
3: Mm-hmm.
1: He hated it.
3: Oh jee.
1: Hij voelde het niks. Hij voelde het helemaal niks. En toen kwam er een telefoontje van een Don Henley.
3: Mm-hmm.
1: Altijd nog noemers hij. Deze singer-songwriter.
3: Mm-hmm.
1: Dat is hier nog wel.
3: Ja.
1: Nou, en dit is dan dat noemer wat Tom Petty verschrikkelijk vond.
3: Oh nee.

0: The Boys of Summer. En wie Don Henley dus, die ervan trok hier maar het nummer.
1: En ik derde die het haast misgier.
2: Wat nou?
0: Nou, die drumcomputer, dat wie al je pionier natuurlijk in het begin.
2: Ja.
0: Dus Mike Campbell, dat is dus die man die dat noemen schreun, en de drumcomputer bestuurde, die dat deuntje inspelen. En dat ging op een bonsje toen nog.
2: Ja.
0: En toen kwamen we het moment dat ze in de studio vinden en dat die audiotechnici echt zien van dit apparaat. Dus dat moest opname worden en hij moest dan ter plekke moest er dat ding instarten, dat bonsje. En hij doet dat bonsje in het apparaat en error.
2: Nee!
0: Nog een keer, error. Nog een keer, 5 of 6 keer had het bezocht. Hij dacht, hij is voort.
2: Ja.
0: Mijn nummer is voort.
2: Oh.
0: En dus staat er, ja, op de een of andere manier, toch, bij some miracle, die dat ding het niet is.
2: Nou,
0: en is het nummer alsnog opname.
2: Is trouwens nog zo'n...
3: De media?
2: Ja, dat ken ik wel in medisch, joh. Ja. Want we gaan er even op terug. Er is nog zo'n verhaal. Het nummer I Will Always Love You van Dolly Parton. Die had dat in Jantje Fjouwer aan te schreun.
0: Ja.
2: Voor Elvis Presley eens. En ja, die hier heel graag opnemen wilt. Alleen nog Dolly Parton wie ik heel grutskop en ik vereerd. Alleen nog toen kwam de manager van Elvis, die legendarische colonel Tom Parker.
0: Ja, en die eerste Nederlandse roots had.
2: Ja, precies. En die eerste keer dus dat Dolly de helte van de Rjochten, de auteurse Rjochten, Austingen zoe.
0: Oh.
2: En toen zei ze, ja nee, dat docht ik net.
0: Nee, die zei, ik werk hier van jongen tot 5 en dan...
2: Precies. Ja. Maar ze had wel de hele nacht gegoogeld nadat ze dat besluit nam hier. Want ja, ze zei, ik hier Elvis heel graag dat noemer, jongjarenlitten, wold. En maar ja, hier een letter, wie het een financiële masterset het West van Dolly Parton. Want doet Whitney Houston het in 1992 coveren voor de film The Bodyguard. Wat het een, nou ja, gigantische hit voor zelfs.
0: Ja.
2: En omdat Dolly nog de verslijner jochten hier, verdienen ze miljoenen dollars hierom. Dus, ka-ching, ik bedoel maar. Nou, dat ben van die verhaal die dan opdoeken.
0: Nou.
2: Dan hebben ik nog het verhaal van de actiegroep Farmers Defense Force. Die waarschuwt zijn leden van, meid zie je hem telefoon scan, rom je hem op.
0: Oh.
2: Ja, alle berichten en alles. Want ze kan wel eens bezitten krijgen van de politie. En dat het te krijgen met die brandstichtingen langs de sneldijk bij Prinsjesdij. En de politie is daar een groot onderzoek naar begonnen. En ja, dan ken die boeren, die kennen ze onverwachte politie op de stoep. Hè. En daarom wordt nou waarschuwen. Meidje hem telefoon, ze scannen alle berichten, wisten daarover. Mochten je hem die hebben. En dan kennen ze hem niks, meidje. Dus daar waarschuwen ze nog voor. Nou, dan nog even mooi nice. Want het lippen van een Britse vrouw is raar nadat ze een nier kregen van iemand die ze volslijn net koeën.
0: Oh?
2: Ja. Ze wie bij de familie langs was, ze moesten naar een nier hè. En ja, naar die van de familie wie geschikt, toen had ze een oproep dienen op Facebook en ze kreeg een reactie van een onbekende man en die bleek weer een perfecte match. En ja, dat wie de 60-jarige Summerfield, die koer die vrouw net, maar hij zei ja, ik wie rekken ter haar berjocht, nam contact op, goeie match. Ik dacht, deze vrouw heeft één van mijn nieren meer nodig dan ik beide. Karen is even oud als mijn dochter en haar jongste kind is net zo oud als mijn kleinzoon. Als ze mijn dochter was geweest, had ik ook graag gewild dat desnoods een vreemde zich zou melden. Het leek me egoïstisch om het dan niet zelf ook te doen.
0: Nou, juist heel vaak dat het dan verkeerd rint, hè? Of dat dan diegene het besteedt of het er heel toe maken wordt. Maar dit is goed. Dit is goed.
2: Ja, de operatie het jullie plakvoen al. En die vrouw die zei, ik viel me 100 keer beter.
0: Nou, dat is toch een goed.
2: Dat is toch even een mooi naam.
0: Ja. Het is haast 8 uur. Het nijs van NOS komt rond.
3: Snijn de midi bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
4: Snijn in Friesland, dat wie doet.
5: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liet roze papierken. Terugbellen, Verdi Elzas.
4: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
5: Toen waren de schillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
3: Snijn de midi van Ian Manshuizen. Snijn in Friesland.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn, ontdek wat helpt.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
11: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
10: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
12: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
10: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Moor, dan is het wedstrijd voor de stem van Doel. Komt dadelijk voorbij. En we hebben het over een nieuwe boatestuin voor het ziekenhuis in Leeuwarden. Disse eerste ek.
3: Disse hele wieken bij Omroep Friesland.
13: De hits, de ontdekkers en het gevoel van Doel.
3: De wieken van de jaren 80. Spektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Leeuwarden. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
17: Mij doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Friesland van de Moor.
3: Mij Erik Zijen.

0: Ik weet net, krijg wat zo'n dwam in tijdens dit stinkje in de studio.
1: Er zijn wel wat onderlinge relaties gingen in Fleetwood Mac, dus ja, je weet maar nooit.
0: Het klinkt wel gezellig. Big Love, you dat en Fleetwood. Nee, jongens, om.
2: Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
0: Fleetwood Mac en Big Love.
1: Ja,
0: kom op.
1: Nog een hoer, Erit.
0: Hij is haast voorbij, de wieken van de jaren 80.
1: Ja.
0: We hebben het woord. Nou, onder andere hieroor.
4: Helemaal bezweet. En huilen, mijn huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met het ijsje en dan gingen ze naar huis.
0: En dat gaat door balorig. Misschien wisten ze net dat die de oorsprong in Friesland had, in Bontegeer, om krijg te wezen. Hoe dat al je tastoon kwam, dat is dadelijk. En de Nijstedt van Ljout, die gaat op de scheppen. Maar de horecaondernemers vielen haar net yet.
5: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd.
0: Ja, dat klinkt net bijster positief. Freke, wat is er in de oormedia voor?
1: En misschien weer de input wonen het gewoon goed.
0: Ja, dat weet ik net.
1: Ja, dat ken ik vanzelf. Ja. Een beroepsactivist die helpt een heel miljoen euro onskeervergoedingen binnen. En een Australische rivier dat de Olympische roeiwedstrijden houden worden matten, die zit vol met krokodillen.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Crocodile Dundee, dat weer hier in 80, hè?
1: Nee, maar het is meer een zware Imtje Klevering.
0: Ja, kijk.
1: Ja.
0: Oei. Goed, het is eerst iets van het Waberdocht in het kwad. Maar het is Kewibanga.
6: Een goeie morgen. Nou, voor de morgen is er een afwisseling van wolken, zinnen en een enkel spatje rein. Voor een beetje is het dan droeg, maar hoe is de bewolking en bieden matig ont soms krachtige westenwind, wordt het dan zo'n zandje graden. Jongens, het is echt nog droeg, maar vannacht valt er wel lichte rijnwetter. Je bestiet een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking echt nog de oerhaan en is het meestentijds droeg. Bieden matig ont soms hudde zuidwester, wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: En een lange tijd van tariëring, voemswerving en onlis werd van de midden de boatestuin van ziekenhuis MCL in Ljout openen. Toen die mat het wol wezen en we stel van Ben dit in het ziekenhuis verbleuwen verbeteren. En dan praat ik verder over met de voorzitter Greta Prins van de stichting Prins Max. Dat is een van de initiatiefnemers van de boatestuin. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waar kwam het idee voor deze nieuwe boatestuin waar je eigenlijk?
7: Nou, het is zo dat de kinderarts Laura Keukens die had het initiatief omleveren bij het ziekenhuis, want die vond ik echt dat er een speeltuin nodig was. Je moet een plak voor bensies, want dat is er ontnota naar Neerwest. En ze kreeg hier een jacht, dus op die manier is het dat er al in kwam.
0: Dus het nooit had er je voor een waterstuin werkte bij het MCL?
7: Nee, de ben kon eigenlijk net naar boeten. Er is vanzelfs wel een hele mooie grut speelzaal. Waar ben wel verdiverderen kennen. Maar nee, ze kon net naar boeten. Dus mensen die soms voor een langere tijd opnamen wien of gezin. Hè, dan wien ze toch wel echt binnen boeten. Nee, dan kan ze eigenlijk net boeten.
0: En dat zou zo'n waterstuur te komen. Maar ben je dan gauw maar hier, is mijn koor.
7: Ja, op zich wel. Want daar zit iedereen vanzelfs wel achter. Maar dat is een grote uitdaging vanzelfs. Want de speeltuin bevond zich op de eerste etage. En er zit een mooi speeltuin, een tuintje naast. Maar dat is vanzelfs op het begane groen. Dus daar ontstond wel een eerste uitdaging. Maar er is, nadat het Green Jacht kwam, is er maar een sessie was waarbij je een brainstorm sessie was met Snoek, Puur Groen en alle hier belutsende maaiwerkers van het Friesisch, die er wel iets voor in te zeggen, hè? Pedagogisch maaiwerker, fysio, unithoofd. En toen is het een prachtig idee kwam met een hellingbaan. En die is dan verbonden vanuit de eerste etage en die leidt die band dan zat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles mij attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles maakt gewoon heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle tuin. Het is echt geschikt maken voor bandjes die het bed boom binnen of die het rolstoel boom binnen.
0: Ja, maar dat vind ik mij nogal inderdaad. Want het onderlezen van zo'n boatestuin, ja, dat zult op me heel veel plakken zullen wel heel wat eersken. Iedereen had wel een eersken en een dreamen en ideeën. Ja. Bij een ziekenhuis zullen het natuurlijk misschien nog wel een beetje meer zou wezen. Want maar toch op een andere manier. Maar voor iedereen wat dat gonkelijk wezen zou.
7: Nou, absoluut. En daar is het vanzelf zeker zo neidig dat het ook voor Els gewoon een inspirerend plak wezen mag. Je kan je voorstellen dat je in een rolstoel of bed zit. Voor die bij maat er ook wat te beleven wezen. En die maat inderdaad veilig naar beneden komen kennen. Nou, maar daar is hoe dat dus wel ontzacht. En ik zag in zo'n jungle toen ja, zelfs de geloen, daar is hoe neidig. Dus als onderwijs dat ze naar beneden gaan, dan komen ze gewoon af in de tuin. Daar ben ik al je beste geloen, niet ze dan jaren. Dus dat is, goed van uitdacht. Ja.
0: Ja, en dat kost het dan dik 5 ton. Wie dreigt om dat varrelkoor te krijgen? Kijk, budgetair?
7: Nou, daar maak ik echt een grote ploem ja, voor de fondsenwerven van vrienden van het Friesius MC, Hella Botman. Zij is echt een hele grote motorwest. Maar ja, dan daaromheen is gewoon een heel groot projectteam ontstaan, waaronder wij ook. En Hella had alle fondsen die ze in haar arsenaal hier aanbellen en bedrijven onskreun die ze eventueel direct om mij doneren wonen. En wij als stichting, ja, wij weer een aanspreekpunt voor alle lokale initiatieven. En dat is bijzonder inspirerend geweest, want sport, dus kerkenkoren, voetbalvereniging, serviceclubs, band en patiënten zelfs. Je kunt ze gek net betekenen of Els die op. Ja, er is gewoon een leger om mensen ontstaan. Toen ze jaren van het idee dat ze dachten, ja, daar willen wij gewoon om bijdragen.
0: En dat kind had het dus, als de opening hoort, wordt ook een groot feest met al die mensen die blutten binnen.
7: Ja, ze hebben er wel een feestje van maken. En er is voor de band vooral voor die wedage. En wij zijn vanzelfs als stichting en als projectteam tegen Grutsk. Dat ze ook siermaaien werd ze heel voor ophellen hebben. Werd ze de acties voor verdienen hebben. Dus ja, dat is... we kunnen er een mooi feestje van mij zien. Ja.
0: Nou, prachtig. En dan die barters doen, dan die Ierpenen. En dan kan iedereen er maar van geniertje de komende tijd.
7: Ja, het is nou zo dat het op dit moment vooral voor de ben is, he, van de benafdeling zelf, van vrouw, moeder, kind. Maar in de toekomst, ze willen eerst zien hoe dat gaat, ook voor de veiligers van de bensies. Maar er is ook een oneindig dat het uiteindelijk ook hier besteld wordt voor ben die ook op visite binnen bij Heid, Nemem, of Pakers of Beppers of waar dan ook, die het elders in het ziekenhuis op andere afdelingen lezen. Maar nou, je krijgt ook al zijn veiligheid, ja, dat is wel iets waar... wat voorop staat. Dus dat werd dan in etappes dienen.
0: Greta Prins, oor die nieuwe boterstuin dus in het ziekenhuis MCL of Friesius in Tusken. Tegen dank.
7: Ja, graag dienen.
3: De media van de morgen.
0: Het nieuws uit door de media, Feike.
1: De activisme leent in Nederland. De oorhit het activist Frank van der Linde zeker een heel miljoen onskeervergoedingen betalen moeten in de oude jaren. En dat zei de beroepsdemonstrant zelf in het Parool. In de eerste 4 maanden van dit jaar alleen al had hij 13.000 euro onskeervergoedingen takend kregen. En dat is meestentijds omdat zijn rjochtshelpverzieken te let behandelen worden. Hij krijgt dan een vergoeding voor. Van der Linde vindt zelf ik dat hij te volle oorhitsjeeld binnenhaakt. Want kan je verantwoord je dat je zo vol investeren in de repressie van een vreedzame activist, zei het er zelf. En hij zegt, ik ben vooral actief bij betogingen voor Palestina, het klimaat en tegen rechtsextremisme. En alleen al de gemeente Amsterdam het al 2 ton onskeervergoedingen betalen om deze man. Dezelfde gemeente trouwens, ik de begroting bekendmaken. Die rennen nou tegen een tekwaad van 500 miljard euro om. Dus ja, dan kan je elke euro die je bespaart die kennen. Ja, dan zoen je blijft maar wijze maten. Maar dit geheel terzijde. De activist die spant een soort zaak. Gewoon wint die ik mij regelmaat. De Rien van Steert die is er wel een beetje clear mij intussen. Ze is er van derde van dat hij het rugsysteem te zwier belest. Maar als hij zaken en die had hem kwart niet nog voor 4 keer te let antwoord krijgen in je vergoeding takent. En ik dit, Sil van der Linde, werd onfjochtje. Dus bezweert dat hij zijn verloren iets geld krijgt, viel van der Linde hem net. Bezwaard om iets waar ik recht op heb? Kom nou zeg. De overheid moet zich bezwaard voelen dat ze zo belastinggeld verspilt. En hij zei, ik ben vooral dwaan in mijn street in het systeem. De herders zien lippenswerk van maken. En dat leent dus aardig, wat je dat zou jaren.
0: Oh.
1: Ja. Dan ga je even naar 2032. Dan weer in Brisbane, in Australië, waar de Olympische Spelen worden gehouden. En dan heeft hij de Fitzroy River. En dat is de locatie voor het Olympisch roeitoernooi. En dat is een opvallende kar, want die rivier staat bekend om de krokodillen. En ik om de stroming, die de stremingen, die er behoorlijk vol wijzen kennen.
0: Het wordt roeien met hindernis dus.
1: Het wordt roeien met hindernissen, inderdaad. Dus de lipjes van 400 zeekrokodillen in die Fitzroy River. Doet begin vrienden hier duidelijk waar dat rivier in ommerking komen. Roei- en kanolocatie ontstier en ik de nedige opsquor. Want ja, op de website van het regeer van Queensland, de steden, stiert namelijk dat toeristen net op plakken zwemmen moeten die het krokodillen voorkomen kennen. Laat armen en benen niet buiten een boot hangen. Klim zo snel en rustig mogelijk terug in de boot als je in het water valt. Provoceer of val krokodillen nooit aan. Dat zoek sowieso nooit waan trouwens. Voer ze niet en laat geen voedsel achter. De premier van Queensland die zei dat de locatie de toetsing met vlag en wimpel trostien had. Hij wierde blieert mij. Waarom al die moeilijke gezichten? Velen zeiden dat het niet kon, maar wij verwerpen die opvatting. En ik, de burgemeester van de stad Rockhampton, waar de locaties lezen, die roept taskogels op om krokodilbewust te wijzen.
0: Oh.
1: Ja, nou dat is ik wel weer heel wat. Een nieuwe term voor mij. We doen niet alsof het probleem niet bestaat. Er zitten krokodillen in het gebied. Maar ik heb in de rivier gezwommen. Je moet gewoon krokodilbewust zijn. Ja, hoe je dat dan krijgt, wijzematen. Misschien heel rustig zwemmen en net te volle bewegen.
0: Moet je dan wel een krokodil tinken of net een krokodil tinken?
1: Nou, ja. Inderdaad. Ja, het kan ik een motivatie wijzen. Dat je als roeier tinken van hoe jeder ik de Oostan oude, of hoe rapper ik dit Oostan al is. Ja. Hoe minder lang ik in het water ben, hoe minder kans ik heb dat ik er een krokodil omvallen ben.
0: Nou ja.
1: Ja, dat ken ik nog zo.
0: Dat
1: ja, ik meis wie naar Woswaar een impje klevering. Want ik denk maar dat die dan nog wel een keer mij doet. En dat is toch wel de bekendste Friese roeister.
0: Dan gaan we nog maar in contact mee.
1: Nou, misschien.
0: Ja. Spiele Aasten weer de stem van Doe.
1: Ja.
0: De vraag is natuurlijk, welke stem als de Aasten voorbij komt juist uit de 84? Eerst is het hier van muziek van Wax.

0: Wax and Bridge to Your Heart.
1: De stem van Doe.
0: Ja, de stapel mij hier een 80 prijzenpakketten die is aardig liedser voor een intusken. Het is om de Pac-Man sokken voor zelfs het zwaaihondje, die 80 zwaaihondje. En het Omroep Friesland t-shirt in hier een 80 stijl. De laatste keer in Friesland van de Moon deze week is de vraag van waar is deze stem?
1: De stem van Doe.
2: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
0: Ja, een gevleugelde uitspraak. Maar van waar is die dan correct? Als je het wist, doe dan een berichtje naar 0620-4-9-9-9-9-9. Of de omroep-app. Als je dus wist van waar deze stem is.
1: De stem van Doe.
2: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
0: Ja, die prijzen zijn mooi. Maar kies die nou net voor een dagelijkse rekening niet? Eerst dat goede antwoord nog even. Waar is die stem? 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of de omroep-app. No, the Romantics and Talking in Your Sleep.

0: Romantics en Talking in Your Sleep. Intussen een heel soort meisje niet een gooi doggen naar de stem van Doe. Soort meisje heeft wel een beltje rinkelen. Fragmenten komt dit een reclame bij. Maar ja, welke? Krijg ik al trost door dat het misschien wel Piet Reumer wijs ik in. Nou, het product net reclame voor wie misschien wel Reumer, zoiets. Maar Piet Reumer, wie het net? Ja. Nog één keer.
1: Ja.
2: De stem van Doe.
3: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
2: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
5: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
4: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
5: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
4: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
5: Hij had een podcast maken.
4: De Herman Brood tapes.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volero.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jal van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
23: Een goeiemorgen. Het Jeddere gemeentehuis van Driels maakt plak voor 41 appartementen en een huisdokterpraktiek. Er ben al langere tijd plan om de locatie, dat als koft neert maar dienen wordt, een nieuwe bestemming te gaan. Neffens wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland is de nijbouw voor alle doelgroepen.
24: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen.
23: De bregen van Stroopbos is van Joertal een week lang net begeerbaar. Verkeer maakt ons na je wiekenvreed omrijden, fietsen of kuieren. Rijkswettersteert vervangt de pompinstallatie van de bregen. Zolang het werkt wordt, stiert de bregen even, want zonder die pomp kan de bregen net bewegen. Verkeer wordt omlaat over de bregen van Eibersburen. Het centrum van Ljouwen giet op een scheppen. De Nijstedt krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers ben blij dat er eindelijk wat dienen wordt, maar ze vinden wel dat het te minder harde lustre is. Erwin van der Meulen had 2 horecazaken op een Nijstedt en viel hem ik net jet.
25: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
23: Ja, de ondernemers zijn vooral bang dat er te meer ruimte bloedt voor harde terrassen. Binnen Battenstuun Ballorig bestuurt deze mannen 30 jaar. Dwarsbewenders van Bontegeest dienen in mei onder basis van het succes. Ze helpen oprichters Lisbeth Wijnands en Fijke Vaatjes bij het meidje van de eerste Bartenstastel. Na de opening van de eerste locatie weer direct een succes, zei Wijnands.
1: Vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilen naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk en leuk.
23: Ik moest wel naar high school.
3: Nou, dat moest erin, denk ik.
23: Ja.
3: Dat is toch helemaal in de leeftijdscategorie vals. Die naam haast mij.
23: Eerst even in de ballenbak. Maar
3: ja, Fijke is hier. Misschien dat helpt.
23: Ja, misschien helpt dat.
3: Die van de opluchters die ja. Ik zou. Maar,
23: ja.
3: Nou ja, kies muziekje. Het is hartstikke van het wapenrecht. Dat komt erom.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je wooi?
4: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
28: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
29: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
30: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
31: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
32: Friesland van de Moor.
33: Erit Seijens.
34: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Dadelijk muziek van Pick Meat en Chris Ria komt nog voorbij. Maar eerst het wapenrecht. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
35: Een hele goeiemorgen.
3: Wat voor dij zit u straks in Joert?
35: Nou, het is wat een wiksel in de dij. Zeker dat we nou even naar de radar zuggen. En ik zeg nou hier naar boet. Nou, waar heen je op Jereveen? Nou krijg ik een buien aan. Maar het is nou eigenlijk wel weer droeg. En verder, ja, op horen plakken is het ik droeg. Maar even een paar kilometer verderop, dan schoten we even een buikoer. En dat is toch wel het waarbeeld van het eerste pad van de dij. Tussen trog zo de zin hem. Ik nog wel eens even Sjen laten kennen. Dus het is echt wikselend. En ja, qua delslag, als we daar even de cijfers er even bij pakken. Maar juster hebben ik wel aardig wat Rijnwetter gehad. In elk geval het eind van de midden en begin van juni hebben we het nog aardig wat buien gehad. En dat het toch wel aardig wat millimeters op smieten. 9,6 millimeter in Ljouwert, Biggeliks met 10 millimeter in Damwoord. 22,7 millimeter in Boeren. En ik in Laaksum hier in het 10 millimeter te pakken. En Lemmer schroet ik 18,9 millimeter. En dat is wel een beetje het karakter ik van buien. He, dat ze op gewoon plakken krijgt even wat voeler binnen als op oren plakken. Ja, en dat zullen we Joert, ik die verschillen. We zeggen Joert, ik dat we al wat millimeters te pakken hebben, maar dat is nog net op alle plakken. Nou, de minimumtemperatuur, nou, die lijn het leest in Frieske Pijl, daar is het kwikzakken rond 0,4. En de heeste minimumtemperatuur heb ik steen op Vlieland met 15,8. Ja, en vierde, wat we Joert verwacht kennen. Nou, het eerste pad van die dus een afwisseling van wolken. Ze noemen dan eens even een glimp zinnen ertussen terug en een lichte bui die het oerloekt. De wind komt uit het westen. Wij is in trogsneedmatig want vrij krachtig. Maar het zou ik soms nog wel eens even krachtig wijzen kennen in het noordwestelijk kustgebied. Nou ja, de mantie zitten we dan op zo'n 15 graden. In de midden, dan hebben we wel wat tannimmere bewolking. Maar dan giet die buiengiet eruit. Dus dan is het eigenlijk wel droeg de hele midden. Nou, nog hield hij die westelijke streming. Matig want vrij krachtig, soms krachtig. En dat smiet dan een zandje graden op als maximum temperatuur. Nou, dat is wat onder de lege kant. En ja, als die zinder er net bij komt, mij die wien. Ja, dan dan nou, zoet ik wel eens wat fris onvielen kennen. Nou, jong, dan hebben ik nog droeg waar, zelfde omstandigheden wat. Maar die wind die helpt wat meer aan. Draait ik wat meer weer naar het zuiden. Hè. Hij krimpt wat, zouden we dat nemen. Matig ontkrachtig, soms hut in het kustgebied. Mij daar, ik wienpoesters. En dan hebben we vannacht weer wat rijnwetter te pakken. Ja, en deze combinatie, mij die wien en de bewolking, dat smiet dan een minimumtemperatuur op van 14 graden. In het eerste van de provincie en op de waterland zie ik hem zelfs net onder de zonnetje graden zakje. Dus ja, die ben een stukje heger dan ze al rond de nacht.
3: En over naar morgen, hoor, naar sneeuwen, hoe komt het dan?
35: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk nou, wel een aardige dij. Wel die wind die het nog hield, die haatrol pakt. Zuidwester, matig, want kräftig. Soms ik werd hut in het kustgebied. Hoe dijs, een spatje rijnwetter. Op de meeste plakken wel even mogelijk wijze kennen. Maar de droege rietes, die oerheersk je echt. En ja, we zitten even in het warmtefront is krek voorbij. Het keeltfront moet toch komen, dat komt in de nacht. En dat betekent dus dat we even in een warmere luchtsoort zitten. Daarom hebben we morgen een maximum temperatuur van zo'n 8 of jochentje graden. Nou, en dan hebben we in juni en in de nacht, of eigenlijk in de nacht, hebben we die steuring dan wel te pakken. Minimum temperatuur dan 15 graden. Ja, en dan pak ik de snijder ik even bij, want dan zien we dus achter dat keldfront dat we nog wel buien hebben, het eerste pad van de dij. Maar de zinnen, die krijgt dan alweer volle meer rond in de rin van de midden. Nog hield die wien die ik dan nog behoorlijk trouw waait. Matig ontkrachtig, soms hut ik dan. Maar het komt dan wat meer uit het noordwesten bij. Ja, en dan de dagen daarna zorg ik op meenje. Meest droege dij, nog wel een stevige wien uit het noordwesten. Maar van 10 jaar, dan komen we echt onder een hege drukke bier te lezen. De wien die kiet eruit. Ja, er komt wat lege bewolking van de Noordzee aan. Tussen trog is de zinne ik mogelijk. Maar er komt ik weer wat warme lucht op dus aan. En dan hebben we op 10 jaar weer 20 graden te pakken. Dus het, ja, ik kan wel stellen dat de komende dagen de wien eigenlijk wel aardig trouw waait. Ze doen dan eens even een bui. Maar de zinnen, die zullen we dan toch wel het vaakst opsnijden.
3: Dus we kennen uitje naar die zinnen. Die komt erom.
35: Ja, nou en ik dacht graag mij.
3: Nou, heel goed. Jitske, dank u wel.
35: Hey, een mooie dijf verder, hè?

0: Pick me, wie dat vanzelfs. En als I saw the light.
1: De stem van Doe.
2: Dat is pas fijn. Goed gedaan, jochie.
0: We spelen hier vanzelfs de stem van Doe bij Omroep Friesland. En als het goed is, ja, hebben we ook contact met Henk.
3: Dat klopt.
0: Henk, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Wie is het een beetje wekker?
3: Ah, krijgt.
0: En de zesde radio en doe je eerst een stem. En gaat het ook voort en dadelijk zijn beltje rinkelen?
3: Nou, net voort en dadelijk. Even google je en toen ging ik hem te bakken. En dan komt het wel weer naar voren daar. En
0: ja, dat is
3: exact. De stem komt wel bekend voor, maar krijgt weer de wie je, dat wist ik niet.
0: Nee. Wow. Maar de kist reclame ik nog uit de 81?
3: Jazeker, ja.
0: Oh.
3: Ja.
0: Nou, de meisje het verklappen. Waar wie de stem van je hoort?
3: Ja, Rijk de Gooier.
0: Ja. Uit de reclame voor het, de kruidenboter, hè? Wat is dat, dat biedt volgens mij.
3: Bakker, hè?
0: Ja. Nou, mooi. Dank u wel voor het insturen.

0: Gary Holtinken. Komt dit uit de jaren 80? Nee. Nou? Komt net uit de jaren 80.
1: Herm Brijven dan?
0: Ja, sorry. Dat is vals biljet. Maar goed, de reclame is rond de jaren 80. Dus. Wat een excuus betekent, maar de artiest is trouwd in de jaren 80.
1: Behel Link.
0: Ja, kleer oplost. We hebben ek Nijs onder oren oer Balorig, of tenminste Nijs. De oorsprong van Balorig. Kom mensen weten net dat in Friesland leidt. De Bartenstuin besteedt deze man 30 jaar. En dorpsbewoners van Bantekeer die staan in mei onder basis van dat succes. Ze helpen oprichters Lisbeth Wijnands en Fijke Vaartjes mij het meisje van Biekeliks de eerste Bartenstar stellen. Het idee dat ons hier trouwens net volstaan in Nederland, maar in Engeland. De oprichters Lisbeth Wijnands uit Ichtenbergen leidt uit hoe het correct zit.
2: Nou, Fijke en ik die kwamen in contact met de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten. En een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. Snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam. We hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van Balorig, moet ik zeggen hoor. Ja.
3: Je hebt echt een familieproject.
2: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later, als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
3: Heel bantig hebben we het Shen.
2: Ja, heel bantig hebben we het Shen. Ja. Die wierde ik bij betrokken eigenlijk. Ja.
4: Om

0: Chris Ria en Let's Dance. En nou, wat er maar gauw zijn auto weer in.
1: De media van de morgen.
0: Op met de feestdagen, succes ze. Fijk, het Nijs Udoor Media.
2: Ja, het Fries Dijver, heb je voor me lezen. Een foto voorop. Nieuwe verf voor de stenen man. Het grote beeld in Haas. Je krijgt een nieuwe farvelagen. De letters die we in Haas net meer te lezen. En er wordt een zinkcoating beroekt. En die is goed bestand in de zilte lucht. Ja, dat is daar in Haas wel verstandig voor zelfs. Dan ik nog het Nijs dat krapte Friese arbeidsmarkt houdt aan. Ja, de krapte is dus in het tweede feestje van 2022 zo groeit dat het nou haast op het landelijke niveau leidt. Met name in landbouw, bouw en horeca neemt het aantal vacatures sta. Dan haast 500 vacatures stijgen nou even. Ja. Dan de Ljouwte kranten. Ja, verwarring houdt aan over begrotingsakkoord. Twee partijen willen naar links, één partij wil naar rechts. Wat wordt het? Dat lijkt wel een bekend noemer van links naar rechts. Maar wat minder feeststemming daar in de kamer, heb ik het idee, als dat noemer. Dan even zien. Ja, dan staan de spinnekopmoen van Gwangehuizen. Die staan zond juster midden in de rouw staan voor Henk Kroes. Moener Rudolfus Wagenaar die zwaarde voor dat de wjurken zastien dat de onderste en de bovenste wjurk krijgt voorbij het midden stilstien en dat jouwt dan dat het lippen voorbij is en verder is het rjochte naar bozem het plak waar Kroes wennen. Dat is een mooi eerbetoon lijkt het mij aan Henk Kroes.
0: Ja.
2: Ja. En dan hebben ik nog het nice dat

0: Wacht even, ho. Papier werkt het net mij. De Friese brandwacht beveiligt kazernes geen inbraak weg. We kunnen niks doen. We moeten wel overgaan op maatregelen. Ja, er is een weg om inbraken bij brandwachtkazernes in ons land. De Friese korpsen die bleunen nog boeten schot, maar ze ja, doen nog wel extra maatregelen om de boel te beveiligen. Bewakingscamera's onder oren. En ja, ze wilden dus de boel beter beveiligen. De wat duurde apparatuur stellen. Gewoon bij brandwachtbroekte van die knipskeren om een auto eten te knippen. Maar ja, criminelen die hebben hele oren doelen voor zichzelf. Dus er is een soort belangstelling voor de criminele verhaal. En ja, het is wel heel kwelijk voor zichzelf. Want ja, zijn knipskeren die hebben net samen weer. Ja, en die wordt wel broekt om meesing te rijden.
1: Ja.
0: En dus, ja. Nou, en dan ik nog het nice. Dat Duco, de hoen Duco, die kuit al 10 jaar lang door de gong en klaslokalen van basisschool de Kabas in Frenscher. De 70-jarige Golden Retriever blaast komende waansje 10 kerstjes uit. Voor Baaske en leerkracht Marian de Haas het moment om Duco voortaan thuis te litten. Je moet stoppen op je hoogtepunt en dat geldt voor Duco ook.
1: Duco geeft mij pensioen.
0: Hij geeft mij pensioen. Ja, nou, bracht een extra stukje sfeer mee op school.
1: Ja,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Het is hem van harte gunt dat hij nou de rest in kent.
0: Ja.
1: Het is tijd voor Noden voor. En Arjen Overmaat is altijd met z'n mij.
2: Ja, het is vreed, Joet Eriet. Dus...
1: 81 apenkoor?
2: Ja, zeker doen we dat. Tussen de halve en de tolve. Ik ben heel benijd waar Arke zal je maar komen. En mooie 81 klassiekers die we dan misschien correct even mist houden.
1: Ja.
2: Die in de foute Italo-plaat, weet ik het al hier. Nou ja, dat en ik de stem van Doe. Dus jou ook nog zo'n geweldig prijzenpakket weer voort.
1: En we krijgen wat vragen van mensen die zo'n pakket woonden. Van wanneer komt er dan? Maar dat kan even door. Er zit ongeveer een week ertussen van dat er op een motten komt.
2: Want het is op maat voor zelfs. Hè?
1: Ja.
2: Tegen die welke maat t-shirt, welke maat sokken. Ja, dan mogen we dat wel even maatje litten.
1: Vanzelfs.
2: Dus dat wordt even, maar komt erom.
1: Hazen, dus ik werd er weer in Noden voor. Dit weer Friesland van de Moor van Joert. Wij binnen er manje van Zelswer. Van nou een heel goed weekend. Doei.
3: Wat zul ik dwaan dit weekend?
4: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
3: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
13: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Hey Raymond!
18: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Op de locatie worden in totaal 225 kinderen opgevangen. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitters van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
0: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
21: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
7: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
21: Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dank u wel.
2: Bieke van de jaren 80 ging gewoon lekker terug in Noude voor. Maar Suzanne Vega Aasten en ik, Michael Jackson. Oor een minuut.
22: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
23: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
22: De wieken van de jaren 80.
24: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
25: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrijn. Wie maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
26: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijstig uit rollen hier. Hoontje.
27: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
29: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Noden voor.
31: My Arjen Overmaat.

0: zijn eerste lied van een poster van Marlene Dietrich. Onderwand hing in op haar kamer. Suzanne Vega, Marlene on the wall.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn als de winst in de week van de jaren 80. Ja, deze naam komt van de Italiaanse kunstschilder uit de Renaissance. Die heel jaren 80 weer trouwens, want hij schilderde vaak Madonna's My Man. Ja, oké, okay, dat zijn oren Madonna's, maar toch. Maar in de jaren 80 dan dachten we vooral om deze band uit Noorwegen. Kist er nog? Maar die bijzondere namen, wat dus echt die schilder is, Fra Lippo Lippi. Shouldn't have to be like that.

0: Phil Collins in the air tonight and shouldn't have to be like that. Fra Lipo Lipi daarvoor.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Maar het nijs het Jotje 84. Want in september Jotje 84 wordt de APK-keuring verplichten. En het televisieprogramma Tros Kieskeurig die spiel het hierop in. Maar haar een verste onderdeel, het wrak van de weg. En gamle auto's die waren dan toch de politie van de diek hellen. En vernietigen.
2: U loopt nog steeds de kans het slachtoffer te worden van iemand die voor een appel en een ei een autootje heeft gekocht. En die daar, zeg dan maar, op hoofd van zegen nog mee rondrijdt ook.
3: We hebben deze wagen laten stoppen om zijn algehele indruk. Hij ziet er wat roestig uit. Maar het allerbelangrijkste was dat hij scheef hing. Waarschijnlijk dat er iets bezig was met de vering. En daarvoor hebben we hem laten stoppen voor een onderzoek.
4: Hoe reageerde eigenlijk de eigenaar van deze auto toen u vertelde dat hij in een gevaarlijke auto reed?
3: Na het openen van de motorkap, en dus op het moment dat hij ook zelf onder de motorkap meekeek, schrok hij. Hij had dit nooit verwacht.
5: Ik had deze auto met de bedoeling om de wintermaanden door te komen. Ik ben een motorrijder. En met slechte weer, gladdigheid en kou heb ik deze auto aangeschaft. Naar mijn idee kon dat wel.
6: Het is uiteindelijk een heel wrakkemikkige automobiel. Je hebt te maken met... die kokenbalk hier die helemaal door is.
4: Wat nu, majoor?
6: Vernietigen.
0: Ja, denk ieder. Ja, ik moet voor het denken aan een verhaal van uw Spaak en Beppe. Die wien dan ook vaak op snijden even een blokje te rieden. Maar je zwijger van haar. En die hier... daar heb ik een oude auto en dan staan het fotomatje op Tilders, dan zegt gewoon de diek erop. Dus ik denk dat die ik kandidaat wie voor wrak van de weg. Wat is een wieken van de 84 zonder De La Soul? Nou, hier, daar ben je.
7: Greetings girl and welcome to my world of phrasing right up to bat. Is the Daisy

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is Jelbert Zingen. Hier is het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Het Jeddere gemeentehuis van Driels maakt plak voor 41 appartementen en een huisdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plannen om de locatie, dat al skoften neert maar dienen wordt, een nieuwe bestemming te jaan. Neffens wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland is de nijbouw voor alle doelgroepen.
18: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen.
17: De bregen van Stropbos is van Joertal een week lang net begeenbaar. Verkeer maat ont na je wiekenvreed omrieden, fietsen of kuierje. Rietswettersteert vervangt de pompinstallatie van de bregen. Zolang het werkt wordt, stiert de bregen even, want zonder die pomp kan de bregen net bewegen. Verkeer werd omlaat over de bregen van Eibersburen. Zo'n 600 Lippenhuisters beginnen van de middag met het opprikken van een heel miljoen dahlia's op de 10 versierde wijn van het Blommencorso dat morgen in het dorp houden wordt. Arnoud Batterink van de organisatie van het Lippenhuisterfeest leidt uit hoe dat in zijn werk geert.
19: Nou, nu is de tent nog leeg, maar we gaan vanochtend één voor één de wagens die al klaar zijn gemaakt in het papier-maché, die gaan wij dan in de tent trekken. Met een shovel en dan worden daar alle bloemen opgeprikt. Dus de bloemen die staan nu in kratten klaar. En dan kunnen we vanmiddag beginnen.
17: De organisatie van het vergezen evenement verwacht het morgen een soort bezoekers. Gewoon verzorgingshuizen uit de omkrieten van het dorp Haarlemmermeer dat ze mij bussen vol bewenners delkomen willen. Na een lange tijd van tariedings, fondsenwerving en onlis, wordt van een beetje de batterstuun van ziekenhuis Friesius in Leeuwen openen. De tuin met het wolwezen en herstel van bijen die het ziekenhuis verblouwen, verbeter je. De initiatiefnemers dienen voor een uitdaging, want die batterstuun begint op de eerste verdieping van het ziekenhuis. Zet voorzitter Greta Prins van stichting Prins Max, een van de initiatiefnemers.
20: En toen is het een prachtig idee, kamer in hellingbaan. En die is dan verbonden vanuit de eerste etage en die leidt vakantie ben, dan staat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles mij, attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles maakt gewoon heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle tuin.
17: De waterstuin kost 4,5 ton. Een gruttal sponsoren had dat geld op het kleedlijn. Het waren er nog, je hoort eerst zin en een lichte bui. Bij de matige en vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. In de midden neemt de wind daar, rekt het bewolkt, maar het bloot ont in de jong droeg. Vannacht een bui en tretje ont zontje graden.
16: Oké, dank u wel, Feike. Wij gingen er eens even lekker voor zitten. Voor daar is er dan eigenlijk de long version van Prince en... Ja, Aston kist 8 minuten 43 grinnetje. Van Purple Rain.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af... Hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
24: Nolde voor.
25: My Arjen Overmaat.

Jongens, ik ben nog even mijn vingers aan het opeten. Want ja, wat een geweldige uitvoering van Prince. En zien Purple Rain in de extended version van 8 minuten 43. Vreeg me wel, hoe zou dit klinken? Stel dat Stevie Nicks dit in zong hier. Want dat was eigenlijk het idee van Prince. Hij alleen ja, de muzikale lijn, de tekst nog net. En hij hier dat naar Stevie Nicks stuurt. Maar de vraag, kist hier een tekst op scrollen? Nou, het worden even, toen bellen ze Prince waarom. Die zei, ik ken het net, dit is te volle voor mij. Kaam te hut binnen. En uiteindelijk had hij dan zelf maar de microfoon gepakt. En de tekst scrollen. Misschien maar goed, hè. Wat een noemer, hè. Purple.

0: Ja, Sweet Ross Sweet. Dat wien ze, de ballades uit de jaren 80. Glenn, my dear Ross, and nothing's gonna change my love for you.
1: De stem van Doe.
0: Kom eens op het Blitz jaren 80 t-shirt van Omroep Friesland, waar we Pac-Man sokken. En het wijfhandje, dat binnen de prijzen in Kist van Tjenjo's Meidost. Deze hele week al om de stem van Doe, een nostalgische stem uit de jaren 80. En dit is de op die efter van Juwet.
1: De stem van Doe.
2: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar reken er niemand meer op.
0: Waar is dit tekst? Wat man is dit?
1: De stem van Doe.
2: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar reken er niemand meer op.
0: Om een kostenmaatje op dat geweldige jaren 80 prijzenpakket. App het goede antwoord terug via de app van Omroep Friesland. Mike via WhatsApp 0620 4 Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Asen Nightseen, de stem van Doe. En nog één keer kom op de prijzen die nodig voor. Onseen, The Electric Light Orchestra. Twilight.

0: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt. Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Bouw of metaalproject?
8: Staal Digitaal!
7: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
8: staaldigitaal.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank u wel.
14: Als mij dan wel stond, de stem van Doe. Ik leer hem nog even, ja, het is een verneemde stem uit de jaren 80. En de Max Koons op het blitse jaren 80 t-shirt van Omroep Friesland. Die Pac-Man sokken en het wijfhondje. Welke stem is dit?
15: De stem van Doe.
16: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar reken er niemand meer op.
14: Ik denk dat dit een sportman is, maar waar is het? Als dat wist.
15: De stem van Doe.
16: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar reken er niemand meer op.
14: Stuur een bericht via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Haast het antwoord in de stem van Doe. En misschien haast dan al die geweldige mooie prijzen wel te pakken.
17: We zijn hier een week bij Omroep Friesland.
18: De hits, de ondenkers en het gevoel van Doe.
17: De wieken van de jaren 80.
19: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: De Wico's jaren direct bij het Once Up A Tour de jaren 80. Vind je dat net, Nienke? Je hebt al wel de Wico's jaren toch, in de jaren 80?
1: Wat zei dat?
0: Ik zei de Wico's jaren direct wel bij, toch? In de wieken van de jaren 80?
1: Ja, dat weet ik zeker.
0: Mooi.
2: De stem van Doe.
0: Ja, de stem van Doe. Het wie nog net zo makkelijk, Nienke. Ja, gelukkig gaat het goede antwoord shoot. Wist ik liet hem eerst nog wel even jaren.
2: De stem van Doe.
3: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar rekenen niemand meer op.
0: Ik zit even in de beruchte box te simmen. Omroep Friesland. Hilbert van der Duim komt binnen. Bart Veldkamp. Rinus Michels. Jan Lammers, Simon Tahamata, wat hou je, Raffel van der Vaart, Guus Hering nog, Henk Angenent. Nee, dat is al je net. Jan Raas, nou, dat zit al een beetje in de buurt, maar waar ziek je wij nou?
1: Ik jij dat angst direct voor wie Joop Zoetermel.
0: Nou,
3: En het afscheid van mijn carrière en toch wereldkampioen te worden, ja, daar reken ik zelf niet meer op en daar rekenen niemand meer op.
0: Ja, Joop Zoetermel, heel wel goed. Ja. Der mij alle prijzen naar Halm. Hoe kwam het als dit wel voor het Nalis Jerst?
1: Nou ja, ik denk omdat het fietsen wel valt en al zo lang, dus dat ik die stem gewoon direct herkende.
0: Nou,
1: ja.
0: Der mij haast het blitse hier een 80 t-shirt van Omroep Friesland won de nostalgische Pac-Man sokken en dat mooie wijfhandje, wat ik helemaal hier 80 is.
1: Hartstikke mooi.
0: Sturen we naar Holland, lokweenske en geniet je nog van de wieken van de jaren 80, dit hele weekend nog,
1: Ja, oké, dan
0: fijne dag, Nienke. Hoi.
1: You do.

0: De tiet van het roensje van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Vitamintje.
2: Ik ben lekker.
0: En die 18.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontinkers en...

0: even wat spijkerboek vibes van Patty en Shift, The Wonderful.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Hi, Nijsuit, Njotje 80. Op 8 december werd John Lennon delskitten bij zijn hoes. Bij het verletten van zijn appartement signeerde er eerst nog een exemplaar van de LP Double Fantasy van Mark David Chapman. Maar Chapman, wie groot fan van Lennon. En wie krijgt als John Lennon trouwt met een Japanse vrouw. Maar Chapman die krijgt psychische problemen en krijgt zo'n hekel aan Lennon. Hij stiert hem dan ook op te wachten. Wie zijn hoes dat er letter op de jongen weer thuis komt. En dan zit er John Lennon D.
3: De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd. In 1969 wekte hij verbazing toen hij als onderdeel van zijn huwelijksreis een week in bed doorbracht in het Amsterdamse Hilton Hotel, om zo zijn strijd voor de vrede tot uiting te brengen. Een paar jaar eerder was heel Amsterdam uitgelopen om hem en George Harrison en Paul McCartney te zien. John Lennon, die in 1958 de Beatles oprichtte, heeft als componist van meer dan 100 songs de muziek van onze tijd sterk beïnvloed. En nu heeft een 25-jarige man uit Hawaii om nog onbekende redenen John Lennon doodgeschoten. Hij is slechts 40 jaar geworden. De muziekwereld is een stuk armer geworden.

John Lennon en Imagine. Ja, dat is hier een zantig doek kwam eruit voor zelfs. Maar trotterdeer van John Lennon kwam dit nummer in 1981 weer op een nij in de hitlisten. En daarvoor Wonderful, Perry & Shift. Nikki zei, ja, ik kan Spijkerhoek echt wel bewust mij maken hier. Die arme Patty, die door de slechte Tony aan de drugs wordt geholpen. Oh. Ja, de wieken van de jaren 80 wel onder Friesland en Frieske Nijzaassen. Mijn John Cafferty en de Beaver Brown Band. Yes.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jelf van Over is het. En Timo Jepkema, die had het Frieske Nijs bij naam. Timo, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het jedere gemeentehuis van Driels maakt het plak van 41 appartementen en een huisdokterspraktiek. Er zijn al langer tijd plan om de locatie, dat al een skoft niet met Dienwut, een nieuwe bestemming te gaan. Nevens wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland is de nijbouw voor alle doelgroepen en gaat het net alleen nog om Cape Wenten.
15: Ja. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor 260.000 euro. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen.
14: Zoals seizoen het Lippenhuis

0: Dus beginnen van een beetje met het opprikken van een heel miljoen dahlia's op de versierde wijn van het Blommencorso. Dat begint morgen in het dorp. Arnoud Batterink van de organisatie van het Liphuisterfeest. Hij ziet hoe dat in zijn werk gaat.
1: Nou, nu is de tent nog leeg. Maar we gaan vanochtend één voor één de wagens die al klaar zijn gemaakt in het papier-maché. Die gaan wij dan in de tent trekken met een shovel. En dan worden daar alle bloemen opgeprikt. Dus de bloemen die staan nu in kratten klaar. En dan kunnen we vanmiddag beginnen.
0: En de organisatie van het evenement, dat vergees is, verwacht het een soort bezoekers. Gewoon verzwaringshoezen in de omkritten van het dorp Havel Onjoen, dat ze mij bussen vol bewenners welkom willen. Na een lange tijd van taarierings, voenzenwerving en onlees wordt van een beetje de boatestuin van ziekenhuis Frisius in Ljouwen te iepenen. De tuin mat het volwezen en verstel van Ben die het in het ziekenhuis verbleven verbeteren. De initiatiefnemers stien voor een uitdaging, want de boatestuin begint op de eerste verdieping van het ziekenhuis. Zo zei het vastzitter Greta Prins van stichting Prins Max, een van de initiatiefnemers.
2: En toen was het een prachtig idee, kwam een hellingbaan. En die is dan verbonden vanuit de eerste etage. En die leidt die band dan staat de tuin in. En onderwijs komen ze dan van alles tjermij, attracties, een hut, speeltjes, klim te stellen. En dat alles maakt gewoon heel natuurlijk materiaal. Ja, je bevindt je eigenlijk zo'n beetje in een soort van een jungle tuin.
0: De boatestuin kost het 4,5 ton. Een gruttal sponsoren had dat yield op het kleedlijn. Mijn knop vernield.
3: Wat?
0: Ja, dat knop komt te drukken.
4: Oh ja, ik is nog wel een keer erop drukken. Dat kan gewoon erop drukken.
0: Ja. De commissaris van de Keningen, Arno Brok, brengt Joert een werkbezoek onder gemeente Ljouwert. Hij praat met het college onder meer over de gemeentefinanciën, wenningbouw en huisvesting van statushouders. Daarna gaat er naar Nijbouwwijk Middelzee. Daar stiet de vraag centraal hoe je net alleen nog in een nieuwe wijk bouwen, maar ik een meerskip. Dan het waar, die knop docht het gewoon nog. Een broene loft, al binnen ik opkledings. De kinderen snitten gevallen, vermiddje meer bewolking, maar het bloed wel droeg bij zo'n 18 graden. In de joentiet en nacht kinderen bui vallen. Het kwal het dan ou naar zo'n 14 graden.
4: Oké, dankjewel Timo. Oeren, dan hebben we die weer. Dan zetten we even een nieuw apparaat erin. Dan doet er het weer helemaal.
0: Knopje weer even goed.
4: En in de tussentijd zelfs die prachtige muziek uit de jaren 80 weer onder dissen van Supertrap.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Nul de Voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: Margriet Eshuis en Black Pearl en Supertramp. Take the long way home.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, ACD Alphen, de apenkooi van zelfs. Vanzelfs alleen nog maar muziek uit de jaren 80. Dus als je al ideeën hast, jouw ze graag terug via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Ik ben benieuwd naar die prachtige mooie vinsten of versjes die we nog even vergeten meer om te draaien. Ken ACD Alphen al hier in de apenkooi. Ja, het wie net al jaren Hosanna verzels in de jaren 80. Wat wie ik, nou ja, een grote werklezers, honderdduizenden mensen die zitten zonder werk. En moesten waarom vallen op een uitkering. Een van haar wie nul havens. En hij kreeg, dat wie ik wel bijzonder, maar toestemming van de sociale change. Eigenlijk een ja, soort pilot. Zij mochten muziekmeisje. Maar je behoort van haar eigen uitkering. Dus 12 man muziekmeisje komt ze op de ziekje van, is het wat, kunnen wij misschien de vrouwt, vooral Nederland verover je maar uw muziek. Maar ja, dan moet je je wel inscrollen. Dus is toch, nee, wat is nou een mooie naam voor iets bedroken? Dus had ze maar VOF, de kunst, betocht. En nou, dat is uiteindelijk goed slagen, want de eerste hit wie al na een maand te jaren op de radio. En die uitkering wie uiteindelijk net beneden. Dus dat wie een goede pilot voor de sociale chest. VOF, de kunst, dit wie die hit. Suzanne in de wieken van de jaren 80.
2: De

Albert Friesland en Marcia Hines. And your love still brings me to my knees. Wieke van de Jaren 80, Hazen naar Alphen, de Apenkooi. Wat voor sterren? Jouw doet via de app of de WhatsApp 0620. Of jou hoor Jochen, Ian Jochen. Ik denk dat het een heel ondrok oerke wordt. Een hele soort fysiek in dat geval, want het is nou al ondrok. Ieder daarvan is Liewe. En Liewe zei: vind je het roboelie net te draaien? Goed. Maar je elke oer wel altijd goed. Ja, dat is ook Jaren 80, Friske Jaren 80. Van haar een EP. Debuut EP. Daar kwam dit vanaf. Roboelie in een Siberen verhaal. En daar stie ik dit op: het famke, de hoen. En de houtkap. Jochtje 80. Frieske 80.

0: Omroep op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
3: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is Netlo.
4: Nee, dat is Netlo.
2: Friesland van de Moon.
5: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasySit.nl, dan zit hij al goed. Stoffenspektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland. Strijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, ja, de wieken van de jaren 80 en de apenkooi. Wat was Jerre? Jouw loert via de app of de WhatsApp 0620. Fjouweren, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ja, het klinkt als een gerucht uit mijn HelloFresh box van deze wieken. Maar het is toch echt een groep uit Frankrijk. Rita Mitsuku en Marcia Baila. Onoverregen te mogen. De jongeres is deze week verstoord. Dat is minder leuk. Nice, is Katrina Ringer. Maar het veske Marcia Baila. Wie is daar?
0: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel. Van
0: de wieken van de jaren 80. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen niet.
10: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: Nul de Voor.
0: My Arjen Overmaat.

Dankjewel, Onno. Ja, ik hoor dit eigenlijk helemaal net. En daar was Onno hier ook nog een heel leuk doenske bij. En had dit op de radio of in de discotheken te jaren wie nou, dan streamde doens vlieren vol. Dan weet ik net al dat die Nederlandse wie, maar in Frankrijk zeker, want daar kwamen ze bij. Duo Rita Mitsuko en Marcia Baila. De wieken van de jaren 80, de Apenkooi en Sjoerd Bloemhof. Van deze heren, Fleetwood Mac, Little Lies.

ik viel het zwierte, wat zoek ik, zwierte soorten werd er vanzelf van de Noordzee al om mijn snoepvleer. Maar deze hier een 80 simmerhit. Schroot Frans Hek. Splitsing en wind in zeilen. Jij is de dynamieke van de jaren 80. Het is de apenkooi. Wat voor Jerre? Dat kan via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouren, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Stuur maar een fysiekje. Dan probeer even het al hier voor te draaien. En ik zie dat. Ja, het maakt wel die jaren 80 komen, Geert. Want Geert die vreeg de Carpenters Horn. Yesterday Once More. Maar dat komt dit hier interessantig. Nee, dat wordt hem net. Boe Veenstra. Ik ken Boe al zo lang dat er appt. Stit Boe op de Asselijk. Ontwerp, zeg maar. In het team van Radio Friesland, wie bouw al een werk, denk ik op een afstand dik, maar nou net meer. Want hij is verplakt naar het Grungerland. Er is nou sleert onder het hekleer. En dan past dit er goed bij. Waterfront van de Simple Minds. Ach, geweldig, die wieken van de jaren 80. Dank u wel, Bouwen.

0: Helemaal onder het begin van de jaren 80 waart het ritme van de jaren 70 nog een beetje mijn naam. Troch Lips Incorporated en The Funky Town. Troch Mariet Onvregen, want de 55 plus hadden we lekker on het Gim West op het ritme van Funky Town. Lipsync, dank hem op. Deze is voor Jordi. Uit de jaren 80, Hans de Boy. En thuis ben.
1: Als

0: Frisse Wieken bij Omroep Friesland.
1: Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
4: Kijk.
1: Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de Jerm 80.
1: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Jouw Vertolven is het. En het Frieske Nijs. Timo, je hebt kom eens hier. Goeiemorgen.
18: Goeiemorgen. Ja, opletten voor het verkeer dit weekend. Want de A32 tussen het Jereveen en Wolvegeer gaat joen om zo'n uren helemaal dicht. Dat bleef haast het hele weekend zo. De dik iets snijden om tolvoeren mietjes pas weer iepen. Rijkswet is dit werken ter om de laatste fase van grut onderhoud. Zek door de kant op van Wolvegeer naar het Jereveen is de dik een schof dicht. Verkeer wordt dan omlaat en mat rekken horen mij extra reistiert. Zo'n bjemmen in Dokkum krijg je een zogenaamde tree tag. Op de tag, een soort van leads bordje, staat wat een BM budget voor de omjouwing. Maar een QR-code erop is meer informatie op te vragen. Ze is te zien hoeveel rijnwetter een BM opvangt, hoeveel zuurstof er produceert en hoeveel CO2 erop slacht. Dokkum docht mij om een Europese campagne die mensen bewust maakt mat van de waarde van bjemmen in dwarpen en steden. Commissaris van de Koning Arno Brok brengt Joet een werkbezoek onder de gemeente Ljouwert. Hij praat met het college onder meer over de gemeentefinanciën, wenningenbouw en huisvesting van statushouders. Daarna gaat er naar Nijbouwwiek Middelzee. Destijds de vraag centraal: hoe je net alleen nog een Nijwiek bouwen, maar ik een meerskip. En assistentskiesrechters Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietjerk binnen de komende weken actief op de Arabian Gulf Cup in Saoedi-Arabië. De twee Friesen vormen een arbitragekwartet met scheidsrechter Danny Makkely en VAR Erwin Blank. De Gulf Cup is een toernooi van landen uit de golfregio. Het toernooi begint op 23 september. De finale is op 6 oktober. Dan het waar, een beroende loft. Al binnen er ook wat opklarings hier en daar. De kin een snitteke vallen. Van een beetje meer bewolking. Het bleef dan wel droog bij zo'n 18 graden. In de jongtiet en nacht kan er weer een bui vallen. Het kwam het dan nou naar een gratis viertje.
17: Oké, dankjewel Timo. Wat is het toch verrekte spietig dat het maar in je weekend wordt. Hebt Nina, wat een heerlijke muziek uit mijn jeugd die ik thuis bij Ham en Mem jerre. Ken mij wel langer en vaker. Nou, het wordt nog onder mij snijden, de weekend van de jaren 80. Oh ja, en de jaren 90 maar ik wel apps erbij. Nou, misschien februari of zo, Nina. Hoor dat in de agenda. Eerst weer rond naar de jaren 80. En ja, ik weet nog, wanneer wie het tongestje waard het trot drukt. Annie, die drukte Bon Jovi terug. En Jelma tocht, die jukebox plaat, die wolk nou jaren. Je geeft wel af een bad name. Om 12 minuten.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: Voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: gedaan.
1: Zou Theo dit een leuk liedje vinden? Vraagteken. Vraag eens eigen. Ja, het zit op plak 1 van zijn favoriete top 10 uit de jaren 80. Hij stuurde een lesje mij. Wat is dat leuk om te zien. Deze week verdij je, Theo.
2: De wieken van de jaren 80.
1: Dit is echt weer een schitterend verhaal. Kom binnen. Jaap stuurt het via de app van Omroep Friesland. Dat is nog een fysiekje. Als het kind nog krijgt even, hè? Via de app of de WhatsApp. En het wie op de boente joen van het squallenreisje in Klas Fjouwer. En op skier wie die bonte joen. En Jaap van der Laan die zoe playbacken. Dus Jaap die stier op het podium daar op skier. En het doel wie om Ticket to the Tropics te doen. Maar het verkeerde kant van het bandje wat is daar, Jared Hiever zelfs. En toen waard het Love is in your eyes. Dat is echt wat. Dan had hij helemaal tarret op Ticket to the Tropics, op die uithaal. En dan wordt Love is in your eyes in start. Dat ken ik onze onbest. Hebt er nog bij. Het is langling voor zelfs de jaren 80. Maar het optreden waard een succes. Tjoegen een foto met alle klasgenoten onder het mij wuiven wie. Nou, wat een mooi verhaal, Jaap. En hij vreeg het deze
3: ja.
1: Even weverom naar de boente joen op skier. Jaap van der Laan, de sterren van de hemel playbackte op het podium bij Gerard Joling.

0: Woehoe. Dire Straits, ja, Walk of Life in de weekend van de jaren 80. In de apenkooi. Onvregen, dat mag ik er maar even bij pakken of zo. Met saffel of fysiekjes, kind, hartstikke iets met volgje en Sien. Trientje, die woord is graag hier. Walk of Life. Het is hartstikke tol voeren. Jacob Stietjerek, al clear voor nou in Friesland. Hartstikke het programma zo.
1: In Drachten, we doen de Noordelijke Veiligheidsacademie. Ik ben het.

0: don't play my tune.
1: Ja, in The Walkers. Daarna werd het The Press. I'm gonna shoot the DJ down. Because he won't play my tune. Nou, dat ga ik bij deze dingen. Dank u wel, ja. Jongens, jongens, jongens, wat een hit. Kaam erin in de apenkooi, maar sowieso ik. Al die verhalen en ondenkens in de wieken van de jaren 80. Tiergetank daarvoor. In de apenkooi hebben we er nog in. Maar via het net de wieken van de jaren 80 nog dit hele weekend lang bij Omroep Friesland. Deze is nog voor Koop Koopmans. Goed weekend, hoi. Little

0: Two American kids doing best they can.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt. 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
3: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
1: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Wat een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
5: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn scheppenklaard worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Mooi zien.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: In Drachten doet de Noordelijke Veiligheidsacademie Iepen uit. Maar de professionals bent het daar niet op situaties waarin de biegelijkse agressie en maatschappelijke onrest de rol spelen. Verder het waar met Jitske, Nijs uit Oorde Media en het rand van 84 Nijs uit 84. En naast is muziek van Toto.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
10: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de 84.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Noi Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hield Sino in Friesland van Zijl, Zutte 81. Toto, wie dat mij, Rosanna.
1: Van Tolvo, Ienoren, Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Snow in Friesland met de editie van Vreed Njuntjen September. In Drachten dat jult de Noordelijke Veiligheidsacademie iepenen. Maat professionals beter tardier op situaties, dikwijls agressie, en maatschappelijk onrecht de rol spelen. En zo'n BM in Dokkum krijgen jult te zijn in de Tree Tag, en op die tag, een soort van verliezen bordje, staat wat een BM budget voor de omjouwing.
2: BM is eigenlijk het enigste object in de iepenbieren ruimte die in waarde vermeerderd naarmate het ouder wordt.
0: Het raar bedoelt in dat Tjitske Wibberga. Een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, er loopt nu nog een lichte bui, maar van de middje is het zo goed als droeg. Wel neemt de bewolking wat meer ta en is het dan een graad als zonnetje bij de matig ontkrachtige westenwind. Jongen is het echt nog droeg, maar vannacht valt er uit en toch wat rein. Hier bestiet een stevige roezer uit het zuidwesten en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking de oerhaan, maar soms een spat rein. Bij de matig ont soms hudde zuidwester wordt het dan een graad als jochentje.
1: Oond Ienoeren, Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: In Drachten werd de Noordelijke Veiligheidsacademie iepenen. De academie is benam bedocht op de praktijk en is een opleidingscentrum voor beveiligers, handhavers, mensen in de zorg, oerhiet en het bedrijfsleven. Het maakt professionals in die sectoren beter tariëren op situaties waarin het publieke agressie en maatschappelijke onrest een rol spelen. Een bijdrage van Pelle Numan.
5: Ja, we zitten nu in de Oeverstraat, iets nice bij de Noordelijke Veiligheidsacademie. Niels Hoogma van de academie, we zijn nu aan het begin van Oeverstraat. Hier is een soort regieruimte, wat is het correct?
6: Ja, dat klopt. We hebben hier een regieruimte van waaruit wij elke ruimte kunnen bedienen met video, met geluid, dat we kunnen meeluisteren. Dat kunnen we ook doorzetten naar de leslokalen. Dus als wij hier scenario's draaien waarbij deelnemers iets moeten gaan doen en laten zien, dan hoeft niet de hele groep achter in je nek te staan om mee te kijken. Die kunnen gewoon een lokaal meekrijgen wat er gebeurt. Dus dat maakt het nog realistischer. Maar het betekent ook dat ik hier per ruimte kan gaan bedienen, bijvoorbeeld de verlichting. Daar kunnen we verschillende kleuren verlichting. Het kan uitvallen. We kunnen de alarmen, de rookalarmen laten afgaan, brandalarm, het hele alarmsysteem, rolluiken. Ja, eigenlijk kan ik hier alles doen wat jij in de praktijk gaat tegenkomen.
5: Ja, en waarom heeft dit eens opgerocht en betocht?
6: Ja, dat is een beetje heel snel geëscaleerd eigenlijk. Wij hadden het idee vanuit de praktijk. Hè, wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf. En daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage. En aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehaald, waarvan zeiden van, joh, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde. En dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen in de praktijk of in goede oefensituaties. Nou, die oefensituatie die kunnen wij hier prachtig nabootsen. En niet alleen binnen de beveiliging, maar dat geldt ook voor een zorgverlener. Dat geldt ook voor handhaving. En zo kunnen we een heleboel meer gaan benoemen natuurlijk. Maar het trainen en oefenen is gewoon hartstikke belangrijk. Ook tijdens een opleiding of daarna.
5: Ja. En Wendy Vijgenboom, ik van de academie. Waarom is dat oefenen zo belangrijk?
7: Nou, dat oefenen is eigenlijk vooral heel belangrijk, omdat je komt situaties tegen in het echt, in het werk. En als je ze dan realistisch geoefend hebt, weet je, dan kan je daar weer naar refereren, zodat je dus eigenlijk veel beter weet hoe je met lastige situaties om moet gaan. En wij kwamen er eigenlijk achter dat trainen vooral in saaie leslokalen gebeurt en vooral theoretisch is. En dus niet echt refereert naar de praktijk en waar je echt mee te maken krijgt. En dat is eigenlijk de reden waarom wij de Noordelijke Veiligheidsacademie gestart zijn. Zodat we echt in praktijk kunnen oefenen. Zodat het echt aansluit bij jouw werk en bij jouw wat je tegenkomt in de praktijk.
5: Als ik dit station, dan leek het mij heel logisch dat mensen van beveiliging dit te oefenen krijgen. Maar dit bestond hier en dan nog net?
7: Je hebt wel natuurlijk de politieacademie, dus die heeft zijn eigen oefenstraat. Maar verder voor beveiligers, handhavers, zorgmedewerkers is het er eigenlijk nog niet. Dus dat vonden wij ook raar. En omdat wij zoiets hadden van we kunnen wel steeds zeggen dat we er wat van vinden. Maar dan moet je er eigenlijk ook wat aan gaan doen.
5: Ja. Niels, al je verschillende rondes, je zijn correct alleen, je kent ze al je hebt zien, je al je verschillende scenario's bedenken. Hoe ben je die rondes correct inrochten?
6: Ja, bijvoorbeeld hebben wij hier een ruimte als een balie. Hè? De balie-medewerker of een beveiliger of een gemeenteambtenaar die achter een balie zit, waar bijvoorbeeld een lastige klant komt. Maar ook die daar vandaan een omroepsysteem kan bedienen, die met portofoons kan gaan werken, die met de brandmeldcentrale die we kunnen laten afgaan om kan gaan. Dus daar hebben we nog verschillende ruimtes bij, als een woonkamer, een kantoor, we hebben een separeerkamer. Hè? Dus dat is vooral, zie je dat in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Iemand die echt door het lint gaat, een gevaar is voor zichzelf en soms voor de medewerkers. Dus daar ligt alleen een matrasje in. Daar zit ook zo'n dikke deur in met een luikje. Die hebben we hier ook. We hebben ook nog een kroeg. Dus ook hoe ga je om met als er verlichting is, als er harde muziek is, als er rook in staat. Ja, ook dat kunnen we hier doen.
5: Ja. En is het dan een stuk realistischer dan wanneer het er het CMA's kan omhinnesteren?
6: Als jij er alleen voor staat, eventueel met een trainingsacteur, is dat een stuk lastiger dan wanneer er 10 man op de achtergrond staan mee te kijken hoe jij het doet. Dan is het toch vaak wat lacherig en het voelt net even anders. Nou, als wij hier bezig zijn op deze wijze met al die omstandigheden, we hopen en we horen in ieder geval dat het een stuk prettiger ervaren wordt als realistisch dan in een gewone klaslokaal.
0: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan. Het treinverkeer tussen Leuthen-Snits is onder het einde van de Mon stillijn en oorreding bij Mantrum. Om Jelbert Olvenhinnen waren de helpdiensten een oproepen voor een oorreding. Op een oergang, zodat plakvoen hebben, politieambulance en een traumaheli binnen oproepen. Hoe lang het treinverkeerstrein bloed is op dit stuit nog net bekend.
1: Noi Frieson, Media Oersjoch.
0: Mijn Fijke Wouda, een goeie met je.
8: Goeie met je.
0: Wat is het voor?
8: Ja, de powerbank die het juster ontplofte onder een KLM-vlecht naar Curaçao, die zou van oud-directeur, oud-KLM-directeur en oud-CDA-minister van Infrastructuur en Wettersteed Camille Eurlings-Westha. Meerdere banen die bevestigen dat aan nu.nl. En de Lofvip-maatschappij zelf die kent bevestigen, want ze zeggen ja, dit is privacygevoelige informatie. Wie je meer als een ier de baas bij KLM. En het is van jedere directeuren werd juist verwachten dat ze de regels on boord van de tas stellen, dat ze die kennen. En een van die regels is dus dat je zo'n powerbank net onbeheerd opladen met je. Hij zoekt toch in sleep vallen wezen. Wilst dus onder de vlecht nog meerdere keren waarschuwen wie je voor de gevaren van powerbanks.
0: Ai.
8: Ja, dus door het incident moest het KLM-toestel juster waarom? Wie vleeg al boven de Atlantische Oceaan, maar ze moesten waarom naar Schiphol. En passagiers aan boord van toestel wie het incident dus in de business class. En één persoon rekken verwoenen, licht verwoenen. Het is net natuurlijk dat Eurlings zelf wedstrijd of een oor. Maar goed, meestal zijn ze trouwens wel de passagiers van de crew had goed ingrepen. Er is voortdurend blust. En maar goed, dat is dan wel een beetje pijnlijk dan.
0: Ja, lijkt het mij ook, ja.
8: Ja. Ja. Dan begin in Warschau, begin morgen het EK tramrijden. En uit naam van Nederland door de Rotterdamse trambestuurster Elvira Meij. Ze pleegde haar door de Nederlandse vaarronde in Rotterdam te winnen. En bij het EK, dan draait het vooral om behendigheid.
9: We moeten bowlen met de tram en je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram en dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
8: Nou, dat is heel wat. Gelukkig hoe ze dat in duistig verkeer net het waren. Ik weet net hoe het dan hoort in de soer.
0: Nee,
8: maar goed. Ze heeft wel een beetje een handicap trouwens, want in Warschau maar ze rijden maar een tram die ze net kent. En die is echt sneller en kwatter als haar eigen tram in Rotterdam. Dus dat wordt nog een beetje wennen.
0: Ja.
8: Er binnen 2 Britse senioren, die binnen een man en vrouw, die binnen in de stad Ilfracombe, binnen ze onholden omdat ze een verkeerslacht stik maken hier. De vrouw die weer mijn stik arken, dat lacht inklom en die vernielde dat. En de man die stier onder de peel en die zei hem om henne, Atrik Meesing, wie een dit hadden zien komen. Ze zijn dus onholden omdat er beelden van maken vinden. Ja, het zijn wurg. Alles wordt filmen.
0: Daar ben ik geen beelden van.
8: Kom op sociale media. Dus wie voor de politie heel makkelijk om deze 2 meisjes om te houden. Ze zijn dus in de ban van een online complottheorie. En daarin wordt beweerd dat de sensoren of verkeerslichten geheime elektronische onvalswapens binnen. En die zullen kanker en het onval veroorzaken.
0: En het is net zo.
8: Dat wordt nog onderzoek. Deze zit er wel eens van verstaan komt maar die in. Maar dit lijkt meer hoe ouder, hoe gekker. Maar goed. Ze meisje deel uit van een radicale online beweging. En die nemen haar zelfs de Blade Runners. En zij beweren dat dus. Ze zeggen zelf ik van, we zijn net woke, maar verslijn wekker. En we zullen neer opjaan met haar levensreddende werk. Dus er zullen wel meer verkeerslachten sneuvelen in Kwaadendijk.
0: Ja, maar de witte politie nog ook van de wetse wijze, Matten.
8: Precies, dat weet ze nou. Dan is een student die is naar de rug gestapt, want hij kreeg een 8 op zijn scriptie, voor zijn scriptie, maar hij vond dat het te leeg was.
0: Oh.
8: Ja, toen is hij naar de Riversteert gestapt. En die had dus de student uiteindelijk ook nog gelijk, jong. Hij is qua inhoud een jongen verzinnen, maar hij hield wat te let inleveren, de scriptie. Ja. Hij is van tevoren wel onkundige. Degene die scriptie lezen was, die ik zei, ja, ik jou die 3 dagen extra, want er zit een Pinksterweekend zit er tussen. Dus hier een voorlopige versie, hier die dus eerst inleveren. Nou, hij zei, oh, 3 dagen, dan komt die definitieve versie. Ja, kom goed. Ja, kwam dus net goed. Want het college van beroep voor de examens, die oordeelde dus ze moesten rekening houden met de extra tier die de student broekt hier. Alleen dat college is nou weromroepen terug de Rier van Steert. En die jongen heeft nou dus uiteindelijk dags een jochenkrie.
0: Nou, keurig.
8: Dat is mooi voor hem.
0: Ja,
8: ja.
0: Mooi. Dank u wel.
8: Dank u wel.
0: Kijk, Wouda, wie dat mij het neus uit de Orde Media. Het is nutje met het Noord-Olven. Sambiem in Dokkum, die krijgen Jouten zijn in de tree tag. En op die tag een soort van liedsbordjes die het wat een BM budget voor de omjouwing. Wie had het? Nee, de muziek. En die is van Bobby McFerrin.
1: De wieken van de Jeroen. 84.

0: don't worry. Muziek. Zelfs uit 84 jaar in de weken van 84. Bobby McFerrin. En don't worry, be happy. Sam Bjem in Wat is Friesland? Hebben we van de morgen zijn in de tree tag gekregen. Dat is een soort van poster die op de been plakt wordt. Dat bestuurt wat de been bijdraagt om de omjouwing. Hoeveel rijnwetter vangt de been bijgelijks op? Hoeveel zuurstof produceert de been? En hoeveel koolstof slacht de been op? Dan worden binnen te vinden op die tree tag. En in Nederland doggen dit hier 30 gemeenten mei om deze campagne die de verzorging maakt dat we ons meer bewust worden van de weerde van Bjem. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF, wie van de morgen bij de start van die campagne.
1: Tim Jansma van Piers Floris. Dat is de organisatie die ook de tree tags plant. Allereerst een tree tag, wat is dat?
2: Het is eigenlijk een poster. Die we op bomen bevestigen. En het idee daarvan is dat we laten zien wat er normaal gesproken onzichtbaar blijft. Dat is wat eigenlijk bomen voor ons doen in onze leefomgeving. Dus de zuurstof die ze produceren, de koolstof die ze afvangen, het water dat infiltreert. En als je dan zo'n grote boom hebt, zoals hier in Dokkum, zo'n enorme plataan waar enorm veel blad op zit. Ja, dat levert een onschatbare bijdrage aan die leefomgeving.
1: Yeah. We zien hier op de poster die zo meteen op de boom wordt bevestigd. Bijvoorbeeld dat deze boom meer dan 64.000 liter water per jaar vast kan houden om overstromingen te voorkomen.
2: Yeah.
1: Hoe oud is deze boom eigenlijk?
2: Ik weet het niet precies. Als ik het zo schat, dan denk ik een jaar of 80.
1: Oh ja, 80 keer 64.000, daar word je bijna bang van.
2: Daar word je inderdaad bang van, ja. Aan de andere kant, hij was niet zo groot toen hij hier werd geplant. Dus het is allemaal geleidelijk gegaan. Maar ja, het telt wel enorm op. En deze kan nog een hele lange tijd blijven staan. Dus daarom is het ook belangrijk om er goed voor te blijven zorgen. En dat we een beetje bewust zijn van wat zo'n boom voor ons betekent hier.
1: Gerk Vellema, jo ben greenbeheerder bij de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dit is een van de BM hier in Dokkum die het straks aan tree tag krijgt. Waar kunnen we de rest aan vinden?
3: Nou, we hebben nog een paar plakken in Dokkum aanwezig, mooi BM. Hier is verderop is een hele mooie vleugelnoot hebben we nog uitzocht. We gaan nog een paar dwarpen in Verwerd hebben bij het oude gemeentehuis. Daar de grote boekenbeam die de jongens stiet, die hebben we uitzocht. In Tenaat hebben we een mooi plakje voor. En dan een BM in Kolm, in het Wilhelminapark, op een mooie Ik.
1: Want hier als gemeente hebben we de handen in ierslijn om dit nou ook breed uit te dragen, laat ik het zo zeggen. Hoe bijzonder is het dat je nou eigenlijk straks inzichtelijk haalt wat zo'n BM eigenlijk al je docht?
3: Nou, ik zou niet zeggen, Tjen Tim, van BM ben eigenlijk het enige object in de openbare ruimte die het in waarde vermeerderd had. Naarmate het ouder wordt. Als we naar je dik lezen, nou, de eerste vraag houden die erover handelt en de dik is alweer minder waardig, maar een BM wordt steeds meer waardig. En eigenlijk willen we maar zo'n campagne goed shellitten van de waarde van die BM, daar mag wij op passen, daar mag wij voorzichtig mee zijn. Dan kunnen we net samen altijd, we kunnen net altijd om die BM heen of de BM had maar voort om het samen te zien.
1: Nee, dus de weerde van zo'n BM. Dan ga ik nog even terug naar u, Tim. Want deze boom is een van de 270 in Nederland die nu een tag krijgt in de aankomende periode. Maar Europees gaat het om nog veel meer.
2: Ja, het gaat om 1200 bomen ongeveer. Ja, in 12 landen.
1: Dus, en waar kijken jullie dan naar? Wanneer krijgt zeg maar een boom die tag?
2: Ja, nou dat eigenlijk kijken we daar op een andere manier naar dan hoe we normaal gesproken naar bomen kijken. Dus een boom moet normaal gesproken heel oud zijn en heel bijzonder eruit zien. Wil die een monumentale status krijgen. Hè? Dus hij moet echt beeldbepalend zijn. Hij moet een enorme stamdiameter hebben. Dus bijvoorbeeld populieren, waar we er heel veel van hebben, en die een enorme kroon kunnen krijgen, die vallen meestal wel af. En dat is in deze campagne is dat echt totaal anders. We kijken dus naar hoeveel blad zo'n boom aanmaakt, op welke plek die ook staat. Dus een boom bij een terras, daar zeggen we van, nou, dat is een mooie plek waar die in het zicht staat, waar mensen er direct ook de goede baten van kunnen ondervinden. Dus zo'n boom vinden we belangrijk om mee te nemen in deze campagne. Maar een boom in het bos, hoe waardevol die ook is. Maar die is voor deze bewustzijnscampagne zouden we die niet meenemen. Kijk, het gaat in deze campagne ook met name om een bewustwording van wat betekent zo'n boom voor onze leefomgeving. Want wij zijn eigenlijk vergroeid met bomen van oudsher. In de loop der eeuwen zijn we een beetje vergeten wat ze voor ons betekenen. En dat proberen we er terug in te krijgen. Dus daarom letten we met name op bomen in de stedelijke omgeving.
0: Zijn Tim Jansma van Piers Floris, Ekin Smergelon, Opstelon en Waardhoeken. Binnen BM dit een TreeTech Kriegenhaven.
4: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
5: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
4: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nu 1 minuut oer Jalwien. Het regionale Nijs met Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
12: Goeiemiddje. Bij een oorreding met een trein bij Mantrum is van hem een fietser om het leven kwam. Dat badde op een spoorwijoergong, kreeg boete in het dorp. De politie onderzoekt hoe het ongeluk gebeuren kon. Door de oorreding rint er op het stuit geen trein tussen Ljouwert en Snits Noord. De verwachting is dat het treinverkeer daar in alle gevallen ont Ljouwert trein van een middje stilleidt. Ik een jastig ongeluk in Ljouwert van den Moorn met een motorrieder dat badde onder J.H. Knoopstraat. De motor kwam onder een onhinger te landen. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net duidelijk. De dik is vanwege het ongeluk van een pad uitsletten. De plisje dochter onderziek. De A32 tussen de Jereveen en Wolvegeer gejoen om zo'n oren heel dat dicht. Dat bleef haast het hele weekend sa. De dik iets snijden om 12 uur middags pas weer riepen. Rijkswetten die het werken ter om de laatste fase van grut onderhoud. Ik door de kant op van Wolvegeer naar het Jereveen is de dikke skof dicht. Verkeer werd omlaat en mat rekken horen mij extra reistiet. En assistentskiet rechters Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietjerk binnen de komende weken actief op de Arabian Gulf Cup in Saudi-Arabië. De twee Vriezen vormen een arbitragekwartet met schietsrechter Danny Makkely en VAR Erwin Blank. De Gulf Cup is een toernooi van landen uit de golfregio. Het toernooi begint op 23 september. De finale is op 6 oktober. Onze vier.
11: Oké, okay, Timo, dank u wel. Dadelijk het waar met Tjitske over 2 minuten.
13: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
14: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162.
15: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
16: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
18: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die ze hebben net loed opstelst.
2: Hoe kom ik je wooi?
21: Of in die tij wekker houdt.
22: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik veel werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
21: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
25: Spektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Noe in Friesland.
27: Jacob Stelwagen.

0: Na een proefperiode van 18 mannen had de werkgroep Dealauto, in Oelis met plaatselijk belang, dus een besluit om op te houden met de Dealauto in het dorp. De exploitatie is financieel net rond te krijgen. Het Waarburg nou, Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Ik weet net of het roze weer, maar bij u zit Noordwesten. De start wie best genoeg.
1: Ja, zeker. En de zinnen die lieten muten terug zijn. En dat is nou op Gomplak nog heel dier het geval. Zeker in het eerstelijke part van de provincie. Ja, het eerste part van de dag hebben we nou geregeld de zinnen even, jong. Tussen terug hier ik nog wel eens even een lichte bui die het oerluts. Maar dat durde ik maar heel even. En daarna dan brutsen eigenlijk de zinnen er ik al weer terugheen. Nou, verder dus wel een aardig waarbeeld. De temperaturen erbij, nou. Wat aan de frisse kant. Vlieland en Laaksum zitten allebei er op zo'n graden. Kwaaijum met wat wolken en soms een glimp zinnen. 14,8 graden. Isbrechtum zit op 14,5. Dan wordt dan weer 15,4. En Sigerswaard zit op 15,5 graad. Ja, normaal wij hebben een graad als 18 jochentje als nou ja, maximum temperatuur. Maar dat verwacht ik net dat we dat Jude Helly zullen. Wat we voor de rest van de dag verwacht je kennen is dat we nou de eerste part van de middag dat de zinnen er dan ik nog wel even uten terug bij komt, maar in de rin van de middag komt vanuit het westen waar je toch wel weer wat meer bewolking opzetten eerst wat hege bewolking en die bewolking die zal aan het einde van de middag en begin van de jongen wat zakje. Dus ik verwacht je een maximum temperatuur ik nog op oren plakken wolf van zo'n zegje naar zo'n graden. En via de wien uit het westen waar je is vlegerig, matig ontkrijftig van kreeft en ja al mee al een verder wel een aardige dij. Zoek ze. Jong, ik nog droeg waar. Maar dan in de nacht dan hebben we de steuring te pakken. En dan helpt de wien nog even wat verder om. He, echt een roezer uit de Rijnhoeken, zeg ik dan. Uit het zuidwesten. Wij matig ontkrijftig. Soms even hut uit de boppen de waterheiland. En daar binnen dan ik wienpoesters mogelijk. Ja, en dat smiet dan een relatief hege minimumtemperatuur op van zo'n 14 graden.
0: Maar die steuring, moeten we de morgensneuren echt nog rekening mee houden?
1: Nou, morgen dan zitten we eigenlijk precies tussenin. Dan hebben we dus dat warmtefront, dat hebben we dus hard. En ja, er zit wel wat warme lucht bij, maar daar zit ik wel aardig wat bewolking bij. Utentrog is een spatje rijnwetten mogelijk, maar dat stelt al je net een heel soort voor. Temperaturen morgen zijn 18 jochentje graden in die warme lucht. Maar ja, na een warmtefront komt ik eigenlijk altijd wel een keldfront. Dat hebben we gisteren was jong aan het einde van de middag, begin van de jong, dat wie echt een typisch wel een keldfront. Ja, en dat, die verwacht je we dan in de joentiet en in de nacht naar Snijn. Oedijs, ik werd een stevige roezer uit het zuidwesten, mij matig ontkrijftig en hut op de waterheiland Utentrog. Ja, en dan jongs ik nog wel aardig wat wien. En dan ja, heb ik maar een minimumtemperatuur van 15 graden. Dus dat is al een keer met deze omstandigheden en ik die wien zorgde voor toch wel hege minimumtemperatuur.
0: Ja, wat betekent dat voor de dagen daarna?
1: Nou, ik verwacht je onder mij menje dat we echt nog wel een stevige wien horen. Eerst uit het westen en op menje al uit het noordwesten. We komen wat onder invloed van een hege drukke biert. Nou, dat proces dat gaat heel stadig, want op Snijn kennen we nog wel wat rijnwetten verwacht je, maar dan liet de zin hem echt al wel volle vaker zien. En op meenje en op tientje dan verwacht je dat het heel ondoel droeg bloed. Tientje alweer met zo'n 20 graden. Wol en wien uit het noordwesten bij. Wat wolkenvelden van zee af, van die lege wolkenvelden tussen terug, ik nog wel een glimp zinnen. Nou ja, in elk geval van tientje af wordt het waarbeeld weer wat rijstiger en bloed het ik weer even skofke droeg. En die temperaturen, die liet je dan daarna ik nog weer wat heger uit te pakken. Dus ja, we zitten eerst nog wel even met dat, ja, dat wiffe waartype. Maar letter, dan wordt het al gewoon weer wat verster en dan rennen de temperaturen weer wat omheen.
0: Als het beste weer voor het last bewaren, als we
1: komen. Save the best for last.
0: Absoluut. Dank je wel, een nof comedie.
1: Hetzelfde, dank je wel.
2: Doch die Joske maar de schoudervollingen maar on.
3: Oefen die nog een keer, maar die Rubik's kubus.
2: En vergeet die zwitbandjes net.
3: Deze wieken bij Omroep Friesland.
2: De wieken van de jaren 80.
3: De oordenkers.
2: En het gevoel van doen.

0: Tanita Tikaram en de Cathedral Song. Na een proefperiode van 18 mannen had de workgroep Dealauto in Olisme en politieke belangen dus een besluit om op te houden met die Dealauto daar. De exploitatie is financieel net rond te krijgen. Het gebruik dekt maar een tredde part van de kosten die te maken worden. En de rest moet onvuld worden met subsidies. Maar op de lange termijn is dat net vol te houden. Jelle Sielstra is van de workgroep Dealauto. Een goeie met je.
1: Ja, een hele goede media.
0: Ja, ben die kosten nou zo heeg of wordt er maar zo'n beetje gebroek van maken?
1: Nou, het is een mix van verschillende factoren. Enerzijds de kosten, hè, van de dealauto. Dat is een leaseconstructie. En aan de andere kant, ja, ik wil wat meer verwachten van het verbroek. Hè, dan genereer ik meer inkomsten.
0: Ja, hoe spietig is het dat, dat de dealauto verdient?
1: Nou, op de voorrang in de zijn we begint het beziek in. En we zullen het onder de loep nemen dat ze het varken krijgen in het dorp. En de buurtwarpen ontzien dat ze die deelauto exploitabel krijgen. En ja, het gaat om een stukje gedragsverordening. En dat is toch wel moeilijk. Hè? De meeste mensen hebben auto thuis op de oprit staan of vatten door. En je hebt echt fysieke moeite dan om naar de dealauto te komen. Moeten reserveren, alles is digitaal. En het is ook nog elektrisch. Dus het is een optelsom van verschillende factoren die daarin bijdragen. Dat, ja, dat meestal soms ook wel lastig vinden om die dealauto te pakken.
0: Ja, want er binnen meer dwarp, meer auto, klom en dealauto. Zijn dezelfde problemen, hoor. Weet je dat?
1: Ja, de Muscaten waren die hebben een dealauto en Oerel is het in Grutlijn wat zelden. Ja, dat het gebruik in de praktijk toch wel wat zin valt en ja, dat de kosten ook wel een hele kant binnen. En ja, dan is het een keus om ja, zo vol mogelijk mensen in die auto te krijgen. En voor u is het doel om ja, mensen kennis te maken te letten met deelmobiliteit. En ik elektrische rieten te promoten. Dus dat de meeste mensen weten, wekken we in de reduceren met energie op. Nou, dat is gewoon graag in het vervoer weer omzetten. En dat je die eigen stroom op die manier benutten kennen.
0: Ja, want je bent nog een dwarsmoeder, hè?
1: Klopt.
0: Ja, en de kosten, zei ik, worden maar voor een derde part dekt. Ja, dan komt de boom van de put wel heel gauw in zicht, denk ik.
1: Ja, dat is eerst te rap. We gaan eerst gaan om twee deelauto's wel te zetten. Omdat meestal, hè, de angst leeft, ik was van, ik wil net misgriepen, hè, bij de deelauto waar ik aan nedig ben. Maar dat die in exploitatie helemaal net helbaar. En ja, dan is de keuze om toch mensen te bewegen op een inwoord manier kennis maakt te letten met die dealauto. En ja, dat is dus in die aron 18 maanden net te slagen. En dan heeft vooral door de financiële kant. We hebben natuurlijk een heel soort kennis op die. En die hopen we dan mij in het kind naar een oorproject. En ja, het is net alleen nog, hè, het financiële plaatje. Dus ik, dat er bijvoorbeeld wel een fossiele auto verkocht is. Hè, dat ben dan de indirecte opbrengst, zeg maar.
0: Ja, ja, dus voor een eventueel oorproject, heb je hem al wat in gedachten?
1: Ja, we hebben in Reduzend Vriendjes inderdaad een squalbus rieden. Het concept bestaat al heel lang, sinds een jongetje in 1936. En op de stuit is de huidige bus, die is echt onvervangend aan. En twee weken lang hebben we daar een elektrisch exemplaar van bestellen in. Dat koe heel mooi met een nieuwe subsidie van de provincie, Friesland onderwijs. En het is de tjerk in Reduzum, die wat heel beschikbaar hersteld. En op die manier kunnen we dus een personenbus om ons kaffen. Die we inzetten van het schaalvervier om BN, Moise, UT, Daart en Vriendjes op te hebben. En die bus nog ook breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
0: Ja, en ben je net benauwd dat je dan zin dezelfde probleem moorden?
1: Nou, we hebben die in ons kaffen, hebben we in eigen beheer. Dus die kosten ben ik in die zin kwijt. En dan gaat het echt om de exploitatiekosten op hier basis. En die ben in uw zegen makkelijker te dragen. En we gokken er eigenlijk op dat de sportverenigingen de bus ik vaker gebruiken zullen. En op die manier hopen we de exploitatie van personen dus rond te krijgen.
0: Dat is een mooi wijze. Jelle Sielstra van de workgroup Dealauto in Reduzum weer dat. Dank u wel.
2: De tijd van Zeg eens A.
3: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van de toerweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
4: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
5: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: Het is weekend in de jaren 80, dus centraal bij Omroep Friesland. Net alleen muziek, maar ik het Nijs. En zo komen we dit hoor uit bij het Nijs uit 1983. Nederland zit midden in een economische crisis. En die crisis treft ook de boeren. De term superheffing valt. Na jaren van een goede melkproductie lig het er nou op dat er een oorschot om melk is. Onder het eind van het jaar.
6: Melkveehouders kunnen terugkijken op een aantal uitstekende jaren. Per koe werd steeds meer melk geproduceerd. En in de export van kaas en andere melkproducten werden recordverkopen genoteerd. Maar aan die goede tijd lijkt nu een eind te zijn gekomen.
7: Onze taxatie is dat wij eind van het jaar ongeveer 800.000 ton boter zullen hebben en 900.000 ton melkpoeder in Europese voorraden.
6: Kortom, veel te veel zuivelproducten. Hoe komt dat?
7: Er zijn twee belangrijke factoren aan te wijzen. In de eerste plaats de snel stijgende melkproductie. Ongeveer 4% op jaarbasis in de Europese gemeenschap. En in de tweede plaats een zekere stagnatie aan de afzetkant. Ik heb vanmiddag het cijfer ook genoemd van een daling van de export naar alle waarschijnlijkheid met 1% of 4%.
6: De landbouwministers in de Europese gemeenschap willen nu maatregelen nemen tegen een verdere toename van de melkproductie. De discussie spitst zich toe op de vraag of de melkproductie moet worden afgeremd door een verbod of door een boete. Zo'n systeem van boetes wordt ook wel superheffing genoemd. Minister Brax voelt daar wel wat voor.
8: Voorlopig ben ik, alles tegen elkaar afwegend, tot de conclusie gekomen dat de superheffing nog het minst slechte alternatief zou zijn.
0: Ja, te volle molken, te volle boete dus in Juntjen 83. Nou, we hebben net een Nijs uit de jaren 80, maar ik muziek in de jaren 80. En als je dan over dit onderwerp hebben, wat is er dan toepasselijker als dit?
4: De wieken van de jaren 80.
9: Maar de trojka droog het wiet in winterwoord. Het vriest de graad als 30 en het is verrekte koord. De heest over krassen droog de droege vaske sneeën. Het is in Siberië dus wat oors als de dokkonerieën. Maar uw zonken was hier lef uit Volgograd. Dat hij een winkeltje mijn podcast in zijn moeder had. Uw zonken is een slimme zaak, man, mijn mini idee. Een trojka vol mijn boerenboeter van de EEG. Die boeter zei, de zonken is in het westen vierstend jaar. Dus fred met margarine en de boeter die wil door. Daar had men dus in Brussel, het is zo'n oplossing op vong. Die Russen kwijt, die boeter vaar een doppeltje Japon. Ja, het is een grote gries. Och, ze binnen lang het wees. Hij binnen bij naar Omskenomke had de fleurig zin. Hij sjong van hop hop hinken en hou er de moed maar in. Waarom der wielen sput het roerig op de achtergrond. Hij heeft mijn nozen en mijn bolen trot en winter jong. Het is een keppel vol van en ze komen dichterbij. U zonken zet een liedje van hup soep van grote brei. Als jongen wij de woord zang en ik nog het heiteloon. Maar daarmee hoorden wij de tas toch lang net in de hoorn. Toch komen lokaaltjes, koetsjes, zielen is dus nocht. En viel de eerste vol van raden, jonkers, konken, doch. Jong ik van rolje, en ik hou de vol

Maar het plofte de eerste schoon, het was gefrico op een groen. De wolven fret als wolven, want de wolven binnen zoon. Zat binnen wij verlopen, gewoon een vissen die ontkaam. Vol nodig broodjes hier en het fijnsje van mijn naam. De hinders draven pittig, maar we zijn nog net in Omsk. Het zwit dat stiert is op een reg en toch spinnen wij klomsk. En viel het zien, het was gepoeter, vader wolven ploft. Als mij zijn rare spisk en het eet die hondjes kop. Rek het op, maar rondkerop, ha maar je noot. Wij hadden voor een doze pasta, show, kaberen goed. De wolven fretten alles, maar...

oud is de moraal, want iemand dit verhaal nog zag. Uw scooter is te duur voor het absolute minima. En viel de hele brood nog altijd op een houtje fret. Ben in Siberië alle wolven als een paard zo vet.

0: Better ze doen het dan bij het Nijzuits nutje 83 uur onderhoren de Boetelberg. De boete veert naar Omsk van Rinsgraten, maar vrij verzels naar Dr. Anders P. En het noemt de dodenrit. Op het dak van het Vrood Erfgoedcentrum in Lauzeer zitten nou doorkijkborden. Die worden binnen bedoeld om gasten bewuster te meiden van het plak dat treien naartoe gebieden bij elkaar komen. Het Nationaal Park Schiermonzee, het Nationaal Park Lauwersmar en de Waardzee. De doorkijkborden binnen kwarte stielen beelden. En dit is een van de initiatiefnemers, Josien Stringer.
1: En het idee is dat je daarmee een bijzondere blik op het landschap krijgt. En dat je... Wat je daar dan ziet, wordt geduid door een tekstbordje wat erbij staat. En je moet dus zelf proberen om met je lichaam het landschap samen te laten vallen met het doorkijkvenster.
2: En wat is daar het idee achter?
1: Het idee achter is dat we hier op een heel bijzondere plek staan. Wat een heleboel mensen eigenlijk niet zo goed realiseren. Want als je om je heen kijkt, zie je allerlei industriële... Je ziet een visserijhaven, je ziet allemaal gebouwen. Maar eigenlijk is het een heel bijzonder gebied, omdat je op een driepunt staat van het Nationaal Park Lauwersmeer aan de zuidkant. Nationaal Park Schiermonnikoog aan de noordkant. En Werelderfgoed Waddenzee wat ertussen ligt. Nou, dat is gewoon een hele bijzondere plek met heel veel natuurwaarde. En dat willen we hier laten zien en duiden aan de mensen. Wat ze hier eigenlijk zien, wat voor bijzonders.
2: En hoe is dat idee zo tot stand gekomen?
1: Een van de taken van het Nationaal Park is om de natuur te laten beleven. En omdat het WEC een prachtige plek is, maar daar nog niet zichtbaar was dat we ook nog een Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Park Schiermonnikoog hier ook te zien hadden, hebben we de handen ineen geslagen om dat op het dak te realiseren. Zodat dat hier ook duidelijk zichtbaar wordt.
2: Ja, en was dat makkelijk om dat zo op te zetten?
1: Samenwerken is natuurlijk altijd een uitdaging. Maar het was een hele leuke samenwerking, want we hadden dezelfde doelen. En we willen alle drie de partijen zijn heel erg van het beleefbaar maken. En zo hebben we elkaar wel kunnen vinden. En was het een hartstikke mooi samenwerksproject.
2: En waarom is dat beleven van het wat zo belangrijk?
1: Als je alleen maar om je heen kijkt, zie je alleen maar een plas water. Maar er gebeurt zoveel op dit dynamische plas. Want de eb en vloed, je ziet om de 6 uur gaat die zee naar buiten en komt die weer naar binnen. En het is een heel erg kwetsbaar gebied. En dat realiseren mensen zich misschien niet. Het is een enorme belangrijke plek als broedplaats en voedplaats voor vogels. En zeehonden en andere dieren. En daar moeten we gewoon allemaal zuinig mee omgaan. Om te zorgen dat dat behouden blijft.
2: Ja, en jij hoort zelf bij Nationaal Park Schiermonnikoog. En we hebben hier achter ons dus het doorkijkvenster naar Schiermonnikoog. Ja. Wat doet dat met jou als je daar dan doorheen kijkt?
1: Nou, dan ben ik wel een beetje trots. En dan vind ik het gewoon hartstikke leuk dat we dat op die manier zo kunnen laten zien. En dan hoop ik dat veel mensen dat ook met ons gaan vinden. En dat we je hart voor warm voor loopt, dat wil je ook beschermen. Dus.
2: Ja, en wat is nou precies het doel erachter?
1: Het doel van de vensters is dat mensen beter begrip krijgen en kunnen beleven wat hier op dit moment zich plaatsvindt, maar ook wat er in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Want dat is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden.
0: Dat zei Josien Stringer.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Groot. Een goeiemiddag dus.
4: Een goeiemiddag. En wij gaan echt vol sluimer om naar die ethisch. Want het is voor goeiemiddag een beetje de slotdag. Leuke prijzen te winnen, het ethisch pakket. We hebben het door de band The Blazing Ethisch. We hebben een echte Bruce Springsteen fan in de uitsturing. En dadelijk belly ik mij nimmer minder als Peter Tuinman.
0: Oh ja, leuk.
4: Die had in jontje 84 een gouden kalf won voor de Dream. En ik hel hier even herinneringen mooi hem op.
0: Ja, de Dream, hoor, de Broeden Hogerhuis.
4: Ja, zeker. Ja, de rugzaak uit de jontje in de eeuw.
0: Ja.
4: Die het nice spiel is. Dat verhaal daarachter in elk geval. En daar zie ik een linkplaat bij.
0: Boeh.
4: Ja. Succes. Nou ja, het kind de Dream, het kind mijn Dream, het kind mijn jeugdzaak, het kind mijn film, het kind mijn acteur, het kind mijn tuinman.
0: Ja, ken ik nog.
4: Dus nou, er moet genoeg te bedenken wezen. Leeft die uit?
0: 0620, jouw Jorgen, of via de Omroep app. Een soort willen vermeden.
4: Dank u wel.
0: Dit wie nou in Friesland, mij de editie van deze vrees. 18 september 2026. Graag ontnodig keer. En van nou nog een noffelijke middag. Dag.
4: Omroep Friesland.
5: De wieken van de Jurgen. 84. Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichten van wat er spielt. Meld die nou om.

0: omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een goeie middie. Ik bel hier dadelijks mooi acteur Peter Tuinman. De Ben en Twizzeler die had een prachtige carrière gewoon. Hij had in ontelbare films, series en theaterproducties spelen. Maar in deze weken van de jaren 80 zoomen we even in op Njoggetje 84. Want dan wint er een gouden kalf van zijn rol in de Friese film De Dream. Hij vertelt het dadelijks hoor. En ik zie je een possende plaatje bij. Dus de mooiste even mooi tinken en linken. Genoeg hekjes denk ik om een plaat om te linken. Jouw die suggestie terug. Dat kind via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En de master dus even hoe nadenken. Die is dadelijk eerst nog orenmuziek van OMD en van Barbara.

0: het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Goedemiddag.
5: Mai Diana de Groot.

0: OMD en Forever Live and Die.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten oor in. De wind die helpt van de Merion. Het is dan overal bevolkt is, maar het bloot voor eerst droeg en het is maximaal 18 graden. De wist voor heel dal onderdompelen in de jaren 80 deze middag. Net alleen nog maar muziek, maar ook mooi verhaal. Ik praat mooi een grote fan van Bruce Springsteen. En wat budget de muziek uit de 80e jaren van zangeres Carla de Bruyne. Maar de stem van Doe kist ik een 84 prijzenpakket winnen. De slingers die weer ophong. En ik praat dadelijk maar de winnaar van een gouden kalf, Peter Tuinman.
2: Tink en Link.
0: En daar komen al hier creatieve, leuke linkplaten op binnen. Alex, die tinkt een dreamer van Supertramp. Pieter, die zegt, ze beren mij mijn dream. De hersfamilie, ik contact met een Bruce-fan. Dat is de gitarist van ze beren. En ze beren, die komt van Jesterijn. En die film, die is hier ik opnom. Nou, hoeveel linkjes was het hebben? Pieter Tiegetank. Homme, die tinkt on de Everly Brothers.
3: All I have to do is dream.
0: Ja, schitterend. Hieke, die zei het, ik jeerde dat je hem op ziek binnen naar je noemer hoe dream. En toen moest ik denken on Any Dream Will Do. Het, ik ken het van Jason Donovan, want dat wie mijn eerste leefde. Maar een orenversie, die mooi ik. One, die denkt The Golden Calf. Van, ja, die past er ik heel mooi bij. Uit 1988 komt die ik. Taapke, die giet van Anneke Douma.
3: Ik heb een dream.
0: Nienke, die komt ik met mooie platen. Onschuldig gevangen Herman Lippie Hof uit 1981. En Andries, nee, die had er net bij, denk ik. An Innocent Man van Billy Joel. Ja, die is van Andries. 1983 komt hier uit. En Andries die zei het, de rechtszaak giet nevens mij uw broers. En daarom denk ik om de Blues Brothers. Een leuke versie, verzels. Nou ja, en dan komt Lucina, komt nog maar een prachtig mooie ja, verhaaltje eigenlijk. Ik wie erbij. Ik en uw score, het Reed Skasterlaan koor van de Jouwer. Wij spelen ik in de Dream en mijn dochter ik en we binnen ik nog naar de première west. Nou, prachtig. Eens even Shen, wat de computer eruit ziet. Ja, die giet toch ik van een plaat die het echt uit de jaren 80 komt, want dat hier ik er net helemaal bij zo. Maar ja, we zitten in de wieken van de jaren 80. En dan komt hij toch uit op een plaat die het inzien is toch Nienke, sorry, net toch Andries, van Billy Joel, An Innocent Man.

0: De linkplaat van Hewitt, Billy Joel en An Innocent Man.
1: De hits, de oomtinkers en het gevoel van doe.
0: De wieken van de jaren 80. Van Soldaat van Oranje, want de schippers van de Chameleon en de Omroep Friesland tv-serie Dank het en Dank het. Peter Tuinman die had in ontelbare films, televisieseries en theaterstikken spelen. De in Twieselbennen acteur die leidt zijn droom om topsporter te worden los, trocht het ontdekken van een Lietse hertalwieking, maar hij had zijn plak helemaal voen in een orenvraat, de vraat van het acteren. En als we weromsjoggen op zijn carrière, dan wie in de jaren 80 toch ik wel een hele bijzondere tijd. Peter Tuinman, een goeie middag.
2: Ja, gooi een beetje.
0: Had jou zelf waarom denken om die jaren 80? Wat komt er dan als eerste bij jou op?
2: Nou, die jaren 80 was natuurlijk voor mij in mijn vak een prachtig jaar. Want in 85 stie ik mij de rockopera Kramer, werd de Kramer in spelen in Carré in Amsterdam.
0: Ja.
2: En toen waren de uitslagen van de Gouden Kalveren werd bekendmaken. En terwijl ik daar gewoon stie op het toneel mijn ding te doen, kwam hier van de jongens van het ensemble Verzetten Jonker mee huppelen en die fluisterde me neer: je hebt het Gouden Kalf gewonnen. En op dat moment moest ik nog zongen een vrij hut lied over Kramer, die dit nou al lulkwie op de hele wereld. Ik Kramer dit, maar het werd een heel vreurig lied, Johan, want ik zong het zo vreurig, want ze zijn letterlijk als je mij werd even een ander liedje geloof ik. Toen je hoorde uit Gouden Kalf, ik zie jij, geloof het wel.
0: Ja, schitterend. Ja, dat is maar dan natuurlijk ik wel apart dat je dan zelf op dat moment spielie altijd Gouden Kalf uitdrinkt werd.
2: Ja, maar verder had die hele jaren 80 weer van mij natuurlijk een prima eer. Ik wat betreft wat televisie en theater die je na. Nee, ik had daar hele goede herinneringen om, maar dat weer natuurlijk toch wel een hoogtepunt. Want ik had ooit een keer mij het Gouden Kalfje had in Leeuwarden bij mijn stien. En daar weer de pers bij. Ik zei, nou, Kjeld is weer thuis.
0: Ja.
2: Dat is het waar. Hij staat mooi keurig bij mij in de vensterbank. En
0: oh, ja,
2: praten
0: we wel eens
2: even zien.
0: Ja, oh, echt? Hij heeft nog echt een mooi plakje.
2: Ja, het nog steeds een mooi plakje.
0: Ja, ben jij de enige Fries die een Gouden Kalfje heeft?
2: Nou, ik zat je eerlijk zeggen, ik weet dat eigenlijk net niet eens. Het zou best kennen.
0: Ja.
2: Ik weet het net. Ik zou het net weten. Ik weet wel dat ik een van de eerste meer. Of de eerste die dat Glockhand. Hier bij een film van De Dream van Pieter Verhoef.
0: Ja, je speelde een rol die van Wiebren Hogerhuis.
2: Ja. Ja, en dat weer meer een zeer, zeer. Ik kan ooit nog wel eens, want ik show mijn eigen materiaal eigenlijk nooit weer waarom. Maar op het filmfestival in Leeuwarden zijn ze van, nou kom Steven Del, want we draaien de neem ik nog even. En dan zie ik net de scène en ik dacht, nou dat ook eigenlijk inderdaad niet eens al onaardig. Dat is wel creëers. En ik had zelf altijd een prachtige film van het weer ik in je van de weinige scenario's van film of televisie wat ik lees, dat ik met die dacht, ja, dit is het. En mijn Pieter Verhoef, ja, een van u is al de grootste regisseurs en filmmakers die we gewoon hadden natuurlijk.
0: Ja, want voor de mensen die de film nog nooit zien, het is wel een heel dramatisch verhaal. Kun je heel kwart vertellen wat toe giet?
2: Nou ja, het gaat door het feit dat de weer natuurlijk, het speelt zich gewoon in begin van de vorige eeuw. En die man die werden beschuldigd van een roofoverval. Die ze net dienen hebben, maar die doen een strijd tussen de aanhangers van Dom Lanjoenhuis en de socialisten en de heren uit het westen des lands, wat ze dan neemt waren. Mm. En Wiebren Hogerhuis die wist wat die roofoverval dien hier. Maar hij, wij verrieden die mensen. Hm. Dat doen we net.
0: Nee.
2: En toen binnen hij en zijn broers daarvan beschuldigen. En die binnen voor lange tijd in de gevangenisrek in Leeuwen. Dus ze binnen op een gegeven moment toch weer vrijlid. Want ze werden weer iets van senior hier of tol hier. Moesten ze zitten. Maar de man die dat wel dien had, is naar het boetelangang. En die had daar toch blijkbaar wat schaamte gevoel over gekregen. En die had op een gegeven moment toch herkend dat hij het dien had. Ja. En toen gaan ze hun vrijlitten. Maar het karakter van die beide broers, en zeker die van Wiebren, leid ik dicht bij mij. Want dat is bij alles zelfs dorsten welke rol is ik spielest. Waar maar speel je, waar komt erbij, hoe zit er in het koor, wat is je mentaliteit, hoe gedraagt, et cetera, et cetera. En die hele Wiebren kwam bij mij eigenlijk heel bot. Ja, bot in mijn liefde zitten.
0: Ja.
2: Want je maakt eindelijk zo'n rol dat je altijd dat je zit van het personage zit in je ruggengraat. En dat is ik. Dan mag je verder net wel nadenken over maar wijze zat er is.
0: Is het dan misschien een keer van de mooiste rollen die je spelen?
2: Oh, absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja, vind ik zelfs wel. Ik ga natuurlijk bij het Rood Theater werken in de bejaarden 70. Vanuit Friesland naar de Noorderkompie naar Tagong ben bij de oprichting van het Rood Theater. Had ik een hele grote mooie rol. Spelen mocht ik al een keer doen. De knecht van 12 meesters, wie daar ik wel van een hechte punt. En ik moet je zeggen, die rol van de knecht van 12 meesters, die stiert bij mij ik heeg op het lesje. Ik deed dat op een racefietsje op het toneel. En daar hebben we alle machtig een grote succes mee. Maar ik zou binnen de gelokken wel volle meer dingen. Ja,
0: je zou volle dingen.
2: En natuurlijk, ja, ik ga een grote dingen dienen en ik ben verbonden. Dat ik nog het meisje met rode haren en de schorpioen. En, nee, ik heb wat dat betreft, mag ik eerlijk zeggen, van het jonkje uit Friesland, wat verder geen theateropleiding gehad had, is wel creëerd gang.
0: Best wel aardig dier, ja. Ja, dat kun je wel stellen. Nou, ik vind het mooi om te herinneren dat het Gouden Kalfke nog hield dit een mooi plakje het in de feestenbank. Je bent nou mooi pensioen. Mis je het ik wel eens?
2: Nou, het is wel zo dat ik begin al regelmatig even naar het theater. Ook in Den Haag ben ik naar de Koninklijke Schouwburg. En ik zong een aantal hele mooie voorstellingen. En het is zo dat ik... Ik ben zo rustig gebleven dat ik toch op het hechte punt... toch op het hechte punt ook alles naar mijn grote plezier. Die en haar zijn ervan het wordt tijd om andere dingen te doen. Want... als je maar trogje in, en dan word je op een gegeven moment misschien eens een keer een beetje de verraad in en dan kent het net meer. Mm. En ik ga nu afscheid nemen van mijn vak op het moment dat ik wist dat ik het mij een enorme grote plezier dingen had. En toen dacht ik, het werd tijd voor wat oors.
0: Een mooi moment in de net, zo is het.
2: Ja,
0: en prachtig dat jouw Friesk is gewoon altijd lieke mooi bleun.
2: Ja, dat is altijd zo west. Wij binnen wat dat betreft. U zelf twaalig ben we grootbracht. En mijn zuster en ik, wij het altijd in het mooie Friesk. moesten wij tussen we zijn wij Bjorn. Dan zei ze, nee, het is wij Boorn. Oh ja. Dus, nee, maar ik ga hele goede herinneringen, zeker aan Friesland. Maar ik wil aan theater had natuurlijk ik een... In de beginperiode had ik daar wel eens wat dingen, want mijn heid die een brotte van vertaalde toneel, et cetera. En toen is dat gezelschap Roel Nijboer. En op een gegeven moment ben ik dan in de beginperiode bij theater te lonen kwam. En daar had ik altijd nog hele goede herinneringen aan. Dus ja, wat dat betreft, het heidelon, dat neem ik altijd nog wel een beetje mee.
0: Prachtig om te jaren. Ik kan nog wel een hele mooie trop praten, maar de tijd zit erop.
2: Nou, dan doen we dat. Ik weet niet of de tijd is.
0: Muffin, op programma's wat meer tijd van jou in Romje. Maar tegen dank dat je nou even op de telefoon komen wonen.
2: Ja, dank u wel. Bij alle leefde dingen. Oké, dan.
3: Hey,

0: Sorry. Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kiek.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jern 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Ja, we binnen een beetje onder letterkant. Maar ja, dat het zelfs in oorzaken zo nou en dan. Maar het nice is je nou, maar Jacob Stelwagen.
18: Bij een oordeling. Mijn trein bij Mantrum is van de morgen een fietser om het leven kom. Dat barde op een spoorwei oergang Krekboet naar het warp. De politie geert uit van een ongeluk. Door de oordeling rieden er op dit tijd geen trein tussen Ljouwerten en Snits Noord. De verwachting is dat het treinverkeer daar in alle gevallen ont jelve trein vermidje stilheid.
19: Wij werkten beide bij een
20: Het gaat in deze campagne ook met name om een bewustwording van wat.
18: Ja, dit is dus absoluut net de bedoeling.
20: Wij zijn eigenlijk vergroeid met bomen van oudsher. Maar ja.
18: Zo. Die moest ik hebben. En dan geven we verder mij. In Drachten de Jood de Noordelijke Veiligheidsacademie openen. Dat is benamrocht op de praktijk en een opleidingscentrum in veiligheid, handhaving, zwarg, oerhiet en bedrijfsleven. En dit maakt professionals in die sectoren beter tarieren op situaties waarin biegelijks agressie en maatschappelijke onrust een rol spelen. Niels Hoogma, die is van die Veiligheidsacademie.
19: Wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf. En daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage. En aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehaald, waarvan zeiden van, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde. En dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen in de praktijk of in goede oefensituaties. Nou, die oefensituatie die kunnen wij hier prachtig nabootsen.
18: Sam Biem in Noord-Friesland. Van de morgen zijn in de tree tag kriegen. Dat is een soort van poster die op de weer inplakt werd. Dat opstiert wat de BM bijdraagt onder de omjouwing. Hoeveel rijwetter vangt de BM op? Hoeveel zuurstof produceert de BM? En hoeveel koolstof slacht de BM op? De antwoorden bent te vinden op die TreeTag. In Nederland doggen dit jaar 30 gemeenten mee onder deze campagne. En Tim Jansma vertelt over het doel van de campagne.
20: Het gaat in deze campagne ook met name om een bewustwording van wat betekent zo'n boom voor onze leefomgeving. Want wij zijn eigenlijk vergroeid met bomen van oudsher. In de loop der eeuwen zijn we een beetje vergeten wat ze voor ons betekenen. En dat proberen we er terug in te krijgen. Dus daarom letten we met name op bomen in de stedelijke omgeving.
18: En ik is Smellingen al aan Opsalon en Waardhoeken binnen BM die een tree tag kriegen hebben. En ik een slim ongeluk in Ljouwert van de Moon met een motorrijder. Dat was onder J.H. Knoopstraat. De motorrijder kwam onder een onhinger te lonen. Hoe het ongeluk gebeurde koe, is natuurlijk. De dik is vanwege het ongeluk van een pad dicht. De politie docht er nog onderzoek. Vanmiddag neemt de wind aan, is er bewolking, maar ontjoen doet het droeg. Vannacht een bui en 13 graden. Morgen bewolking en geregeld wie het waar. Het is dan 19 graden. Snijden man die wikselen zin en wolken ook roo. Maar heeft snijden nog een enkele bui.
17: Jacob, tegentank. Als de filmpjes voorbij komen, Sjoen Hest op de socials van de Omroep, dan wist dat mijn favoriete artiest uit de jaren 80 Madonna is. En ik heb benamelijk mooie herinneringen aan dit veske. Dress You Up van Madonna en ik mag hem dadelijk draaien.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
1: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
28: Goedemiddag.
29: Maar Diana de Groot.

Level 42 and Something About You. Het is er, de heeste tijd voor. En zo van het weekend kan het ik nog wezen dat het in het weekend Ian Hess die in die om jou en misschien jiddy is. Dat stinkt van nou, daar heb ik nog net wat verkocht. Ik kan wel even via de radio een lokwens overbrengen. Nou, dat kan dus. De kist heel makkelijk even een appje sturen via de Omroep app of via 0620 4-1-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. En dan komen de lokwens gewoon via de radio naar die jinget. En ja, dan mag van alles sturen. Maar van een jiddy wezen. Misschien wel van een bruloft. Van een saffolle, jirrig houwelijk. Van een baby die bennen is. Nou ja, neem het al hier maar op. Het kan al hier terugstuurd worden. 0620 4-1-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Of via de Omroep-app. Frieske muziek uit de jaren 80, dat bestiert ik. Dit is Joop Veenstra.

0: You're a Friend of Mine. Het is zo'n minuut vartwaan.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Mooie titel om de slingers op te hingen. Roos die appt. Van de morgen ben ik voor het eerst tante worden. Mijn broer en zijn vrouw die hebben een prachtig jongetje kregen. Jansje die zei, mijn lievelingstelevisieserie komt Joerd weer, maar in een seizoen. Daar hing je ik de slingers voor op. Hidde die appt. Ik heb weekend van de morgen betiede chin staan. Nou lekker, maar de fotjes omheeg op de bank. Ik zit naar je hem te zien voor de televisie. Maar het kan best wezen dat de eertjes aanst even dichtvallen. Nou dat mooi hè. En als dan we wekken wust hidde, dan draaien wij gewoon een mooie ethisch hits, beloofd. Selma, die heb ik nog met mijn mem via het morgen. Jerry, 56 wutsen.

0: Mind in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Slijm bij Omroep Friesland van Overland Ien in Bureau de Vries.
3: Nou dan?
4: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
3: Nee.
4: Nou, dan zoek Terme gauw even naar Sjen.
5: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
6: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vast zit.

0: voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Jon Jetse brouwer Ruud Jesterijn is een groot fan van Bruce Springsteen en hij speelde dik in een tribute band van The Boss. Dadelijk Jess zien verhaal.
2: Dit is een hele week bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ondenkers en het gevoel van toen.
2: De wieken van de jaren 80.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's, is de Far Else.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: Goedemiddag.
8: Mooi Diana de Groot.

0: soms ben die ethisch hits al die is zo leuk. Dat stinkt van, nou, die wil ik wel een pikken per dag. Ik heb ik al in de apenkooi voorbij komen. Maar dit is ik gewoon een heel leuk moment om hem nog even te jaren. The Walk of Life van de Dire Straits.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Van Madonna, Michael Jackson en Maeve Wooton, Duran Duran. Het zijn al die muzikanten die in de jaren 80 grutte hits scoorden. Wij doekten als Goeie Midden-redactie ik even de top 100 van de jaren 80 in. En daar kwam één artiest ik wel heel vaak voorbij. En dat is Bruce Springsteen. Misschien kennen wij wel sissen dat de jaren 80 gouden jaren win van Springsteen. Jan Jetsen, brouwer van Yesterday, die is een grut fan van The Boss. En dan speel het ik in een tribute band. Jan Jetsen, Goeie Midden.
3: Ja, goedemiddag, Diana.
0: Waarom Bruce Springsteen?
3: Ja, zeg maar. Dat is misschien een toeval, maar als jongetje van hier is half waar ik besmet met een bepaald virus in jongetje 84. En dat is als een rode draad om je leven dat bij me blijven.
0: Ja, weer dat bij een bepaald vestje, dat is voor het eerst jaren, of hoe gong dat? Wist dat moment
3: nee.
0: Nog?
3: Nou ja, weet je, je bent half vier en dan probeer je een beetje je eigen muzieksmaak te ontdekken. En ben ik sowieso bij Hart M kan ik naar volle verder als BZN en Heino. En er was een maatje bij mij in de klas, die hier wat oudere broers, en die ging een LP, en die moest iedereen hebben in 1984, en dat was de LP Born in USA.
0: Ja.
3: En ik hier zo'n cassette dekje op je die kregen en daar moest natuurlijk ik wat in. Dus wij hebben daar om die kopietjes van die plaat op cassettebandje. En ja, er was iets wat mij ontsprutje in die muziek. Je hebt natuurlijk uiteindelijk, je bent alle vier, je hebt amper een idee wat die man jongt. Hoe de grotere thema's in het leven, daar kom je pas letter wat achter. Maar er was toch iets wat hing in bleven, wat ik interessant vond. En, wat ik mooi vond.
0: Ja, dat is ik wel een van de meer succesvolle LP's, toch? Van Bruce Springsteen. Ja, zo'n hits binnen elkaar.
3: Commercieel zien meer succesvolle plaat, inderdaad.
0: Ja, ja, de Jerk wat in trog. Dat is een ooralbum wat favoriet is.
3: Ja, nou ja, dat binnen natuurlijk. Ja, Bruce is volle meer inderdaad dan die populaire plaat. En hij had zo'n grut verskaat om platen maken. En ja, ik heb zelf meer de plaat nu die eerder zondag eigenlijk nog wat die eerder maken binnen.
0: Mm-hmm.
3: Uiteindelijk vind ik het ooit prachtig.
0: Ja, en dat is van, het is eigenlijk een beetje als een reerde triatromie libbengien. Waar uit het hem dat in?
3: Nou ja, uiteindelijk, toen ik een periode ouder was, kwam ik in onrekening met iemand die een gitaar hier. En ik mocht daar ook wel eens even op ompengelen. En ik vond dat, ja, dat kreeg dat lood uit. En ja, wat wil je dan? Dan wil je versjes spelen die je mooi vinden. En dat waren natuurlijk de versjes van Bruce Springsteen. En ja, terwijl daar een heel soort naar te luisteren, ja, heb ik eigenlijk het gitaarspelen oppikt. En probeerde die festivals nooit te spelen en uiteindelijk daar een prachtig mooie hobby aan overhouden.
0: Maar de mensen die zelf super onleerd, zeg maar, toch?
3: Ja,
0: naar de muziek van Bruce Springsteen.
3: Ja, gewoon luisteren en dan op een gegeven moment valt er een bepaald kwartje en dan krijgen we in de gaten hoe het festival in moet steken. En ja, dan speel je een soort van op het gehoor en dan kost een hele mooie man gitaar.
0: Ja, hier is een leuke docent dan.
3: Ja, hij had er nooit een cent van gekregen.
0: Hij moest dus witten.
3: Nee, nou, hij heeft een algemeen verzin, hè?
0: Ja, want dan heb ik wel eens een paar keer naar een live concert geweest.
3: Ja, wist het. We waren in 1984 natuurlijk te jong en die hype die we al voorbij hadden in de gaten. In 88 kwam hij ver, maar ja, toen wie ik nog maar 14. En hoe kom ik dan in die Kuip? En dat was natuurlijk een hele tour. En uiteindelijk door tot jongetje 12, of dat wij een keer in de bus van Paulus maar naar Duitsland daar mochten. En daar hebben wij hem voor het eerst live gezien. En eigenlijk ik toch dat onnota alle tournees dat hij hier in de buurt west is, heb ik er altijd wel even in een zwak gezet en probeer hem uit te pakken.
0: Ja, wat wie de mooiste dus, dan?
3: De mooiste vond ik in 2004. Dat wie eigenlijk een. Hij wie helemaal alleenig, al een solo tournee, dus geen band bij hem. En hij wie in Ahoy. En hij speelde in het thema van zijn album Devils and Dust. En ja, het zitconcert in Ahoy. En daar zit nog 10.000 mensen die ben moes en de moes stil. En hij stond gewoon 2 meter naast zijn microfoon te jongen. En de juist gewoon. akoestisch door die zaal gingen. Dat was echt kippenvel. Dat is wel fantastisch.
0: Ja, schitterend. Hoe kennen dat hij nog hieltiet, nou ja, zo fit is, zo populair is, dat meesken nog hieltiet naar hem toe willen?
3: Ja, dat vind ik lastig. Natuurlijk, de muziek is puur, de man is puur. Natuurlijk zit er wel iets van een trucje in wat je natuurlijk elke keer doorgaat. Maar hij zong de nummers van 40, 50 jaar nog steeds maar dezelfde passie als dat hij toen deed. En ja, er zit misschien bij sommige mensen en ik nog wel wat een urgentie in van, als we hem nog zien, maar we er nog wel heen. Dus daar heb ik altijd een categorie van die bij de concerten komen, die dan nooit best binnen en die daar dan toch wel eens even zien willen.
0: Ja, daar heeft hem live shown, daar heeft gitaarspeling van hem leerd en de spelen zijn muziek geregeld, my friend, want dat is in de band Bruce Time.
3: Ja.
0: Hoe lekker dat is dat om dat dan heel vaak te spelen?
3: Ja, dat is prachtig natuurlijk, hè? Dat je uiteindelijk de muziek van je grote held mooi een groep vrienden spelen in mooie. En ja, dat jongetje werd ik ben in de klas hier, toen ik alle vier werd ik een cassettebandje van kreeg. Ja, die stiep naast mij dat hij de zanger. En we zijn together op een gegeven moment in de band Saberen bedaren. En uiteindelijk als geintje weer wij met Bruce Time begonnen, omdat we en met mijn vriend Jerry Chesterheim, we zijn een Bruce Springsteen fan en we zijn misschien maar we zien toen van Hakkers even een jongetje Bruce Springsteen spelen in mijn koor. En op een gegeven moment vond het dat komt door en nu wordt het wel wat serieuzer wat dat betreft.
0: Ja, schitterend. Ik vind het een mooi verhaal, Jan Jetsen. Tegen dank dat ze het even met je delen was.
3: Ja, graag dingen.
0: En een fijne dag.
3: Ja, bedankt, tot de volgende keer.
0: En ik draai Bruce nou net, maar hij komt vanmiddag nog wel voorbij.
3: Nou, wat is er gedaan? Van 10
2: tot 4. Goeiemiddag. Mijn Diana.

0: En Walk Like an Egyptian draaien we heel vaak van de Bengals. Maar dit is ik zo'n lekkere plaat. Going Down to Liverpool.
1: Onder op Friesland.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, in deze wieken van de jaren 80 sjuggen we op vreten even naar de Utjes agenda. En dan pak ik die van het weekend in joggetje 82 er even bij. In de pleats in Burgum is sneuntioen de Veronica Drive-In discotheek te jaren. In discotheek Katrebra is sneuntioen de John Davis Band. En sneuntemiddie is er disco dancing. En sneuntioen speelt het drukwerk. In de twee gemeenten in Jensum speelt het op snein dezelfde John Davis Band. Die joen daarvoor dus in Katrebra speelt. Bekend om zijn sfeer en toporkesten stiert erbij. En in de Golle in Wuddum is het deurdonderen mooi normaal de populaire Nederlandse rockband die speelt hier op sneuntioen. Nou, al je leuke zaken wees de zinnenkist. Dit weekend in joggetje 82. Ja, we hebben nou niks meer aan. Maar ja, wel leuk om even te jaren wat de DT het al hier spelen. En dus deurdonderen mooi normaal. Hier in Goeiemiddie.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: de toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.12 FM. Het is haast jouw verdraaien. Tijd voor een oersjog van het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
8: Bij een oorreding met een trein bij Mantrum is van de morgen fietser om het lippen kwam. Dat barre op een spoorwei oegang Krikboek naar het dorp. De prijsje giert uit van een ongeluk. ProRail denkt dat de bewaakte spooroegang gewoon werken. Na een proefperiode van 18 man had de workgroep Dealauto in Oerlis met plaatselijk belang in de duizend besloten om op te houden met die Dealauto. Het gebroek dekt maar een derde pad van de kosten die maken worden. De rest moet onvuld worden met subsidies. Maar op langere termijn is dat net vol te houden. Toch betreft het net het eind van het mijlkoorbroeken van een verviersmiddel, zei Jelier Sielstra van de workgroup Dealauto.
9: We hebben in duizend schingers inderdaad een schwalbus rieden. En op de stuit is de huidige bus, die is echt onvervangelijk daar. En 12 weken hebben we daar een elektrisch exemplaar van bestellen in. Die we inzetten van het schwalvervier om BN Moise uit die daad en vlinders op te hebben. En die bus nog breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
8: De politie had deze week zijn mensen aangehouden voor iepelijke geweldpleging in het uitgeensgebied van Drachten begin augustus. Het gaat om geweld in de nacht van sneun 1 op sneun 2 augustus onder kaden in Drachten. In het onderzoek naar het geweld kon de politie deze week zijn vertocht aangehouden. Die binnen intussen niet even vrijlitten, maar ze bloeien wel vertochten. Op het dak van het Wrood Erfgoedcentrum in Lauwerzeerst staan nou doorkijkborden. Die borden binnen bedoeld om gasten bewust te maken van het plak dat treinen en toegebieden bij elkaar komen. Dat binnen het Nationaal Park Schiermonnikoog, het Nationaal Park Lauwersmaar en de Waadzee. De doorkijkborden binnen kwarte stielbeelden. Dit is een van de initiatiefnemers, Josien Stringer.
10: Het idee erachter is dat we hier op een heel bijzondere plek staan. Wat een heleboel mensen eigenlijk niet zo goed realiseren. Want als je om je heen kijkt, zie je allerlei industriële... Je ziet een visserijhaven, je ziet allemaal gebouwen. Maar eigenlijk is het een heel bijzonder gebied, omdat je op een driepunt staat van het Nationaal Park Lauwersmeer aan de zuidkant, Nationaal Park Schiermonnikoog aan de noordkant en Werelderfgoed Waddenzee wat ertussen ligt. Nou, dat is gewoon een hele bijzondere plek met heel veel natuurwaarde.
8: Vanmiddag neemt de winter, is er bewolking, maar bloedt het ont van u droeg. Vannacht een bui en tredje rond 17 graden. Mooi bewolking en geregeld rein. Het is dan 19 graden. Snijden man die wikselen zinnen en bewolking ook hoor. Maar je hebt snijden nog een enkele bui.
7: Jacob Tegentank, hoe een minuut als het zien, dan spelen we het spultje De Stim van Doe. Te winnen dat leuke Jern 80 prijzenpakket. En het is dadelijk tijd voor een stukje aerobics in Goeiemiddie. Pas het ik helemaal in de Jern 80. Even de handen de loft in en de knibbels omheeg. Doe ik, Jacob, maar slecht mooi dan.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum.
0: met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Goedemiddag.
21: Maar Diana de Groot.

0: Ja, Noise Madonna is dit. Ik wil echt een van mijn favoriete noemers. Pride van U2.
1: De stem van Doe.
0: Dat is het spultje wat we deze hele week al spelen. En daar kist een Jaren 80 prijzenpakket winnen. Mijn Pac-Man sokken, een nostalgisch t-shirt. En ik kan zwaai Hansie die achter op die auto plakken kist. Het enige wat ik van die witte wol is van waar deze stem is die ik bekend weer in de jaren 80. Het is een heel liedje fragmentie. Een song fragmentie. Nou, luister maar even.
1: De stem van Doe.
2: Jaren ben je op de beeldbuis.
0: Ja, het is een heel kwad fragmentie, maar die stem, ja, die herkenst al vast wel. Als je het dingste weten, stuur dan even een berichtje dat kind via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9. Kregen een lief berichtje van Linda, die zou ik wel graag de slingers voor Omroep Friesland ophingen van deze geweldige wieken van de jaren 80. Nou, Linda, hartstikke lief, dank u wel. En Ada Scheepvaart, die stuurt de zangeres Carmel had in de jaren 80 onder andere een hit met Sally. Na de jaren 80 eigenlijk niets meer gehoord van haar. Maar het zou zo leuk zijn om dit nummer nog een keer te horen. Nou, we hebben even opgezocht, Ada. Tien dank voor deze tip. En we draaien hem speciaal voor Dijf van de Middie.

0: Sietse van der Werf en de oude Dokkemer.
1: De stem van Doe.
2: Jaren ben je op de beeldbuis.
1: De stem van Doe.
0: Ja, het wie wol een heel kwad fragmentie. Maar er komen een oegrieselijk soort mensken binnen. Appjes binnen, bedoel ik. Van mensken die tinken dat ze het antwoord weten. Maar ja, is dat antwoord ik goed? Daar ben ik heel benijd naar. Ik bel hier mooi de Westereen, Minko Lijnsma. Goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddie.
0: Wat moet het goede antwoord wezen?
3: Nee, volgens mij weer echt André Hazes.
0: André Hazes. Ik heb een fragment nog kleersteen, maar het even mooi, Lustri.
4: Mijn vriend, André Hazes!
0: Ha?
4: Wat moet je dan?
2: Jaren ben je op de beeldbuis.
4: Nee.

0: Toch hoor ik jou liever praten, want dat is wat ik niet kan.
1: Ja. Een prachtig fragment waarbij er Willem Ruis dus verrast, Minke.
2: Juist.
1: Ja, ja, want dit weer net een stikje van een veske van hemzelf. Maar die stem, ja, die herkenst u duizenden, hè?
2: Dat kan haast net missen.
1: Nee, dat kan haast net missen. Nee, zo is het. Hartstikke leuk. Nou, dan heeft het hartstikke goed. Lokweeske.
2: Nou, dank u wel.
1: Wat is Tomo de jaren 80?
2: Wat hij met de jaren 80? Ja, ik vind die muziek van de jaren 80 gewoon leuk.
1: Ja.
2: Ja, nou, jaren 80 ben ik wel van, ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben een generatie even wat verder.
1: Oké, okay, maar de jaren 80, dat moest ik wel leiden.
2: Jawel, ja.
1: Jawel. Oké. Okay. Ja. Is nog favoriete artiesten nu, die jaren?
2: Nou, Bruce Springsteen vind ik toch echt wel heel erg leuk eigenlijk.
1: Ja, toch wel, hè?
2: Ja,
1: okay.
2: Ja, daar ben je proto hele leuke artiesten.
1: Ja, daar ben ik ook griezelig zo. Ik heb deze hele week alleen nog maar goede muziek voorbij komen.
2: Juist, ja.
1: Ja. Nou, zij is het. Oké. Okay. Bruce Springsteen, die draai ik dadelijk als eerste noemer van het volgende oren.
2: Nou, best nog.
1: Dus dan moesten we even oorhoren. Wij sturen daar in elk geval het prijzenpakket aan. En ja, we moeten ook even wat Nederlandstalige Utentrocht tussentrocht draaien. Circus Custus, ik leuk, toch?
2: Ja, echt altijd leuk.
1: Echt altijd leuk. Nou, we maken je er even een feestje van op deze vredemiddag. Tegentank voor het maaidwan en de prijzen komen naar de Westerheen.
2: Dankjewel, goeie uitzending
1: verder. Joe, dankjewel. Hoi.
2: Hoi.
1: Ja, Circus Custus, altijd in voor een feestje voor zelfs. Helemaal leuk. Louise, daar is je

0: Tussen Tolve en Ian Oeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou, in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou, in Friesland.
5: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
7: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En jem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzien.
6: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die

0: een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Ethisch muziek, dat jest de hele week hier al bij de Omroep. En de ethisch binnen en blauwe populair, wat muziek onbelangend. En er coverbands, die doch het hartstikke goed. Ja, hoe kind dat, Alex? Azen belly ik maar Carla de Bruyne, die het zoent kwad in de Blazing Ethisch Band zongt. En ja, ik had het beloofd. Bruce Springsteen, hij komt erom.
2: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: De week van de jaren 80.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Goedemiddag.
7: Mooi Diana de Groot.

0: Elsje en Doetie Verzels, oftewel Maywood en Late at Night.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
0: De wieken van de jaren 80. Wosto en Jontje allinnig maar tophits uit de jaren 80 jaren. Spelen toch een live band? Nou, dan was bij The Blazing 80s wezen. De band die bestiet nou ongeveer een jaar en had al een flitsende start maken bij de Snitswieken, deze simmer. En de nijste onwenst is jongeres Carla de Bruyne uit Kollum. Carla, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, wat leuk dat je me belt.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zeg het voorbij komen op Instagram. En ja, mijn eigen die ben helemaal into the 80s deze weken. Dus Jim voelt wel op, maar wat een grutte band, hè, Jim?
2: Ja, we zijn zevenkoppig. Dus dat is best een aardige band die op het podium staat, ja.
0: Ja, hoe bist je daarbij, belutsen rekken?
2: Nou, ik heb ruim 12 jaar ooit bij een top 100 band gezongen. En toen op een gegeven moment, dan ben je zelf op de 30 voorbij en dan wil je eens even kijken van wat past nou op dit moment beter bij mij. En de jaren 80, dat spreekt me wel heel erg aan. En zo ben ik ook het vaste gezicht van een ABBA Experience Band.
0: Ja.
2: En vroegen ze mij ook bij de Blazing 80s en zo ben ik hier terecht gekomen. Omdat het genre, ik bedoel, wie houdt er nou niet van?
0: Ja, dit onbod koerst eigenlijk net erin litten.
2: Nee, dat is het.
0: Ja, want de heste denk ik wil drok mijn oren projecten west met waande bist.
2: Ja, muzikaal gezien heb ik kan ik genoeg kanten op. En dat is ook mijn stem leent zich voor verschillende genres, zoals het misschien wel bekend is.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind het heel leuk om de klassieke hoek in te gaan, maar ik vind het ook heel erg tof om juist het hardere knalwerk, het belten, zoals ze dat dan technisch noemen. Dus de grotere tracks van de 80s, de Kim Wilde dingetjes, Heart, dat soort ABBA, dat soort al die klanken, die heb ik in principe ook wel in me. Dus dan komt dat zo mooi aan bod.
0: Dat past al hier wel bij, die Sisma. Het past als een jas eigenlijk, deze band.
2: Ja, wat dat betreft ben ik ook weer een chameleon. En je hebt natuurlijk in de jaren 80 zo ontzettend veel. En wat lichtere liedjes, maar ook echte knallers, rock. Dus er zit zoveel in en dat trekt mij ook.
0: Ja,
2: nou. En vooral de synthesizers, de echte gitaren, de samenzang. Dus de echte live muziek eigenlijk.
0: Dan bist toch zelfs net binnen in de jaren 80, maar dan was toch wel onlutsend toch die muziek. Wat is dat dan? Wat deze jaren 80 bekend maakt bij Elsen hier eigenlijk?
2: Ja, het lijkt ook wel een soort van trend die maar nooit voorbij gaat. Dat is het mooie.
0: Ja.
2: Maar ik zie ook heel veel jongere kids bijvoorbeeld bij ons voor bij ABBA staan. En die zingen alles mee.
0: Ja, bijzonder, hè?
2: En het is alsof dat... Alsof het lijkt er een beetje op. Alsof toen destijds werd de muziek nog echt met bij wijze van een pen en een live instrument geschreven. En dan heb je toch het idee van... misschien komt het wat dichterbij of... het klinkt misschien wat muzikaler zo hier en daar. Dus ik denk dat het ook is. Dat het de mensen toch meeneemt.
0: Ja. Als je hem nou op het podium steemt als je nou. Want je hem hebben bij de Snitswieken hem leuk spelen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Dat wie succesvol.
2: Ja, het was heel leuk. We stonden daar in één week twee keer. Ik stond daar twee keer met deze jaren 80 band. Met de Blazing 80s. En één keer met ABBA Experience. En ze vroegen ook bijvoorbeeld bij de Blazing 80s van... Hey, jullie zijn er dan weer, hè? Want dan kom ik gewoon weer. Want ik wil er weer bij zijn. Dus dat is heel erg leuk.
0: Heeft het een favoriet noemen was bij de Blazing 80s... of een 80s noemen waarvan ze denkt van... nou, had ik die jongen maar dat is zo vet om dat te doen.
2: Er is wel eentje die zo goed in de smaak viel. En dat is Purple Rain van Prince.
0: Zo, oké.
2: Ja. Dus dat is technisch gezien ook wel een uitdaging.
0: Ja.
2: En voor de timing ook. Want Prince deed wel eens wat hij wilde.
0: Mm-hmm.
2: En En dat maakt het voor mij ook wel heel erg een uitdaging om die timing en om het goed neer te kunnen zetten.
0: Nou, fantastisch. Waar wit Sjurgewiem in kwad nog ergens? Je bent te boeken in elk geval. De Blazing 80. Ziek je ze even op Instagram. Hartstikke leuk. Het ziet er echt heel cool uit. Ik wens je hem alle succes daar, maar deze 80's band.
2: Nou, hartstikke leuk. Leuk dat we even konden praten.
0: Hartstikke best. Dank je wel, Carla de Bruyne. Goeiemiddag.

0: Mick Jagger en Let's Work. Het is zo'n minuten van jou of jou. En de hele week staan we ik al even stil bij Nijsfragmenten uit de jaren 80. En ik bij reclamespotsies. Nou, dit is er weer, Sanien. Het legendarische duo Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp.
1: Wat zijn we daar aan het doen, ja?
2: Wij brengen de nieuwste mode bij CNA, agent.
3: Dat zeiden we gisteren ook.
2: En morgen ben ik er weer.
1: Is één keer in de week niet voldoende?
2: Mensen willen elke dag nieuwe mode, nieuwe jurken, nieuwe broeken, nieuwe kleuren.
4: Mijn vrouw zoekt toevallig een gele jurk met rode bloemen. Is die er ook bij?
1: Maar een gele jurk met rode bloemen? Ja. Nee, natuurlijk niet! Hoen! We brengen alleen de nieuwste mode!
2: Mensen trekken tegenwoordig maar aan wat je willen.
0: Ja, dus just de beelden dus even bij, hè. Ja, dat is hier nog wel de tijd dat er ik leuke reclames maken we. En misschien vonden wij in die tijd deze reclame ik wel heel stom. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ken het niet meer heugen. Maar ik vind het wel leuk om die hele oude spotsies weer even rond te jaren. Ik al hest het beeld er net bij hier op de radio. Het Frieske Nijs, dat jij hier dadelijk om Jelve Fjouweren weer met Jacob Stelwagen. Daar heb ik nog contact met Willem de Vries, Noorderwien. En dit binnen Eurythmics.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, minskip. Geweldig.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM. Het is Jan van Vjouweren. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
16: De organisatie Solidair Friesland had een landelijke vrijwilligersprijs won. Van de 322 instellingen uit het hele land waren de maatschappelijke organisaties luid uitgekozen als winnaars in de categorie sociaal kapitaal. Solidair Friesland verbindt vrijwilligers met kwetsbare mensen. Mensen die krijgen uit de feestjes komen kennen bijgelijks help krijgen om haar leven weer op te bouwen. Dit is Vardo Brouwer van Solidair Friesland.
17: Het is een gecompliceerd om vrijwilligers, goede vrijwilligers neer te zetten, maar die hebben we. We hebben 10 prachtige vrijwilligers die zich wekelijks inzetten. Met een prachtige doelgroep ook voor de reïntegratie, maar ook de integratie ook vanuit de gevangenis. Dus het is, het is heel dankbaar werk en bedankt voor de vrijwilligers, want zij doen het. En we hadden het niet zien aankomen.
16: Sportclub Heerenveen kan morgen in de wedstrijd in Sparta-Rotterdam werd beschikken over Marcus Linde. De Zweedse middenvelder voelt eind augustus blesseerd uit met een knibbelblessure. Of het begint of invalt, kan trainer Robbie Veldman nog net zeggen. Sam Kersten is goed hersteld. Hij voelt krek naar het skoft in Telstar uit, maar hij is dus in Sparta gewoon weer bij. Na een proefperiode van 8 maanden had de werkgroep Dealauto in Olis met plaatselijke belangen duurzaam besloten om op te houden met die Dealauto. Het broek dekt maar een tredjepad van de kosten die maken worden. De rest moet onvuld worden met subsidies, maar op de lange termijn is dat net vol te houden. Toch betekent het net het eind van een bijalcoolbroeken van een verviersmiddel, zei Jeljer Sielstra van de werkgroep Dealauto.
18: We hebben in duizend schingers inderdaad een schwalbus rieden. En op de stuit is de huidige bus, die is echt onvervangbaar. En 12 weken lang hebben we daar een elektrisch exemplaar van bestellen in. Die we inzetten van het schwalvervier om BMW's uit die daad en schingers op te hebben. En die bus nog ook breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
16: De A32 tussen Heerenveen en Wolvegeerge joen om zo'n oren heel wat dicht en het bloedhast het hele weekend zou. De richting is snijden om tol worden middels pas riepen. Rijkswaterstaat werkt er om de laatste fase van het onderhoud. Ook door de kant op van Wolvegeer naar Heerenveen is de dikke skof dicht, verkeer wordt omlaat en met rekening houden mij extra reistijd.
15: En Heerenveen spelen thuis, Montiel?
16: Nee, u toch?
15: Oh, dan valt het daar.
16: Ze mensen denken ik een toespelen, dus ik neem maar dat ze u maar.
15: Oh, dat is wel gelukkig. Ik denk wel het een chaos, maar.
16: Op fiets.
15: Even op fietsje. Ja. Oké, ja, ken ik.
16: Ja, vanmiddag in de winter is de bewolking, maar het bloed ont in die ondroeg. Vannacht een bui en tredje rond 17 graden. Mooi bewolking en geregeld rein. Het is dan 19 graden. Snijden man die ik slis zinnen en bewolking ook al, maar op snijden nog een enkele bui.
15: Dank u wel, Jacob Meernijs en waar ik waarom te vinden in de Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. De Friese jonger Harry Zandstra die komt dadelijk voorbij in Goeiemiddie. En die is een van de grootste popartiesten van de jaren 80. Prince en de Raspberry Beret komt te samen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Het longen van Peerses Moddergod van Harry Zandstra.
1: Omroep Friesland, de wieken van de Jaren 80.
0: En elke dag in deze wieken van de Jaren 80, dan kies bij u op de website een poll vinden. En die poll die bestaat dan uit een vraag met verschillende antwoorden die is onvinken kist. En elke dag behandelen we dat ik even in Goeiemiddie. En ik vind het ook hartstikke leuk om die poll mee te doen. Anneninke, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
0: Fijn dat je best. Daar heeft die poll ik even besjoen.
2: Ja.
0: Ja, wat een leuke vraag. Dus voor jou misschien wat dreiger te antwoorden zien dan van mij. Omdat dit echt wel gaat over, nou ja, dat is in de Jaren 80. Ik echt actief hier, dus is maar. Ja, want de vraag is, waar zou je het liefst één dag weer in de jaren 80 terugbrengen? Maar misschien is dat wel things van, oh, nou ja, ik ben natuurlijk de jaren 80, maar ik zou, als ik in de jaren 80 libjes zou,
2: ja,
0: dan zou ik daar wel heen willen.
2: Nou, ik weet het al.
0: Ja?
2: Ik zou voor de van de kerst de Karis Tusken opsquallen.
0: Ja.
2: Op een muziekfestival.
0: Hmm.
2: Op vakantie of in de kroeg / disco.
0: Ja.
2: En mijn stem gaat naar de disco. Want ja, die blowen elke keer als ik er in hoor, dan die fleuren sa op. En dan zegt je, Anneniek, het zou als dan wat Jim haar. En dan denk ik, ja, nou wil ik eigenlijk, ik wil weten wat dan als oors is.
0: Ja, die echte disco.
2: Ja, maar dan gaan we douchen. Ja, maar de man daar is net. En dan denk ik, ja, maar is dat hetzelfde wat ik in de kroeg hier?
0: Ja, nee, dat is toch oors, Anneniek.
2: Ja, shit. Ja, echt. Dus dan, echt. Het laatste zoek ik daarheen ook in.
0: Was er dan maar mij een keer naar het hofje?
2: Ja, goed, goed. Dan ga je naar het hofje.
0: Ja, dan geven we het hofje in bal zitten en dan kies Jen hoe dat dan giet. En dan zitten we op zo'n bankje even en dan kwam iedereen voorbij rennen. En dan, nou, zitten we nog wel een rondje. Ja, we gaan nog wel een rondje. En dan komt ze een rondje terug die hele discotheek heen. En dan weer een leuke plaat. En ze, oh, we moeten even doen zien. Nou, dan gaan we doen zien. En ja, de vrouw die stien op het doen weer. Ja. En de Mali die stien maar een glaske bier eromheen te Jen. En een beetje te spotten van, wat zit er voor u tussen? Ja, zo ging dat vroeger.
2: Ja, daarom ja,
0: dat is toch wel oors als nou, denk ik.
2: Ja, nou.
0: Nou, wij vullen beide in de kroeg, een disco. Ja, en dat is ik de meeste stem op dit stuk.
2: Ja, maar van Korsje, die
0: redt ik wel. Die giet ik wel goed. Nou, als zo ik nog even meidwan was, de poll die viest dus op uw website.
1: Omroep Friesland, Noordewien Live.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk ik wel benieuwd waar Willem de Vries nooit over rond wil. Willem, goeiemiddie.
3: Ja, hoi Diana.
0: Wat heb je stof voor? Squallen, muziekfestival, vakantie of de kroeg disco?
3: Ja, ik zit twijfel. Die man een ontzettend leuke Piet, maar ik vind hier, dag, nee, ik ben jong, bedien voor alles. Maar ik denk toch, jongetje, 88 de eerste woordtrok werd.
0: Ah, oké, okay, ja.
3: Ja, in september, wie de eerste aflevering, mijn lidsgroepje, ja, fantastische vrienden, maar ik had het opzet toen. En wie is je Bader Heide en... ja, toen kwamen heel veel dingen bij elkaar. En dat had ik een hele. Het is best heel belangrijk voor mijn leven geweest. Dat ik heel veel dingen leerde. En dat er meest gekend leerd. En uiteindelijk in de media verloren kwam. Dus het is best wel een heel belangrijke dag geweest. Die eerste keer in de 88. Voltrok. De eerste editie. Ja.
0: Het zo mooi was als we even waarom springen koen in die tieten. Want dan kon ik mij die mooi even naar Waltrok daar. Dat lijkt me ook mooi.
3: Ja, die leuke lijn op de dijk en de nits, Klobbers Klohinger.
0: Wauw.
3: Klobbers gaan af en toe, dat is weer een leuke band voor
0: ja,
3: mezelf.
0: Ja, zeker.
3: Dus, letterwater pas heavy metal.
0: Ja.
3: Maar de eerste trui hier, die van Elbert Wils.
0: Ja,
3: dus, ja, dat is wel leuk. Ja.
0: Hartstikke leuk. Ja. Nou, leuk let's om even over om te denken. Let's go back. Wij sjoggen nou even een beetje faruut. Want de heste, vrienden Wieke, heste opnames Han van Noordewien. Arun de Waans, die konden daarom wat van Shen op televisie. Oren Wieke Waans, die ik. Waar was dat even, hoe hebben nou?
3: Ja, het waren heel. Oh, wel. Ik ben om naar de jaren 80 toen ze Rebouli begon. Elk wat hem, de heim van de wikkel. Oh, maar ik moet het toch nog even klaar van maken. Ik hoorde met mijn broer, had ik management nog niet van deze band. Dat is wel een heel mooi verhaal. En ik moet zeker even naar het resort. Want alle mensen die dan wat had van Rebouli, een poster, een foto of wat dan ook, ik is gewoon daar melden. Ik ben direct van Noordewien. Maar ik ben aan het doen om daar een soort serie van te maken. Mijn mooie anekdotes over deze Friestalige band.
0: Leuk.
3: Dus, ja, nou, dat is een keer 80. No? Dus dat is mooi.
0: Kom maar vooral in tussen Tolen en Fjouwer is dat leuk, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja, ik ben er tot door te drijven. Dan maak ik als een gek bij Snits. En daar moet ik even reclame voor meidje. Ik doe dat ze vaak. Heavy metal, punk, rock. Er is een hartstikke leuk festival. Alle peren hier in Bolwerk is Snits. En er werden eigenlijk alleen maar Friese bands voor uitnodigen. Die wordt hier aan de huidige kant van het firmament zetten. Dus daar draai je altijd mondproten van, denk ik. Death metal en zo en punk en dat soort dingen.
0: Ja, dat komt heel vaak midget. Voorbij in Goeie Midget. Ja,
3: heel typisch Goeie Midget. Dat begint wel met jou op jouw roeren. En dan eigenlijk dat in de nacht, Marine Dingen. Dat is heel veel gitaargeweld. Huh? Dat heet het Keihut Festival. Nou, ik denk dat ik dan nog ergens een reclame van meidje bij en de Belaren, want dan... bij de link ik in mijn oorwin. Een van de bands die er morgen optreden zullen is R.C. Sullivan. En dat is een punkband hier in Friesland en die zullen morgen optreden. Dus dan is het cirkeltje helemaal rond.
0: Nou.
3: Dit morgen voor de kretterende gitaren. En het jaren 80, 90, 2000 gevoel. Gewoon melden met Balberg is dit.
0: Nou, doggen we. En ik denk, ja, de hersen toe gitaren. Wat van hier een 80 plaat kan ik daarbij pakken? Ik vind dit zo wel leuk. Dus.
3: Ja, helemaal bekijk. Ja, leuk toch?
0: Hey, goed weekend Willem.
3: Dankjewel.
0: Doeg. Dadelijk jest ik Jan Dirk de Haan. Oor onderwijs. Maar eerst even rocken. My Guns N' Roses. A Sweet Child of Mine.

0: De gitaren van Guns N' Roses. Ik hier nog net voorbij kom je tussen de weekend. Doe, Jan Durk?
1: Nee. Kwam die de disco voorbij? We staan dan eerst, man en Nienke.
0: Ja, nou en op Waterrock kwam die voorbij.
1: Ja, we misschien weer krekt wat het jaar voor. Nou, dat zie ik maar net, want voor het zweten bellen Willem waarom. Dus, nee, maar in die editie.
0: Toen hingen wij Guns N' Roses.
1: Toen wist nog niet in je wat Guns N' Roses.
0: Nee, Axl Rose hier nooit in van je. Ja, precies dat. Jan Durk, dan was dadelijk ik nogal hier ethisch hits draaien, maar de tussenkontrol ik nog nieuwsgierige zaken.
1: Ja,
0: best is het door hebben.
1: De quiz. De stem van Doel.
0: Ja.
1: Nee, dat bedoelt helemaal niet.
0: Nee,
1: we hebben wel bijzondere zaken. Zo is het bij Galiza, de historie die ik nou net, als bij de pumpstation steest, dan steest er net zo bestel. Dan denk je gewoon van.
0: Werden we dat soort joor?
1: Ik zo'n wat minder mooi wordbroeken, maar dat maakt me net op radio. Maar het blijkt zo te wijzen dat de olieprijs eigenlijk helemaal net zo heeg is.
0: Nee.
1: En toch is die benzine zat joor en de diesel zat joor. Hoe kan dat nou?
0: Nou, als dat dan nou eens antwoord op Jan Kist van Mirrie.
1: Er is een man in Appelskeer die daar alles van weet. Die zit bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. En die weet er alles van. Hij vertelt het aan.
0: Ik blauw lustrin. Ik ben tegen. Maar kunnen we er dan vervolgens ik wat ontwam?
1: Nou, dat is dreig. Ja, en de tekenen ben ik net zo hoopvol. Dus, nee. Maar ja, goed. Het kan wel weer naar onderen gaan. Ja, dat alles weer normaal wordt. Ja. Wat gebeuren kan is zo, is dat nou Elsen in oer stapt op een elektrische auto. Behalve do.
0: Ja.
1: Dan is er volle minder vraag naar diesel en benzine.
0: En dan gaat die prijs omleeg.
1: Dan gaat de olieprijs omleeg. Alle gedoog in de straat van Hormuz is voorbij. En dan, bist u de enige die het nog op diesel riet? En
0: ja.
1: Dat kun je gewoon.
0: Nou, ik riet net diesel,
1: nee,
0: hè? Dat
1: okay,
0: nog, ik
1: benzine.
0: Ben net benzine.
1: Nee.
0: Ja, gewoon euro 95.
1: Ja. Is dit het tellen op?
0: Oeh, ik denk, ja, misschien deze week rek ik de triathlon om.
1: Oké.
0: Dat vind ik toch even
1: knap. Dus wat doorsum, zo lang in de stijl.
0: Heel doorsum, zeker. Nou, dadelijk dus tussen Fjouwer en Sois. Jan Durk de Haan, mooi onderwijs, een soort willen daarbij ik. Dit week goeie middie en derin jaren de acteur Peter Tuinman. In de jaren 80 had er een heel soort projecten dienen en hij kreeg in jochentje 84 een gouden kalf van zijn rol in de Friese film De Dream.
2: Er zijn nog keeltjes wat dus.
0: Ja.
2: Dat zou het waan. Hij staat mooi keurig bij mij in de vensterbank en praten wel eens even zien.
0: In het lijstje van grote artiesten in de jaren 80 stiet zeker ook Bruce Springsteen. Jan Jetse Brouwer kwam door ook in onrekking met de Boss.
3: Die ging een LP en die moest iedereen hebben in 1984 en dat die de LP Born in USA.
0: Ja.
3: En ik hier zo'n cassette dekje op een jerry kregen en daar moest natuurlijk ook wat in. Dus wij hebben daar om die kopietjes van die plaat. Op cassettebandje en ja, er wie iets wat mij ontsprutst in die muziek. Ja, wat ik mooi vond.
0: Ja, en dan speelt het erin de Bruce Time Band. Carla de Bruyne, die zongt met haar band The Blazing 80s, de grootste hits uit de jaren 80. Maar ja, wat maakt het dat deze muziek nog altijd zo goed aanslaat bij het publiek?
4: Toen destijds werd de muziek nog echt met bij wijze van een pen en een live instrument geschreven. En dan heb je toch het idee van, nou, misschien komt het wat dichterbij of het klinkt misschien wat muzikaler zo hier en daar. Dus ik denk dat het ook is dat de mensen toch meeneemt.
0: Nou, en de komende dagen is nog volop ethisch hits jaren hier bij Omroep Friesland. Goeiemiddag, ieder man die werd, dan zullen we ik nog wel ethisch hits draaien, denk ik. Heb je nou een leuk idee voor dit programma? Dan mag je dat even weten, litten. Mail dan naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Hans Vermeulen. En op de scorekalender street een spreuk van Sietske. En die zei: het libben is een feske. Jongens, maak je er een machtig mooi weekend van. Graag op Mandy.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net al in voor alle actuele beruchten, Ef de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende de provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maakt ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Stoffenspektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en stapelwolken. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
6: En daarmee is nu 12 minuten over Fjouren. Dit is Omroep Friesland, maar het programma onderwijs van Fjouren, Saïs, Muziek, Nijs en Eftergrond. Het monumentale park Huizen Olterterp is van een middie feestelijk Ieperen. Eigenlijk werden Ieperen, terug deputaire Matthijs de Vries. Sond januaris van dit jaar is de werk om dat park Huizen Olterterp in orde eer te herstellen. Dat is de opbouw terug de verneemde tunarchitect Roodbaard. Dadelijk eerst er volle meer hoor. En we zitten midden in de wieken van de jaren 80. Dus komen er al je mooie jaren 80 in. Voorbij. Wat dacht het van deze bijgeliks? Dat is verzeld David Bowie en die is hier aan in onderwijs.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.

0: voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsing.
1: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
2: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker houdt.
3: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Onderwijs.
9: Marjan Durk de Haan.

0: van Jorritje 88.
1: Wat een schitterend doelpuntje, ja.
2: En de val van de Mora in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de Jorritje 80 bij

0: Het is de uitdaging voor een presentator bij Omroep Friesland om zijn de wieken van de jaren 80 alle keer en ik werd wat nijs te vertellen over een plaat en hoe er een artiest en zo. Dan werd mij influisteren, en ik wist dat dan net, maar dat zal Roen onbekend wezen. Het is zelf wel gewoon mijn dommigheid wezen. Dat David Bowie 12 verschillende kleuren eren hier. Had hij kregen na een auto-ongeluk. Jerry, je krijgt in mijn eer. Hoe dat dan precies zit, dat is eigenlijk super ritgelachtig. Maar dit weer hem wel uit 1983. Dat weet ik dan wel weer zeker. Let's dance.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Maar van Dolfien komt het voor eerst net, want Mattie is het programma, maar eens eventjes delt zetten. Het programma van deze Freed bij Onderwijs. Het is 18 september 2026 en wat voor dag is dat dan? Nou, het is in elk geval de dag dat in Drachten de Noordelijke Veiligheidsacademie open is. Die academie met professionals beter tarieren op agressie wijkliks en maatschappelijke onrest. Dit is een van de initiatiefnemers.
3: Wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf en daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage en aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehaald, waarvan zeiden van, joh, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde.
0: Het is ik de dag dat zo'n BM'er in Dokkum een sneemde tree-tag krijgen. Op die tag, het is een foto van Leeds Bordje, staat wat een BM betreft voor de omjouwing.
4: BM is eigenlijk het enigste object in de openbare ruimte die in waarde vermeerderd had naarmate het ouder wordt.
0: En het is ik de dag dat in Reduzum opgehouden wordt met de dealauto. Het ging gewoon financieel net meer uit. Er is al wel een alternatief, dat is dan de dealbus.
5: Iedereen gaat van het schoolvervier om bij een moise uit die daar en vrienden op te hebben. En die bus nou ook breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
0: En op deze dag ben we de onderwijs van Fjouwer Onderwijs, met muziek, Nijzen en Eftergrond. Dadelijk onder oren, drie mannen na het festeren van Jelte de Haan. Levert zijn boodschap verder om zijn seks die jullie hinnen. Organiseert zijn mem Sanne de Haan een bijzondere geerkomst in de harmonie. Hoe de onleiding en het programma praat ik dadelijk met haar. En dat monumentale park Huize Olterterp is van de middag feestelijk weer hierperen. Terug deputeren Matthijs de Vries. Maar eerst naar het Waarbrugd van Tjetske Wiebengaia. Goedemiddag.
6: Ja, een hele goede midje. Nou, de zinnenlid hem nog hield iets aardig zijn, al binnen de Rick Wolkenfielden. Joen is het ik nog droeg, maar vannacht valt er uit een trog rijnwetten. Hier bestiert dan een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking ook de oerhaan, maar uit een trog een dripke rijn. Bij de matig woont soms hudde zuidwestelijke roezer, wordt het dan een graad als jochentje.
0: En hoe wist er nog van, die kleuren van David Bowie zijn eigen?
6: Nou, zo goed als wist.
0: Oké, okay, ja. Nou, ik zal het dan nog eens een keer opzieken. Dat is de Scott Holt in Geertje. Nee, klopt het net?
6: Nee, klopt het net?
7: Nee, net helemaal.
0: Net helemaal. Oh. Hoe zit het dan? Loedroppen.
7: Ja, loedroppen. Ja. Hij heeft twee dezelfde kleuren eigen, maar door dat ongeluk heeft er een ziekte in een van die eigen, dat die pupil net meer hoe jacht kennen en die liek het dus donkerder.
0: Oh, dat is het. Ja, nou. Dus de eerkleur is net verloren, maar de pupil is... beskerige.
6: Nou.
0: Tja, nou heb je toch nog weer nijs gebracht. Ik wil binnen al die platen al zo vaak on- en aankondigen. Ik tref die dadelijk weer voor het wietwaardige waar, Tjitke. En dan naar het monumentale park Huizen Olterterp. Dat is van de middag feestelijk hierperen. Terug deputeerde Matthijs de Vries. Sond januaris van dit jaar is er om werken om dat park Huizen Olterterp in oude eer te herstellen. De verneemde tuinarchitect Roodbaat had het park ontworpen. Middenin, dan luidt het haatkwartier van het Friese Geer. Dat is ik eigenaar van het terrein. Verslagjouwer Dennis Sterpstra, weer van de middag bij die opening. En die constateerde dat het er mooi bij luidt. En deputeerde Matthijs de Vries, die kinderen eigenlijk alleen maar instemmen.
8: Het lijkt er echt prachtig mooi bij. Wie hier wel Jeddewest is, had het echt wel eens oorsjoen. Maar nu is het clear. Hebben we de opening van de nieuwe tuin hier van Olterterp. En ja, het ziet er echt prachtig uit.
9: En wat vind jij nou het mooiste van het park, als jouw station?
8: Nou, wat het mooie is aan het park, er zit alle organische vormen. Hè, en daar kist wat van alles van fine en hichten en dergelijke. En oordebjem en ek al je nij. Maar wat het eigenlijk zit, is de kracht van de natuur die er weer helemaal op een nij tot stand komt. Wat het allermooiste is, ik denk, het is vergees. Iedereen kan hier komen. Alle bezoekers kun je ervaren, de tuin en de pracht ervan. En ik denk dat het echt een onwinst is van de gemeente hier, maar ook voor u als provincie.
9: Ja, Jim had het echt stiepen, toch?
8: Ja, provincie had ook 10 miljoen financieel om de verbouwing van de tuin. Het nieuwe ontwerp en alles wat erbij zit. En het is 10 gewichtig. Ik wil mensen centenlitten van een tuin en een park als deze. Het jouwt ontspanning, het jouwt rust en de schiste natuur in alle pracht. Ik denk dat het heel wichtig is dat we dit mij ook al realiseerd hebben.
0: Zuid-deputaire Matthijs de Vriers dus. Oer, ja, dat mooie opknapte park. Dat is wel voor een paar die een mij helpt van vrijwilligers. Hier van haar is Volkert Keizer en hij vertelt wat ze al hier dienen
10: hebben. Wij hebben in de Oude Maan hebben een hele prode werk verzet. We hebben er ook een prode vrijwilligers bij gekregen. We zijn om eens 10. En we hebben de tiesjes, de oeren heb ik uitbreid naar 12 uren smidjes. Dus dan ben we van Jelven Jan, Smiaans, tot 12 uren smidjes ben wij hier in Spier. En nou ja, dit is het resultaat, de opening. Daar hebben we hard naar toe werken moeten. We hebben meerdere dagen in de week hebben hier aan de gang geweest. Om het toch een beetje toonbaar te maken voor, nou ja, voor de gasten. En we zijn lang blij dat de mensen nu vrij door het park heen rennen maaien. En dat moeten ze vooral ook doen. Dus hun net ophoren laten door de hekjes en de stekjes erin stappen en zien hoe mooi het worden is.
9: Ja, hoe voelt het nou dat het eindelijk kleed is, de klus?
10: Ja, natuur ben je nooit kleed, maar het is prachtig en mooi dat dit nou slagen is en dat wij alles dingen hebben om het oude, reedbaar tuin, om dat weer waarom te krijgen.
9: Ik weet inderdaad nog dat jou toen over de vrouwelijke vormen hier, de mooie roene vormen, ja. Die is dus nog echt wel waarom, hè?
10: Ja. En het weer toen ik heel mooi dat wij toen een dronebeeld hier van boven een oud. En toen koest die vormen van deze tuin, die koest toen ik prachtig mooi zien.
9: Jou vertelde toen ik dat jou het water in ging om pompenblaren te ropen.
10: Ja.
9: Ga je dat nog doen?
10: Ik heb in totaal nog 3 dagen, 3 tiesjes met waterpak aan hier op een kop in een vijver zitten om de pompenblaren eruit te krijgen. Want die zitten in geweldige dikke wortelgestellen, zitten die vast hier aan de bodem. En we hebben ze er bijna helemaal uit gekregen.
9: Nou, we zien al bij de wetten komt en hij is dus een glijt als een spiegel.
10: Ja, maar dat weer de bedoeling. Ik. De vijver die is er altijd in één lijn. Toen stiek het terug, de meesten die wennen. Want de vijver moest de spiegel wezen van het gebouw. Nou, het waait op dit moment krijg even wat de hut. Dus er binnen wat golfjes in het water. Maar als er mooi vlak is, dan is er echt een spiegel. En dan zorgt het gebouw ik heel mooi spiegelen in de vijver. Ja.
9: En hoe is dat nou om dat nou bij Sassien te kennen?
10: Nee, ik vind het prachtig. Ik vind het alleen jammer dat wij zo volle wetter verleen hebben uit de vijver. Door de warme zimmer zitten we wel haast 70 centimeter leger in het wetter dan dat we oor zitten. En dat merken we ook aan de BM. De BM bij die zitten echt in de overlevingsstand. Omdat ze te min vocht gaan hebben. Te min voeding gaan.
9: Hij heeft nog een soort les toen van die hitte deze simmen.
10: Ja, wij binnen nog maar eens te zien, wat ik ze kritiek al zei. En er waren altijd 2 man of vrouw die waren aan het water gaan. Dus daar gingen we waterpompen. En wij hebben om een jaren tanken water hebben de vevers bijvullen moeten. Om alle nieuwe aanplant ik van water te voorzien. Oor dan gewoon weer.
9: Maar ondanks dat zit het er al je redelijk green uit nog, nice on simmer.
10: Ja, nee, maar wij hebben wel, de goed best dingen. Daar komt het terug.
9: Wat vind jij nou het mooiste aan het park?
10: Het mooiste aan het park vind ik de openheid. En dat er weer rondgebracht is in de tijd dat ik hier 22 jaar geleden geboren ben op deze pleats hier achter u.
0: Sint Volkert Keizer, die dus zelfs op de pleats in het park binnen is en een persoonlijke geschiedenis had. Maar dat park derre.
1: De stem van Doe.
0: Nog even rondkomen op David Bowie en die kleuren van de eeuwen, want daar hebben we toch wel manmachtig op reageerd. Arjen heeft er nog een hele goede opmerking bij. Die zei dat Kin Louie wel eens wijzen, die had ik qua kleuren eeuwen op dit moment. Zei Arjen de Boerman. Dat zou wel van oren reden wijzen. Hoewel, het zie dus wel echt zo dat die David Bowie een klap kreeg. Hij toen weer maar 14 jaar oud. En Nina weet er volle meer hoor. Die zei van, het liek het inderdaad wel 12 verschillende kleuren, maar eigenlijk is dus de pupil. En zij kan ik melden dat het dan om blauwe eeuwen gaat, bij David Bowie. Dus, maar het liep het mij wel onhandig, want ja, die pupil die koert dus net meer, ja, mooi game met jacht, dus wat zal hij daar dan ik een lijst van hoorn hebben. Maar goed, de stem van Doe, hier in de wieken van de jaren 80, er is wat te winnen. Het prijzenpakket Light for Dijkleer, de hele week al. Het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt, de nostalgische Pac-Man sokken en dat wuifhandje doen we er ook nog bij. Maar dan moest wel weten wat dit weer.
11: De stem van Doe.
12: Ik spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
0: Het is in elk geval geen verneemde Fries, dat is wel duidelijk. Want hij praat hem wel geen Fries. Maar ik vond wel een hele verrassende opjeft eigenlijk. Ze dus kan nog één keer jaren letten, want het is zo'n bekende stem. Maar mag ze hem even niet. Ja, een beetje pleert, zal ik me zeggen.
11: De stem van Doe.
12: Ik spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
0: Ik ben heel benieuwd als dat er uitkomst. Let het dan zo gauw mogelijk weten verzelfs. En stuur in antwoord met de app van Omroep Friesland. Of stuur het naar 06-20-4-9-9-1-9-9. We dus op de vraag waar dit weer een bekende persoon uit de jaren 80.
11: Het is een hele week bij Omroep.

0: Dan kun je het eigenlijk combineren, hè? De wieken van de jaren 80 en de wieken van de 18e eeuw. Het zit er beide in. Dit weer de plaat in Njotje 84. Maar het gong verzeld door Amadeus Mozart. En die leven in de 18e eeuw. Dus dan krijg je daar eigenlijk een soort van combinatie van.
1: Dit is Omroep Friesland onderwijs.
0: Het is intussen trein mannelien dat Jelte de Haan verstoorn is. De zoon van Sanne de Haan en oud-wethouder Hein de Haan van Jout. Jelte waart het nationale gezicht van de streets en metabole ziekten. Vooral na de actie van Serious Request van Radio Stuart 3FM in 2024. Op 13 oktober ontsteende hij er saaizier oud worden. Nou, dat maaien hij en zijn familie dus net meer maar uit zien. Maar het is voor Simen wel de onleiding om een grote geerkomst te organiseren. In de Harmonie in Ljout, maar onder oren de uitrekking van de 2e Jelte Next Gen Award. Een bedrag van 350.000 euro gaat dan naar een jonge onderzoeker op het meet van metabole ziekten. En Sanne de Haan, die is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is nou drie mannen na het versterren van Jelte. Dus is de vraag, denk ik, ja, het is nou nog heel vast toch wel terug. Ja, hoe is het eigenlijk, Mardij en Mayim?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want het is inderdaad nog maar drie maanden geleden. Maar tegelijkertijd is het ook al drie maanden geleden, alweer bijna 100 dagen. Ik denk dat het is natuurlijk het meest heftige wat je als ouders mee kunt maken om je eigen kind te verliezen. En dat is ontzettend verdrietig. En in het begin was dat ook echt vooral overleven vlak na de uitvaart. Maar we merken nu ook wel met het gezin, met dat de tijd daarin ook verstrijkt dat, en met dingen te doen. En ook weer echt letterlijk in beweging te komen. Dat verdriet en nieuwe dingen met elkaar doen en organiseren ook naast elkaar kunnen staan. Dat daar ook weer hele mooie dingen uit kunnen ontstaan.
0: Dus zit op dit tijd op het Ameloon. Eigenlijk ik al mijn hele speciale opdracht, want wij best met wanden.
2: Ja, dat is mooi dat je het zegt. Ik ben inderdaad alleen naar Ameland gegaan voor een schrijfweek. Want ik heb besloten om een boek te schrijven dat als rode draad Jelte heeft, natuurlijk. Maar het gaat er ook over van ja, ook breder van iedereen overkomt dingen en iedereen heeft te maken met tegenslag. En hoe kun je op het moment dat je daarmee te maken hebt toch weer richting vinden of de kracht vinden om verder te gaan.
0: En slag het dat aardig, maar dat schreeuwen?
2: Ja, ik ben goede schrijfblokken voor mezelf aan het plannen. En ondertussen ben ik ook lekker wat buiten aan het wandelen. Maar ja, het schiet lekker op. Ik denk dat ik ongeveer 2/3 ben nu van het boek. En dat moet natuurlijk nog helemaal geredigeerd worden. Maar nou ja, ik ben eerst vooral mijn gedachten aan het opschrijven. En ik merk, voor mij is het ook gewoon een hele fijne manier om Jelte naast mij te hebben. En voor mij dus ook ja, om toch op een bepaalde manier te voelen van nou, Jelte is niet definitief weg, maar hoe kan ik hem naast me houden terwijl ik verder leef? En dat is voor mij een mooie manier van rouwverwerking en misschien voor anderen ook weer inspirerend om te lezen als het helemaal naar buiten komt.
0: Ja, en eigenlijk, ja, de best wel heel actief dus, maar dat schreeuwen. Maar ik nog een geerkomst erbij. 13 oktober, wie zien jullie? 11 oktober, een geerkomst in de Harmonie. Wat zal daar gebeuren?
2: Ja, dat klopt. We hebben 11 oktober, nou ja, had al kort over verteld, gaan we een hele mooie, bijzondere middag organiseren in de Harmonie. Ook een beetje om Jelte zijn 6e verjaardag te vieren. We gaan daar een mooie middag hebben over Jeltes legacy. Dus wat hij achterlaat en wat er door hem verder leeft. Het wordt georganiseerd door 3FM DJ's, Barend van Delen en Wijnand Speelman. En we gaan daar en de nieuwe documentaire zien die over Jelte uitkomt. Die is gemaakt door Suzanne Hilhorst. Dat gaat over Jeltes legacy, dus wat hij achterlaat en wat door hem verder leeft. Die gaat in première. En er wordt inderdaad is de 2e editie van de Jelte Next Gen Award. En dit is de grootste onderzoeksprijs in de metabole wereld. 350.000 euro. Waarbij drie jonge onderzoekers hun ideeën en dromen gaan pitchen tijdens deze middag. En uiteindelijk wordt aan een van deze onderzoekers die 350.000 euro onderzoeksprijs uitgereikt.
0: En waar hopen ze dan dat er komen bij die bijeenkomst?
2: Wat zeg je?
0: Wie hoop je dan dat er komen?
2: Nou ja, ik hoop dat gewoon iedereen die Jelte een warm hart toedraagt en waarvan iedereen die denkt van nou, ik wil gewoon een bijzondere middag meemaken, dat iedereen komt, iedereen is uitgenodigd. En ik weet 100% zeker dat het gewoon een hele mooie middag. Er zit muziek in van Koester. Er zitten mooie verhalen in. Het gaat dus over die Next Gen Award, de documentaire. Maar ik vertel zelf ook iets over hoe je verder leeft en over mijn nieuwe boek. Dus iedereen die dat interessant vindt en een mooie bijzondere middag mee wil maken, is welkom.
0: We komen er vers nog over te spreken, maar voor wat er in interesseren is, half oktober is al vers in de agenda zetten. Dank u wel en nog een soort succes bij het schreeuwen derde.
2: Dankjewel. En nog één ding. Mocht je willen komen, dan kun je best naar www.harmonie.nl/Jelte gaan. Daar kun je de tickets aanschaffen.
0: Ja, dan is het in elk geval voorkomen dat de zaal helemaal vol is. Dan is het een plakje. Is het maar geserveerd. Sanne de Haan, dankjewel.
2: Hey, dankjewel. Fijne middag.
0: En daarmee is het Astiel Vieven. Tiet voor het regionale Nijs komt er dadelijk aan met Jacob Stelwagen.
1: Deze week bij Omroep Friesland.
3: Maar de hele week de quiz De Stem van Doen.
4: Goedenavond, dames en heren.
5: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
1: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
1: En de nostalgische Pac-Man sokken.
3: En kerst het zwaaihandje nog voor in de auto?
6: Die doen we er ik bij.
1: De wieken van de Jerm 80.
3: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
7: Dat smaakt.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou jouw vieven. Jacob Stelwagen is hier, maar het Frieske Nijs, ja, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. Het zielskip dat justerjoen op de Noordzee boppe skimuseum voen is, is in die de woord van de man die het op zee vermist werd. Dat had de politie bekendmaken. De vermiste man komt uit Zaandam. Van hem is nog altijd niet vernaam. Hij is sneun 12 september voor het laatst zien door de fortveer van Vlieland. De man zou bij onkomst in Haas een paar dagen letter wat van hem jaren litten. Dat is net bad. En daarom is Juste begonnen met een gutte ziekactie naar de zielboord en de opvarmende. Juste Joen waart zo'n 30 kilometer boppenskiemuseum zien het zielschip voen. Van de man zelfs is nog niet vernaam. Een fietser is van de man omkwam terug een oorlinding met een trein bij Montchem. De politie giet van een ongeluk. Dat ongeluk badde om Jelve Tolven hinnen op de Schilaarderdijk bij Montchem. Het gaat om een bewaakte spoorgang die functioneert goed, concludeert spoorbeheerder ProRail na onderzoek. De trein is zwart-helle, trein verkeert dus geleid snits, lei urenlang stil, maar is intussen weer opstarten. Sportclub Heerenveen kent morgen in de wedstrijdje Sparta-Rotterdam weer beschikken door Marcus Linde. De Zweedse middenvelder, die vol eind augustus, blesseert uit met een knibbelblessure. Of het begint of invalt, dat kan trainer Robbie Veldman nog net zezen. Sam Kersten voelt krijgt na het skoft zijn telstar uit, maar hij zit in Sparta gewoon bij. En het is de vraag of Cambuur in de wedstrijd in Den Haag mol beschikken kan over spits Nicolas Binder. Hij is nog een vraagteken voor trainer Johan Plat. De eerste rieker, ja, rekken deze week op de training blesseert, maar het liek het geen zware blessure te wijzen. Mocht Binder net spelen kennen, dan liek het Sami Bouhoudane zijn logische vervanger. Verder zal Plat nu elke dag een geen verordening zo ombrengen in zijn opstelling.
0: Dank u wel, Jacob, voor het Frieske Nijs. En dadelijk juist hier het waarbericht dat krijgt van Tjitske Wibbinga.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Onderwijs.
18: Bij Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 4 minuten oer Jelwe Vieven. De prijs van een vet ruwe olie valt eigenlijk wel daar, maar onder pomp vernemen we er maar een hele bitsie van. Hoe kan het nou dat diesel en benzine toch heel iets duurder worden? Energieanalist Jilles van den Beukel uit Appelskeer die laat uit wat er achter die opvallende prijsstijgingen zit en wat autobestuurders de komende maand verwacht zien kennen. Aarsening onderwijs. En van u zegt ik nog te goede de uitslagen van de stem van Doe. Daarmee is weer het t-shirt te winnen, daarmee is weer het wijfhandje te winnen en de Pac-Man sokken. Maar er was nog wel Ambert-Jan op de vraag waar dit is.
19: De stem van Doe.
20: Ik spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
0: De app van Omroep Friesland of 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Jenny.
2: Een hele goeie midje.
0: Tja, wat een aparte dag eigenlijk. Hè. We hebben in tien, had het net zo koud was van mijn gevoel.
2: Ja, het wie wel inderdaad wat aan de frisse kant. De temperatuur die wie in eigenlijk oeral krekt ik even onder als normaal. Maar de heest is meer dan in het eerste van de provincie. Sigerswaard, hier 18,6 op de thermometer steen. Laaksem en Vlieland zitten allebei op 18 graden. En de pijn hier 18,4 als maximum temperatuur. Maar op orenplakken zien ze er al hieronder. Maar op in Kwaaijem 16,2 graden. En diezelfde temperatuur zit meer dan in Akrum. En Bakkeveen zit ik op 16,6 graden. Dus het is inderdaad wat aan de frisse kant, maar aan de orenkant de zinnen wie er prachtig mooi bij van de morgen een heel licht buiken. Nou, dat had ik nou tussen de 1 en 2 millimeter opsmieten en verder een heel soort rondte voor de zinnen. Dus het had al meer al toch ik wel een hele aardige dag west. Nou, en die wind die weer behoorlijk onwezig, matig, ontkrachtig, soms zelfs even hut in het kustgebied, maar die hij is nou even een stukje kalmer, zwak ontmatig boppelaan en vrij krachtig in het kustgebied. Dus al meer al een prima dag. Nou, jong en vannacht jong bloed het eerst nog droog. Hebben we nog wat wolkenvelden. En verder, ja, die wind die zal wel weer wat meer onheerlijk. Ik verwacht je windkracht saai. Soms zelfs even zon in het noordwestelijk kustgebied in de nacht. En daarbij hebben we dan ik wil wel een dripke rijnwetter te pakken. Maar jong, dan bloed het eerst nog even droog.
0: Ja, maar best wel roezig dus eigenlijk. Nou, en morgen ik weer?
2: Ja, morgen is het ik wil weer wat onder roezige kant. En dat komt als we dan even de naar de waarkaarten sjuggen. Dan sjuggen we eigenlijk een hele toch wel een verdeling in het zuiden van u. Daar hebben we alle hege druk invloeden. Wils dat Bob of noordelijk van u zijn in Scandinavië. Daar hebben ze eigenlijk de ene steuring naar de oren. En ja, wij zitten er eigenlijk precies tussenin. En dat smiet eigenlijk altijd wel een heel soort wien vanuit het westen waai op. Nou, de komende dagen zult dat eerst nog wel wat uit het zuidwesten waai wezen. En dat, nou ja, dan hebben ik wel weer wat warmere lucht. Dat is heel morgen dan het geval wezen. Plus dat we morgen echt tussen een warmtefront en een keldfront in zitten. Dat smiet dus morgen een temperatuur van zo'n 18 en jochentje graden op. En dat wielst de zinnen het vrij dreeg krijgt morgen. Er is aardig wel wat bewolking. Een dripke rein is daarbij ik net heel uitsleppen. En verder, ja, die zuidwestelijke wien inderdaad nog hield hij het best wel onwijzig. Echt een stevige roezer. Matig ontkrachtig en soms zelfs even hut in het kustgebied. En dan hebben we in de joentie het morgen toch wel weer even een enkelde bui. En dan scoot er een keldfront oer.
0: Ja, dan constateer ik dat de agrarische dagen in Frenser het moorn helemaal net zo gek treffen.
2: Nee.
0: Ze hebben daar ook nog een volgende dag, een derde dag, elke de snijn. Nou, gebeurt er ietsje minder, maar nog wel weer een boerenkuiersje gecontroleerd zou programma staan.
2: Ja.
0: Morgen, wat voor waar krijgen ze in Frenser en de rest van Friesland?
2: Nou, op snijden het eerste pad van de dij, dan zou er inderdaad nog wel eens even een bui voorbij komen kennen, wat dan ze achter dat keldfront aankomt. Maar in de midden, dan liep het er eigenlijk wel heel aardig te wijzen. Plus dat die zinnen weer wat volle meer, of eigenlijk weer volle meer sjen lid. En we zitten dan in wat een koelere luchtsoort, maar dat smiet eigenlijk altijd wel weer wat skinnere loften op. Ik wil weer die helderblauwe loften, mooie grutte witte stapelwolken. Ja, dan is er toch wel weer een heel soort sjen in de loft. Maar wel nog hield die wien, die is ik dan nog wel onwijzig. Komt u tot naar het westen waar je maat rondkrijftig en ik dan soms wel weer even windkrijft zo aan. Dus zeker boet nu. Dan stiet het toch wel een vrij stevige wind. 19 graden heb ik dan als maximum steen. En dan vanuit Menje, nou dan waar ik eigenlijk wel te zeggen dat het zo goed als droegbloeien zeel. Op Menje hebben we er nog die noordwestelijke wind bij. Maar op tientje, dan komen we rug onder een hege drukke bier te lezen. Dan zakken de wind eigenlijk vrijwel fut. En dan komen we weer wat in de warme lucht. 20 graden heb ik dan is maximum temperatuur in en dan wordt het waar echt wel weer wat kalmer. Al kennen dan wel weer wat wolkenvelden van de zee aankomen, die dan nou toch wel een beetje hingje bloeien. Dus al met al, het waar knapt dus wel op, zeker na het weekend. En ontietie het snow, dan is een dripkerijn, maar de zinnen die litten ik zeker wel weer. Ja.
0: Dank wel, Tjitske. Goed weekend.
2: Ja, graag die en hetzelfde.

0: Zeg eens A.
1: Met de assistent van Dokter van de Ploeg.
2: De tweet van de Toerfeest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
4: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
5: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.

0: De man van het goede doel in de jaren 80. En Gurbe Douwstra die dacht, ja, we moeten toch op de radio. Hij werkte bij Radio Friesland. We moeten toch wat meer Friese muziek hebben. Friese muziek die ik wat moderner klinkt, Argentijnser klinkt. En die dacht, ik neem Heiteloon op. Op de, ja, de melodie en de, ja, de hele sfeer van België. Maak hij er een Friese versie van. Gurbe Douwstra dus en Heiteloon.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Dat de prijzen van diesel en benzine onder pomp flink fluctueren in geval van crisis, dat hebben we volle vaker schon in het verleden. Maar dat de benzineprijzen en vooral ook de dieselprijzen exact bot omheen gingen, wil de prijs voor een vet roge olie op hemzelf staf valt, dat hebben we net eerder schon. Dat is de analyse van energiespecialist Jilles van der Beukel uit Appelskeer. Hij had eerder van Shell en de NAM werken, maar is op dit stuit als energieanalist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De prijs voor een vet olie staat nu ongeveer op $100. Maar voor diesel en benzine gaat dat bedrag nog een keer door de kop. En hoe kan dat nou? Wat is de verwachting voor de komende maand? Daar praat ik over. Maar Jilles van der Beukel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe kan dat eigenlijk, dat grote verschil tussen de prijzen voor olie en de prijzen aan de pomp?
2: Nou ja, we hebben een wereldwijde oliemarkt, die is krap. Maar we hebben ook een wereldwijde benzinemarkt en een wereldwijde dieselmarkt. En die is op dit moment bij deze crisis nog een heel stuk krapper. En dat speelt met name voor diesel. Er is een tekort aan raffinagecapaciteit. En want niet alleen olie uit het Midden-Oosten bereikt de wereldmarkt niet meer. Maar ook benzine en diesel van die grote raffinaderijen in landen als Saudi-Arabië en Kuwait, die bereikt de wereldmarkt niet meer. En op dit moment is dat eigenlijk, ja, de grootste krapte, de grootste bottleneck.
0: Ja, en hoe groot is de rol van Rusland daarin eigenlijk? Want in Rusland wordt de raffinagecapaciteit flink beperkt door aanvallen vanuit Oekraïne. Maar hoe groot is die factor eigenlijk?
2: Dat is een bijkomende factor. En die droeg er wel toe bij dat de laatste weken of 2-3 maanden... ja, de prijs verder omhoog is gegaan. Rusland is normaal een grote diesel-exporteur. Dat gaat dan weliswaar niet naar Europa, maar naar andere delen van de wereld. Ja, en daar zijn ze nu mee gestopt, omdat die aanvallen van de Oekraïne op Russische raffinaderijen best succesvol waren. Op dit moment ongeveer 30% van de Russische raffinagevolumes, ja, die ligt eruit. Maar het grootste effect, ja, is wel het Midden-Oosten, Straat van Hormuz en wat er daar allemaal gebeurt.
0: Ja, en hoe zou je daar nu iets aan kunnen doen? Want iedereen wil natuurlijk graag iets minder betalen aan de pomp. Zit dat erin?
2: Nou, waar het heen gaat met de olieprijzen, met de benzineprijzen, ja, dat is toch vooral afhankelijk van politieke ontwikkelingen. Komt er een soort van vredesovereenkomst in het Midden-Oosten, ja of nee? Als die er niet komt, ja, dan, en er verandert niets aan de aanbodkant van benzine, diesel en olie, ja, dan blijven die prijzen beetje bij beetje doorstijgen. Ja, dat was ook wel de trend die we de laatste tijd hebben gezien, dat het beetje bij beetje doorstijgt. Ja, en dan heb je eigenlijk nog maar één mogelijkheid in Nederland, en dat is de belastingen verlagen. Ja, en daar wil de regering, denk ik, althans op dit moment, nog niet aan.
0: Je zou wel zeggen, van als je op dit moment een raffinaderij hebt, dan ben je prijswinnaar.
2: Absoluut. Raffinaderijen waren wereldwijd en zeker in Europa 20 jaar eigenlijk een hele slechte business waarin heel weinig verdiend is. En nu opeens wordt daar ontzettend veel winst gemaakt.
0: Ja, maar het zou wel te makkelijk gedacht zijn dat we er een paar bij bouwen, denk ik.
2: Dit is een crisis die duurt misschien nog maanden. Als we pech hebben misschien 1 of 2 jaar. Maar ja, voordat je een raffinaderij gebouwd hebt, ben je 5 of 10 jaar verder. We zitten ook in een fase van de energietransitie dat je zeker in Europa, ja, niet meer een nieuwe raffinaderij gaat bouwen. Gewoon sowieso is het voor de raffinaderijen in Europa moeilijk te concurreren met de hele grote nieuwe raffinaderijen in Azië, of ook één in Afrika bijvoorbeeld, in Nigeria, of met de raffinaderijen in de VS, die meestal een stuk groter zijn.
0: Heel veel mensen die klagen op dit moment aan de pomp. Je schrikt van de bedragen die je af moet rekenen. En dan zou je verwachten, als het echt zo duur is, dat zeggen mensen, het is niet meer te betalen, dan heeft dat effect. Wordt er nu ook echt minder gereden?
2: In beperkte mate wordt er minder gereden. Ik denk wat je daarnaast ziet. Mensen beginnen natuurlijk toch ook serieuzer om te kijken naar elektrische auto's. En ook tweedehands elektrische auto's, 1-2 jaar geleden, waren die moeilijk te verkopen. Werden er heel veel Tesla's bijvoorbeeld geëxporteerd die uit de lease kwamen. Ja, en nu is daar ineens toch veel meer belangstelling voor. En ik denk dat dat wel gaat doorzetten en dat het ook betekent, ja, toch een zekere versnelling van elektrische auto's, maar ook bijvoorbeeld van warmtepompen voor de verwarming van huizen.
0: Kun je verwachten dat de olieprijs op den duur, of de benzineprijs vooral en de dieselprijs, op den duur weer normaal worden? Laten we zeggen, over een jaar kan het dan weer op het oude niveau zijn?
2: Ja, misschien zelfs wel daaronder. Dus het is best voorstelbaar. Kijk, als nu alles ineens normaliseert in het Midden-Oosten, dan heb je toch wel een jaar nodig voordat je voorraden weer gevuld hebt, alle raffinaderijen weer werken die beschadigd waren in het Midden-Oosten. Maar het is best voorstelbaar dat als dat allemaal weer normaal wordt, dat je over een jaar of twee ineens een periode met heel lage prijzen ingaat voor olie, voor benzine en diesel. Toch relatief veel aanbod dan. En dan ineens minder vraag.
0: We gaan het samen met u afwachten. Hartelijk dank voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Sint Jellis van den Beukel, energieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En dat ik zou zeggen, wat er binnenkomt op de app. Nou, dan is dit wel een onderwerp wat libbert. Ik bij de iTunes. Het is net best als je gekrekt onder de foto's tegen van de priesten bij de tank. De week van 84, my old man at work.

0: Het wie een groot succes. Een soort plak op een vrouw. Nummer 1 hit voor de man uit Australië. Van Men at Work Down Under.
1: De stem van Doe.
0: Is hij de weekend spelen bij de quiz. De stem van Doel. Ik dit horen wie de vraag werd. Wat voor bekende persoon jest hier? En ik kan zeggen, het is Greetje stuurde dat in. Het is net Joop den Uyl.
1: De stem van Doel.
2: Ik spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
0: Maar de grote vraag is dus, waar is het dan wel als het net Joop den Uyl is? Ik zal de vraag on. Maaike Kuiper uit Hemelum. Goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Jan Durk.
0: Hast al een idee wat dit wijze kunnen zo?
3: Nou, dit is Jan Wolkers, de schreeuwer.
0: Dat is allemaal goed. Het is Jan Wolkers. Verrassend, hè, dat hij interviewd waar terug Radio Friesland in de jaren 80. Hij had dus eigenlijk net zo heel vol op Friesland, maar had toen dags in de uitsturing zitten.
3: Ja, nou, het is toch nice geweest.
0: Ja, kennelijk, ja. Was er zijn maar luisteren hoe dat destijds klonk?
2: Spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
4: Maar u volgt de Friese literatuur ook?
2: Nee, dat kan ik, want ik kan het niet lezen.
4: En u heeft ook wel eens geopperd dat boeken van u in het Fries zouden kunnen worden vertaald.
2: Ja, dat heb ik toen aan die uitgever geschreven, dat ze dat gratis kunnen doen en zo. Dat ik geen royalties daarvan hoef te hebben. Dat is maar een heel klein taalgebied. Ik zou het leuk vinden als er een paar verhalen van mij om te beginnen is vertaald werden in het Fries.
4: Maar zou dat zinvol zijn? Want mensen die kunnen toch uw werk ook heel goed in Nederlands lezen.
2: Jawel. Maar het is toch goed als het in je eigen taal leest. Ook al spreek je het Nederlands toch nog zo goed. Ik geloof dat een Fries zich toch altijd een Fries voelt. Dat zou ik tenminste wel. Als ik een Fries was.
0: Ja, Jan Wolkers, het is helemaal goed, ja. Nou, van het lokweeske, maar de Pries.
3: Ja.
0: Het T-shirt komt in kant op. De Pac-Man zakken door we erbij. Het wuifhandsje. En eigenlijk zou er dan nou een boek van Jan Wolkers bij maten, maar dat heb ik helaas net voor in de Priesen.
3: Best
0: genoeg. Best wel een lezer trouwens?
3: Ja, ik mag wel graag lezen, ja.
0: Ik word van Jan Wolkers?
3: Nee.
0: Frieske boeken?
3: Nee, ik ben ik net van Friese boeken lezen. Nee.
0: Wat is die favoriet?
3: Nou, ik heb nou een hele serie gelezen van Het Weesmeisje.
0: Okay.
3: Dat is van Anna Jacobs. En dat is ik een mooie serie.
0: En dat voldocht beter als Jan Wolkers?
3: Nou, schijnbaar wel.
0: ik vond het mooi dat het mij die is. Dank u wel daarvoor. Good weekend, Abelske.
3: Ja, vanzelfde. Bedankt.
1: Omroep Friesland, de wieken van de jaren 80.
0: Maaike Kuiper uit Hemelum dus. Zij geeft maar de prijzen naar huis van deze last edition van De Stem van Doel. Ja, de hele wieken spelen we die quiz, maar we hebben ook ontdekken voor het nijs van de jaren 80. En de muziek, zowel internationaal als nationaal Friesk nijs, maar ook reclame spots, televisietjons en krantennijs komt voorbij. Tieten Science neemt u zijn mij naar de laatste kranten van Jantje Fjouweren 80. En Tieten, wat komt dan zien?
5: Bowlen. Populair in de jaren 80. Een jong met vreunen, de bowlingskwon on, de bal pakken en hoop je op een strike. Tegenwoordig vindt in Friesland meerdere bowlingbanen. Maar in jongetje 84 wie dat nog heel bijzonder. In de kranten van dat jaar staat dat Snits een splinternij bowling- en restaurantcomplex rieker worden is. De Stolp iepen de dwaren en dat wie grut nijs. De burgemeester van Snits, burgemeester Bernardus van Haarsma Buma, mocht de eerste bal smieten. Want het een strike waard, dat zei de kranten de spietig genoeg net bij. Bij de opening zei de burgemeester dat het nieuwe centrum een sieraad voor de omjouwing wie. En dat wie net alleen nog vanwege de bowlingbanen, het oude karakteristieke pleetske dat testie, wie mooi opknapt en bleun bewaren. Zij kreeg het gebouw een tweede leven. Het project hier wol wat voort in de eerde hoorn. De verbouwing hier meer als een miljoen goene kosten. En de opening hier zelfs meer als een ier vertraging oproen. Onder andere omdat subsidies uit Den Haag lang op haar wachtje lieten. Maar doet het hier een keer klaar weer, wie elke niet een grutsk. Het nieuwe bedrijf waren gevast aan 20 part-time banen en moesten

0: kennis. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoetenactiviteiten.
1: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op een uut.
2: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: En daarmee is het hardst treinritten opgeven. De transportsector slacht alarm. De marges binnen al jaren tin en nieuwe kosten kunnen de nekslag wezen. Hoe houden Friese transporteurs de holleboppen wetter? Praat er aan snoer in onderwijs. Maar Christine Liekelema aan Nijholt van Hoekstra in Snits, het transportbedrijf daar. Maar aan snoer eerst weer, waarom naar de jaren 80 naar die grote hits? Zoals dit aan snoer van Owen Paul.
15: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
16: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
15: De wieken van de jaren 80.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw

0: partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Onderwijs.
4: Marjan Durk de Haan.

0: Het is Wieke van de 84 bij Omroep Friesland. In dit nummer zit er eigenlijk wat apart tussenin, want het is skreun in 1979, dus nog boeten die 80. Dan zou je eigenlijk met mij doen, maar ja, het was een hit in de 84. Om 82 in Owen Paul, My Favorite Waste of Time.
1: Van Fjouwer ons wijs, onderwijs, maar Jan Durk de Haan.
0: Het is 8 minuten nog 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze vrede, 18 september. Het is de dag dat het volslaan opknapte park Huizen Olterter feestelijk weer open is. Een soort werk, zei vrijwilliger Volkert Keizer, maar hij is wel tevreden.
2: In natuur ben je nooit klaar, maar het is prachtig en mooi dat dit nu slagen is en dat wij alles dingen hebben om het oude redbaar tuin om dat bij weer om te krijgen.
0: Het is ik de dag dat de prijzen op een pomp heen garageer binnen. Energiespecialist Jillis van der Beukel weet hoe dat kan.
3: Er is een tekort aan raffinagecapaciteit. Benzine en diesel van die grote raffinaderijen in landen als Saudi-Arabië en Kuwait, die bereikt de wereldmarkt niet meer.
0: En het is de dag dat de ouders van de verstorene 4-jarige jonkje Jelte de Haan een groot evenement aankondigen. Om zien je die hinnen.
4: We merken nu ook al met het gezin dat verdriet en nieuwe dingen met elkaar doen en organiseren ook naast elkaar kunnen staan. Dat daar ook weer hele mooie dingen uit kunnen ontstaan.
0: En op deze dag hebben we er nog een oren lang ontzuis horen, maar muziek nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren, inbraken bij bronwachtkazernes binnen het hier een groot probleem in Nederland. En ook in Friesland binnen om extra maatregelen genomen om kostbaar reddingsark te beschermen. En liefste transportbedrijven in Friesland die staan onder flinke druk. Dure diesel, nieuwe heffingen en omleeringen. Terug werk om bregen en viaducten. Maar het ziet werk dreiger als eer. Des hebben we dus dadelijk hoe hebben we maar nou eerst de stiet voor het Waarbrugt in het kwad. Matsjetske Wiebinga, ja, goeiemiddag.
5: Ja, een hele goeie midje. Nou, de zinnen liet hem nog heel iets aardig zijn, al binnen Rick Wolkenfielden. Joen is het ik nog droeg, maar vannacht valt er uit een trog rijnwetten. Hier bestiert dan een stevige zuidwester en wordt het net kouder als 14 graden. Morgen had de bewolking ook de oer gaan, maar uit een trog een dripke rijn. Bij de matig woont soms hudde zuidwestelijke roezer, wordt het dan een graad als jochentje.
0: En dan is het 10 minuten nog 5. En bij een aantal bronwachtkazernes in Friesland is meer beveiliging komen nadat er op een soort plakking in Friesland inbraken werd stappen. De dieren hebben kostbaar ark meegenomen, liek als een reddingskerre die broekt werd om auto's hierpen te krippen. Het aantal inbraken bij bronwachtkazernes is dit hier landelijk zo'n volle heger als oorheden. Police, bronwacht en het ministerie die werken hier in het onderzoek naar de stellerij. En ik praat erover met Jelle Zeil. Hij is aardelingshaat van de bronwacht Friesland. Goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Had er in Friesland eigenlijk al inbraken west?
6: Nee, gelukkig hebben we dit hier nog niks aan inbraken horen. En nou, daar ben we wel blij mee vanzelfs. Maar ja, we zijn wel wat angstig voor als we zien naar wat er in de rest van het land gebeurt. Op dat buurzak gebeuren veel. Dus daarom hadden we wat maatregelen aan.
0: Ja, wat voor maatregelen neem je hem nou?
6: Nou ja, wat nou het meest... En steeds maar echt voor de omjouwing te zien is dat we camera's plaatsen op terrein van onze kazernes. Omdat we ja, gewoon eigen haar willen op onze kazernes van wat gebeurt er nachts. En dat we snel, als het dan stellerij plak vindt, dat we er snel op kunnen acteren, steeds maar. Maar het liefst en zo.
0: Want wordt dat voor dus dat is wat de pensioen? Wordt dat veel aan de Goerendijs bezien, die camera?
6: Nou ja, Goerendijs is dit probleem eigenlijk net. We zullen natuurlijk ook in andere regio's. En daar hebben we natuurlijk, ben we vaak maar geïnterpreteerd van... Hey, wat zullen we nou aan inbraken? En dat is eigenlijk juist dat het nachts gebeurt. En ja, dat ben ik de oeren dat ik geen mens kan binnen. En dat er geen eigen binnen op uw kazerne, zeg maar. Ja, en dan is het voor inbrekers makkelijker om binnen te trainen, zeg maar. Ja, krijg dat is wat bij hoe vaak ook gebeurt. En daarom hebben we mijn namen voor de jongtien en dan letten jongtien en nachts hebben we van die camera's daar.
0: Ik neem dan even, dat er kostbaar ark mijn naam wordt, he, van die reddingskeren. Ja, ja. Hoe kostbaar is het eigenlijk?
6: Ja, dat is echt 10.000 euro's per set, zeg maar. Zo'n skeer, zo'n hydraulische skeer, ja, dat is echt 20.000 euro om en nabij. En nou, er zijn nog wat meer van dat soort dingen. Ja, dat is gewoon hartstikke duur. Dus het is echt heel duur, maar het is ook heel krachtig en belangrijk ark voor ons werk. We hadden gewoon nodig, dus het is heel wichtig dat die inbraken stoppen.
0: Wat kunnen de gevolgen dat je zo'n apparaat missen? Wat kan er dan gebeuren?
6: Nou, je weet wel dat het grootste part van ons provincie de brandwacht is, vrijwillig is. En dat betekent dat uw brandwachtmensen gewoon thuis binnen. En als de pieper gaat, dan gaan ze naar de kazerne toe. Om bijvoorbeeld een in auto bij te knippen. Dat kan zomaar. En ja, als je dan op de kazerne komt en je zorgt in één keer dat het arkfut is, ja, dan snap je wel dat uw werk gewoon in gevaar komt. En dat het ook gevaarlijk wijze kunt van ja, dat het mensenlevens in gevaar brengt.
0: Want wanneer zou je dat ontdekken? Als je dan bij de kazerne komt en je bent al met de auto onderwijs en het apparaat.
6: Nee, als je gewoon op een kazerne komt, dan zie je wel dat er inbrutsen is vanzelf. Maar daar kom je dan pas achter. Hè? En daarom hebben we die camera's in plaats. Want dan kunnen we dus zien dat er iets net in water is, zeg maar. En dan kan er op acteerd worden. En dan kunnen we de politie inschakelen, wat dan ook. Dus dat is een beetje wat we nou doen.
0: Ik kan het een beetje zelf invullen, maar toch de vraag, wat maakt de crimineel met die dingen?
6: Ja, dat is een goede vraag. Wat er eigenlijk gebeurt is dat ze dat eigenlijk gebruiken voor ramkraken of voor om juweliers zeg maar die loeken iepen te breken of wat dan ook. Dus kist een verschrikkelijke rare ding met de wand, om het zo maar even te zeggen. Het wordt echt, het is vier gereedschap, het wordt gebruikt voor knippen en auto's iepen breken. Ja, dat kist ook horen ding met iepen maatje natuurlijk. Ja. Dat is net zo heel moeilijk om te verzinnen.
0: Nou, ze hebben er maar net meer reclame van Martje, denk ik.
6: Nee, graag.
0: Crimineel.
6: Nee.
0: En waar staan die camera's nou alweer? Dat bij overal werd die apparatuur luid?
6: Nou, het wordt nou we plaatsen ze nou op eigenlijk bij al uw brandwachtkazernes. Daar ben we nog deze weekend mee starten. En het is de bedoeling dat de komende dagen en weekend dat overal in Friesland op uw trein te steen komt. Ja. Dan hebben we wat extra eigen om het samen te zeggen.
0: Ja, snap ik. Ja. Dank voor de uitlees der roer. Jelle Zeil, hij is afdelingshaat van de brandwacht in Friesland.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Daar zit we bidden in. En we jaren al het meis uit de jaren 80. Maar we gaan zo nou en ik waarom naar de televisie van de jaren 80. En deze keer is wel heel aardig. Kom ik uit bij een televisieprogramma van de jaren 80. 1989 om correct te wijzen. André van Duin die maakt het voor de trots dan een nieuw programma. Dat officieel Jaap Aap presenteert Wegtrekkers en Animal Crackers. De haatpersoon is Jaap Aap. Een chimpansee, maar de moeder van André van Duin. In de show zit het verste onderdeel. De Animal Crackers dus. Grappige filmpjes van echte bisten in de bistentuin. En Wegtrekkers, dat zijn dan humoristische imitaties van bekende televisieprogramma's en beroemdheden. En dat klonk in 1989 zo.
7: Was, van de week ben ik even bij de bakker staken en ik zeg, hebben u ook krentenbollen?
8: Ja.
7: Toen zei hij, ja, ik heb wel krentenbollen, maar die zijn vervuld met rozijnen. Ik
9: zei, nou, maar dan waarom heet ze dan krentenbollen? Onder redactie van en gepresenteerd door Jaap Aap.
10: Yo, hey, goeiedavond, beetje.
7: Ja, zo. Krentenbollen, hey, krentenbollen, want vroeger zaten er alleen maar krenten in. Ik zei, ja, maar zijn
10: inzitten,
7: dan moeten ze toch
10: eigenlijk. Ja, hoor, zijn we de gouden hoer in die huiskamer? Dan kan ik ook even wat zeggen, ja.
7: Oh, sorry.
10: Die voor Joker. Hé, wat wou ik zeggen? Ja, goedenavond, daar zijn we weer met die blauwe krul. Mijn naam is nog steeds Jaap, ik barst weer van de slaap. Ik voel me niet lekker. En ik baal weer als een enorme bananenstekker. Het eerste onderwerp knallen we er gelijk in. Hoe eerder we dat gehad hebben, hoe liever. Allemaal weer met die band.
0: Ja, wat ik zelf nog het meeste, wat me het meest bijbleun is, dat is een fragment van een liedje Aapke in de Bistertuin. Ja, gewoon daar een fragment uit. En André van Duin die zegt dat hij dus een dennenappel in de hand ziet. Die poortjes hier. En die maken ervan, pas op jongetje, dat is een handgranaat. Vond ik een van de beste.
1: De wieken van de Jeroen. Jaren 80.

0: net de grootste hit van Doe Maar. Wie hem hartstikke kappen. Daarom heet die ik. Vergeet me. Doe Maar wie dat uit Jantje 82.
1: Onderwijs.
0: Het wiel net makkelijk meer voor lietse transportbedrijven in het Werpen in Friesland. Maar de dure diesel, de vrachtwagenheffing en de talloze omleidingen bij bregen en viaducten. Ja, die maatje de uitdaging op het stuit nog grutter als eer. Economen en ook de transportsector zelfs die slaan het deze week alarm. De marges in de transportsector binnen maar 1 of 2% al heel tin. En die extra kosten die kunnen dan al gauw funest wezen. Elektrische vrachtauto's die binnen hier tussen wol, maar die binnen maar een prijs van 300.000 euro. Nog altijd haast twak is het Joris een vrachtauto op diesel. Ik ben die. Mai Christine Liklema Anij Holt van transportbedrijf Hoekstra in Snits. Zij hebben zandig vrachtauto's, dus net een lietse speler. Maar ik zeker net in van de grusten van Friesland of van Nederland. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Die dieselprijzen die staan op een recordhichte. De vrachtwagenheffing is invierd. Het verkeer zit vaak vast bij bregen en viaducten. Nou, economen, maar ook de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, die binnen somber. Hoe zeg je dat
2: nou? Nou, ik ben van nature altijd wel positief en dat bedoel ik. Want vanzelf ziet er best wel. Er is wel een soort op dit moment te dwalen in de sector en heb ik best wel een soort uitdagings. Maar ik loop zeker wel van dat bedrijven die de boel goed valkor hebben en die ik hun bewijzen, hè, die wat toegevoegde waarde leveren, die kennis dat wij het mooie zijn mooi nemen. En dus vaak ik een specialisatie hebben in een bepaalde sector of in bepaalde diensten verlenen. Dat er zeker wat takkomst voor is, maar het is wel eens makkelijker best.
0: Want de traditionele ingepetter, krijgt hij het nou echt heel dreig?
2: Nou, dat hing het wat van oud. Het is soms, ik krijg wat voor sector dat je in werkzaam binnen. We merken wel dat een aantal sectoren, krijg als retail en de horeca, die hebben het vaak zelf dreig. En als je dat eigenlijk vaak dan, een beetje een natuurlijke reactie is dat dat een talleverancier is en daar is transport in van, dat die vaak ik maar prijsdruk te maken krijgen. En dan valt het net altijd daar om de holle boven wetten te houden. En ja, dat zit ik al in de cijfers. Ik ben een soort toch momenteel wat meer faillissementen echt wel in de sector. En ik denk dat het denk belangrijk is dat er aandacht voor komt. Hè, dat ik me ook wel. Ik richting Oorhiet, maar ik richting klanten en leveranciers wel aanjouwen. Van ja, het kan net alleen maar van één kant komen. We moeten wel maar ook zien hoe krijgen we die extra kosten die draaien binnen. Hoe krijgen we dat uiteindelijk wel weer verontjes binnen?
0: Want er wordt sprutsen van marges van maar 1 of 2%. Herkennen jou dat?
2: Nou, het hing het wel een beetje van wat voor deel van, wat voor branche als het echt in werk is. Dan heb je natuurlijk de RMO, de rijdende melkontvangst. Dan heb je echt het reguliere transport, eigenlijk het simpele transport van A naar B. En met name in de transport voor de grootwinkelbedrijven is dat wel heel herkenbaar. En nou ja, dat dikt ik wel uit de cijfers, dat dat vaak hele lege en hele tinnen marges binnen. Waarin als dus ik echt alle extra kosten, zodat we nou hebben de vrachtwagenheffing. Maar ik die hegere brandstofprijs, en dat is die gewoon wel terug rekening must. Want ja, als dat net was, dan bloost dat net.
0: Josijn, van in je vreemde methodes om dit toch gewoon te kennen, is specialisatie. Wat ken je dan van?
2: Nou ja, wij Bengeliks specialiseert in alles wat kwetsbaar en afwijkend is. Hè, en leveringen van particulieren en ik extra diensten verlenen. Hè, wij monteren bijvoorbeeld ik bij mensen thuis. Maar we monteren ik in de horeca, we monteren bij bedrijven. Hè, dus dat je extra diensten verlenen.
0: Ja, wat bedoel je dan maar monteren?
2: Nou, bijvoorbeeld heel simpel wat mensen thuis een mooie naaimeubelstuk op een tafel bestellen. Dan zetten wij die in elkaar. Maar ik in de horeca, hè, dat die een grote koeling hebben. Dan zorgen wij ervoor dat de oude koeling maar onder het buffetwaai komt. En de naaien die installeren we en die zet ik in elkaar. En dan zorgen we ervoor dat er werkt en een liet ze uitlis onder horeca-eigenaar. En dan geven we fut. Dus dat is wat meer dan puur het transport, maar alles eromheen. Hè? Dus ik de opslag en het hele verhaal eromheen zorgen het eigenlijk dat dan voor een klant. En dat ik een goede wederzijdse afhankelijkheid heb. Dus dat het net dat een klant shit wat de meerwaarde is die qua leveren is.
0: Ja, dan kun je net zo gauw zeggen van nou Hoekstra blijft er maar.
2: Nee, dat hopen we maar eens klanten te bereiken. En dat werkt ik steeds meer. Zodat je in de keten eigenlijk verder wat opscholen. En dat het dan wat meer een partnerschip is waarin dat ik maal kost. Hoek hebben dingen zo efficiënt en zo goed mogelijk dan.
0: Nog één ding, want je zon zei ze kennen van nou, dat die diesel daar zat joer is. Daar stap ik oer op elektrisch, maar ja. 300.000 euro voor een truck?
2: Ja, en dan heeft de bakker dan het op. Hè. Dat is alleen nog uiteindelijk de losse bakmarge is vannacht. Dan met de bak op. Dus ja, dat zijn hele bedragen. En vanzelfs hebben we er dan al net. Hè, want dat is de infrastructuur, de laadlijn. Nou, dat kost ticket hier in Noorden. De batterijopslag. Als je het grieën mogelijk kan willen. Dus het ben voor de bank, ik voor de sector, is het 10 waar je een heel soort investeert. Dus ja, wat dat betreft is het echt wel een sector in ontwikkeling. Ja,
0: toch wel blikken. Nou, maar je inventief wijze. Dank ervoor, zeker, voor de bijdrage. En een goed weekend. Dat weer Christine Liklema aan Nijenhold dus van het transportbedrijf in Snits. Zo beziek je toch op te rijden, toch te specialiseren. De hege dieselprijzen wat voorkomen. Dadelijk hier op de radio tijd voor een oersjug van het Frieske Nijs. Maar Jacob Stelwagen, het al het Nijs, het belangrijkste Nijs van deze dag. Voor is op een rietje zetten in het oersjug juist is haasten. En nou nog rond naar de wieken van de jaren 80. Wie er dan ik Nederlands succes nog meer? Ja, normaal wie er.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelle Besuizen. Tiet om te zien naar de belangrijkste zaken in het Nijs van de Senai, maar Jacob Stelwagen. En had je dan naar die Nijszaken, sugger Jacob, wat voel dan bij Galies op?
12: Nou, in Drachten is de Noordelijke Veiligheidsacademie Iepenem. De academie is benam Ljochten op de praktiek en is een opleidingscentrum in veiligens, handhaving, zwaarig, oerhiet en bedrijfsleven. Het maakt professionals in die sectoren beter tarieren op situaties waarin bijgelijks agressie en maatschappelijke onrest een rol spelen. Dit is Niels Hoogma van die Veiligheidsacademie.
13: Wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf. En daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage. En aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehaald, waarvan zeiden van joh, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde. En dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen in de praktijk of in goede oefensituaties. Nou, die oefensituatie die kunnen wij hier prachtig nabootsen.
12: Het centrum van Ljouwert giet op een scheppen. De Nijstijd krijgt een volslijne opknapbeurt. Horecaondernemers binnen blied dat er lang om net wat dien wordt, maar ze vinden wel dat het te minder in haar luister is. Erwin van der Meulen had 2 horecazaken op de Nijstijd en viel hem echt niet yet.
14: Totaal niet. Nee, alle input die ik heb gegeven, die is eigenlijk compleet van tafel geveegd. Ze hadden 2 jaar geleden een plan. En dat plan, daar zijn ze gewoon mee doorgegaan.
12: Na een proefperiode van 18 man had de workgroep Dealauto in Oles met plaatselijk belangrijke duizend besloten om op te houden met die Dealauto. Het gebroek dekt maar een trillepad van de kosten die maken worden. En de rest moet onvuld worden met subsidies. Maar op de lange termijn is dat net vol te houden. Toch betreft het net het einde van het mijlkoorbroeken van een verviersmiddel, zei het Jelje Sielstra van die workgroep Dealauto.
15: We hebben in duizend schieners inderdaad een schwalbus rijden. En op de stuit is de huidige bus, die is echt een fangica. En 12 weken lang hebben we daar een elektrisch exemplaar van bestellen in. Die we inzetten van het schwalvervier om BN Moise uit die daad en vlinders op te hebben. En die bus nog ook breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
12: Zo'n BM in Wat is Friesland van de morgen zou neem de tree tag krijgen. Dat is een soort van poster die het op de BM plakt wordt. Dat op ziet wat de BM bijdraagt om de omjouwing. Hoeveel rijnwetter vangt de BM op? Hoeveel zuurstof produceert de BM? En hoeveel koolstof slacht de BM op? De antwoorden bent te vinden op die tree tag. In Nederland loggen dit die 30 gemeenten mee onder campagne. Tim Jelsma vertelt over het doel van de campagne.
16: Het gaat in deze campagne ook met name om een bewustwording van wat betekent zo'n boom voor onze leefomgeving. Want wij zijn eigenlijk vergroeid met bomen van oudsher. Maar ja, in de loop der eeuwen zijn we een beetje vergeten wat ze voor ons betekenen. En dat proberen we er terug in te krijgen. Dus daarom letten we met name op bomen in de stedelijke omgeving.
12: Ik in Smellingeloon, Opsteloon en Waardhoeken binnen BM die een TreeTech Kriegenhaven. Het monumentale park Huizen Olterterp is vanmiddag feestelijk geopend door deputaire Matthijs de Vries. Sinds januari dit jaar is er om werken om het park Huizen Olterterp in orde ere te herstellen. De vernieuwde tuinarchitect Roodbaard had het park hier ontworpen. Middenin leidt het haardkwartier van het Friske Geer, het eigenaar is van het terrein. Volkert Keizer is hier van de vrijwilligers die het al die man het werken had om dat park weer mooi te maken. Hij is tevreden, maar had nog wel een zwarg.
17: Nee, ik vind het prachtig. Ik vind het alleen jammer dat wij zo volle wetter verleen hij uit de Vierwij. Tro de warme simmer zitten we wel haast 60 centimeter leger in het wetter dan dat we oor zitten.
12: Ons vier voor deze vreed. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
11: En dadelijk hier het waarbericht van Sjitske Wiebega voor nou en de komende dagen.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Onderwijs.
23: Bij Jan Dirk de Haan.
24: Alles wat te spelen.
25: De wieken van de jaren 80.
11: Het is nou 6 minuten oer Jelbe Suizen. Ja, het is een liedsorganisatie in Ljouwert, maar toch wel maar een grote bezetting voor de maatschappij. Solidair Friesland had een landelijke vrijwilligersprijs in de wacht sleept voor het bijzondere werk dat vrijwilligers doen voor kwetsbare mensen, onder andere oud-detineerden. Wat maakt deze ompak zo succesvol? Wat betreft de erkenning van de organisatie? Secretaris Norhaven Mooi Vardo Brouwer van Solidair Friesland. Eerst nog tijd voor het weekendwaarbericht. Maar Tjitske Wiebega, ja, goeiemiddag.
26: Een hele goeiemiddag. Nou, jong en vannacht, jong bloed het eerst nog droog. Hebben we nog wat wolkenvelden. En verder, ja, die wind is heel wel weer wat meer onheerlijk. Ik verwacht je windkracht saai, soms zelfs even zon in het noordwestelijk kustgebied in de nacht. En daarbij hebben we dan, ik wil wel een dripke rijnwetter te pakken. Maar jong, dan bloed het eerst nog even droog.
11: Ja, maar best wel roezig dus ja. Eigenlijk. Nou, en morgen weer?
26: Ja, morgen is het. Ik wil weer wat onder roezige kant. En dat komt als we dan even naar de waarkaarten sjuggen. Dan sjuggen we eigenlijk een hele toch wel een verdeling in het zuiden van u's. Daar hebben we al een hege druk invloeden. Wils dat Bob of noordelijk van u's in Scandinavië. Daar hebben ze eigenlijk de ene steuring naar de oren. En ja, wij zitten er eigenlijk precies tussenin. En dat smiet eigenlijk altijd wel een heel soort wien vanuit het westen waar je op. Nou, de komende dagen zullen dat eerst nog wel wat uit het zuidwesten waar je wezen. En dat, nou ja, dan hebben we wel weer wat warmere lucht. Dat zal morgen dan het geval wezen. Plus dat we morgen echt tussen een warmtefront en een kelderfront in zitten. Dat smiet dus morgen een temperatuur van zo'n 18 en jochentje graden op. En dat wilst de zinnen het vrij dreeg krijgt morgen. Er is aardig wel wat bewolking. Een dripkerijn is erbij ik net heel uitsletten. En verder, ja, die zuidwestelijke wien inderdaad nog hield hij het best wel onwijzig. Echt een stevige roezer. Matig ontkrachtig en soms zelfs even hut in het kustgebied. En dan hebben we in de joentie het morgen toch weer even een enkele bui. En dan schoot er een kelderfront.
11: Nou, dan constateer ik dat de agrarische dagen in Frenzer het morgen helemaal net zo gek treffen.
26: Nee.
11: Ze hebben daar ik nog een volgende dag, een tredde dag, eigenlijk de snijn. Nou, gebeurt er ietsje minder, maar nog wel weer een boerenkuier, zeg ik onder oren, zou programma's staan.
26: Ja.
11: Morgen werden wat voor waar krijgen ze in Frenzer en de rest van Friesland.
26: Nou, op snijden het eerste pad van de dag, dan zou er inderdaad nog wel eens even een bui voorbij komen kennen, wat dan ze achter dat keldfront onkomt. Maar in de midden, dan liep het er eigenlijk wel heel aardig te wijzen. Plus dat die zinnen weer wat volle meer, of eigenlijk weer volle meer Shenlit. En we zitten dan in wat een koelere luchtsoort, maar dat smiet eigenlijk altijd wel weer wat skinnere loften op. Ik wil weer die helderblauwe loften, mooie grutte witte stapelwolken. Ja, dan is er toch wel weer een heel soort Shen in de loft. Maar wel nog hield die wien, die is ik dan nog wel onwijzig. Komt u tot naar het westen waar je maat rondkrijftig. En ik dan soms wel weer even wienkrijft zo aan. Dus zeker boet nu. Dan is die er toch wel een vrij stevige wien. 19 graden heb ik dan als maximum steen. En dan van nou meenje, nou dan waar ik eigenlijk wel te zeggen dat het zo goed als droegbloe zeel. Op meenje hebben we er nog die noordwestelijke wien bij. Maar op tientje, dan komen we rug onder een hege drukke bier te lezen. Dan zakken de wien eigenlijk vrijwel fut. En dan komen we weer wat in de warme lucht. 20 graden heb ik dan dus maximum temperatuur steen. En dan wordt het waar echt wel weer wat kalmer. Al kennen dan wel weer wat wolkenvelden van de zee aankomen. Die dan, nou, toch wel een beetje hingje bloeien. Dus, nou ja, al mee al. Het waar knapt dus wel op. Zeker na het weekend. Ja, en ont die tiert snow dan is een dripke rein. Maar de zinnen die litten ik zeker wel weer zien.
0: Het slotstik van onderwijs.
11: Het is tijd om het slotstik aan die voor te stellen. Het is de laatste plaat van dit onderwijs. En ook is het weer maar bepalen wat we draaien, Matte, aan de hand van de actualiteit. Je hoort een bijzonder verhaal uit Noorwegen, maar ja, een belangrijke les erin. Eerst maar even die les, want als je wat stellen hebben, of je door wat crimineels, zwaar je dan voor een goede chauffeur die het net begint te slingeren op het dik. Want daar ging het mis bij 3 criminelen uit Noorwegen. Ze moesten de cel in omdat ze in bezit waren van 66.000 zilveren munten. De politie hier een tip kregen dat ze maar een buske slingerend over de diegong. En dat het buske aan de kant zetten. Maar toen vonden ze de eerste trance van die zilveren munten. En daarna verlinkten ze ik nog haar maten. Want de politie die zegt nog zo'n buske rieden. Die dachten, hé, er is nog zo'n buske. Maar wie dat dan ik hebben aan de kant zetten, dat had ze dien. En toen landde er nog eens 1000 munten in. Malko dus voor 66.000 in totaal. Nou, die munten die winnen in 2018 al verdwenen bij een fraudezaak in Amerika. Wat voor plaat past er nog bij? Nou ja, er is eventjes wat inspiratie op dan. Misschien de dissen van de Buffons. Buffons dus. Of dissen, zo ik wel aardig wezen. Dat is dan uit Zweden en net uit Noorwegen. Als wie de link helemaal compleet wist.

0: Roxette en Joyride. Nou, dat zijn twee suggesties van mijn kant. We zitten in de weken van de jaren 80. Dus als er nog ik nog een plaat uit de jaren 80 bedenken kist, die je mooi bij ons sluit, bij die fraudezaak. Dus dat slingerend op het dik, die zilveren munten, 66.000 in totaal. Misschien wat maar Noorwegen, misschien wat maar crimineel. Als dan ik nog een jaren 80 plaat wist te vinden, nou, dan wist ook de prijswinner, want dan krijgt zoals waars die weer flink wat punten extra. Lid van Witte. Best allemaal komst. 06 20 4 9 9 of stuur die suggestie maar de app van Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt, Omroep Friesland.
2: De tijd van Doe Maar.
3: Buttons.
2: En Jelly hier.
4: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de ondinkers en het gevoel van doen.
5: Moment, nog ben wij nog net kleer. Ja, toch de Hanne maar weer een keer, Mathilde. Die is weer thuis.

Min het, min het, boos in het za. Deed als het niet weten hast, Mathilde, is verduurd. Min het, is men het keer op keer. Zij is nog mooier als alleer, Mathilde, is verduurd. Min het, toe hammer je het za. Zij brutst die om eens hast, mitst van Mathilde. Die is vertuus. O vreunen, nee, ik red het net. Nee, sis mij, tis te let. Verdomme Mathilde, doe bist er wel.

0: verkrekt in de jaren 80. Waar dit succes brel in het Friesk trog is aan Douwe Heringa. En hier van de succesnummers op die cd weer Mathilde.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: De organisatie Solidair Friesland die had een landelijke vrijwilligersprijs won. Van de 322 instellingen uit het hele land waar de maatschappelijke organisatie deelt, kiezen als winnaar in de categorie Sociaal Kapitaal. Solidair Friesland verbindt vrijwilligers om kwetsbare mensen, mensen die correct uit de gevangenis komen, die kunnen bijgelijks help krijgen om haar leven weer op te bouwen. Vrijwilligers die helpen deze groep eigenlijk jarenlang, of tenminste een weekenlang, nadat ze de gevangenis verlaten hebben. En de jury van de Nationale Vrijwilligersprijzen is daar vol lof voor. Van Solidair Friesland praat ik erover met Vardouw Brouwer, zei wie vanmiddag bij die prijsuitrekking onwezig. En wie verrast, kan ik alvast verklappen. Goedemiddag, Vardouw.
3: Goedemiddag.
0: Want toch wisten ze echt van niks, hè?
3: Nee, wij wisten echt van niks van tevoren. En ik hier het net tocht. Dus hartstikke mooi dat, dat we in de prijzen vallen binnen.
0: En hoe,
3: super.
0: Hoe ging dat vanmiddag? Dus stierst er in de zeil en door.
3: Ja, we bieden mooi al je vrijwilligers, al je verschillende vrijwilligersorganisaties in een hele mooie Grutte Seel in Ede. En toen bieden de size meesken die woen hierden. En op INS jerde ik het. En toen voelde namen gedetineerden of ex-gedetineerden. En toen wist ik het wel. Dus toen kreeg ik een lach op mijn gezicht. En ben ik snel naar voren gekomen om een mooie bosbloemen en de priest natuurlijk in ontvangst te nemen.
0: De jury is er echt heel lovend hoor, hè?
3: Ja,
0: een soort juryrapport bij de hand, wat ze daar hoe zes een fragment.
3: Ja, van. Dat heb ik. Ja, op het laatste stond dat ze unaniem de mooie eens vinden dat wij de winnaar binnen in categorie sociaal kapitaal, pardon. Maar de shit dat Solidair zich inzet voor mensen die door de samenleving maar net al te makkelijk willen. Oors, ik zal hem even zien in het Nederlands dwangen, ja. Want oors, dan moet ik ze vertalen. Solidair Friesland zet zich in voor mensen die door de samenleving maar al te makkelijk worden afgeschreven. Ex-gedetineerden die proberen hun weg terug te vinden. Geen groep die snel applaus krijgt. Geen groep waarvoor makkelijk vrijwilligers te vinden zijn. En toch staat die grote groep mensen hier week in, week uit naast hen, die naast hen blijft staan. Zonder oordeel, met geduld en gericht op iemand wat diegene nog wel kan opbouwen. De jury is geraakt door de vanzelfsprekendheid waarmee deze vrijwilligers hun tijd geven aan de mensen die elders nauwelijks nog een tweede kans krijgen. Nou, dus dat weer hartstikke mooi en ja. Een dikke strikker omhinnen. En ik ben even blieerd mooi met vrijwilligers en hoe zij zich inzetten voor deze doelgroep.
0: Ja, want historiek nog vrijwilligers in die kiel zag minor de sale in Ede.
3: Ja, ik woe het zo graag. Kreeg ik telefoon dat ik nog mensen kon mooi nemen. Dus ik kijk gelijk een bericht in de groep zet. Mooi, wie wil mooi. Maar iedereen die wie bezet of die hier gint, het is hartstikke jammer. Ik ben samen mooi mijn vrijwilligers stagiair binnen mijn mooi Sint-Waan. Maar net mooi de vrijwilligers zelf. Dus dat is wat jammer. Maar volgende keer beter. En dan iets van tevoren hoop ik dat zij mij kennen.
0: Ja, en nog eventjes, want dat is misschien dat wel mooi om dan nou eventjes dat podium te pakken, want je doet het werk in de leiter, dat zei de jury ook al. Je doet dat maar net zo heel volle publiciteit.
3: Nee,
0: wat
3: nee.
0: Doe je hem nou eigenlijk?
3: Ja, wij binnen het project heet MEF vanuit Solidair Friesland. Dat zit voor maatjes ex-gedetineerden in Friesland. Dat is er nog net. Dus wij binnen de jinnigen. En wij doggen eigenlijk, wij binnen een maatje. Dus mooi Sint-Waan, een vrijwilliger en een gedetineerde of een ex-gedetineerde. Die gaan samen hoorn en hoorn de samenleving in. Dat is heel laagdrempelig contact. Dus dat kan in de farmwezen van alleen nog even bellen. Of mooi mijn koor oorspreken. Dat is gewoon even mooi mijn koor klet. Kan ik wezen, dat is sporten of gist rinnen. Of helpen mooi administratie. Dat is in al je farmen. Maar wel op een hele laagdrempelige, menselijke manier. Zonder tiet, zonder moedje. Zonder dat wij hulpverlening binnen. We staan los van alles. Dus echt dat menselijke. Ja, dus dat is het. En ja, dat
0: dus
3: is heel waardevol.
0: Als je geen vrienden en familie meer hebben in je naaste ronde, dan ben je hem er.
3: Ja, vaak is het wel maar meestal mooi een wat lager sociaal netwerk. Maar ik gewoon, die melden zich om. Maar ik meestal die het misschien moeilijk vinden om alleen nog de de maatschappij in te gaan. Het is echt een dat is de terrière dorst en op heel veel vlakken lichte ondersteuning en echt het maatje. Ja, de dorst het samen.
0: De Nationale Vrijwilligersprijs dus en in de van het bij meerdere categorieën. Die gaat deze keer naar layout naar dat speciale maatjesproject. Dank en lokwenske nog eens.
3: Dank u wel. Fijn weekend weer. Alvast.
0: Dat weer Vardo Brouwer van dat maatjesproject van Solidair Friesland. Dadelijk het slotstuk, maar in elk geval no. Want ik maak de ballons nog eventjes op, maar zie no nog een plaat in de jaren 80. Wat wie dat ik een grote hit er ergens om 86, 87 gingen. Status quo, you're in the army now.

0: Status Quo en You're in the Army Now brengt het tijd op zomerritten voor Sizen in onderwijs. Dadelijk naar Sizen, dan is het tijd voor Willem de Vries en Noordwien. Maar deze keer onder oren muziek van Rebolje, de Tunnel van het Ljocht komt voorbij, maar ik live-opnames van Bruno Rummler. Jeder opnaam, Molestone komt voorbij en dadelijk ik van Newells, dat is de nieuwe band van Else van der Greft.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat is dadelijk omteken van de laatste plaat van deze editie van Onderwijs. De laatste plaat naar aanleiding van die actuele kwestie. Dat win die man, ik neem aan dat het man win daar in Noorwegen, die maar een buske slingeren door de diegong. Dat wie een beetje dom, want daar trof volgens op bij de politie en toen was het buske hierperen. En toen zitten daar al je zilveren munten in. En die blikken die kamen uiteindelijk uit Amerika. Dat wie een soort van witwasoperatie. Wie nog een buske wat verderop riet en dat vond de politie toen ik vertocht en toen hadden ze aan de kant zetten. Ja, wat voor plaat past er nou bij? Nou, daar is er manmachtig op reageren, maar alweer hele aardige suggesties. Ik nog wel uit de jaren 80 zo nou en dan. Gary, die houdt er in elk geval onder het thema One Way Night Ride van Alex Nova, zoals draaien kennen. Zo zei Gary, good weekend, zo had ik nog. Dank u wel daarvoor. Petra is druk bij Penny Lane van The Beatles. Did You Steal My Money van The Who, zei Mariet kist draaien. Joyride van Roxette, die neemt ik al eventjes. Back, Steal or Borrow van The New Seekers. De groetnis komen van Jelle. The Bobby Fuller 4, I Fought The Law, Aha, Take On Me. Zei Lutske, The Sex Pistols, daar komt Johannes mee, Roadrunner. Het buske van de baas van de Dobers moest draaien kennen. Het hield weer onderwijs, dus On The Road Again, zei Heute. The Beatles, Long and Winding Road, moest ik draaien kennen. Sietse, zei Tracy Chapman, The Fast Car. Of Chris Ria, moest ik nog draaien kennen. Maar Driving Home for Christmas, dat past dan net helemaal. Money van Pink Floyd. Stand and Deliver van Anthem End, dat komt uit de 81, zei Jan Jaap, moest draaien kennen. Of Willeke Alberti en Ome Jan, ja, dat wie ik een lichte crimineel zelfs. Of Driver's Seat van Sniffen het Tears. Maar ik denk nu toch voor een plaat die het instuurt waard trog Mary. Mary van der Meulen, want die, het is zo'n mooie passende plaat. Hij is uit de jaren 70, dus daar maakt dan een beetje, marskouwen, maar de dokter dan toch maar uit Sizen 70. De Steve Miller Band, Take the Money and Run. Is het net apostelijk?
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En een heerlijk intro, ik nog eens een keer. Dadelijk dus Willem de Vries. Ik wens jullie een heel nog weekend. En tot de volgende keer. Hoi hoi.

0: Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat troch? Alle dagen. 12.12.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Oh.

0: met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
9: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
8: De wieken van de jaren 80.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ha, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. Als je mensen een beetje een normale baan had, bij deze dus. Goed, we zijn wel de laatste Noorderwien, maar meentje geven we gewoon weer terug op de radio. En snijden morgen weer op televisie en 24/7 op internet, dan wist het even. We zetten nu daar met een toffe bandje uit Friesland, waar de New Worlds en Rollercoaster. En hier een mooie inwerking van Boas en The Roads bij Family Tree.

0: Mooi hè, Boas in the Road, dit hier mijn family tree. Daar werk ik voor. Van, en mij, Boas Roelevink dus. In deze halling van Noorderwind, leuk dat je erbij bent. En ja, we zetten nog even terug met het Nijwerk, Alexander Moto. Ja, de hele week draai ik al tracks van het nieuwe album wat u het brengen zal. Menje stuurt hij online en na een week de 24e wordt hij presenteren. Daarop dit nummer, gerookte vis, Alexander Moto.
1: We weten niet wat rook is. En het is zo maar als...

0: Ja, helemaal te gek vind ik het. Alexander Moto, een echte Jip Vries trouwens, zet ik hem er even bij. Je reed Nederlands op zijn nieuwste album. Na je week men je dus de officiële release online. En zijn presentatiefeest is de 24e. Beatrix hier in Liao, gerookte vis is de titel van dit neskerige nummer. Met wat soul invloeden. Ja, zo kun je het eigenlijk wel nemen. Nou ja, bij deze. Ze waren trouwens het de Benlef Prize voor de Friestalige teksten die hij ook wel broekt. Gaat die keer won. Dus het is hem net vreemd. Het gebruik van zowel Nederlands als het Fries. We bloeien nog even met Fries. Mooi. Net stellen met erin. Reboulje, Tresor, Van Tol van Fjouwer. Kist al die Reboulje-zaken inleveren voor het archief. Zit ik er voort maar even bij. Best erbij, want het wordt volgens mij een mooie mikje. Hier, Reboulje, hier mijn tunnel van het Leacht.
1: Ik kim, zilder vast vol rust van Jetta. Van de tunnel, mooi het Leacht en de muziek. Van het geloof.

Reboelje en tunnel van het Ljacht. Onleiding is natuurlijk morgen de Reboelje-minkje bij het Tresor. Werd ze elke keer op, ja, Rob eigenlijk om spullen mee te nemen. Posters, een dvd, weet ik veel, was toch haast. Foto's in ieder geval van de Reboelje. Verneemde band natuurlijk uit het Verlinde. En mooi dat het alweer werd begint te leven. Morgen, Reboelje. Het Tresor, tussen tolven en vier, net stenen met heen. Ik ben direct trouwens om wat anekdotes op te nemen. Dus, want er komt een heel mooie podcastserie van. Dus, dat wist het even. Aziz live-opname zonder oren voor de band R.C. Sullivan. Dat had alles te met Keihut Festival. Zaterdag in het Bolwerk is dit. Daar ben ik bij. Al je toffe bands hier uit Friesland bij. Hudde bands uit Friesland bij, maar ik kan even zissen. Van Drovig Pander ont R.C. Sullivan. Daar draai ik de live-opnames aan van. Maar eerst maar even de Bruno Rummeler. Twee akoestische nummers. In verband met mensen die het zwier hebben. Mentaal vooral. En de wil Bruno eigenlijk een los verbreken. En ze proberen om ze te helpen. En dat gaat vooral mensen met depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Zet ik hem er even bij. Het bracht hem in de Noorderwindstudio. En van een week zit hij bij de kapper. Had hij al zijn hier al knippen. Dus dan wist ik even dat hij er echt helemaal vergeet. Het verhaal van Bruno Rummeler. Live in Noorderwind.

Bruno Rummer, live in Orwin. En de oorleiding weer. Ja, de in je treien. Het voorkomen van echte suïcides bij ja, depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Hij had er zelf ook les van, bekende hij. En dat verhaal dat, die hij in Orwin. Ze hebben intussen of in Kwartnek nog online delen, zet ik hem er even bij. En dat wie het verhaal in ieder geval, Bruno Rummer. Geef wij nou een heel overhaal. Die van Heurde Gitaan, van punkmuziek, van R.C. Sullivan. Bijzonder verhaal van een bandje uit Friesland. Waar die het morgen in Bolwerk is dit. Spoortum krijgt te wijzen mij door het Keihut Festival. En het Keihut Festival ben al je Friese metal, rock, punk bands. Die met je al een mooi feestje vieren. En waar weer treffen we elkaar daar wel. Voor een kwartier of jou, want dat snakt ze in ieder geval. En dit winnen ze live in Orwin. R.C. Sullivan!

0: Morgen hier is het Keihard Festival. Steeds Balwerk, Poort, Maxime Rexissen. Van acht uur of jouw, you're more than welcome. R.C. Sullivan, is een bijzonder verhaal trouwens. Dat wie een soort van boswachter in Amerika. En die zo'n keer trof hem, trof de bliksem. Maar zo'n keer had hij toen leven. Ja. Maar het bijzondere verhaal is dat hij op een gegeven moment een brutsen had hier. Vanwege een verbrutsen leefde eigenlijk. En toen had hij zelfmoord pleegd. Dus ja, bizar verhaal. Einde in ieder geval voor R.C. Sullivan. Mooi wordt net bizar, wordt mooi fantastisch. Maar al je toffe bands, Bolwerk, Snit, Poort, van een kwartier of jou, be there. Het is een, vreselijk dit een live programma met live opnames. En ik dacht, nou, even een interviewje. Moldstone, toffe band, zijn we live in Noorwegen.
1: Silent scream, that is space, see those eyes.

0: twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
2: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei jij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
1: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon

0: Lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat je hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuld uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi.
6: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

0: SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan een miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Quizze Wieken bij Omroep Friesland.
1: Waar de hele week in de quiz de stem van doen.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kie.
1: Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt.
1: De tijd van doe maar.
0: Buttons.
1: En gel in je hier.
0: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.

0: geniet van het Gouden EK van Jorritje 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, ja.
2: En de val van de Mooren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
4: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oortinkers
5: en het gevoel van doen.

0: Wat zullen dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van doe.
2: De hieten van de jaren 80.
0: Joet nog de hele dag bij Omroep Friesland.

0: Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
3: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Overland Ien in Bureau de Vries.
3: De tijd van Zeg eens A.
4: Met assistenten van Dokter van de Ploeg.
0: De tijd van De Tourweest van Joop Zoetemelk.
5: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
3: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
6: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
0: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
3: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen. Ja.

0: en is het neus de oren thuis, ik hol der oort.
1: Een vrouw die het zwier, hoe spant haar man die zit.
0: Een vleentuig delst wat bij Madrid.
1: En hier, een minister stiert door Zeus kolommen.
0: Oh ja, zien bekende meningen waarop te sommen.
2: En jonker een verslag van wes aan kankerkoferees.
3: Stiert de fleurige sigaretten.

0: En is het hitste neus de oren die zal koud.
1: Twa deren bij een auto-ongeluk.
0: Noord-Ierland maakt het weer amok.
1: Een side vol met vjuchtje de supporters.
0: En de paus bloedje in de pil en de abortus. En tussen al die rottigheid, die tozen en die meisjes, die een braaf de neus.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig. De tijd van het roensje van Hilbert van der Duin.
5: De tijd van
6: Tommy.
5: Petje Pietermientje.
6: Ik vind
4: het
6: wel lekker.
4: En
7: The A-Team. I love it when a plan comes together.
5: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
4: De hits, de oontinkers en het gevoel van doel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam

0: Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kies.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.
3: De tijd van het Gouden EK van jongetje 88.
5: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
0: En de val van de Mooren in Berlijn.
6: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de Jerm 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.

0: Gevoel van doe.
1: De wieken van de Jurren 80. Doe beste weer. En nou...
2: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
1: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
3: Zibbelen waaier en een hele goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 10 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Om grotere voorraden aan te houden zouden supermarkten volgens de onderzoekers een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen, het koelt af tot een graad of 5.

0: Bij een aantal brandweerkazernes in Friesland is meer beveiliging komen nadat er op een soort plakken in Friesland inbraken werd hebben. De dieren hebben kostbaar ark meenomen, liek als een reddingskerre die gebruikt werd om auto's hierpen te krippen. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes is dit hier landelijk zo'n volle heger als oorhierden. Politie, brandweer en het ministerie die werken geer in het onderzoek naar de stellerij. En ik praat erover met Jelle Zeil. Hij is afdelingshaat van de brandweer Friesland. Goedemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Had er in Friesland eigenlijk al inbraken west?
1: Nee, gelukkig hebben we dit hier nog niks aan inbraken horen. En nou, daar ben we wel blij mee vanzelfs. Maar ja, we zijn wel wat angstig voor als we zorgen naar wat er in de rest van het land gebeurt. Op dat buurzak gebeuren veel. Dus daarom hebben we wat maatregelen aan.
0: Ja, wat voor maatregelen neem je hem nou?
1: Nou ja, wat nou het meest... Even steeds maar echt voor de omjouwing te zien is dat we camera's plaatsen op terrein van onze kazernes. Omdat we ja, gewoon eigen haar willen op onze kazernes van wat gebeurt er nachts. En dat we snel, als het dan stellerij plak vindt, dat we er snel op kunnen acteren, steeds maar, met politie en zo.
0: Want wordt dat voor dus de huismissioen? Wordt dat veel van de goerende huismissioen, die camera?
1: Nou ja, hoe Dijs is dit probleem eigenlijk net. We zorgen natuurlijk ook in andere regio's. En daar hebben we natuurlijk, ben we vaak maar geïnterpreteerd van... Hey, wat zorgen we nou aan inbraken? En dat is eigenlijk juist dat het nachts gebeurt. En ja, dat ben ik de oeren dat ik geen mens kan binnen. En dat er geen eigen binnen op uw kazerne, zeg maar. Ja, en dan is het voor inbrekers makkelijker om binnen te trainen, zeg maar. Ja, krijgt dat wat bij hoe vaak ook gebeurt. En daarom hebben we mijn namen voor de jongtien en dan letten jongtien. En nachts hebben we dan van die camera's daar.
0: Ik neem wel dat er kostbaar ark mijn naam wordt, he, van die reddingskeren. Ja, ja. Hoe kostbaar is het eigenlijk?
1: Ja, dat is echt 10.000 euro's per set, zeg maar. Zo'n hydraulische skeren, ja, dat is echt 20.000 euro om en nabij. En nou, er zijn nog wat meer van dat soort dingen. Ja, dat is gewoon hartstikke duur. Dus het is echt heel duur, maar het is ook heel krachtig en belangrijk ark voor uw werk. We hadden gewoon nodig, dus het is heel wichtig dat die inbraken stoppen.
0: Want wat ben je gevolgen als je zo'n apparaat missen? Wat kan er dan gebeuren?
1: Nou, jou weet wel dat het grootste part van uw provincie de brandwacht is, vrijwillig is. En dat betekent dat uw brandwachtmensen gewoon thuis binnen. En als de pieper gaat, dan gaan ze naar de kazerne. Om bijvoorbeeld een auto bij te knippen. Dat kan zomaar. En ja, als je dan op de kazerne komt en je zorgt in één keer dat het arkfut is, ja, dan snap je wel dat uw werk gewoon in gevaar komt en dat het ook gevaarlijk wijze kunt van ja, dat het mensenlevens in gevaar brengt.
0: Want wanneer zou je dat hele... ontdekken? Als je dan bij de kazerne komt en je bent allemaal de auto onderwijs en het apparaat.
1: Nee, als je gewoon op een kazerne komt, dan zie je wel dat er inbrutsen is vanzelf. Maar daar kom je dan pas achter. Hè? En daarom hebben we die camera's in plaats. Want dan kunnen we dus zien dat er iets net in water is, zeg maar. En dan kan er op acteerd worden. En dan kunnen we de politie inschakelen, wat dan ook. Dus dat is een beetje wat we nou doen.
0: Ik kan het een beetje zelf invullen, maar toch de vraag, wat maakt de crimineel met die dingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat er eigenlijk gebeurt is dat ze... Dat uitbruiken voor ramkraken of om juweliers, zeg maar, die loeken nu iepen te breken of wat dan ook. Dus kist een verschrikkelijke rare ding met dwang, om het zo maar even te zeggen. Het wordt echt, het is vier gereedschap, het wordt gebruikt voor knippen en auto's iepen breken. Ja, daar kist ook horen ding met iepen maatje natuurlijk. Ja. Dat is net zo heel... moeilijk om te verzinnen.
0: Nou, ze hebben er maar net meer reclame van Marty, denk ik.
1: Nee, graag.
0: Crimineel.
1: Nee.
0: En waar staan die camera's nou alweer? Dat bij oeral bij die apparatuur luidt?
1: Nou, het wordt nou wat we plaatsen ze nou op eigenlijk bij al uw brandwachtkazernes. Daar ben we nog deze weekend mee starten. En het is de bedoeling dat de komende dagen en weekend dat oeral in Friesland op uw trein te steen komt. Ja. Dan hebben we wat extra eigen om het samen te zeggen.
0: Ja, snap ik. Ja.

0: Dank voor de uitleg daarover. Jelle Zijl, hij is afdelingshoofd van de Brandweer in Friesland.
1: Alles wat je uiteindelijk is hebben, jongens, tussen zin en oven.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Van Soldaat van Oranje ont de Schippers van de Chameleon en de Omroep Friesland TV-serie Dank het en Dank het. Peter Tuinman die had in ontelbare films, televisieseries en theaterstikken spelen. De in Twieselbennen acteur die leidt zijn droom om topsporter te worden los, trocht het ontdekken van een Lietse hertafwijking, maar het zien plak helemaal voen in een orenvraat, de vraat van het acteren. En als we weer omsjogen op zijn carrière, dan wie in de jaren 80 toch ik wel een hele bijzondere tijd. Peter Tuinman, een goeie middag.
3: Ja, goeie beetje.
1: Had jou zelf waarom denken in die jaren 80? Wat komt er dan als eerste bij jou op?
3: Nou, die jaren 80 was natuurlijk voor mij in mijn vak een prachtig jaar. Want in 85 stie ik mij de rockopera Kramer. Werd ik Kramer in spelen in Carré in Amsterdam.
1: Ja.
3: En toen waren de uitslagen van de Gouden Kalveren. Werd bekend maken. En terwijl ik daar gewoon stier op het toneel mijn ding te doen, kwam hier van de jongens van het ensemble Verzetten, Jonker, Mie Huppelien en die flisteren meneer, je hebt het Gouden Kalf gewonnen. En op dat moment moest ik nog jongen een vrij hut lied over Kramer, die nou al lulkwie op de hele wereld. Ik Kramer dit, maar het werd een heel vreurig lied, jongen, want ik zong het zo vleurig, want ze zijn letterlijk als je mij werd even een ander liedje geloof ik, hè, toen je hoorde uit Gouden Kalf. Ik zie jij, geloof het wel.
1: Ja, schitterend. Ja, dat is maar dan natuurlijk ik wel apart dat je dan zelf op dat moment spielie altijd Gouden Kalf uitrekt werd.
3: Ja, maar verder had die hele jaren 80 weer van mij natuurlijk een prima eer. Ik wat betreft wat televisie en theater die en haar. Nee, ik had daar hele goede herinneringen om, maar dat weer natuurlijk toch wel een hoogtepunt. Want ik had ooit een keer het Gouden Kalfje had in Leeuwarden bij mijn stien. En daar weer de pers bij. Ik zei, nou, Kjeltje is weer thuis.
1: Ja.
3: Dat zat waar. Hij staat mooi keurig bij mij in de vensterbank. En
1: oh,
3: ik praat
1: ja,
3: er wel eens even.
1: Ja, hij had nog echt een mooi plakje.
3: Ja. Ja, het had nog steeds een mooi plakje.
1: Ja, ja, ja, ben je de enige Fries die een Gouden Kalf heeft?
3: Nou, ik zal het jou eerlijk zeggen. Ik weet dat eigenlijk net niet eens. Het zou best kennen.
1: Ja.
3: Ik weet het net. Ik zou het net weten. Ik weet wel dat ik een van de eersten meer. Of de eerste die dat Glockhorn. Die mij een film van De Dream van Pieter Verhoef.
1: Ja, je speelde de rol die van Wiebren Hogerhuis.
3: Ja. Ja, en dat wie me een zeer, zeer. Ik ga ooit nog wel eens, want ik show mijn eigen materiaal eigenlijk nooit wel waarom. Maar op het filmfestival in Leeuwarden zijn ze van. Nou, kom Stevendel, want wie draaien de neem ik nog even. En dan zie ik naar de scène. En ik dacht, nou, dat ook eigenlijk inderdaad niet eens al aardig. Dat is wel creëerst. En ik had zelf altijd een prachtige film van. Het wie ik in een van de weinige scenario's van film of televisie, wat ik lees, dat ik met die dacht, ja, dit is het. En mijn Pieter Verhoef, ja, een van u zal de grootste regisseurs en filmmakers die we gewoon hadden natuurlijk.
1: Ja, ja, want voor de mensen die de film nog nooit zien, hè, het is wel een heel dramatisch verhaal. Kun je heel kwart vertellen wat toe giet?
3: Nou ja, het gaat over het feit dat de weer natuurlijk, het speelt zich al in begin van de vorige eeuw. En die mannen die werden beschuldigd van een roofoverval. Die ze net dienen hebben, maar die weer door een street tussen de aanhangers van Domelaan Nieuwenhuis en de socialisten en de heren uit het westen des lands, wat ze dan neemt waren. Mm. En Wiebren Hogerhuis, die wist wat die roofoverval dienen hier. Maar hij, wij verrieden die mensen. Hm. Dat doen we net.
1: Nee.
3: En toen binnen hij en zijn broers daarvan beschuldigen. En die binnen voor lange tijd in de gevangenisrek in Leeuwarden. Dus die binnen op een gegeven moment toch weer vrijlitten. Want ze willen weer iets van het senior of tol weer. Moesten ze zitten. Maar de man die dat wel die in had, is naar het boetelang gegaan. En die had daar toch blijkbaar wat schaamtegevoel ook gekregen. En die had op een gegeven moment toch herkend dat hij die in had. Ja. En toen gaan ze hun vrijlitten. Maar het karakter van die beide broers, en zeker die van Wiebren, leid ik dicht bij mij. Want dat is bij alles zelfs dorst welke rol is ik spielest. Waar maar speel je, waar komt erbij, hoe zit er in het koor, wat is je mentaliteit, hoe gedraagt, et cetera, et cetera. En die hele Wiebren kwam bij mij eigenlijk heel bot Ja, wordt in mijn liefde zitten. Ja. Want je maakt eindelijk zo'n rol haar dat je altijd dat je zit van de personage zit in je ruggengraat. En dat is ik. Dan mag je verder net om mij denken over maar wijze zat er is.
1: Is het dan misschien een keer van de mooiste rollen die je spelen?
3: Oh, absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja, vind ik zelfs wel. Ik ga natuurlijk bij het Rode Theater werken in de jaren 70. Vanuit de Friesland naar de Noorderkompie naar de Tagong ben bij de oprichting van het Rode Theater had ik een hele grote mooie rol. Spelen mocht ik al een keer doen. De knecht van twee meesters, wie de Rikwolf van een hechte punt. En ik moet je zeggen, die rol van de knecht van twee meesters, die stiep bij mij, ik heeg op het lesje. Ik deed dat op een racefietsje op het toneel. En daar hadden we alle machtig een grote succes mee. Maar je zag binnen er gelokken wel volle meer dingen. Ja,
1: je zag volle dingen.
3: En natuurlijk, ja, ik ga een grote dingen dienen en ik maar ben verbonden. Dan ik nog het meisje met de rode haar die en de schorpioen. En, nee, ik heb wat dat betreft, mag ik eerlijk zeggen, van het jonkje uit Friesland, wat verder geen theateropleiding gehad had, is het wel creëerd gang.
1: Best wel aardig dier, ja. Ja, dat kun je wel stellen. Nou, ik vind het mooi om te jaren dat het Gouden Kalfke nog hield die een mooi plakje het in de feestenbank. Je bent nou mijn pensioen. Mis je het ik wel eens?
3: Nou, het is wel zo dat ik begin wel regelmatig even naar het theater. Ook in Den Haag ben ik naar de Koninklijke Schouwburg. En ik zong een aantal hele mooie voorstellingen. En het is zo dat ik... ik ben zo gerust blij dat ik toch op het hechte punt... of op het, ja, toch op het hechte punt ook alles naar mijn grote plezier. Die en haar zijn er van het wordt tijd om over de dingen te dwaan. Want... ja, als je maar trok en maar trok en maar trok en dan word je op een gegeven moment misschien eens een keer een beetje de verhaal in en dan kent net meer. Mm. En ik ga nou afscheid nemen van mijn vak op het moment dat ik wist dat ik het mij een enorme grote plezier dingen had. En toen dacht ik, wat deed van wat oors.
1: Een mooi moment in de net, zo is het.
3: Ja,
1: en prachtig dat jouw Friesk is gewoon altijd lieke mooi bleun.
3: Ja, dat is altijd zo west. Wij zijn wat dat betreft dus heel twaalig. Ben we grootgebracht. En mijn zuster en ik, wij werd altijd in het mooie Friesk. moesten wij tussen. We zijn wij Bjorn. Dan zei ze, nee, het is wij Bjorn. Oh ja. Dus, nee, maar ik ga hele goede herinneringen. Zeker aan Friesland. Maar ik wil aan theater. Had natuurlijk ik een... In de beginperiode had ik daar wel eens wat dingen, want mijn heidi die een brood of vertaalde toneel, et cetera, et cetera. En toen is dat gezelschap Roel Nijboer. En op een gegeven moment ben ik dan in de beginperiode bij theater te lonen kwam. En daar had ik altijd nog hele goede herinneringen aan. Dus ja, wat dat betreft, het heidelon, dat neem ik altijd nog wel een beetje mee.
1: Prachtig om te jaren. Ik kan nog wel een hele mooie trop praten, maar de tijd zit erop.
3: Nou, dat doen we dat. Ik weet niet of
1: we de tijd nou, programma is wat meer tijd van jou in Romje. Maar tegentang dat je nou even aan de telefoon komen wonen.
3: Ja, dank wel. Bij alle leefde dien. Oké, dan. Jo.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: In Drachten werd Joert de Noordelijke Veiligheidsacademie Iepena. De academie is benamrocht op de praktiek en is een opleidingscentrum voor beveiligers, handhavers, mensen in de zorg, oerhiet en het bedrijfsleven. Het maakt professionals in die sectoren beter tarieren op situaties waarin het publieks agressie en maatschappelijke onrest een rol spelen. Een bijdrage van Pelle Numan.
4: Ja, we zitten nu in de Oeverstraat, iets nice bij de Noordelijke Veiligheidsacademie. Niels Hoogma van de academie, we zijn nu aan het begin van Oeverstraat. Hier is een soort regieruimte, wat is het correct?
5: Ja, dat klopt. We hebben hier een regieruimte van waaruit wij elke ruimte kunnen bedienen met video, met geluid, dat we kunnen meeluisteren. Dat kunnen we ook doorzetten naar de leslokalen. Dus als wij hier scenario's draaien waarbij deelnemers iets moeten gaan doen en laten zien, dan hoeft niet de hele groep achter in je nek te staan om mee te kijken. Die kunnen gewoon in het lokaal meekrijgen wat er gebeurt. Dus dat maakt het nog realistischer. Maar het betekent ook dat ik hier per ruimte kan gaan bedienen, bijvoorbeeld de verlichting. Daar kunnen we verschillende kleuren verlichting. Het kan uitvallen. We kunnen de alarmen, de rookalarmen laten afgaan, brandalarm, het hele alarmsysteem, rolluiken. Ja, eigenlijk kan ik hier alles doen wat jij in de praktijk gaat tegenkomen.
4: Ja, en waarom heem dit eens opgerocht en betocht?
5: Ja, dat is een beetje heel snel geëscaleerd eigenlijk. Wij hadden het idee vanuit de praktijk. Hè, wij werkten beide bij een beveiligingsbedrijf. En daar zagen wij mensen binnenkomen vanuit de stage. En aan het eind van de opleiding, als ze een diploma hadden gehaald, waarvan zeiden van, joh, er mist toch best nog wel wat kennis en kunde. En dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen in de praktijk of in goede oefensituaties. Nou, die oefensituatie die kunnen wij hier prachtig nabootsen. En niet alleen binnen de beveiliging, maar dat geldt ook voor een zorgverlener. Dat geldt ook voor handhaving. En zo kunnen we een heleboel meer gaan benoemen natuurlijk. Maar het trainen en oefenen is gewoon hartstikke belangrijk. Ook tijdens een opleiding of daarna.
4: Ja. En Wendy Vijgenboom, ik van de academie. Waarom is dat oefenen zo belangrijk?
6: Nou, dat oefenen is eigenlijk vooral heel belangrijk, omdat je komt situaties tegen in het echt, in het werk. En als je ze dan realistisch geoefend hebt, weet je, dan kan je daar weer naar refereren, zodat je dus eigenlijk veel beter weet hoe je met lastige situaties om moet gaan. En wij kwamen er eigenlijk achter dat trainen vooral in saaie leslokalen gebeurt en vooral theoretisch is. En dus niet echt refereert naar de praktijk en waar je echt mee te maken krijgt. En dat is eigenlijk de reden waarom wij de Noordelijke Veiligheidsacademie gestart zijn. Zodat we echt in praktijk kunnen oefenen. Zodat het echt aansluit bij jouw werk en bij jouw wat je tegenkomt in de praktijk.
4: Als ik dit station, dan leek het mij heel logisch dat meesten van beveiliging dit te oefenen krijgen. Maar dit bestond hier en dan nog net.
6: Je hebt wel natuurlijk de politieacademie, dus die heeft zijn eigen oefenstraat. Maar verder voor beveiligers, handhavers, zorgmedewerkers is het er eigenlijk nog niet. Dus dat vonden wij ook raar. En omdat wij zoiets hadden van, we kunnen er wel steeds zeggen dat we er wat van vinden. Maar dan moet je er eigenlijk ook wat aan gaan doen.
4: Ja, Niels, al je verschillende rondes zijn correct alleen. Je kent ze al, je hebt het, al je verschillende scenario's betinken. Hoe ben je die rondes correct inrochten?
5: Ja, hebben wij hier een ruimte als een balie. Hè? De baliemedewerker of een beveiliger of een gemeenteambtenaar die achter een balie zit waar bijvoorbeeld een lastige klant komt. Maar ook die daar vandaan een omroepsysteem kan bedienen, die met portofoons kan gaan werken, die met de brandmeldcentrale die we kunnen laten afgaan om kan gaan. Dus daar hebben we nog verschillende ruimtes bij als een woonkamer, een kantoor, we hebben een separeer. Kamer, hè? Dus dat is vooral, zie je dat in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Iemand die echt door het lint gaat, een gevaar is voor zichzelf en soms voor de medewerkers. Dus daar ligt alleen een matrasje in. Daar zit ook zo'n dikke deur in met een luikje. Die hebben we hier ook. We hebben ook nog een kroeg. Dus ook hoe ga je om met als er verlichting is, als er harde muziek is, als er rook in staat. Ja, ook dat kunnen we hier doen.
4: Ja. En is het dan een stuk realistischer dan wanneer het er het zie je meestal omheen staan?
5: Als jij er alleen voor staat, eventueel met een trainingsacteur, is dat een stuk lastiger dan wanneer 10 man op de achtergrond staan mee te kijken hoe jij het doet. Dan is het toch vaak wat lacherig en het voelt net even anders. Nou, als wij hier bezig zijn op deze wijze met al die omstandigheden, we hopen en we horen in ieder geval dat het een stuk prettiger ervaren wordt als realistisch dan in een gewone klaslokaal.
3: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland. Het Jeddere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 41 appartementen en een huisdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plannen om de locatie, dat al skoffen neer maar dien wordt, een nieuwe bestemming te aan. En de gemeente Zuidwest-Friesland had bouwbedrijf Friso nou een opdracht doen om het gebouw om te pakken. Dan praat er verder met wethouder Michel Rietman van de gemeente. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, dan hebben we het over appartementen. 41 stiks, dat binnen er nogal wat. Wat ik kon denken dan, hoe groot binnen die appartementen?
7: Nee, het wordt een flink gebouw, maar dat is het huidige gebouw ook al. Hè? Dus de plek leent zich ook voor een mooie, iconische gebouw waar 41 appartementen komen. En die variëren van 50 vierkante meter tot 80, 90 vierkante meter.
2: Oké, dus hij heeft dan een bepaalde groep voor eigen, waarvan je denkt, die havelet van een appartement, bijvoorbeeld starters of je stalden?
7: Ja, het zijn allemaal koopappartementen. Want daarnaast komen sociale huurwoningen van Elkien. Dus op die plek leent het zich mooi om koopappartementen te bouwen. En dan beginnen we voor de starters, hè, voor €260.000. Dus dat is de laagste verkoopprijs die wij hanteren in Zuidwest. Nou, en dan bouwt dat zo op naar een middenklasse. En dan heb je de luxe appartementen heb je er ook bij. Dus dan heb je een mooie mix van verschillende doelgroepen die er op een hele mooie plek kunnen komen te wonen.
2: Ja, nou, je als gemeente was zelfs een opjeft om bij te bouwen, om extra wind te maaien. 40 appartementen, is dat nou echt dat je zegt van, nou, dit zit echt mooi op, dat we die erbij gebouwd hebben? Of is er nog wel werk om de winkel?
7: Nou, kijk, in totaal willen we de komende 4 jaar 1500 woningen in Zuidwest-Friesland realiseren. En dan bouw je op de ene locatie 100 tot 200 woningen. Maar je kijkt ook, als je kijkt naar een stad als Elst en het aantal woningen, dan is daar 41 woningen is daar gewoon een fantastische toevoeging. En zo bouw je ook naar aard en schaal in de verschillende steden en dorpen die we hebben.
2: Ja, als er vanzelfs was, het gaat nou om een gebouw dat we meestal toch een bepaalde ontinkers aan hebben. Biegeliks hadden poppen der onjoen of ze binnen de trouwte, dat soort verhalen. Dat had ik wel pijnlijk wijzen van gewoon meestal, denk ik.
7: Nou, dat is ook zo. En daarom heeft het ook wat langer geduurd. Hè, want we hebben eerst gekeken, kunnen we het gebouw ook bewaren en dat je in het gebouw zelf appartementen kunt realiseren. Dat was ook wel een wens vanuit de inwoners van Elst. Nou, en daar is eerst een verkenning naar gedaan van, zou dat kunnen? Leent dat gebouw zich ervoor om ook weer duurzame appartementen te kunnen bouwen? Nou, dat, vervolgens was dat niet haalbaar. Toen hebben we toch besloten dat er een nieuw gebouw moet komen. Nou, die moet wel de identiteit van Elst versterken. Dus dat zal straks ook in het ontwerp van Friso terugkomen. De houtstad Elst. Maar ook dat elementen van het gebouw ook weer terugkomen in het nieuwe gebouw. En daarom slopen we ze het ook niet, maar demonteren ze het gebouw. Zodat je ook echt kunt kijken, wat zijn nou nog waardevolle elementen in of rondom het gebouw. En laat die gewoon terugkomen. In de tuin staat bijvoorbeeld het hinder. Nou, dat blijft sowieso staan en daar komt een hele mooie tuin omheen. En zo is Friso echt wel op een goede manier straks bezig om geschiedenis van het pand wat er is, om dat ook weer te bewaren en terug te laten komen.
2: En hoe vier binnen de plan? Wanneer kan mensen verwachten dat mensen komen te waaien? Hoe lang zal dat door je?
7: Nou, Friso zal nu eerst het definitief ontwerp verder gaan uitwerken. Dan komen er begin volgend jaar komen daar de bijeenkomsten met de omwonenden, met de bewoners van Elst. Dan vragen zij de vergunning aan bij de gemeente. Hè, want ja, er zit nu een andere bestemming op, dus dan moet het naar een woonbestemming. Nou, zo'n proces kan zo even een jaar beslag nemen. Nou, dan wordt die gedemonteerd en dan wordt die weer opgebouwd. Dus ik denk dat je gauw 2-3 jaar verder bent voordat daar de eerste bewoners een sleutel krijgen.
2: Goed, wat moois om naar u te zien dus.
7: Zeker, absoluut. Een hele mooie plek voor Elst. En ik ben ook blij dat we nu zover zijn om dat de keuze is gemaakt om iets nieuws te bouwen. En voor de verschillende doelgroepen van Elst zelf. En op een hele bijzondere plek.
2: Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Tegen dank.
8: Alles wat je dag is mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: En dan naar het monumentale park Huizen Olterterp. Dat is van de middag feestelijk hier. Terug deputeer Matthijs de Vries. Sond januaris van dit jaar is er om werken om dat park Huizen Olterterp in oude eer te herstellen. De vreemde tuinarchitect Roodbaard had het park ontworpen. Middenin dan luidt het haardkwartier van het Friese Geer. Dat is ik eigenaar van het terrein. Verslagjouwer Dennis Terpstra weer van de middag bij die opening. En die constateerde dat het er mooi bij luidt. En deputeer Matthijs de Vries, die kinderen eigenlijk alleen maar instemmen.
2: Het lijkt er echt prachtig mooi bij. Wie hier wel Jeddewest is, had het echt wel eens oorschuwen. Maar nu is het clear. Hebben we de opening van de nieuwe tuin hier van Olterterp. En ja, het ziet er echt prachtig uit.
3: En wat vind jij nou het mooist van het park, als jouw station?
2: Nou, wat het mooie is aan het park, er zit alle organische vormen. Hè, en daar kist wat van alles van fine en hichten en dergelijke. En oordebjem en ek al je nij. Maar wat het eigenlijk zit, is de kracht van de natuur die er weer helemaal op een nij tot stand komt. Maar het allermooiste is, ik denk, het is vergees. Iedereen kan hier komen. Alle beziekers kun je ervaren, de tuin en de pracht ervan. En ik denk dat het echt een onwinst is voor de gemeente hier, maar ook voor ons als provincie.
3: Ja, Jim had het echt stiepen, toch?
2: Ja, provincie had echt stiepen, jong, financieel on de verbouwing van de tuin. Het nieuwe ontwerp en alles wat erbij zit. En het is die gewichtig. Ik wil mensen gentelitten van een tuin en een park als deze. Het jouwt ontspanning, het jouwt rust en de juiste natuur in alle pracht. Ik denk dat het heel wichtig is dat we dit mij ook al realiseerd hebben.
1: Zuid-deputeer Matthijs de Vries dus. Oer, dat mooie opknapte park. Dat is wel voor een paar die een mooi help van vrijwilligers. Een van haar is Volkert Keizer en hij vertelt wat ze al hier dienen haar.
4: Wij hebben in de Oude Maan hebben een hele prode werk verzet. We hebben er een prode vrijwilligers bij gekregen. We zijn om eens 10. En we hebben de thesis. De oeren heb ik uitbreid naar 12 uur smidjes. Dus dan ben we van Jelvenjan, Smiaans, tot 12 uur smidjes ben wij hier in Spier. En dit is het resultaat, de opening. Daar hebben we het naar toe werken moeten. We hebben meerdere dagen in de week hebben hier wel aan de gang geweest. Om het toch een beetje toonbaar te maken voor de gasten. En we zijn lang blij dat de mensen nu vrij door het park heen rennen maaien. En dat moeten ze vooral ook doen. Dus hun net ophoren laten door de hekjes en de stekjes erin stappen en zien hoe mooi het worden is.
3: Ja, hoe voelt het nou dat het eindelijk kleed is, de klus?
4: Ja, natuur ben je nooit kleed, maar het is prachtig en mooi dat dit nu dat dit nog slagen is en dat wij alles dingen hebben om het oude, reedbaar tuin, om dat weer waarom te krijgen.
3: Ik weet inderdaad nog dat jou toen over de vrouwelijke vormen hier, de mooie roene vormen, ja. Die is nog echt wel waarom, hè?
4: Ja, ja, ja. En het weer toen ik heel mooi dat wij toen een dronebeeld hier van boven een ouw. En toen koest die vormen van deze tuin, die koest toen ik prachtig mooi zien.
3: Jou vertelde toen ik dat jou het water in ging om pompenbladen te ropjen.
4: Ja.
3: Ga je dat nog doen?
4: Ik heb in totaal nog 3 dagen, 3 tijdjes met het waterpak aan hier op een kop in een vijver zitten om de pompenbladen eruit te krijgen. Want die zitten in geweldige dikke wortelgestellen, zitten die vast hier aan de bodem. En we hebben ze er bijna helemaal uit gekregen.
3: Nou, we zien al bij de wetten komt en hij is weer zo glad als een spiegel.
4: Ja, maar dat weer de bedoeling. Ik. De vijver is er altijd in één lijn. Toen stiek het terug, de mensen die er wennen. Want de vijver moest de spiegel wijzen van het gebouw. Nou, het waait op dit moment krijgt even wat hut. Dus er binnen wat golfjes in het wetter. Maar als er mooi vlak is, dan is er echt een spiegel. En dan zorgt het gebouw ik heel mooi spiegelen, weer spiegelen. In de vijver. Ja.
3: En hoe is dat nou om dat nou bij Sassien te kennen?
4: Nee, ik vind het prachtig. Ik vind het alleen jammer dat wij zo volle wetter verleen hebben uit de vijver. Door de warme simmer zitten we wel haast 70 centimeter leger in het wetter dan dat we oor zitten. En dat merken we aan de BM. De BM bij, die zitten echt in de overlevingsstand. Omdat ze te min vocht hadden, te min voeding hadden.
3: Hij heeft nog een soort les toen van die hitte, deze simmen.
4: Ja, wij binnen nog maar eens te zingen, wat ik ze kritiek al zei. En er waren altijd twee man of vrouw die waren aan het water gaan. Dus daar gingen we water pompen. En wij hebben om een jaren tanken water, hebben de vevers bijvullen moeten. Om alle nieuwe aanplant ik van water te voorzien. Oor dan gewoon weer.
3: Maar ondanks dat zit het er al je redelijk green uit nog, nice on simmer.
4: Ja, nee, maar wij hebben wel, wij hebben wel het best dingen. Daar komt het terug.
3: Wat vind jij nou het mooiste aan het park?
4: Het mooiste aan het park vind ik de openheid. En dat het weer rondgebracht is in de tijd dat ik hier 72 jaar geleden geboren ben op deze pleats hier achter u.
1: Sint Volkert Keizer, die dus zelfs op de pleats in het park binnen is en een persoonlijke geschiedenis had, maar dat park daar.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren
0: de dag voorbij.
6: Na een proefperiode van 18 mannen had de werkgroep Dealauto in Oles met plaatselijke belangen dus besloten om op te houden met die Dealauto daar. De exploitatie is financieel net rond te krijgen. Het gebruik dekt maar een tredde part van de kosten die te maken worden. En de rest moet onvuld worden met subsidies. Maar op de lange termijn is dat net vol te houden. Jelle Sielstra is van de werkgroep Dealauto. Een goeie met je.
7: Ja, een hele goeie met je.
6: Ja, ben die kosten nou zo heeg of wordt er maar zo'n beetje gebruik van maken?
7: Nou, het is een mix van verschillende factoren. Enerzijds de kosten van de dealauto. Dat is een leaseconstructie. En aan de andere kant, wat meer verwachten van het verbruik. Hè? Dan genereer ik meer inkomsten.
6: Ja, hoe spietig is het dat de dealauto verdient?
7: Nou, op de voorrang in de zijn we geen beziek in. En we zullen het onder de loep nemen als we het malkoor, varkoor krijgen in het dorp. En de buurtwarpen ontstaan dat ze die deelauto exploitabel krijgen. En ja, het gaat om een stukje gedragsverordening. En dat is toch wel moeilijk. Hè? De meeste mensen hebben auto thuis op de oprit staan of vader door. En je hebt echt fysiek moeite dan om naar de deelauto te komen. Moet ze reserveren, alles is digitaal. En het is ook nog elektrisch. Dus het is een optelsom van verschillende factoren die daarin bijdragen. Dat meestal soms ook wel lastig vinden om die deelauto te pakken.
6: Ja, want er binnen meer dwarp, meer auto, klom, maar een dierenauto, zijn dezelfde problemen, hoor. Weet je dat?
7: Ja, er zijn verschillende dwarpen die hebben een dierenauto en overal is het in grotlijn wat hetzelfde. Ja, dat het gebruik in de praktijk toch wel wat zin valt en dat de kosten ook wel een hele kant binnen. En dan is het een keus om ze volgen ook meestal in die auto te krijgen. En voor u is het doel om meestal kennis te maken, te letten met deelmobiliteit. En ik elektrische rieden te promoten. Zodat de meeste mensen weten, wekken we in de reduceren energie op. Nou, dat is gewoon graag in het vervoer waarom zijn willen. En dat je die eigen stroom op die manier hebt benutten kennen.
6: Ja, want je bent nog een dwarsmoenen, hè?
7: Ja, klopt.
6: Ja. En de kosten, zei ik, willen maar voor een tweede paar dekt. Ja, dan komt de buy-in van de put wel heel gauw in zicht, denk ik.
7: Ja, dit is eerst rap. We gaan eerst gaan om twee deelauto's deel te zetten. Omdat de angst leeft ik was van ik wil net misgriepen bij de deelauto waar ik aan nedig ben. Maar dat we in de exploitatie hier onder andere heel daar. En dan is de keuze om toch meestal te bewegen. Want dan je wordt hier kennis maken met die deelauto. En dat is dus in die rond 18 maanden net geslagen. En dan heeft het vooral door de financiële kant. We hebben natuurlijk een heel soort kennis op die. En die hopen we dan mine in het kind naar een oorproject. En het is niet alleen nog het financiële plaatje. Dus ik dat er bijvoorbeeld wel een fossiele auto verkocht is. En dat ben dan de indirecte opbrengst, zeg maar.
6: Ja, ja. Dus is, voor een eventueel oorproject, heb je al wat in gedachten?
7: Ja, we hebben in Reduzend Vriendjes inderdaad een schwalbus rieden. Het concept bestaat al heel lang, sinds een jongetje in 36. En op de stuit is de huidige bus, die is echt onvervangbaar. En 12 weken geleden hebben we daar een elektrisch exemplaar van bestellen in. En dat koe heel mooi met een nieuwe subsidie van de provincie, Friesland Onderwijs. En het is... De tjerk in Reduzum, die werd heel beschikbaar hersteld. En op die manier kunnen we dus een personenbus aan ons kaffen. Die we inzetten van het schaalvervier. Om BN Moise, UT Daart en Vlingers op te hebben. En die bus nou ook breder in te zetten. Dus dat ik sportverenigingen en individuen de dealbus straks broeken kennen.
6: Ja, en ben je net benauwd die dan zien dezelfde probleem morgen?
7: Nou, we hebben die in de onderschaf, hebben die in eigen beheer. Dus die kosten ben in die zin kwiet. En dan gaat het echt om de exploitatiekosten op hier basis. En die ben in uw zegen makkelijker te dragen. En we gokken er eigenlijk op dat de sportverenigingen de bus vaker gebruiken zullen. En op die manier hopen we de exploitatie van personenbussen rond te krijgen.
6: Dat zou mooi wijzen. Jeljo Sielstra van de workgroep Deal Auto in Reduzem. Wie dat? Dank u wel.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Zo'n 600 lippenhuusters die beginnen vanmiddag met het opprikken van een heel miljoen dahlia's op zijn versierde wijn van het Blommencorso dat morgen in Dwarp houden wordt. Ik praat door mij Arnoud Battering van de organisatie van het Lippenhuisterfeest. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Op dit stuit, ben je al in de grote feesttenten of onderwijs naar de feesttenten?
4: Nee, ik ben er onderweg naartoe.
3: Oké. Okay.
4: En nou, het is nu nog een beetje donker, maar het, nou, straks als het licht wordt, dan doen we de tenten open en dan gaan we beginnen.
3: En wat treffen je al in die tent?
4: Nou, nu is de tent nog leeg. Maar we gaan vanochtend één voor één de wagens die al klaar zijn gemaakt in het papier-maché. Die gaan wij dan in de tent trekken met een shovel. En dan worden daar alle bloemen opgeprikt. Dus de bloemen die staan nu in kratten klaar. En dan kunnen we vanmiddag beginnen.
3: En dat binnen 600 mensen niet een heel miljoen dahlia's opprikken?
4: Ja, ik verwacht dat er in totaal wel 600 mensen gaan komen om vanmiddag om 2 uur te beginnen. En dan worden één voor één met een spijker die dahlia's op de wagens geprikt. En ja, we gaan pas stoppen als alles erop zit.
3: Maar wat een logistieke operatie met dat WSEC dan, om dat voor elkaar te krijgen?
4: Ja, klopt. Ja. We zijn er al heel lang. Eigenlijk zijn we er al wel 1,5 jaar, 2 jaar mee in voorbereiding. En nou, nu zijn we dus bezig met het laatste stukje. De wagens die zijn vanaf, nou ja, ik denk vanaf mei, juni zijn ze opgebouwd. En met staal en met papier-maché. En ja, nu zijn we eraan toe om het laatste stuk, om de bloemen erop te doen.
3: En die bloem die keer vanzelf ook net heel rom in het voort erop prikken. Dat maakt natuurlijk wel een beetje frisblauw alle keer.
4: Precies, ja. Die bloemen zijn hartstikke vers. Die komen uit Vollenhoven Sint-Jans Klooster. Die hebben we daar aangekocht. Die worden deze week geprikt. Dus de eerste lading hebben we al binnen. En dat zijn ongeveer 600 kratten. En vrijdagavond komen de laatste 200 kratten. En dat zijn de laatste kleuren die nog deze week zelfs nog verder gerijpt zijn aan de steel.
3: Oké, die bloemen die komen dus uit de polderwei, maar weten ze daar dan ook correct welke bloem dat wezen kinderen? Want dat is zo'n soort binnen. Ja, dan is misschien ook wat skipper in welke kleur dat beschikbaar binnen is, of niet?
4: Ja, dat klopt, ja. Wij hebben de kleuren wel aangegeven. We zijn daar hebben dat al met hun afgestemd toen de planten de grond ingingen. En dat is vanuit een landelijk netwerk van een stichting die de kleuren beheert van alle corso's in Nederland. En dan geef je dan al aan welke kleuren je denkt nodig te hebben. En dan begint het hele verhaal. En deze week worden dus de laatste bloemen geplukt en in kratten gedaan. En elke krat heeft weer een andere kleur. En ja, dan moeten we dus verdelen.
3: Maar al met al, zult dit wel nachtwerk worden, denk ik?
4: Ja, dat verwacht ik wel, ja. We hebben de laatste keer dat op 10 jaar geleden gedaan. En toen werd het ook iets van 2 uur of 2:30 s'nachts. Dus dat, ja, dat. Ja. Maar omdat het. Ja, iedereen helpt elkaar en we doen het met elkaar in één grote tent. Dat is eigenlijk ook uniek, hè? Want heel veel corso's die doen het. Heel veel bouwgroepen doen het in hun eigen tent. Maar wij hebben er toen voor gekozen om alle wagens naar de feesttent te halen. En daar gezamenlijk alle bloemen erop te prikken. En dat geeft ook natuurlijk heel veel. Ja, meanskip, hè? Om het zo maar
3: ja,
4: te noemen.
3: Ja, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk zo. Altijd 600 mensen met Lippenhuizen op mijn werkje. Die vregen natuurlijk hun familie weer om te komen, om te zien. De belangstelling, die zullen het weer zijn morgen.
4: Ja, dat verwachten we wel. We denken dat er een enorme opkomst is. Want we hebben er ook heel veel aan gedaan om het aan publiciteit. En ja, het is een gratis entree. En wij vragen natuurlijk wel om een bijdrage. En je kunt onderweg op de route zijn de punten waar je een drankje kunt halen. En we verwachten heel veel mensen om te komen die komen kijken. Het wordt prachtig weer. En het wordt een heel mooi schouwspel om dat te zien. Dus wij, ja, we weten nu eigenlijk, we kunnen niet inschatten hoeveel mensen komen, maar ja, we houden overal rekening mee.
3: Nou, het zien versierde wijn van het Blommencorso daar in Lippenhuizen. Ben die binnen Montessien daar? Zo'n 600 Lippenhuizen, dus hadden mij werken dus. En het wordt nog even nachtwerk. Tegen dank voor het bijpraten, Arnoud Battering van de organisatie van het Lippenhuizenfeest. Dank u wel.
4: Ja, graag gedaan.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
2: Alles wat er spielet.
0: Noord Olvoeren.
1: De dag is voorbij.
2: Rob Friesland.
5: Het is intussen trein mannelien dat Jelte de Haan verstoorn is. De zoon van Sanne de Haan en oud-wethouder Hein de Haan van Ljouwt. Jelte waart het nationale gezicht van de streets en metabole ziekten. Vooral na de actie van Serious Request van radiostuurder 3FM in 2024. Op 13 oktober ontsteende hij er 6 jaar oud worden. Nou, dat maaien hij en zijn familie dus net meer maar zien. Maar het is fascinerend wel de onleiding om een grote geerkomst te organiseren. In de Harmonie in Ljouwt, maar onder andere de uitrekking van de 12e Jelte Next Gen Award. Een bedrag van 350.000 euro gaat dan naar een jonge onderzoeker op het maat van metabole ziekten. En Sanne de Haan, die is aan de telefoon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, het is nou een trije mannen na het versterren van Jelte. Dus is de vraag, denk ik, ja, het is nou nog heel vast, toch wel terug. Ja, hoe is het eigenlijk, Mardij en Mayim?
6: Ja, dat is een goede vraag. Want het is inderdaad nog maar drie maanden geleden. Maar tegelijkertijd is het ook al drie maanden geleden, alweer bijna 100 dagen. Ik denk dat het is natuurlijk het meest heftige wat je als ouders mee kunt maken om je eigen kind te verliezen. En dat is ontzettend verdrietig. En in het begin was dat ook echt vooral overleven vlak na de uitvaart. Maar we merken nu ook al met het gezin, met dat de tijd daarin ook verstrijkt dat, en met dingen te doen. En ook weer echt letterlijk in beweging te komen. Dat verdriet en nieuwe dingen met elkaar doen en organiseren ook naast elkaar kunnen staan. Dat daar ook weer hele mooie dingen uit kunnen ontstaan.
5: Of zit op dit stuit op het Ameloon. Eigenlijk ik al mijn hele speciale opdracht, want wij best met wanden.
6: Ja, dat is mooi dat je het zegt. Ik ben inderdaad alleen naar Ameland gegaan voor een schrijfweek. Want ik heb besloten om een boek te schrijven dat als rode draad Jelte heeft, natuurlijk. Maar het gaat er ook over van ja, ook breder van iedereen overkomt dingen en iedereen heeft te maken met tegenslag. En hoe kun je op het moment dat je daarmee te maken hebt toch weer richting vinden of de kracht vinden om verder te gaan.
5: En slag het dat aardig, maar dat schreeuwen?
6: Ja, ik ben goede schrijfblokken voor mezelf aan het plannen. En ondertussen ben ik ook lekker wat buiten aan het wandelen. Maar ja, het schiet lekker op. Ik denk dat ik ongeveer 2/3 ben nu van het boek. En dat moet natuurlijk nog helemaal geredigeerd worden. Maar nou ja, ik ben eerst vooral mijn gedachten aan het opschrijven. En ik merk, voor mij is het ook gewoon een hele fijne manier om Jelte naast mij te hebben. En voor mij dus ook om toch op een bepaalde manier te voelen van nou, Jelte is niet definitief weg, maar hoe kan ik hem naast me houden terwijl ik verder leef? En dat is voor mij een mooie manier van rouwverwerking en misschien voor anderen ook weer inspirerend om te lezen als het helemaal naar buiten komt.
5: Ja, en eigenlijk, de best wel heel actief dus, maar het schreeuwen. Maar ik nog een geerkomst erbij. 13 oktober, wie zien jullie? 11 oktober, een geerkomst in de harmonie. Wat zal daar gebeuren?
6: Ja, dat klopt. We hebben 11 oktober, nou ja, het al kort over verteld, gaan we een hele mooie, bijzondere middag organiseren in de Harmonie. Ook een beetje om Jelte zijn 6e verjaardag te vieren. We gaan daar een mooie middag hebben over Jeltes legacy. Dus wat hij achterlaat en wat er door hem verder leeft. Het wordt georganiseerd door 3FM-DJ's Barend van Delen en Wijnand Speelman. En we gaan daar en de nieuwe documentaire zien die over Jelte uitkomt. Die is gemaakt door Suzanne Hilhorst. Dat gaat over Jeltes legacy, dus wat hij achterlaat en wat door hem verder leeft. Die gaat in première. En er wordt inderdaad is de 2e editie van de Jelte Next Gen Award. En dit is de grootste onderzoeksprijs in de metabole wereld. 350.000 euro. Waarbij 3 jonge onderzoekers hun ideeën en dromen gaan pitchen tijdens deze middag. En uiteindelijk wordt aan een van deze onderzoekers die 350.000 euro onderzoeksprijs uitgereikt.
5: En waar hopen ze dan dat er komen bij die bijeenkomst?
6: Wat zeg je?
5: Wie hoop je dan dat er komen?
6: Ik hoop dat gewoon iedereen die Jelte een warm hart toedraagt en waarvan iedereen die denkt van nou, ik wil gewoon een bijzondere middag meemaken, dat iedereen komt, iedereen is uitgenodigd. En ik weet 100% zeker dat het gewoon een hele mooie middag is. Er zit muziek in van Koester. Er zitten mooie verhalen in. Het gaat dus over die Next Gen Award, de documentaire. Maar ik vertel zelf ook iets over hoe je verder leeft en over mijn nieuwe boek. Dus iedereen die dat interessant vindt en een mooie, bijzondere middag mee wil maken, is welkom.
5: We komen er verst nog over te spreken, maar van wat er in interesseren is half oktober dus al verst in de agenda zetten. Dank u wel en nog een soort succes bij het schreeuwen deren.
6: Dankjewel. En nog één ding. Mocht je willen komen, dan kun je best naar www.harmonie.nl/jelte gaan. Daar kun je de tickets aanschaffen.
5: Ja, dan is het in elk geval voorkomen dat de sale handel vol is. Daar is het een plakje. Is het maar geserveerd. Sanne de Haan, dankjewel.
6: Hey, dankjewel. Fijne middag.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt nog geen andere namen. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. Volgens de VN gaat het onder meer om groepsverkrachtingen en het toedienen van elektrische schokken aan de geslachtsdelen. Tientallen mensen die betrokken waren bij de rel op een Malieveld in Den Haag een jaar geleden zijn vandaag tegelijk veroordeeld tot taak- en celstraffen. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij vernielde politieauto's en belaagde journalisten en mensen op het terras. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het duurt mogelijk nog 2 jaar voor de achterstanden zijn weggewerkt in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Het onderzoek kwam stil te liggen toen een laboratorium vorig jaar werd gehackt en persoonsgegevens werden gestolen. Het laboratorium heeft de beveiliging nu weer op orde, zegt de minister. Drogisterijketen DA heeft ruim 200.000 klanten geïnformeerd over een datalek. Onbekenden hebben begin deze maand gegevens van de klanten ingezien en mogelijk ook gestolen. DA adviseert de klanten extra alert te zijn op internetfraude. De onlangs overleden Noorse koning Harald is bijgezet in een sarcofaag in de vorm van een scheepsromp. Noorse koningshuis heeft er foto's van gedeeld. De kist is olijfgroen en verwijst naar de liefde van de koning voor de zeilsport. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag.

0: maar schoonheid leidt. Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
5: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijnmans.
2: De opladende powerbank van Camille Eurlings vloog in brand in business class en het toestel keerde terug naar Schiphol. Als oud-KLM-directeur dacht hij wellicht dat hij voor altijd boven de regels mocht uitstijgen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rob Jette blikt terug op zijn eerste Prinsjesdag als premier en een jacht op een kamermeerderheid voor de kabinetsplannen. De komende dagen zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Wat heeft deze Duma nog te zeggen? Aandacht voor de week van het verboden boek, want ook in Nederland worden bepaalde boeken soms weggestopt. En 50 jaar na het eerste optreden van de punkband Suzy and the Banshees is punk weer helemaal terug. En vooral ook onder vrouwelijke muzikanten en fans populair. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 18 september.
2: Ja, het was even schrikken voor passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao. Daar vloog dus een powerbank in brand.
3: Ja, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in onze bagage. Dus je gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
2: En volgens passagiers was hij van oud-KLM-directeur Camille Eurlings. En dat zorgt voor verbazing.
4: Nou, die zal toch moeten weten wat er op de veiligheidskaart staat en wat er op de verre regels bij je ticket staat. Een topman KLM zal toch wel moeten weten dat dit niet mag.
2: Het gaat wel vaker mis met zo'n accu in het vliegtuig, dus dan is de oplossing...
5: Dan kan je ze beter verbieden.
2: Toch is dat nog niet zo gemakkelijk.
6: Tegenwoordig hebben we heel veel apparaten met een accu erin. Telefoons, laptops, tablets. Als je zegt geen accu's meer, dan mag dat ook allemaal niet meer mee.
2: Bij het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen werd geprotesteerd tegen een noodopvang voor asielzoekers.
7: Hallo.
2: Er kwamen meer dan 100 mensen op het protest af dat rustig verliep.
7: Dit is onze stad, dit is ons thuis. En daarom laten wij vandaag onze stem horen. Niet uit haat, maar uit liefde.
2: Dat was gisteravond wel anders in het Gelderse Opheusden. Daar liep een protest over de komst van een AZC uit de hand.
8: Toen ik buiten kwam, er stond een hele grote groep mensen. Ja, dat werd op een gegeven moment

0: De sfeer werd grimmiger, om het zo maar te zeggen.
1: Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en daarom werd ook de ME ingezet. Onacceptabel, vindt de burgemeester.
2: Dat je van mening verschilt, dat is een groot goed in het land. En dat je je mening kunt uiten. Maar op deze manier met vernielingen, dat gaat gewoon alle perken te buiten.
1: Bijna alle moskeeën in ons land hebben regelmatig te maken met vandalisme.
3: Bierflessen zijn er gegooid, er is geplast.
1: En soms gaat het ook verder dan dat.
3: Versnipperde Koran in bloed gedompeld. En daar stonden allerlei denigrerende en beledigende teksten over moslims, Mohammed en eigenlijk alles wat het geloof te maken heeft.
1: Een goed overzicht is er niet. En daarom komt er een meldpunt voor de registratie van alle incidenten bij islamitische instellingen.
4: Als er een voorval bij een andere religieuze instellingen, dan de politici praten daarover. Maar als het dan bij een moskee is, dan hoor je helemaal niks.
1: Daarom roepen imams hun achterban op om meer mensen buiten hun eigen kring te ontmoeten.
5: Maak kennis, zorg ervoor dat ze jullie leren kennen, dat ze een moslim in levenslijnen zien. En dan kom je er ook al gauw achter dat we niet veel verschillen van elkaar.
1: En dan, Krooswijk behoort tot de coolste wijken ter wereld. Tenminste, volgens het Engelse blad Time Out.
6: Wel tof, aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden.
1: De Rotterdamse wijk behoorde 10 jaar geleden nog tot de armste van het land, maar dat is tegenwoordig dus wel anders.
6: Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
1: Voor de oude bewoners is de verandering ook merkbaar.
7: Het was gezelliger vroeger, was het een volkswijk, maar dat is niet meer.
1: En nu met de status van koele wijk is het wachten op toeristen.
8: Nou ja, iedereen is welkom, hè. Toeristen, Amsterdammers, maakt me niet uit. Hoe meer zieling, hoe meer vreugd.
1: Al zit niet iedereen daarop te wachten.
9: Ik zou zeggen, glaasstuur lekker in Amsterdam.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: President Trump heeft met onmiddellijke ingang de toegang tot het Witte Huis ontzegd voor CNN, Politico en ook MS Now. Correspondent Sjoerd Den Haag is bij het Witte Huis. Goedenavond, Sjoerd.
11: Hoi, goedenavond.
1: Is duidelijk wat de aanleiding is voor dit besluit? Waarom doet Trump dit nu?
11: Nee, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. En hij had de gelegenheid om daar wat meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij heeft net een persconferentie gegeven. Maakt zich nu klaar om weer te gaan golfen dit weekend. Maar net in die persconferentie werd hem dat meermaals gevraagd. En als dan gevraagd werd, is er nou een specifieke reden waarom nou juist nu? Dan was het nee, geen reden. Ik vind het niet leuk wat ze opschrijven. Ze geven me nooit positieve publiciteit. Alles is altijd maar negatief. Dus het lijkt voor hem vooral een optelsom. Veel frustratie merkte ik ook in de manier waarop hij zat te praten. Hij kreeg een vraag over de persvrijheid en hij antwoordde: kijk eens, die benzineprijzen die gaan echt alweer naar beneden als de oorlog straks voorbij is. Hij is gewoon erg gefrustreerd met volgens mij alles wat er niet lukt op dat moment. En ja, de kritische media die hier inmiddels iets meer verdund zijn met Trumpiaanse media. Ja, dat moet hij niet. En probeert hij nu dus in elk geval buiten te zetten.
1: Maar moeten andere media zich nu ook zorgen gaan maken?
11: Ik denk dat op zich iedereen zich zorgen moet maken. Het is een voorrecht natuurlijk om het Witte Huis te mogen coveren. Het is een voorrecht om het Witte Huis in te mogen met een pas van hetzelfde Witte Huis. Die hebben wij ook. Dat is geen vanzelfsprekendheid. We raakten hem zelf ook bijna kwijt. Wat men probeert, wat Trump natuurlijk al veel langer probeert, is om één media in diskrediet te brengen. Zodat mensen gaan twijfelen of het wel of niet waar is wat media zeggen, schrijven. En wat hij ook probeert is dat media die hier de Oval Office bijvoorbeeld inkomen, dat die zich wel 2 keer gaan afvragen of ze moeilijke vragen gaan stellen. Want ja, misschien worden ze er wel uitgegooid.
1: Dus het leidt ook tot zelfcensuur bij die media?
11: Ja, ik moet zeggen dat je dat wel een beetje merkt de laatste anderhalf, bijna 2 jaar hier. En dat journalisten van Amerikaanse media ook wel zeggen van ja, er moet wat vaker wat langs de juridische departementen, zeg maar, gewoon wat minder vrijheid die ze voelen om de vragen te stellen, de verhalen te maken. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, hè, absoluut niet. Maar je merkt wel dat het erin zit en het is geen China, het is geen Noord-Korea. Maar men wordt wel voorzichtiger.
1: Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Eerder ging persbureau AP al op de zwarte lijst. Mag dit zomaar?
11: Nou ja, zoals zo vaak. Hij mag een hoop roepen. Hij moet het ook kunnen uitvoeren. Ik ben net eventjes de kelder ingelopen. Daar heeft CNN zijn kantoortje. De producer zit er nog steeds. Ik ben nu weer buiten bij de ingang, zeg maar, van de West Wing. Vanaf hier kun je ook zien hoe CNN, zie ik in elk geval, MS Nou zie ik nu niet staan, maar CNN-journalisten zijn hier nog gewoon ook. Dus die onmiddellijke ingang weet hij niet waar te maken. We weten ook niet precies hoe hij het wil gaan doen. En bij AP ging het er vooral om dat AP niet opschreef wat Trump wilde. De Golf van Mexico moest en zou de Golf van Amerika heten. Ja, dat is toen een rechtszaak geworden. En die rechter heeft toen gezegd, ja, de journalisten mogen verbannen worden uit het Oval Office, maar niet uit het Witte Huis als geheel. Moeten toegang krijgen. Het eerste amendement. De vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, daar mag niet aan getornd worden. Dus ik twijfel ten zeerste, en dat is ook wat CNN zegt, of dit constitutioneel overeind blijft, zeg maar. Waarschijnlijk zal elke rechter zeggen, dit kan niet, dit mag niet. Maar goed, de angst is daarmee wel ingeboezemd, maar ik denk toch vooral ook de frustratie getoond vanuit de president.
1: Dankjewel, correspondent Sjoerd Den Daas bij het Witte Huis. En naast mij zit Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
12: De Volkskrant schrijft uitgebreid over een vorm van orgaandonatie die niet erg bekend is, namelijk na euthanasie. Jaarlijks kiezen bijna 10.000 mensen voor euthanasie, van wie er 1.000 hun organen zouden kunnen afstaan. Maar dat gebeurt zelden, vorig jaar maar 34 keer.
1: Bijna niemand weet dat je je organen kunt afstaan na euthanasie. Volgens de medische richtlijnen mogen artsen dat ook niet vertellen om te voorkomen dat men patiënten zich onder druk gezet voelen. En dat terwijl de wachtlijsten met al die organen snel kunnen worden weggewerkt.
12: De krant sprak met ALS-patiënt Ivo, kort voordat hij euthanasie kreeg. Ivo twijfelde geen moment toen hij ontdekte dat hij zijn organen kon afstaan. En nam daarbij voor lief dat hij in het ziekenhuis moest sterven. Het geeft mijn dood zin, zei hij erover. Dankzij Ivo's organen kregen 3 mannen en 1 vrouw hun leven terug.
1: Agenten worden maar zelden vervolgd voor politiegeweld. De Telegraaf schrijft erover naar aanleiding van een dood van een arrestant in Rotterdam. De afgelopen 4 jaar zijn er 16 zaken behandeld. 2 agenten zijn veroordeeld.
12: Advocaat Richard Korver staat de nabestaande bij van een Poolse man die ruim 3 jaar geleden ook in Rotterdam werd gearresteerd en overleed. Ze weten nog altijd niet of de agenten worden vervolgd. Het verstoort de rouwverwerking als je niet weet wat er is gebeurd, zegt Korver. Het is hinderlijk en pijnlijk voor de nabestaanden.
1: In het Nederlands Dagblad een interview met Axel Reitz, een Duitse ex-neonazi. Zijn bijnaam was de Hitler van Keulen. Nu heeft hij berouw en strijdt hij tegen extremisme. Juist nu de radicaalrechtse AfD groter wordt dan ooit.
12: De middenpartijen moeten weer aansluiting vinden bij de gewone man, zegt Reitz. Wat is er mis met een prachtige term als heimat? Dat is belangrijk. Het staat voor thuis zijn, zekerheid en gemeenschap. Dat begrip afwijzen alleen maar omdat de AfD het omhelst, is toch idioot?
1: De oud-neonatie weet ook hoe je rechtsextremisten tot inkeer kunt brengen. Schrijf ze als mens niet af. Ga in gesprek. Daag uit. Spreek tegen. Christelijk gezegd, veracht de zonde, maar heb de zondaar lief. Dan zijn er verrassingen mogelijk.
12: Gaan we het hier nu al over hebben? Is de titel van een boek waarover Trouw schrijft. Het gaat over vruchtbaarheid, want daarover bestaat veel onwetendheid, zeggen de 2 artsen die het geschreven hebben.
1: Zo weten veel mensen niet dat je als je zwanger wilt worden het beste seks kunt hebben voor de eisprong, omdat zaadcellen nog 5 dagen in leven blijven. En dat de kans op zwangerschap bij vrouwen onder de 30 ongeveer 25% per maand is, en voor vrouwen van 40 nog maar 5%.
12: En nee, er zijn geen standjes die de kans op zwangerschap vergroten. De artsen waarschuwen bovendien om niet op commando seks te hebben. Houd het vooral ontspannen en fijn in de slaapkamer, want je weet nooit hoeveel maanden het gaat duren voordat je zwanger raakt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: our holes, but we carry on.
1: Passenger met Holes. Het was een volle politieke week met Prinsjesdag en 2 dagen van algemene politieke beschouwingen. En die Tweede Kamerdebatten hebben nog niet geleid tot een meerderheid voor het kabinet. De komende weken wordt er opnieuw onderhandeld met oppositiepartijen. Wilma Borgman, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Simone.
1: Ja, wat voor premier trof jij vandaag aan na die vuurdoop als premier bij die politieke beschouwingen?
2: Nou, daar stond vanmiddag bij de persconferentie een premier voor wie de opdracht om die meerderheid te zoeken nog een stukje ingewikkelder is geworden. Aan het einde van die debatten van de afgelopen dagen namelijk diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in. En die werd dan wel verworpen, die motie, maar de BBB stemde ervoor. En dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij het kabinet. Want ja, BBB was één van de partijen met wie het kabinet dacht te gaan praten om die meerderheid te vinden. En een steun voor een motie van wantrouwen is lastig te combineren met gesprekken over de begroting. De redenering bij BBB is dat ze het stikstofbeleid van het kabinet niet willen. En omdat de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat daar niks aan verandert, wilden ze daarover een signaal afgeven. Maar het kabinet tilt er zwaar aan. Want ja, hoe kan je willen praten over een begroting als je het kabinet eigenlijk naar huis wil sturen? De premier zei vanmiddag dat vertrouwen is er of is er niet.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet. Dat sluit niet uit dat er ook in de komende weken met BBB verder wordt gesproken. Maar het is logisch om nu te starten met de partijen die gisteren hebben aangegeven. Wij zijn ook bereid om constructieve gesprekken voort te zetten om te kijken hoe er tot een breder akkoord kan komen over de miljoenennota. Dus alle begrotingen en ook het belastingplan.
2: Helemaal de deur dichtgooien gaat een stap te ver. Want dat zou ook betekenen dat een meerderheid met rechts niet echt meer een optie is. En tot nu toe wil het kabinet die optie wel openhouden. Dus Henk Vermeer is eventueel later nog wel welkom om weer mee te praten.
1: Ja, Jette kreeg tijdens die politieke beschouwingen vooral de eis vanuit de oppositie om te kiezen: ga over links of rechts. Was dat vandaag ook de belangrijkste vraag tijdens de wekelijkse persconferentie?
2: Ja, en hoe nu verder ook vooral? Want de afgelopen dagen hebben daar geen antwoord op gegeven. Er zit nog steeds niet veel beweging in. En ook vanmiddag hield Jette weer vol dat er een breed akkoord kan komen met beide kanten van de oppositie. Al werd nog steeds niet duidelijk hoe dat dan zou moeten. Nou, ik sprak de premier vanmiddag en die gaf toe dat het allemaal meer tijd kost dan gedacht.
3: Ik snap en deel ook het ongeduld. Kijk, wij laten op een aantal thema's zien dat het kan. Dat we ook met verschillende partijen in de Kamer tot meerderheden komen. Van grip op migratie tot meer betaalbare woningbouw. Maar natuurlijk wil iedereen ook weten, gaat die begroting de eindstreep halen?
2: Wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
3: Het is de taak van een kabinet om een begroting te maken en elke dag zijn best te doen om die begroting ook aan de meerderheid te helpen.
2: Maar er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de manier waarop dat allemaal gegaan is. Wiens verantwoordelijkheid is het dat het zo lang duurde en dat dat inpassen van die wensen zo lang duurde?
3: Dat ligt helemaal bij ons. Kijk, is niet aan de oppositie. Dat is aan ons als coalitie en als kabinet.
2: En welke verantwoordelijkheid draagt u daar dan bij?
3: Ik ben voor alles wat wij doen eindverantwoordelijk.
2: Maar u bent de premier, u zou het proces moeten leiden. Als iedereen constateert dat dat proces nog wel wat op te merken en aan te merken valt, wat zegt dat dan over uw premierschap?
3: Dat zegt dat er een miljoenennota ligt waar dit kabinet hartstikke trots op is en waar we de komende weken nog over gaan doorpraten met de oppositie. Om ook op die thema's die ik net noemde, die meerderheid te gaan bouwen.
2: Het is een beetje alsof u met buurvrouw 1 op vakantie wil naar Spanje en buurvrouw 2 op vakantie wil naar Frankrijk.
3: Ik zou altijd Spanje kiezen.
2: Maar daar kunt u dus wel kiezen.
3: En dat is denk ik wel iets waar we echt vanaf de allereerste dag van dit kabinet heel helder over zijn geweest. Vanuit alle drie de partijen. Wij vinden het echt beter voor Nederland als we op die grote onderwerpen toch proberen tot die brede samenwerking te komen en niet te vervallen in deze platte keuze.
2: Het is zo gek, want iedereen heeft het over keuzes maken en u houdt maar steeds vol, die keuze is niet nodig. Dat is toch een tegenstrijdigheid. Mensen in het land zijn toch niet gek.
3: Ja, er is, en het was volgens mij mevrouw Bikker die dat het mooiste verwoordde. Er is ook een derde optie en dat is gewoon via de inhoud kijken hoe je dat draagvlak kan.
2: Maar als u naar de inhoud kijkt, dan moet u constateren dat de beide buurvrouwen het niet met elkaar eens zijn over waar ze naartoe willen.
3: Ja, en ik vind het wel leuk hoe je het probeert. Maar soms kun je ook de beide buurvrouwen tot een nieuw inzicht brengen als je een aantal onderwerpen aan elkaar verbindt, zodat er voor iedereen ook een betere oplossing uit kan komen.
2: Maar hoe dan ook, de conclusie van dit alles is dat het nog maanden duurt voordat er zekerheid komt.
3: Het is net als voorgaande jaren zo dat er pas wordt gestemd over alle begrotingen aan het einde van het jaar. Maar we gaan wel proberen om in de komende weken die richting scherp te hebben door die gesprekken die we nu gaan voeren.
2: En is dan de stemming over het belastingplan voor u echt een harde deadline?
3: Ja, kijk, als je uiteindelijk het zoet en zuur aan elkaar verknoopt, wat altijd moet bij een begroting, dan is het belastingplan daar gewoon een cruciaal onderdeel van. Dus zonder een akkoord op het belastingplan zal het echt een stuk moeilijker worden om dan in december een akkoord over alle begrotingen heen te maken.
2: Dus op 12 november weten we hoe de overlevingskansen van uw kabinet zijn?
3: Op 12 november weten we of dat het nog lukt om tot een breed akkoord te komen.
1: En Wilma, tot slot nog even. De premier kreeg deze week niet alleen kritiek uit de Tweede Kamer, maar ook uit zijn eigen kabinet. Het AD citeerde ministers die zijn leiderschap bekritiseren. Wat zegt dat?
2: Nou, ze nemen bepaald geen blad voor de mond, anoniem dan. De krant publiceerde deze week citaten als er zit gewoon geen natuurlijk leiderschap in Rob. Hij pakt geen regie, zet geen lijnen uit. De enige regie die Rob pakt is de beeldregie, zeggen ze anoniem in het AD. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. Nou, je kunt zeggen, kritiek op de premier, dat is van alle tijden. Maar dat dit van zijn collega's komt, dat is bepaald niet fraai. Het zou hem kunnen beschadigen ook. Jette kreeg er vanmiddag bij de persconferentie een vraag over. Is het besproken in de ministerraad? Nou, de premier ontkent dat niet.
3: Ja, we hebben, zoals we dat elke vrijdag doen, even een korte ronde gemaakt. Maar dat ging, zoals ik ook gisteren zei, in goede sfeer. En er zit gewoon een ploeg die er zin in heeft. En die ook na deze APB zich nog meer is doordrongen dat we voor een grote klus staan om onze belofte van doorbraak op grote thema's, om dat ook echt voor elkaar te boksen.
2: Ja, hij deed er luchtig over. Het raakte hem niet persoonlijk, zei de premier vanmiddag. En verder wilde hij er geen woord meer aan vuil maken, Simone.
1: Dankjewel, Wilma Borgman. Ja, dit hele weekend zijn er verkiezingen in Rusland. De leden van de Duma, het parlement, worden opnieuw gekozen. Spannend lijkt het niet te gaan worden, maar wat heeft de Duma überhaupt nog te zeggen? Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. Goedenavond, Hubert.
4: Goedenavond.
1: Ja, wat is nou het belang voor Poetin om verkiezingen te houden? Want de uitkomst lijkt toch al vast te staan, of toch niet?
4: Ja, die uitkomst staat vast. De kans is zeer groot dat de regeringspartij Verenigd Rusland een 2/3 meerderheid in de Duma haalt. En dat is van belang voor Poetin, omdat een 2/3 meerderheid hem mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld de grondwet te veranderen. En omdat het hem ook heel veel gezag geeft. Dus daar is niet zoveel twijfel over. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor Poetin om twee redenen, zou je kunnen zeggen. Gewoon om te laten zien dat Rusland een democratie is. Vooral ook aan het Westen, hè, want wij kritiseren die democratie, deze nepverkiezingen. Hij zegt, ja, andere democratie zijn we, maar we hebben verkiezingen die verlopen helemaal volgens de richtlijnen. Het kan allemaal de toets der kritiek doorstaan, dat is één. Tweede is dat deze verkiezingen de eerste verkiezingen zijn voor het parlement sinds het uitbreken van de grootschalige oorlog in februari 2022. Dus ze zijn in zekere zin ook een referendum over de oorlog die Poetin voert en waarin hij tot nu toe geen enkele concessie gedaan heeft. Dus hij zal deze verkiezingsuitslag ook opvatten als een stimulans om zijn keiharde lijn, zijn lijn zonder concessies richting Oekraïne en het Westen om voor te kunnen zetten.
1: Maar over die oorlog gesproken, één partij wijkt nogal af van de rest. Jabloko, die is openlijk anti-oorlog, maar die staat niet op het stembiljet. Wat is daar gebeurd?
4: Dat is eigenlijk heel raar. Jabloko doet al jaren mee aan die verkiezingen. Ze halen al 20 jaar niet meer de kiesdrempel van 5%. Ze spelen politiek in de Doema geen enkele rol. En ze zouden ook dit jaar weer gewoon meedoen. Ze hadden een lijstnummer gekregen, dat was een lijsttrekker, et cetera. Maar toen bleek in de zomer dat in de opiniepeilingen die er gehouden worden in Rusland door een aantal opiniepeilbureaus, dat Jabloko misschien wel eens de kiesdrempel van 5% zou kunnen gaan halen. En ik denk dat dat het Kremlin gealarmeerd heeft. Dat men dacht, ja, ze mogen meedoen, maar wel voor spek en bonen. En het zou wel eens kunnen zijn dat deze partij de stem verzamelt van de mensen die die oorlog eigenlijk niet willen, althans niet meer willen. En dat tegen elke prijs moest worden voorkomen dat die stem zou kunnen worden gehoord in de Doema. En toen werd via een trucje de Hoge Raad ingeschakeld. Het Hoge Rechtshof. En die hebben toen in twee fases, in eerste instantie en ook later in hoger beroep, de partij weer van de kieslijst gehaald. En dat heeft een beetje protest opgeleverd op straat in Moskou. Maar eigenlijk heeft niemand het er meer over.
1: Maar speelt die oorlog in Oekraïne dan nog wel een rol in de campagne, heel specifiek?
4: Nee, in de campagne niet echt, maar wel op straat. De aanvallen van de Oekraïnse dronemacht op raffinaderijen, op olieopslagplaatsen, op havens waar olie verhandeld wordt, heeft bijvoorbeeld de toestand, het aanvoer en ook de beschikbaarheid van benzine voor gewone personenauto's enorm beperkt. In die zomer heeft dat toegeleid dat er op tal van plekken in Rusland helemaal geen benzine meer te krijgen was, behalve op de Bon. En op andere plekken waren de wachtrijen enorm lang. Uren moesten mensen staan in de file om een halve tank te kunnen vullen, tegen bovendien ook een hele hoge prijs. En dat heeft in Rusland toch wel het idee doen postvatten dat die oorlog wat dichterbij komt. Hij is nog niet om de hoek van de straat, maar de Russen kunnen niet meer zeggen, die oorlog raakt ons niet. Nee, die oorlog begint de Russen wel degelijk te raken, ook in de prijzen in de winkels. En dan heb ik het nog niet eens over die honderdduizenden doden en 1,5 miljoen gewonden nabestaanden hebben of die familieleden hebben die die oorlog ook aan den lijve nu ervaren. Maar goed, dat is electoraal niet zo belangrijk. Die benzineprijs en die inflatie en die dalende koopkracht, dat brengt de oorlog iets dichterbij. Maar het wordt niet gekoppeld in de campagne. Men zegt niet, die benzine is schaars geworden doordat wij oorlog voeren. Dat zijn toch eigenlijk nog altijd gescheiden aspecten, gescheiden problemen in de publieke meningsvorming in Rusland.
1: En dan even over die Doema zelf. Hè. Hoe groot is hun macht in Rusland? Kunnen de leden bijvoorbeeld afwijken van de lijn van het Kremlin?
4: Nou, formeel kan het. Het Russische parlement heeft exact dezelfde bevoegdheden als bijna alle parlementen overal ter wereld. Het is de wetgevende macht. Ze bepalen de begroting. Het Russische parlement kan ook in principe een afzettingsprocedure beginnen tegen de minister of zelfs tegen de president. Maar in feite is het een stempelmachine geworden. Er is bijna geen, op hoofdlijnen zeker niet, maar ook op details bijna geen tegenstem meer in dat parlement te horen. En als die stem gehoord wordt, dan zijn er vaak sancties. Hè. Er is bijvoorbeeld een kandidaat voor de Doema van de Communistische Partij, een partij die keurig in de pas loopt met Poetin, die laatst de naam van Navalny genoemd had in een sociale medium uiting van hemzelf, en die is van de lijst gehaald. Dat kan al niet. Zelfs het noemen van de naam Navalny, de man die ooit honderdduizenden, vooral jongeren, op straat kreeg om te protesteren tegen de corruptie in Rusland, zelfs die naam alleen al is taboe.
1: Maar wat krijgen de Doema-leden terug voor die rol als stempelmachine? Als, zeg maar als inkoppers van het beleid van het Kremlin? Zijn het privileges? Wat doen ze
4: ja,
1: de hele
4: zeker.
1: Week?
4: Ja. Ze hebben een appartement in Moskou. Ze worden met auto met chauffeur vervoerd. Dat vinden ze erg mooi. En maar het allerbelangrijkste is, politieke macht in Rusland is een manier om rijk te worden. En die Doema-leden die worden niet zo rijk als de oligarchen of de hoge ministers en de president zelf, maar kunnen zich wel verrijken door die positie. En dat maakt dat ze ook loyaal zijn. Want als zij gestraft zouden worden door het Kremlin en niet meer kandidaat zouden mogen zijn, dan verliezen ze ook die rijkdom en dan kunnen ze in ieder geval aan de bedelstaf raken. En misschien ook wel in de gevangenis terechtkomen. Dus die chantage aan beide kanten die maakt dat parlementariërs de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 12 jaar sinds de terugkeer van Poetin in 2012, geen kritische geluiden meer laten horen. Omdat ze zelf ook dan vervolgens daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
1: Ja, de komende dagen dus die parlementsverkiezingen. Durf jij een voorspelling te doen? Hoeveel zetels gaan er naar de regeringspartij?
4: Oh, dat is er zeker meer dan 300. Ze hebben die constitutionele meerderheid, die 2/3 meerderheid om de grondwet te kunnen veranderen. Die zullen ze absoluut krijgen. De enige vraag is bijvoorbeeld of een kleine oppositiepartij, die geen oppositiepartij is, dat heet daar systeemoppositie. Dus ze doen alsof ze tegen de regering zijn, maar zijn het in feite niet. Mm-hmm. Of een van die kleine oppositiepartijen nog wel die 5% zal halen. Maar dat er een hoge opkomst zal zijn en dat Verenigd Rusland 2/3 van de zetels zal halen. Dat is buiten kijf.
1: Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en oprichter van het platform Rusland Raam. Belam, Bianca Costa en Opin.

0: Ja, dat was dus Bianca Costa en Opinaar. In sommige Amerikaanse staten kun je het achterhuis van Anne Frank niet meer lenen. En in Rusland zijn boeken van zogeheten buitenlandse agenten streng verboden. Maar ook hier in Nederland dreigen boeken soms verboden te worden. Dat zeggen boekhandels en bibliotheken. En daarom start morgen de week van het verboden boek. Marjolein Hoordijk was zelf bibliothecaris en adviseert nu bibliotheken over boeken die verboden dreigen te worden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je hoort verboden boeken, denk je vooral aan het buitenland. Maar zo'n week is dus ook hier in Nederland nodig.
1: Zo'n week is zeker hier in Nederland nodig. Er gebeurt hier genoeg rondom boeken waarvan het belangrijk is om de aandacht op te vestigen. En dat doet deze week.
0: Want boeken worden hier niet letterlijk door de overheid verboden. Maar je zou kunnen zeggen indirect wel. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, kijk, wat er in Amerika gebeurt is dat echt de overheid zich actief bemoeit met de collecties van de scholen. Dat is hier qua wetgeving vastgelegd dat de overheid dat niet kan. Maar dat betekent niet dat er niet andere krachten zijn die kunnen inwerken op collecties op scholen, maar ook in bibliotheken. Boekhandels ondervinden hier problemen mee. Dus er is wel degelijk sprake van druk op de boekenwereld.
0: En kun je een aantal concrete voorbeelden noemen?
1: Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een tijd geleden natuurlijk een schrijver gehad die zwaar onder vuur is komen te liggen vanwege een kort verhaal wat hij geschreven heeft. En die is daardoor enorm onder een vergrootglas komen te liggen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat andere auteurs, en daar is ook onderzoek naar gedaan door Schrijversveilig, een organisatie, dat blijkt dat heel veel auteurs hier in Nederland last hebben van intimidatie, racisme en daardoor dus bijvoorbeeld zelfcensuur gaan toepassen. En dat is een situatie, daar moet niemand blij mee zijn.
0: En zie je dan ook dat bepaalde boeken steeds vaker worden weggestopt? En welke zijn dat dan?
1: Zeker, zeker, dat zie je. Het zijn boeken met een emancipatoire grondslag. Dus dat kunnen bijvoorbeeld queerboeken zijn. Maar dat kunnen ook boeken met over culturele diversiteit zijn. Dat kan. Maar ja, er zijn echt gewoon een aantal boeken waarvan men dan vindt, Dit mag niet, dit kan niet. En dat komt ook vanuit verschillende achtergronden. Het kan dus bijvoorbeeld ook een boek over magie zijn dat in één keer niet meer mag.
0: En waar mag dat dan niet?
1: Omdat magie schijnbaar, het is niet mijn mening, hè, omdat magie schijnbaar voor ketters is. Dat past niet bij de filosofie. In dit geval bijvoorbeeld van een aantal vrije scholen. Dat past niet binnen de filosofie van die school. En dan gaat dat boek eruit. Dan mag het niet in die kast. En dan kunnen die kinderen dat dus niet lezen.
0: En u zegt, het raakt ook schrijvers. Die doen dan bewust of onbewust aan zelfcensuur.
1: Ja, en ik denk in heel veel gevallen zal het onbewust zijn, maar het wordt dus ook steeds vaker wel bewust dat ze zich echt gaan afvragen. Gewoon door alle intimidatie, door wat ze gezien hebben de afgelopen jaren. Dat ze zich toch even achter de oren krabbelen. Ga ik dit onderwerp wel beschrijven? Heb ik zin in de gevolgen? Wil ik dit? En dat is wel gewoon echt heel erg aan de hand nu.
0: En waarom is het zo belangrijk dat boeken die schuren of taboes bespreken toch beschikbaar blijven voor een breed publiek?
1: Nou, het zijn niet eens alleen maar boeken die schuren en die taboes doorbreken. Maar in boekenland heb je het altijd over spiegels en vensters. En een venster geeft je een blik op de wereld. En een spiegel, daarin kun je jezelf herkennen. En als je het bijvoorbeeld hebt over een boek met een queer personage, dat kan voor kinderen die in die positie zitten, die twijfelen van wie ben ik, hoe voel ik me, hoe verhoud ik me tot de wereld, kan dat heel erg louterend zijn om iemand te zien in een boek die zij misschien niet in hun eigen omgeving zien, waarvan ze dan in één keer denken, maar dit is wie ik ben. En dat is echt belangrijk voor het vormen van je karakter. En als je dat dus uit al die collecties haalt, dan haal je gewoon een heel stuk van onze maatschappij haal je eruit. En dan haal je dus dan haal je identiteit eruit. Dan gum je dat uit. En het vrije woord wordt daar ook in aangetast.
0: Ja, zeker. U staat ook bibliotheken bij. Op welke manier worstelen zij met verboden boeken?
1: Nou, op meerdere manieren. De belangrijkste voor bibliotheken zijn toch wel de schoolcollecties. Op het moment dat zij... vaak zijn het gelovige scholen, maar het kan dus ook bijvoorbeeld een vrije school zijn. Dan is het voor hen echt heel lastig op het moment dat een school zegt, wij willen bepaalde boeken niet. Hoe sta je daar dan in als bibliotheek? Wat doe je dan? En dan is het heel belangrijk dat een bibliotheek van tevoren al een visie heeft van dit is waar wij voor staan. Ze nemen het echt op in een beleid. Dus het wordt echt een beleidsmatige beslissing. Want op het moment dat je dat in je organisatie opneemt, kun je altijd het gesprek voeren vanuit je eigen waarde.
0: Maar wat adviseert u dan aan bibliotheken om te doen in zo'n geval?
1: Nou, echt zorg ervoor dat je je eigen visie en missie en daarin dus je beleid hier al op voorbereid hebt. Wat ga je doen op het moment dat er ophef komt? Wat ga je doen op het moment dat je in een storm belandt? En dat kun je eigenlijk heel veel, wat er de afgelopen jaren veel is gebeurd, is dat de storm er in één keer was. En op dat moment begonnen mensen na te denken en organisaties na te denken van, oh, maar hemel, wat moeten we hier nou mee? Wat vinden we hier nou van? Dus je moet hier, en daar worden dus echt organisaties nu tegenwoordig toe gedwongen, van tevoren nadenken, wat als ik in die positie terechtkom, hoe tackle ik dat?
0: En is dat dan genoeg dat bibliotheken zich op die manier toch verzetten? Of is er meer nodig? Ligt er bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor de politiek, voor de minister van Onderwijs?
1: Er ligt 100% een verantwoordelijkheid voor de politiek. Kijk, zeker als je het hebt met bijvoorbeeld scholen vanuit religieus oogpunt. Dat komt voort vanuit artikel 23. En zolang artikel 23 deze vrijheid biedt, kan een school dit ook doen.
0: En artikel 23, nog even voor de mensen die denken, waar gaat het ook weer over? Het gaat over vrije schoolkeuze, hè?
1: Vrije schoolkeuze. Dus dat is inderdaad de manier hoe je je schoolsysteem inricht. Mm-hmm. En daar vallen dus bijvoorbeeld christelijke scholen onder, maar ook een vrije school. Een islamitische school kan dat zijn. Dus eigenlijk alles wat net even een ander oogpunt heeft dan een openbare school, valt daaronder.
0: Dus dat is een probleem, in ieder geval, wat dit betreft?
1: Wat dit betreft wel. Kijk, of het in grote zin, dat is denk ik een andere discussie. Ja. Maar het helpt dit probleem op geen enkele manier.
0: Maar ziet u het wegstoppen van boeken? Is dat een beetje een kanarie in een kolenmijn? Een signaal dat we toch als democratie de verkeerde kant op gaan?
1: Dat is het zeker weten. Dat is het zeker weten. Het is op het moment dat je aan boeken komt, dan ga je dus inderdaad een cultuur wissen, een identiteit wissen. En dat is wat je nu heel sterk in Amerika ziet. Daar moet alles een soort van witte, conservatieve, perfect family achtergrond hebben. En alles wat afwijkt, dat mag er dan niet zijn. Maar dat is niet de samenleving waar we in zitten. En dat is niet een democratie. En hier in Nederland kan de overheid dus misschien niet op die manier controle uitoefenen. Maar alle krachten die daaromheen werken, en dat zijn eigenlijk gewoon de burgers, die zijn ook daar naartoe aan het gaan. En die zijn dus de poten onder onze democratie aan het uitzagen, wegzagen.
0: En daarom dus de week van het verboden boek. Gaat morgen van start. Dank u wel.
1: Zeker weten.
0: Marjolein Hoordijk.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dit weekend is het 50 jaar geleden dat de Britse punkband Susie and the Banshees hun allereerste concert gaf tijdens een fameus tweedaags punkfestival in Londen. En dat klonk toen, niet schrikken, het is al laat, zo.

0: Ja, in het jaar dat met het oog op morgen 50 jaar bestaat, richten we de blik af en toe op gebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond is dat dus die doorbraak van Susie and the Banshees. De invloedrijke band rond punkpionier Susie Sue. Een van de bekendste vrouwen in de punkwereld. En nu, 50 jaar later, leeft de punkscene als nooit tevoren. Met veel vrouwen op het podium en in het publiek. Bibi Faye Banning organiseert punkconcerten met haar collectief Girls to Front. Goedenavond, Bibi.
1: Hallo.
0: Goedenavond. En hier in de studio zit Tara Wild. Zij is leadzangeres van de punkband La Sage.
2: Hi.
0: Bibi, om met jou te beginnen. Je bent 21, dus Susie and the Banshees is ver voor jouw tijd. Hoe kwam jij met die band in aanraking?
1: Nou, mijn moeder en mijn opa hadden best wel veel platen. Mijn opa had een cassettewinkel en mijn moeder verzamelde platen. En ze was zelf heel erg fan van Susie and the Banshees en heeft haar ook gezien in 1987 in Rotterdam. En toen ik zelf 16, 17 was, tijdens corona ben ik wat platen van haar gaan stelen en beluisteren. En Juju en Kaleidoscope waren daar onderdeel van. Dus toen is mijn liefde voor Susie een beetje begonnen, denk ik.
0: Want waarom was zij in de tijd zo invloedrijk? Waarom sprak zij zo aan, denk jij?
1: Nou, sowieso maakte ze wel echt vernieuwende muziek voor 1978. Een soort van punk chaos meets dark wave gothic. En ja, dat was vernieuwend en invloedrijk. En zij als personage, geïnspireerd door een soort van de glamorousness van David Bowie, was inspirerend en ze gaf niet echt een... Ze had scheid, dus dat was ook inspirerend voor andere vrouwen en andere bands zoals The Slits om te zien. En uiteindelijk ook voor The Cure en Joy Division en Killing Joke en zo. Dus ja, ik denk en their sound en hun sound en zij als persoon, als intrigerend figuur.
0: Ja, sprak enorm aan. En Tara, hoe zit dat bij jou? Hoe ben jij met die muziek opgegroeid?
2: Ik ben niet zozeer met punk opgegroeid. Ik ben mijn vader en moeder hebben wel in de jaren 80 in Amsterdam veel gekraakt. En hadden in de kelder een repetitieruimte waar punkbands kwamen oefenen. En mijn vader heeft ook wel eens op, als ik het me goed herinner, op een gitaar gespeeld daar. Ik ben eigenlijk altijd heel erg gecharmeerd geweest van hun verhalen uit die tijd. En een paar jaar geleden hoorde ik dat een paar vrienden van mijn punkband gingen beginnen en dat de zanger ermee dreigde te stoppen. En toen dacht ik, oh, vet leuk, ik wil dat wel proberen. Dus ik ben eigenlijk door te proberen er ingerold. En toen pas ging ik er ook echt naar luisteren.
0: Want waarom is punk als genre zo aantrekkelijk voor jou?
2: Dan kom ik ook weer terug bij die eerste repetitie, denk ik. Ik heb zang gestudeerd en dus muziek gestudeerd. En ben heel perfectionistisch. En tijdens de eerste repetitie met die band begon ik voor het eerst in mijn leven hard te zingen en te schreeuwen. En dat voelde heel erg bevrijdend. En ook in de manier waarop ik teksten kan schrijven in die band, voelt het alsof ik met een soort van iets harder mijn mening durf te geven dan normaal gesproken. En iets meer geluid durf te maken dan normaal gesproken. En er zit heel veel vrijheid voor mij in om me uit te spreken, denk ik. En ook gewoon om het heel erg leuk te hebben.
0: Zullen we heel even luisteren naar een nummer van Susie and the Banshees? Wat jij volgens mij heel goed vindt, hè? Spellbound.
2: Ja.

0: Ja, Bibi, er is in Nederland dus nu een levendige punkscene. Jij zit in een band. Hoe verklaar je die populariteit? Met name vooral ook onder vrouwen.
1: Nou, even denken hoor. Nou, sowieso is een soort van die hele punkbeweging heel erg gaan opleven na corona. Ik denk dat heel veel jonge mensen zich opgesloten voelden en boos werden. En alle de rest wat er in de wereld speelt, maakt jongeren denk ik gewoon heel boos. En punk is een uitlaatklep en een soort van een muziekgenre waar je dus niet per se heel goed in muziek voor hoeft te zijn. Dus het maakt het een heel aantrekkelijk genre, denk ik, voor mensen om zich in te uiten. En Flinta mensen, vrouwen en queer mensen hebben altijd zich bevonden in de punk scene op verschillende manieren. En ik denk dat soort van door de Riot Girl beweging van de jaren 90 en queercore daarvoor al een soort van vrouwen en queer mensen altijd hebben gegrepen naar punk.
0: En Tara, herken je dat?
2: Ja.
0: Die boosheid? Dat je dat kunt uiten?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik, wat ik dus zelf heel erg fijn vind aan optreden en ook aan de avonden die Bibi organiseert met Girls to the Front, is dat je je boosheid en wanhoop en ook liefde voor heel veel dingen een plek kan geven en delen met heel veel mensen die met hun neus dezelfde kant op staan. En ik vind het heel soort hoopgevend dat je met z'n allen heel hard een tekst kan schreeuwen die over iets heel vervelends gaat en dan soort hoop hebt voor dat je toch samen met die mensen waarmee je ook datzelfde voelt iets kan doen voor een betere toekomst, hoe klein of groot dat ook
0: zoals is. Noem een voorbeeld.
2: Een textueel voorbeeld bedoel je?
0: Of een nummer, of we kunnen ook even luisteren naar een nummer van Lesage?
2: We gaan geloof ik naar I'm a Girl luisteren, wat heel goed aansluit.
0: I'm a Girl, nou dat komt goed uit, daar is hij.

0: I'm a girl, Tara. Dit klinkt toch heel anders dan dat hele keurige meisje dat hier tegenover mij zit.
1: Ja, dat heb ik vaak gehoord. Ja.
0: Ja. En dat is fijn, dat je je op die manier kunt uiten.
1: Ja, zeker.
0: Wat zing jij ook over andere nummers, denk jij, dan mannen? Of andere thema's?
1: Ja, ik denk dat dat automatisch zo is. Want je belevingswereld is gewoon anders.
0: Want waar zing je ze dan zo al over? Waar gaat dit nummer over?
1: Ja, over heel veel verschillende dingen. Dit nummer is een soort uitvergroting van genderrollen, denk ik. Op een best wel humorvolle manier, vind ik. Het schetst een soort van het absurdisme van dingen die je kan verwachten of niet verwachten van vrouwen. Maar we hebben ook liefdesliedjes of nummers die gaan over het belang van gemeenschap. En het is allemaal heel erg gebaseerd op persoonlijke dingen die misschien toch groter zijn.
0: Ja, want Tara, de concerten die jij organiseert, daar zie je dus ook veel vrouwen die bij elkaar komen. Hè? Wat maakt dat vrouwen dat zo aantrekkelijk vinden? Oh, Bibi, sorry.
2: Nee, maakt niet uit. Ik dacht al. Ik denk gewoon het belang van gemeenschap en het belang van samenkomen en het belang van ruimte innemen in een plek waar voornamelijk toch witte cis-mannen een plek hebben ingenomen of zichtbaar zijn geweest in die wereld, dat het gewoon heel fijn is om samen te komen.
0: Dus dat doen jullie graag met z'n allen?
2: Ja.
0: Dankjewel Tara Wild en Bibi V. Banning over vrouwenpunk in Nederland. En natuurlijk Susie en de Banshees. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Geld naar defensie is geen discussiepunt meer.
5: En dat onze vrede beschermd wordt door die democratische rechtsstaat, doordat we met elkaar vredig samenleven.
4: Hoe zit het eigenlijk met ons streven naar vrede? We staan stil bij de 100ste geboortedag van John Coltrane, de meest invloedrijke saxofonist van de vorige eeuw. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst en de politiek commentator Koen van de Ven over kiezen tussen links of rechts.
6: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
4: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
7: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
17: Dit voelt als twee.
16: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit zijn hele wieken bij Omroep Friesland.
21: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
20: De wieken van de jaren 80.
21: Noordwien.
20: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ha, goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag, Janne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. Als je tenminste een beetje normale baan had, bij deze dus. Goed, we hebben wel de laatste Noorderwien, maar meen je, geef ik gewoon weer terug op de radio. En snijden morgen weer op televisie en 24/7 op internet, dan wist het even. We zetten nu daar met een toffe band hier in Friesland, waar de New Worlds en Rollercoaster. En hier een mooie gewerking van Boas en The Roads bij Family Tree.

0: Urkvar van en mij, Boas Roelevink dus. In deze halling van Noorderwind, leuk dat je erbij bist. Ja, we zetten nog even terug met het Nijwerk. Alexander Moto, ja, de hele week draai ik al tracks van het nieuwe album wat u het brengen zal. Menje zit hier online en na de week de 24e wordt hij presenteren. Daarop dit nummer, Gerookte Vis, Alexander Moto.
1: We weten niet wat rook is en het is zo maar als...

Toch mijn escapades, vaker nu mijn hoogste rich. Even voor een ogenblik, mijn ogen dicht. Mijn visie zoals kloven wit. Dit zie de groene bomen his. Is een understatement, ben een undertaker. Moto is een honest taker.

0: Ja, helemaal te gek vind ik het. Alexander Moto, een echte jipvrieers trouwens, is ik hem er even bij. Hier in het Nederlands op zijn nieuwste album. Na je week men je dus de officiële release online. En zijn presentatiefeest is de 24e. Beatrix hier in Leeuwarden. Gerookte vis is de titel van dit neskierige noemer. Bij wat soul invloeden. Ja, zo kun je het eigenlijk wel nemen. No? Nou ja, bij deze. Ze waren trouwens het de Ben Lef Prize voor de Friestalige ja, teksten die hij echt wel broekt. Gaat die keer won. Dus ja, het is hem net vreemd. Het gebruik van zowel Nederlands als het Fries. We bloeien nog even met Fries. Mooi. Net stellen we erin. Reboelje, Tresor, Van Tol van Fjouwer. Kist al die Reboelje-zaken inleveren voor het archief. Zit ik er voort maar even bij. Wees erbij, want het wordt volgens mij een mooie mikje. Hier, Reboelje, het hier mijn tunnel van het Leeuwacht.
1: Kim, zilder vast voor de Spanjetta. Van de tunnel, mooi het jacht en de muziek. Van het glok

Reboulje en tunnel van het Ljocht. Onleiding is natuurlijk morgen de Reboulje minkje bij Tresor. Waar ze elke keer op, ja, roppen eigenlijk om spullen mee te nemen. Posters, een dvd, weet ik veel, was toch haast. Foto's in ieder geval van de Reboulje. Verneem de band natuurlijk uit het verliezen. En mooi dat het alweer weer begint te leven. Morgen, Reboulje. Tresor, tussen tolven en vier, net stenen met heen. Ik ben direct trouwens om wat anekdotes op te nemen. Dus, want er komt een heel mooie podcastserie van. Dus, dat wist het even. Aas is live opname zonder oren voor de band RC Sullivan. Dat had alles gekregen met Kei Hut Festival. Zaterdag in het Bolwerk is dit. Daar ben ik ook bij. Alle toffe bands hier uit Friesland bij. Hudde bands uit Friesland bij. Maar ik even zeggen. Van Drovig Pander ont RC Sullivan. Daar draai ik de live opnames aan van. Maar eerst maar even de Bruno Rummeler. Twee akoestische nummers. In verband met mensen die het zwier hebben. Mentaal vooral. En de wil Bruno eigenlijk een los verbreken. En ze proberen om ze te helpen. En dat gaat vooral mensen met depressieve gevoelens en suicidale gedachten. Zet ik hem er even bij. Het bracht hem in de Noorderwindstudio. En van een week zit hij bij de kapper. Had hij al zijn hero knippelen. Dus wist ik even dat hij er echt helemaal vergeet. Het verhaal van Bruno Rummeler. Live in Noorderwind.

Bruno Rummer, live in Orwin. En de oorleiding weer. De het voorkomen van echte suïcides bij depressieve gevoelens en suïcidale gedachten. Hij had er zelf een les van, bekende hij. En dat verhaal dat die hij in Orwin, ze hebben intussen of in Kwartnek nog online delen, zet ik hem er even bij. En dat wie het verhaal in ieder geval Bruno Rummer. Geef wij nou een heel hoor verhaal. Die van Heurde Gitaan, van punkmuziek, van R.C. Sullivan. Bijzonder verhaal van een bandje uit Friesland, waar die het morgen in Bolwerk is dit. Spoort om krijg te wijzen, mij door het Keihut Festival. En het Keihut Festival ben al je Friske metal, rock, punk bands. Die met z'n allen een mooi feestje vieren. En waar we treffen van Core Devil. Vooral kwartier of jou, want dat snakt ze in ieder geval. En dit winnen ze live in Orwin. R.C. Sullivan!

0: Gewoon hier is het Keihard Festival. Steeds Balderk, Poort, Maxime Rekzessen. Van een kwartier of jaar, you're more than welcome. R.C. Sullivan, dat is een bijzonder verhaal trouwens. Dat wie een soort van boswachter in Amerika. En die zonkje trof hem, terug de bliksem. Met zonkje had hij toen leven. Ja. Maar het bijzondere verhaal is dat hij op een gegeven moment een brutsen had hier. Vanwege een leefde, een verbrutselen leefde eigenlijk. En toen had hij zelfmoord pleegd. Dus ja, bizar verhaal. Einde in ieder geval van R.C. Sullivan. Mooi wordt dat bizar, wordt gewoon fantastisch. Maar al die toffe bands, Bolberg, Snit, Poort, van een kwartier of jaar, be there. Het is een, vreemd dat dit een live programma met live opnames. En ik dacht, laten we even iets archiefs zien. Moldstone, toffe band, zijn die live in Noorwegen.
1: Silent scream, that is me, see those eyes.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek.

0: tweet van het Gouden EK van Jochentje 88.
1: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits.

0: twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
3: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.

0: Maar ik hoort hem morgen nog de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kors op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
5: Dat smaakt.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.